Ja, de wereld verbeteren met een man in café, dat is wat zij dagelijks deden. En had elke een hun raad nou eens te raden om een had, naar de wereld denk ik nou dat stikken beter geweest. Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg, hij was ziek

cadeau. Maar de man zei, dat moest nou niet weten. Want zie je het zit zo, dat bist zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets, ze je verreed, stak die oor met het cadeau. Want via zes, hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest nou, nou kom erin. Ga dan maar zitten, moest nou misschien wat drinken. Maar Hinkie blijft verrasken, het papier van het cadeau. Maar toen ik

Dat hij stond iets weer op de stoep tussen de ploisters in de tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moeres leren, ja, de kiezen van de baan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar het café.

De nacht is voorbij, de zin is vrij om heeg te keer. Aas werd de dij, de moon is de nij om stil te staan. Het leven wie

0: Dan.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

kleur jou troffen zinnen. Dit skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oer jou aan de mannen. Lieke als ik mij oer jou woon aan die. En het is goed om twee te geren binnen als lucht en donker. Als eb en vloed.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: Wauw, Wauw West. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De fonds volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in vier categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

Want het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja dit was het echte werk. Uit de jukebox muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots, zo ineens, achter op de fiets, een prachtige verschijning. Ja.

Je was een zangeres, een beetje jazzy was je ding. Vind je het leuk als ik misschien een liedje voor je zing? De tonen die ik hoorde waren zuiver en puur. Je was een engel, fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty danste tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als een vogel zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap je vanavond bij mij?

Leven zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer die mooie melodie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in vier categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Nou, de computer heeft er nog een kleine tijd om de plaat aan te kondigen. Goeiemorgen. Dit je we begonnen natuurlijk van Nienke met een mooie plaat van Chris Peters en Not the First Time. Het weer een lekker wekkend plaatje uit 2013. Je bent een belangrijke van Nienke. Goeiemorgen. Het is neuntemorgen en ik denk dat je nog lekker leest te snoezen. Of je zit al lekker onder een brochtje. Hoe dan ik, we mooi weer een urenlang lekkere muziek van je draaien. En wat heb ik al hier weer in de koffer? Lionel Richie, ik bij me Lou Reed en Crosby, Stills, Nash en Young. Dat is van letter, want dat is ik een beetje huddere muziek. De Grape de Scott came in de Nederlandstalige Veskes, komt in jontje 78. En er is natuurlijk ik weer een country dubbelplay. Ik moest even wat voor het slikken, dat kan gebeuren. Maar eerst is het voor onze kleinschijven die hij de hele week herkent. As I Know. En het is een mooi Nederlandstalig veske van Nick Kruijzer. En dat mooie veske, dat heet soms. Dit is deur van Nienke. Had je ontbrochtje zitten lekker rieten en had je nog lekker lezen, snoezen, blow, lekker lezen.

Het origineel is van Jason Mraz, I Won't Give Up, en Agnes Ambrink maken daar in 2012 van Ik Jou Het Net Op. Mooi feske, het is ook alweer een fietje niet rood, zo het gaat het niet. Maar goed, het feske is er net minder mooi om. Na je muziek heb van je band te hebben na je single en hit 3, 2, 1.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: zal het laatste Engelstalige verske wezen wat Maywood volgens mij wel uitbracht heeft in Jontje Trein. Je hoort het net zo heel vaak meer op de radio. Des te leuker is het om het er weer eens bij te pakken. Je hebt Maywood en You and I. En het weer de Nederpopklassieker van deze week.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Double Play.
0: Inderdaad, maar in deze uitsturing Roddy Crowell en Ricky Skaggs.

0: En dat zag je de country double play met Rodney Crowell en The Rise and Fall of Intelligent Design. Je hebt nu 2008 en we begonnen deze double play met Ricky Skaggs en Think of What You've Done uit 1982. Wil je zelf ook een leuke country double play per radio draait krijgen? Dan kan vanzelf stuur dan even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres aarde@home.nl. Dat is aarde@home.nl. Zet er even bij dat het van de country double play omroep Zeeland bestemd is en Kenny Nijwieken samen op een radio draait worden.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Jazeker, en dat is van Cat Eaton en het verske dat heet What Happens Now?

0: En dat wie de titel ik van het Veske Cat Eaten Jenny Modernize single.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: En daarin geven we nog een andere single. Nou, een single is net west, maar het is wel grappig om te jern. Want ik moest wel kniezen om de titel. Frans Halsema en Jenny Arian hebben al meer duetten opgenomen. Dat weet je zelfs wel. Vluchten kan niet meer, is er Ian. Maar dit is er ik, Ian. En die heeft de spreekwillige titel. Het hart is alleen maar een pomp. Dat is wel samen, maar het budget volle meer. Maar toch een keer hem draaien.

En dat weer een mooie plaat van Siep van der Ploeg en Alles wat ik doch. En dat maak er in 2008. Oren wieken waar bekend worden dat Margriet Hermans is overleden. Margriet kennen we hier eigenlijk maar van Ian Veske. Alle mooie mannen zijn zo lelijk, maar ze heeft meer mooie Veskes maken. Duet met Robert Long, dat is het verschil. En ik nog een Veske wat ik nog van je drawing in. In memoriam Margriet Hermans en Katleentje. MUZIEK

zeggen dat wie Jacqueline Boyer mooi vergint die oer mon ami uit 1969. En dat wie de ene lijst kennen als stukje polka vijen, dan let ik je horen de collega's van een praatje en een plaatje. Maar uiteraard, ik weer de plaat van Houkje, dus dat wordt ik weer heel gezellig. Dit weer terug van Inke, ik wens je een mooie sneeuwen en een goed weekend. En maak je er een mooie weekend van, Nijwieken. En ik meld mij Nijwieken om 8 uur weer mooie plaatsjes en praatjes. Dus ik een beetje een praatje en een plaatje, maar dan wat betieder. Nou, ik wens je mijn collega's een soort succes. Jongens, hoort lustig genot mijn praatje en een plaatje. En hoort naar je wieken. Goeie. En dit is Frits Stijn. Het verske het hier de Hot Pants Polka. Hatzee.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

tintelen zinnen. Dit skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oerjaalt aan de mannen. Lijk als ik mij oerjaan woon aan die. En het is goed om twee te geren binnen als lucht en donker. Als eb en vloed.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is On Air. Met Peter Wierda.

luisteraars. Peter Wierda ben ik. Tier de Dijkstra is er niet. En we hebben on air. En ja, ik zocht naar een onderwerp. En daar hoefde ik eigenlijk niet zo lang naar te zoeken. Want ja, het wereldkampioenschap voetbal begint donderdag om 9 uur. Met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Die begint inderdaad de donderdags. En zondags zijn wij aan de beurt. En wij moeten 3 wedstrijden spelen. De laatste wedstrijd spelen we in Kansas. De tweede wedstrijd moeten we tegen de Zweden. Ben ik even vergeten waar we dat spelen. Maar de eerste wedstrijd spelen we, vandaar deze achtergrond eventjes, die spelen we in Dallas. En tegen Japan spelen we die wedstrijd in Dallas. En ja, dat is dan billenknijpen voor ons. Want we denken vaak van dat is een makkie. Maar voor het Nederlands elftal is niks meer een makkie. We spelen dus inderdaad tegen Japan. Vandaar het volgende nummer. Japan, Japan. Live in Tokyo.

Ja, ABBA met Waterloo. En ja, ABBA draai ik natuurlijk omdat zaterdag 20 juni speelt Nederland tegen Zweden. Om 7 uur inderdaad in het stadion van Houston. En ja, als ze dan deze tweede wedstrijd verliezen, dan zou dat het Waterloo kunnen zijn. Waren het niet dat er 48 landen aan meedoen. Dus zelfs als je twee wedstrijden verliest, kun je nog gewoon doorbekeren, doorvoetballen. Nou ja, laten we niet te negatief doen. Laten we gewoon hopen dat ze twee wedstrijden winnen. Dan zijn ze gewoon al door. En je wordt ook wel een beetje vrolijk. Want in deze studio hangen allemaal oranje vlaggetjes. Dus we zijn al helemaal in de WK-stemming. Moet wel zeggen dat ik straten en dergelijke, dat heb ik nog niet gezien. Misschien zit ik ook wel niet in die bubbel. Ik zie het op Facebook en dat soort dingen ook nog niet echt. Maar dat gaat meestal gelijk met het resultaat. Hè. Als wij goed gaan spelen, dan wordt er steeds meer straten oranje gekleurd. Nou, we gaan naar de derde stad waar we heen gaan te spelen. En dat wordt een stad waar het zeer warm zal zijn. En dat is ook nog een stadion zonder airco. Dus wat dat betreft zal Tunesië eigenlijk in het voordeel zijn. Ja, en welke stad spelen we dan? Nou, die naam van de stad is dezelfde als deze band. Namelijk Kansas.

Ja, het WK en de Rubets. Nou, geef de link. Heel simpel. Wie stond op nummer 1 toen wij de finale van Duitsland, toen nog West-Duitsland, verloren in 1974? Dat waren de Rubets met Sugar Baby Love. En ja, ik herinner me nog, ik was 8 jaar. Ik zat met mijn vader op de bank en ik heb toen voor het eerste keer een traantje bij mijn vader gezien toen de Duitsers met 2-1 van Nederland wonnen. En ja, toen waren we absoluut de beste. We wonnen van Uruguay met 2-0, gelijk tegen Zweden 0-0, 4-1 wonnen we van Bulgarije, 4-0 van Argentinië, 2-0 van Oost-Duitsland, 2-0 van Brazilië. En toen kwam de finale heel snel op 1-0, dus kat in bakkie, ja, jammer dan. De tweede keer dat het jammer dan was, toen was het niet onder de leiding van de generaal, hè, want 74 was Rinus Michels. In 78 was het Ernst Happel. Toen deed ook Johan Cruijff niet mee. En een ook hele goede voetballer, Willem van Hanegem, die deed ook niet mee. Ja, en ik heb een nummer uitgekozen. Ja, dat gaat over generaals, want niet alleen Michels deed toen niet mee in Argentinië, maar daar was een generaal aan de macht, Videla. Het was een dictatuur, dus er was heel veel gedoe om mee te doen. Nederland deed het uiteindelijk wel, werd weer tweede, verloren tegen Argentinië in de finale, met in de allerlaatste minuut een bal op de paal van Rensenbrink. En we werden het weer niet.

Revelation Time, dat is natuurlijk, dat wordt gedraaid vanwege het feit dat wij in 2010 voor de derde keer in de finale stonden van een wereldkampioenschap. Revelation Time, samen met Ruud Gullit, zongen dit in en speelden dit in. En South Africa, daar speelde dit zich af en we wonnen 2-0 van Denemarken, 1-0 van Japan, 2-1 van Cameroen, daarna de achtste finale, 2-1 tegen Slowakije, 2-1 tegen Brazilië, de kwartfinale. En de halve finale wonnen we met 3-2 tegen Uruguay. En toen moesten we tegen Spanje. En toen voor de derde keer op rij werden wij weer geen wereldkampioen. Vandaar dat nummer. Ik ben er even stil van.

Ja, en wat heeft dit nu allemaal met voetbal te maken? Nou, Travis, dat is een Schotse band. En die band die zingt over een bus. En wij hebben eigenlijk al een bus sinds 2004. Eigenlijk is het idee ontstaan tijdens de play-offs van Nederland tegen Schotland. En dat was ook wel grappig. Tijdens die play-offs werd ook in Nederland inderdaad de wedstrijd gespeeld. En toen waren er heel veel Schotland-fans. En er was ook een concert van Travis. En laat ik daar nou bij zijn. En ook een heleboel Schotland-fans. En dat was een ongelooflijk leuke set. Een ongelooflijk leuke sfeer. Het wordt wel het vredesleger genoemd. Hè? De fans van Schotland. Is altijd leuk en gezellig. En nou zag ik op YouTube dat Belle en Sebastian. Dat is een indie-bandje. Die komen ook uit Schotland. Die hebben If Only Takes One Lion. En dat is het officiële lied van Schotland. Dat is nog eens wat anders dan Gerard Joling. Hele leuke clip zit erbij. Maar ook het feit dat er inderdaad gesproken wordt over een lion, een leeuw. Ja, en dat is natuurlijk ook weer ons kenmerk. Hè? De trotse leeuw. Vandaar deze combinatie tussen Travis en Belle en Sebastian en Schotland. En die doen ook inderdaad natuurlijk weer mee. Nu ga ik terug naar een serie. En die serie die had voetbal als hoofdtopic, zeg maar. En ja, en toen was voetbal zo heerlijk. Want als ik nu kijk naar zo'n Trump en die man wiens naam ik even kwijt ben van de FIFA, maar die kale, ja, die maken er eigenlijk een beetje een gedoetje van. En voetbal is van oorsprong eigenlijk zo mooi. MUZIEK.

Ja, dit was eigenlijk een double dutchje, wat ik normaal gesproken bij het alternatief doe. Maar nu is het inderdaad in on air. Je hoorde inderdaad als eerste Agda en de Munnik, Zo groen als gras. Ja, daar krijg ik altijd een nostalgisch gevoel van. Als 5-jarige jongen werd ik door mijn vader naar de voetbalvereniging gebracht. Want ja, hij voetbalde ook. En uiteindelijk ben ik toen begonnen. En ik heb heel lang doorgespeeld tot het uiteindelijk niet meer kon vanwege mijn knieën. Maar voetbal zal altijd mijn sport nummer 1 zijn. Dus ik ga ook met veel belangstelling weer kijken naar het WK. En de tweede band was de Urban Heroes. Die komen uit Den Haag. En die hebben eigenlijk regel 1 uit het boekje van elke coach. Dat je een winnend team, dat je dat inderdaad niet moet gaan veranderen. Want dan heb je de beste opstelling. En dan gaat het helemaal goed komen. Nou, het volgende duo. Ja, dat gaat een beetje. Ik hoop inderdaad dat die ene gek, die Infantino. En die andere gek, die Trump. Dat die niet inderdaad al te veel indruk. Of ja, hoe noem je dat? Gewicht op de WK gaan leggen met hun capriolen. Deze twee nummers staan ook helemaal in het teken van hun. Ik begin met The Presidents of the United States of America. En het tweede nummer zal zijn Crazy. Want daar beticht ik beide van. Of mag ik dat niet zeggen op de radio? Ah, ik doe het toch.

0: Crazy van Icehouse. En ja, het uur nadert, of tenminste het einde van het uur nadert al snel. Hierna komt afslag Hallingen en ik zie dat het een ongelofelijke politieke uitzending is. En wie kan je dan het beste inhuren? Dat is natuurlijk Doerde van der Hoek. De techniek wordt door Erik Klumper gedaan en de gastvrouwen Geetje en Minke, die zijn al met de eerste gast, zijn ze al inderdaad binnen. En die komen hierna. En er wordt dus inderdaad veel over politiek gepraat, maar ook over de promotiewedstrijden van Seehoven en Hallingen. Dus van alles wat. En ik wil jullie achterlaten met, omdat ik inderdaad begon over voetbal. En nu het WK, dat was het onderwerp. Het speciaal, het officiële nummer van de WK 2026. En daar verlaat ik jullie mee. Dat is Dai Dai. En het is van Shakira en Burna Boy. Een hele plezierige zaterdag en een heel plezierig WK. Hopen we.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Arnhemse burgemeester Ahmed Markoes heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Markoes hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen. Doerde van der Hoek.

0: daar waren we al. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Afslag Harlingen van... Wat hebben we vandaag, Willem de Graaf?
1: 6 januari.
0: Ja. Welkom. Wij beginnen straks eerst even met Willem de Graaf. Want we hebben een serietje van de mensen die het afscheid genomen hebben van de gemeenteraad. Daarna hebben we Roelke Naber, Grete Groot, Stoker en Loek van der Heijden over de opera die het... Loek van der Heijden geschreven heeft. Sue en Sjaak Smeding komen langs over de tolchips. En Sander Albeda die zal ons even bijpraten over de kansen van Zeerobben en Harlingen bij hun promotiewedstrijden. En wat de tweede uur betreft, daar kom ik straks wel op terug. Hey, we beginnen eerst even van, want ik kreeg net een berichtje binnen dat de Lanekaas, we hebben inmiddels al 293 deelnemers. En we willen graag naar die 300 natuurlijk. Dus je hebt nog tot 5 uur om je hem op te geven. En omgerekend zitten we al op 99 per uur. Dus het wordt weer een groot festijn.
1: Ja, mooi.
0: Dat best ook wel een beetje kaasliefhebber, Willem.
1: Ja, ik ben zeker kaasliefhebber. Ik vind het jammer genoeg dat ik zelf niet meer meedoen kan. Omdat ik vind, ik zie het te slecht.
0: Ja.
1: Dus ik heb de laatste keer...
0: Dus hier is mij wel zitten.
1: Jawel, jawel, daar hoef je niet over in te zitten.
0: Ah, okay.
1: Maar 3 jaar geleden heb ik volgens mij het laatste... en toen merkte ik onder de kaatsen al van... Godverdomme, ik zie die bal wel aankomen, maar een paar keer...
0: En dan best te laat natuurlijk, ja.
1: En bij langslaan.
0: Ja.
1: Nou, ik heb wat... Mijn handen die staan in een bepaalde vorm vanwege... een aandoening aan de pezen, dus...
0: Maar ik zei van, in principe staan ze wel.
1: Ja, ja, nee, ja, hij staat prima. Ja,
0: het is net 30, hij zijn haar schoenen aan. Ja.
1: Nee, dus ik vind het jammer, maar ik vind altijd kieken. Ik vind de sfeer eromheen is hartstikke mooi, man.
0: En het lopen gaat wel prima, want er is net een schitterende wandeling achter de rug.
1: Ja,
0: weken, zeg maar.
1: Ja, 6 weken ben ik weer geweest.
0: Ja.
1: 878 kilometer.
0: 878 kilometer?
1: Ja, ja, ja.
0: Over hoeveel dagen?
1: Ik in 35 wandeldagen lopen. Dus gemiddeld zeg maar 24 kilometer per dag.
0: Ja, dus, en Spanje was het, hè?
1: Ja, ja, Noord-Spanje. Ik heb wat ze noemen de noordroute van de Camino lopen. Hij is pittig. En het is de rustigste, maar ik vind het ook de mooiste. Omdat het voor een heel groot deel loopt ook langs zee. Ja, dat blijft mij trekken, dus prachtig.
0: Dus daar is van genoeg.
1: Ik wel, ja. Ja. Ja, ja. Ik ga het ook zeker nog wel een keer doen.
0: Maar daar heeft ook een orde van die 2,5 jaar, dacht ik zo'n beetje?
1: Nee, zeg maar ruim anderhalf jaar.
0: Anderhalf,
1: inderdaad. Zeg maar.
0: Was de vervanging van Welmoed, dacht ik, hè?
1: Ja, ja.
0: En heeft voor die gevoel ook nog wat bereiken kan? Of dat zij is van...
1: Nee, niet echt. De stap staat eigenlijk in op een lopende trein.
0: Ja.
1: En ja, dan binnen wel dingen die je met elkaar bespreken. Maar echt dingen, dat ik zeggen kan van... Nou, daar heeft hij best voor kunnen doen... Nee, vind ik niet echt.
0: Goed, het is ook... Er moet altijd gestemd worden, dus ik wil... Op persoonlijke titel kan je ook nooit wat bereiken.
1: Nee. Nou ja, goed, ik heb een paar keer... Paul en ook Hendrik op dingen wezen... waarvan ik later dacht van... Nou ja, dat had ik ook via de raad doen kan. Maar ja, daar heb ik een beetje het gevoel bij... van nou, je dingen zo... even doorgeven kan. Nou, waarom ook daar spektakel over maken in de raad.
0: Dat valt me vaak op, hè? Want uiteraard volg ik die vergaderingen wat en zo. Dat valt me wel vaker op. Dan denk ik van, stap even naar die persoon toe en bespreek dat even met elkaar.
1: Ja, ja.
0: Dat is...
1: Nee.
0: Voor de bühne moeten de mensen wel eens wat.
1: Nou, dat is waar ik een hekel aan heb. Daar hou ik niet zo van.
0: Daar haast ook geen zin meer om nog een periode...
1: Nee, dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Maar nou heb ik me toch wel weer verleiden laten. Daar is het hele verhaal van Jaap Stalenburg van de Staten wel met kregen, neem ik aan. Nou, ik ga Jaap Stalenburg voor dat laatste half jaar vervangen. Dat kwamen ze aan me vragen 2 dagen voordat ik wegging voor mijn wandeling. Dus daar had ik in eerste instantie wel gezegd van, nou ja... Eigenlijk heb ik daar hoeft dat voor mij niet meer. Maar goed, dan heb ik wat uitleg gegeven over de hele situatie. Nou ja, Het gaat om een half jaar en er zit er ook niet op te wachten dat er nou plotseling in het nieuws van allerhande bewijsspreker de boeien komt van dit werkt niet goed. Prima. Ze kwamen bij me omdat ik de volgende beleid was. En dat
0: ja, maar dat was in principe dus nou zit in de provincie.
1: Ik ga 24 juni volgens mij word ik geïnstalleerd. Nou.
0: En volgend jaar maart hebben we verkiezingen.
1: Ja. Ja,
0: het is iets meer dan een half jaar.
1: Ja, maar als het langer was geweest door de stel, dan had ik hem ooit gezegd van, dan moet je met een andere voor de...
0: Ook wel leeftijd, als hij van...
1: Leeftijd vind ik altijd wel een ding. Ik vind dat jongeren wat meer opstaan moeten. Die zijn er gelukkig wel, maar... Dat maakt er wel een beetje meer. Ja. Ik blijf het standpunt huldigen. Laat ik nou maar even zeggen. Wij op onze leeftijd. Met praten ja. Maar ik vind beslissen. Jongens, ik heb een hekel aan om over dingen te beslissen. Waar ik helemaal geen last van heb.
0: Nee.
1: Dus daar heb ik liever dat degene die merkt van. Ja, dit is een besluit. Dat merk ik. Nou, ja. Gaan dat dan ook zitten?
0: Ja. Ja. Nou goed, dat werkt tegenwoordig niet.
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ik bedoel, met de gemiddelde leeftijd van de meeste partijen, hè, die tenminste bestuurlijk bezig binnen, dat zit dik boven de 50. Nee.
1: Ja. Nou ja, goed. Misschien is dat ook wel het gevolg ervan. Er zijn natuurlijk 2-3 generaties nou opgegroeid. Wij hebben uiteindelijk niks metmaakt. We kankeren wel over van alles en nog wat, maar we hebben niks metmaakt. Nee. Als je in de wereld om je heen kijkt, dan denk je, jongens, waar hebben we het over?
0: Ik heb liever dat zij is van Chantre, hoor.
1: Oh.
0: Kanker vind ik
1: ja, dat is een rot woord. Hesgeliek. Ja. Hesgeliek. En wij Chantre als Harlingen.
0: Ja, daarom. Wij zijn veel meer. wij zijn veel meer Chantre. Maar goed, aan de andere kant, dat heb ik ook wel eens aangegeven. Dan zeg ik van: oké, gaan we dat allemaal vinden? Stap dan naar een partij toe.
1: Ja,
0: waar je je goed wil voelen. En ga ook in die raad zitten. Ja. Maar dan geven ze het niet terug.
1: Nee.
0: Ik zeg aan de andere kant ook: van nou, je ziet ook mensen die luisteren naar de raadsvergaderingen en zo. Dat houdt met mannen 25, 30 houdt dat op.
1: Ja.
0: En de rest vindt alles wel best. Ja, alleen als er wat besloten wordt, dan chanteren ze
1: het. Ja, daarna, dan hebben ze het er over. En dat vind ik jammer.
0: Ja. Maar ik heb wel vaak wat discussie gehad over die participatie. Ik vind alles prima, hè. Maar ik vind op een gegeven moment, ik heb op Jim gestemd. En het maakt niks uit op wie dan gestemd, hè. Maar dan geef ik Jim die verantwoordelijkheid. En dan zeggen ze van nee, we moeten eerst weer voordat we beslissen, moeten het eerst weer terug naar de mensen. Omdat die dan daar nog op inspelen kan. Ik zeg, dan ben we weer een halve jaar verder voordat er een beslissing genomen wordt. Daarom heb ik wat moeite met participatie.
1: Ja, nou, participatie op zich vind ik niet erg. Dat kan goed wezen. Maar dat moet je in het voortraject doen. Want ik vind, dat vind ik in zijn algemeenheid. We hebben geen politici meer die beslissingen durven te nemen. Ze zijn heel veel bezig met de dag van vandaag. En hoe komt het over op een kiezer? Terwijl ik overtuiging heb van de worst politicus, als politicus bist, dan ben je bezig met de toekomst.
0: Ja.
1: En de toekomst betekent dat ik misschien daar wel eens een onplezierige boodschap moet durven te vertellen. Van,
0: je kan nooit iedereen naar de zin maken.
1: Nee. En dus dat
0: staat je ook wel tegen.
1: Ja, dat staat me zeker tegen. Ja. Dat staat me zeker tegen.
0: Maar de anderhalf jaar, zei het kost ook wat verder met alles opschieten.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb misschien 2 keer mijn ergernis in de raad uitsproken. Dat ik zoiets had. Jongens, waar hebben we het hier in godsnaam over de ton? Die staan hier ondertussen krom in de schoen.
0: Ja.
1: Doe even dat wel. Maar nee, wij hadden een raad. De huidige raad weet ik natuurlijk niet. Die op zich prima met elkaar omging. En al die mensen met de overtuiging van bezig ben met het beste voor Harlingen. En daar kan je op bepaalde gebieden van mening verschillen.
0: Ja, maar dat hoort en dat moet ook aan, vind ik. Maar ik vind inderdaad, ik ben met je na de vergadering, maar wel met elkaar een potje
1: bier. Ja, hoor, nee, dat
0: of bakje koffie.
1: Ja, dat werkte hier verder prima. Dus ja. Daar heb ik nooit wat van murken in de zin van, god, die of die, dat dat wringt of zo. Nee.
0: Maar het is tegenwoordig niet meer zo volgens mij. Hè. Ik weet nog al jaren terug, dan huppelde ik ook nog wel met, of naar de leerboeien.
1: Nee, dat is er niet meer bij. Dan praat nou over de periode toen met Heijnen, de werkelijke vergadering vond plaats in de leerboeien.
0: Precies, ja, daar kwam het haast wel op neer. Ja,
1: ja, dus, ja. Ja.
0: Maar verder dus, doe eens nou nog even...
1: Ik doe dit nog even. Er zit in ieder geval één dossier bij. Dat lijkt me wel na aan het hart. Dat gaat over de havenvisie. Nou, ik weet dat we er in Harlingen met bezig zijn. Maar de provincie er ook mee bezig. En... ik ga eens kijken hoe ver of dat is. Om eigenlijk zou dat één visie moeten worden.
0: Ja.
1: Vind ik.
0: Dus. En nou nog even, hè, want ik wil me dat daar ben je inderdaad nog druk mee bezig. Met die visie, ook vanuit inderdaad uit de provincie. Maar de fusie van GroenLinks met de Partij van de Arbeid.
1: Ik ben van de groep, en daar staat wat van hoort, hè, rood vooruit. Dus toch wat meer de sociale kant van onze partij. Dus ik hoop ook dat. Want ik denk zeker dat op dit moment erg nodig is. Dat toch wat de overhand krijgt. Ook dat we. Want met alle problemen die we hebben. En laat ik niet met het zogenaamde asielprobleem beginnen. Maar woning, klimaat, milieu, noem het allemaal maar op. Ben allemaal problemen die we aanpakken moeten. Maar we moeten zorgen dat we, even dat rotwoord te gebruiken, de onderkant van de maatschappij ook met krijgen.
0: Ja.
1: En die mensen die hebben hele andere zorgen op dit stuit. En we moeten proberen die zorgen eerst eens weg te halen. Dus.
0: We gaan proberen, zeg ik. Of ik ben nog steeds wel tegenstander van die fusie. Dus,
1: Ja, nou wat ik mooi vind, wat ik heb van Rood Fruit bicht kregen. En die brieven bestaan, maar binnen het geheel. En dat is op zich goed. Want,
0: als daar stegenhanger van.
1: Ja, want ik vind.
0: Van de grachtengordel zitten.
1: Als je het zo noemen wist.
0: Ja, GroenLinks een beetje benoemd. Ja, dus, ja.
1: Wat ik belangrijk vind is. We moeten weer terug naar de situatie dat wij een partij binnen waar verschillende bloedgroepen in zitten. En dat we dat zeg maar in de fractievergaderingen met elkaar uitvechten. In plaats van ik ben het met Tijn niet eens, dan begin wel een eigen partij.
0: Ja, dat was zo.
1: Dat is wat we tegenwoordig zoveel zien. En dan denk ik, daar gaat het toch niet om?
0: Nee.
1: Ja, het linkse gedachtegoed, we denken 80-90% hetzelfde. Maar omdat we zo'n klein denkje anders denken, dan we een andere partij. Dan denk ik, hou nou toch op.
0: Maar is aan de rechterkant ook zo?
1: Ja, nou dat ze dat aan rechts doen, dat vind ik prima.
0: Maar het
1: werkt niet.
0: We moeten hier naar een drie partijenstelsel toe.
1: Nou, dat is me wat te. Dat vind ik ook niet niks. Want als je naar Engeland ziet, want daar is eigenlijk een drie partijenstelsel. Ja. Amerika eigenlijk ook wel een klein beetje. Maar die derde partij die breekt niet deur. Dus dat er wat. Maar vijf uur voor mij genoeg wezen.
0: Oké. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: Hey, ik bedank je voor die anderhalf jaar dat je voor onze gemeenschap bezig geweest bent.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, nee, ik vind het, daar staan de mensen niet altijd bij stil, maar je doet er meer werk voor dan menig in deur. En dat mag wel eens zijn.
1: Dat vind ik heel fijn. Dus laten we de zittenden die er nou zitten, maar alle succes wensen.
0: Ja, nee, zonder meer.
1: Nou.
0: Hey, Willem, bedankt. En we spreken elkaar weer.
1: Doen we.
0: Oké, hoi.

0: The Shoes met na. Ik begin alles van te stotteren, maar ja, het staat er echt. Na.
1: Ja, na.
0: Aangeschoven. Greet Stoker. Nee, Greet.
2: Stoker.
0: De grote Stoker, maar Greet Stoker mag ook.
2: Mag beide.
0: Roerlijke avond. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
1: Doede, moet ik zeggen.
0: Ja. Gewoon doede.
1: Oh.
0: Niet ja. Doede, maar doede.
2: Ja, ja.
0: Doede,
2: een beetje zeuren.
0: In Holland zeggen ze doede.
1: Ja, ik zou dus zeggen doede.
0: Ja. Maar waarom ik jullie gevraagd heb, we hebben vanavond de uitvoering van de door Loek van der Heijden geschreven of afgemaakte opera, zo moet je dat ook zien. Maar het is een concertopera, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: En Greet, jou bent de opperspreekstalmeesteres?
2: Ik ben de speaking lady, ja. Ja, ik mag het allemaal in het Huilingers aan elkaar praten. Ja. Dus ik,
0: maar je zei wel speaking lady, dan zei ik opperspreekstalmeester.
2: Ja, dat mag ook. Ja, ik,
0: denk,
2: ja. Ja, ik weet het Friese woord daar niet voor. Ja. Dus ik ja, ik mag het allemaal in het Huilingers even aankondigen en aan elkaar praten. Dat vind ik een hele eer dat ik dat mag doen.
0: Maar hoe ben je zo bij jou terechtgekomen? Of ben je al een echte liefhebber van opera? Zeg
2: nee,
0: maar?
2: Eigenlijk niet. Ik ben erbij terechtgekomen via Roelke. Roelke die was natuurlijk duo-raadslid voor D66 de afgelopen 4 jaar. En we hadden vorig jaar hadden wij een uitje van de gemeenteraad. En toen zaten we aan het eind hadden we een lekker etentje in het Zilt aan het strand. En toen zat Roelke tegenover mij. En die stelde mij de vraag, ben jij een echte Harlingse? Ik zei ja, spreek ook Harlingers? Ja. Zou jij misschien... Nou, en toen kwam het, en toen is het balletje er gaan rollen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En jij hebben nou de muziek ook al een beetje beluisteren kennen?
2: We hebben de solisten hebben wij beluisteren kennen. Vanmiddag hebben we dus de generale repetitie van 4 tot 6. En vanavond dan de uitvoering van 8 tot 11 ongeveer.
0: Roelke, jij zit in het comité. Want ik had vorige keer zat Albert Spoelstra erbij. En Hilbrand Adema.
1: Ja. Ja. Nee, er was een bestuurtje, maar er had geen secretariaat. En toen zat ik met Loek bij een concertje. En toen zei hij van ja, het komt allemaal niet voor elkaar, want we kunnen geen sponsors gaan vragen en zo. En het kost natuurlijk allemaal best wel veel geld. En toen zei ze van ja, hij mist gewoon een secretariaat. En toen zei ik nou Loek, als jouw levenswerk nou daarvan afhangt, dan doe ik wel even mee.
0: Ja, want ik weet wel, want ik sportte vaak met Loek, waarop was ik recht bij de fysio. En dat was 7, 8 jaar geleden, was je er al mee bezig?
1: Ja, 10 jaar bezig al. Ja. Ja.
0: En toen kwam ik even met Albert Voelstra, hij zei, dat is dan de penningmeester.
1: Ja, gelukkig.
0: Maar jullie zitten dus in principe ook al 7 tot 8 jaar ben jullie al bezig met...
1: Nee. Ik ben er pas 3/4 jaar bij, denk ik. En dat zijn allemaal heren, hè? En ik vind het helemaal geen makkelijke heren eigenlijk. Nou, Albert wel hoor. Albert is een makkelijke man. Maar toen dacht ik, god, ik heb wel wat vrouwelijke ondersteuning ook nodig.
0: Ja.
2: En dat werd ik.
1: En toen werd het Greet. Ja.
0: Maar eigenlijk via de gemeenteraad dus. Via de politiek.
2: Ja,
0: via de politiek.
2: Ja, dat ze mij benaderden. Ja. Niet dat het via de politiek moest. Maar dat ze mij dus aansprak van, goh, we zijn eigenlijk nog op zoek naar iemand die het Harlingers dat kan vertellen allemaal.
0: Ja. En hij die teksten zelf schreven? Of,
2: Die
0: hebben we alles zelf...
2: Nou, ik heb het hulp gehad van Carola Schaafsma. Ik ben ook stadsgids. En Carola had dus het Harlinger dicté het ze wonnen. Dus ik had de tekst in het Nederlands helemaal. En toen hebben we Carola benaderd. Wil jou daar eens even naar kijken? En wil je dat voor mij helpen dat in het Harlingers om te zetten? Op een beetje een humoristische manier. En dat heeft ze heel leuk gedaan. Maar, dus hierbij nog hartelijk dank.
0: Zij had dat dicté won. Ik heb dat ook allemaal even lezen. Maar ik schreef het Harlingers weer heel anders dan dat het daar stond.
2: Ja, dat snap ik. Maar weet je, het gaat er ook niet om dat ik het om het schreefwijze. Het gaat meer dat je dan weet van hoe je het een beetje zeggen moet.
0: Ja.
2: En dan geef ik ook mijn eigen draai weer aan. Maar ik vond het wel fijn dat ze mij even ondersteund heeft daarin.
0: Ja, nee, dat snap ik.
2: Dat moet je toch met een paar mensen doen. Dat moet je niet alleen doen.
0: Maar in principe, op een gegeven moment heb ik geen papieren voor je. Dus je doet dat
2: nou, wel. Ik heb een hoop uit het hoofd, maar ik heb ook een papier bij me. Want ik doe ook de aankondigingen inderdaad van de muzikale onderdelen, wat ze kan verwachten, muzikaal.
0: Zo.
2: En dan moet ik dat wel goed zeggen, dan wil ik geen dingen overslaan. Dus ik heb wel wat achter de hand.
1: Ja, want het gaat ook om het verhaal natuurlijk.
0: Ja, nee, daarom. Ja. Maar vorige keer toen zaten we hier met Loek en Albert. En toen was ook het verhaal van, het is eigenlijk niet echt een opera. Het is meer een concert.
2: Ja. Ja.
1: Ja, als je, een opera is altijd natuurlijk helemaal verkleed met decors. En dat vind ik ook leuker eigenlijk. Hè? Ja. Maar bij hen gaat het echt om de muziek. Want Loek heeft natuurlijk die muziek geschreven. En dat moet naar voren komen. Dus daarom zijn er solisten en koren en zo die dat allemaal laten horen. Maar daarom hebben we een heel mooi programmaboekje. Dus iedereen krijgt een programmaboekje. En ze zingen in het Italiaans. Want Verdi is een Italiaan. Hè? Dus dan hebben ze aan de ene kant Italiaans staan. En aan de andere kant Nederlands. Dus dan kan je het ook volgen wat ze zingen.
0: Ja, precies.
1: En dan kun je het verhaal ook
0: wel
1: volgen.
0: Het verhaal. Want het verhaal, Loek heeft gecomponeerd, maar het verhaal niet geschreven.
1: Nee. Dat is Shakespeare. Een man die heet Somna. Ja. Ja. En Verdi heeft al verschillende opera's gemaakt naar aanleiding van verhalen van Shakespeare. Want het is eigenlijk een verhaal van Shakespeare. Hè? Dus het is een heel oud verhaal ook. Dus voor de jaartelling en zo. Hè? Dus echt heel oud. Ja. En daar heeft hij er meer van gemaakt. Alleen deze heeft hij niet afgemaakt. Ja. En misschien dat Loek dat vorige keer ook gezegd heeft. Verdi was ook een beetje bang. Want die was zelf ook bang dat hij dement zou worden. Ja. En het gaat over een demente wordende man. Hè?
0: Ja.
1: Die zijn erfenis wil gaan verdelen. Dus,
0: er zit dus echt een echt verhaal achter.
1: Ja,
0: dus, wat ook menselijk is. Laat ik zo.
1: Actueel ook. Hè?
0: Ja.
1: Want er zitten twee dingen in die ik zelf wel heel belangrijk vind. Het ene is, vrouwen konden niet erven toen. Dus de dochters van King Lear, die dus aan het eind van zijn leven wilde hij dat land verdelen. Twee daarvan gingen een beetje slijmen. En de derde deed dat niet. En die werd dus onterfd, zeg maar. Maar ze hadden ook mannen nodig om te erven, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik wel een raar punt.
0: Ja.
1: En voor de rest is het zo dat ergens in dat script komt ook de nar naar voren. En de nar zegt van, mensen zouden eigenlijk niet oud mogen worden als ze niet eerst wijs geworden waren.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie.
0: Ja.
1: Want hij wordt dement. Dat is natuurlijk ook tegenwoordig wel actueel. Ja. Dement.
0: Maar toen speelde de emancipatie ook al een beetje dus eigenlijk. Of traden de vrouwen nog niet naar voren van...
1: De vrouwen hebben natuurlijk altijd een hele grote rol gespeeld.
0: Ja.
1: Maar ja, soms hadden ze mannen nodig.
0: Zonder vrouwen, zaten we hier niet.
1: Nee, zo is het. Nee. Nou, je dat maar goed weet.
0: Ja. Ja.
2: Maar wat ook heel belangrijk is vanavond. Hè, we hebben ook contact gezocht met Dementie Friesland. En vanavond vind ik ook een collecte plaats. Na afloop van de opera staan er twee mensen van Dementie Friesland met een collectebus. En wij hopen dat iedereen ruimhartig gaat geven aan Dementie Friesland. Want net zoals Roelke zegt, dat is natuurlijk ook een volksziekte die enorm toeneemt. Nou, en daar moet ook veel meer onderzoek naar plaatsvinden of daar een medicijn misschien tegen te vinden is.
0: Ik had toevallig al een notitie staan van dat ik het even benoemen zie. Dat het Odense...
2: Het Odense Huis hebben wij dus via Martine, die daar de leiding heeft, heb ik dus twee collectanten kunnen benaderen. Ja. Die daar
0: Jacqueline Bonnema. Ja. Dus die Shalom, want die appte mij van, is toch mogelijk dat het even vermeld wordt? Nou, ik hoef het zelf niet even te regelen.
2: Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat item is. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zij er nog bij van, want ze hebben niet een QR-code, dat de mensen moeten gewoon zelf even wat geld metnemen.
2: Nou, ze moeten eigenlijk wel even wat los geld metnemen, wat geld in de buizen hebben.
0: En dan
2: dat is wel het makkelijkste.
0: En had ze een doos met een gleuf, had ze het over. En toen dacht ik eerst dat ze het over zichzelf had, maar dat...
2: Nou, laten we het netjes houden dan.
0: Nee, dat is netjes.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is een goed ding. En, ik zie het straks nog vermelden, maar dat, bij deze is dat al keurig.
2: Nou, ik vind het ook leuk, want ik heb een heleboel posters met aan het leuren geweest, de heel Harlingen, om posters overal op te hangen. En ik ben ook bij dokterspraktijk geweest en ik ben bij de apotheek geweest. En daar stelden ze ook de vraag, normaal gesproken hangen wij geen poster op voor evenementen, maar als de medische achtergrond het wel. Nou, ik zei, dit is een medische achtergrond.
0: Ja.
2: Want in feite gaat het ook over dementie, wat King Lear had en waar wij dus ook de aandacht willen vragen daarover.
0: Ja. Ja, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Er waren al 350 kaartjes verkocht.
1: Zo ongeveer, ja.
0: De mensen kunnen ook nog aan de kassa kopen, begreep ik. En wat zijn de kosten?
1: €25. En ze kunnen ook via de PIN doen. Ja. Dus makkelijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes straks met de generalen, maar vooral vanavond met de uitvoering.
1: Ik zie dat jij een fan bent van de Rolling Stones.
0: Nou ja, en Elvis Presley.
2: Oké.
1: Okay. Oh, en Elvis Presley.
0: Daar is eigenlijk de hoofd. Ja. Maar,
1: je gaat vanavond niet proeven?
0: Nee, want ik zit vanavond met de loading van het Lanekaats. En dan heb ik dus weer uitzending.
1: Nou, dat heb je goede reden.
0: Dan ben ik
2: Nou, het wordt echt een historische avond. Ja. Daar willen wij naartoe werken.
1: Het is ook een wereldprimeur, hè?
0: Ja, dat hebben we het vorige keer ook al over gehad. Hè. Wat Loop nou presteert, hè, dat is natuurlijk...
2: Geweldig.
0: Dat is echt wereldwijd is dat fantastisch.
2: Ja. Dus, we zijn ook heel benieuwd wat de navolging hiervan zal wezen.
1: Ja.
2: Of dit inderdaad meer verspreid gaat worden.
0: En morgen niet te vergeten, om 3:00 in Hoorn.
2: In Hoorn.
0: Ik even de naam van de kerk weet. Maar
1: Oosterkerk.
0: Oosterkerk.
1: Ja.
0: Ja, ik ben zelf in de kerkelijk opvoed, dus dan kijk ik al die kerken nog niet in het hoofd.
1: Er is tegenwoordig veel cultuur in de kerk, hè?
0: Ja, nee. Dat is,
1: vind ik helemaal niet erg.
0: Dan was het dan een goed gebruikte kerk. Sorry.
2: Dat nut ook.
0: Ja. Hey, veel succes en bedankt dat jullie hier even... de bol toelichten.
2: Oké, bedankt dat we even mochten komen.
1: Graag gedaan.
2: Toe te lichten.
0: En op naar de 400.
1: Goed zo.
2: Oké, doen we.
0: Oké.

0: en Sjaaks Meeting. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Nog tijd, ja.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb jullie even uitnodigd, want we zitten al dicht bij 2 juli, als ik het even moet.
2: Nou, het is officieel 3 juli, Selin.
0: Ja, ja.
2: Maar 2 juli begint het feest. Ja.
0: En Sudi stuurde mij een verzoekje. Want je wou het ook even hebben over de Sail in Zicht.
1: Ja, dus Zicht, eigenlijk, ja. Dat is de voorprogramma, de voorprijs voor de Toosje Prijzen. Weet je, de Toosje Prijzen is heel druk, zo'n 300.000 mensen verwacht. Wat hebben de Halingers te doen? Ja, het is een hele drukke evenement. Dus wij wou van tevoren iets maritiem het leven in Halingen vieren met de Halingers. En dat is die Zeil in Zicht.
0: Ja.
1: Het zijn 3 onderdelen. Eerst is begin 15 juni en dat is met de basisscholen. En dat is in Ontpooggebouw en Dok 5. En het is een soort schoolreisje in eigen stad. Elke dag een andere leeftijd. Ze komen de hele dag. Dus we hebben 1500 basisschoolleerlingen. En ze krijgen een maritiem programma. Wat is een towship? Wat kan je doen met een towship? Hoe moet je varen? Wind? Ons zij? Wat het is aan bij zij te wonen? Dus dat is de basisscholen. Dan hebben we de middelbare scholen. Dat is op de 18e. En we hebben nu zo'n, volgens mij, 32, 35 bedrijven. Maritiem bedrijven en organisaties van Halingen. Dat we gaan workshops of rondleidingen geven van hun bedrijf. Aan eerste, tweede en derde van de RSG en de Maritieme Academie. Ja, wat is er mogelijk in de maritieme sector? Het is samenwerking met gemeente Halingen, Expeditie Halingen. Dus eigenlijk Expeditie Halingen, Zeil in Zicht. Aan te kijken, voordat ze keuzes maken voor profielkeuzes, ja, wat kan je ook doen in Halingen? Wat is mogelijk?
0: Ook een beetje voor die bedrijven, hè? Misschien wat personeel verwerven, wat ik maar.
1: Ja, nou, en als je, en ze kan zelf inschrijven. Dus als je een beetje technisch bent, of zo ga je naar de Damen Shipping of Nesten. Maar als je milieuvriendelijk, dan ga je naar de warmvereniging. Dus heel veel verschillende organisaties en bedrijven ingeschreven om een rondleiding te geven. Ja.
0: Ja.
1: En dan de week daarna is voor de community. De algemene community. En dat hebben we in Milouk en in Dok 5. Dus daar hebben we een programma neergezet. Begint met een tentoonstelling van Halingen kunstenaars in Milouk. En dat begint 21 juni. Allerlei verschillende kunstvormen. Amferen, maritiem en Halingen aan zij. Dat is de hele week in Milouk. Dan hebben we filmavonden. Zelfs dus normaal, maar met een maritieme thema. Dan hebben we ook in gesprek met... Dus Simone Scheffer gaat in gesprek met verschillende maritiem mensen. We hebben Florian Derksen. We hebben Astrid Pascal met haar boek De Kapitein en Ik. En we hebben Marijke Schollema met de Dolfijnen Zwemclub. Zij heeft haar kunst in de zorg gebracht met zwemmen met dolfijnen.
0: Ja, ik heb het allemaal een uitzending uit.
1: Zo mooi. Als je het niet hebt gedaan met de WR-bureau, moet je het echt doen. Het is niet normaal dat je voelt dat je echt daar bent. Dan hebben we een quizavond en Captain's Dinners. Ook in Milouk. En dan Dok 5 verschillende maritieme presentaties.
0: Dat is grauwe horten met spek, toch?
2: Ja. Is dat zo? Ik zeg ja.
1: Ja, ik ben wel ingeburgerd. Maar zo ingeburgerd ben ik niet, jongens.
2: Spekjes, zilveruitjes.
1: Dus het is een hele programma. Dus je kan even kijken op de Halingen site. Het is echt leuk voor Halingers om een beetje maritiem Halingen te vieren. En kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, dus
0: Sjaak, hoe staan de zaken ervoor wat het René's betreft en al dat spul meer?
2: Hartstikke goed. We hebben meer dan 150 trainees. Er zijn nog steeds plekken. We hebben nog een aantal tollships, die hebben nog een aantal plekken. Maar ja, we houden het ook nog zo lang mogelijk open. Dus je kunt je nog steeds inschrijven op onze website. Ga ook vooral even naar die website toe, want dat is echt wel heel erg. Het zit goed in elkaar. Je ziet goed wat het programma is, waar je naartoe kan en waar je aan kan deelnemen. De schepen die zijn allemaal ingedeeld door. We hebben een werkgroep die zich met de maritieme zaken bezighoudt in samenwerking met de Poort of Harlingen. Dus dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. We hebben van de week nog de hele begroting helemaal doorgelopen van past het, kan het en. Komt het allemaal goed? Nou, dat ziet er hartstikke solide uit, dus dat is heel mooi. Dank aan al onze sponsors daarvoor, want die helpen enorm. En natuurlijk ook de gemeente en de provincie. Dus met die partijen.

0: En als laatste HSBA ook. Ja, hebben wij dus de mogelijkheid om echt een heel mooi programma weer aan te bieden. Ja. Dus het ziet er goed uit.
1: Ja. Mooi. En het aantal schepen?
0: Nou, dat blijft ongeveer rondom de, ja, ik ga even zeggen, ongeveer 50. En er zitten een stuk of 20 tot 20 echt A- en B-klasses in. Ja, dus dat zijn echt die hele grote. Ook mooie schepen. De Noorse schepen die er komen. Maar het is eigenlijk van alles of wat. Dus dat maakt het heel mooi. Ze liggen allemaal enkel aan de kade aan de Willemshaven. Maar ook de Zuiderhaven wordt benut. Met de kleinere schepen. Dus ook dat is deel van het evenemententerrein. We hebben ook echt nu het evenemententerrein inclusief het centrum van Harlingen gemaakt. In de zin van de horeca heeft ook meer vrijheden om ook echt te profiteren van het hele evenement. Dus die hebben we meegenomen in de vergunning. Dus dat ook muziek, buiten tapjes en al die andere dingen kan gebeuren. Dus dat is ook wel mooi. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk, je zei het al, begint vrijdag of donderdag. Vrijdag is de sail-in. Vanaf een uur of 12:00, 1:00. Maar die avond ervoor hebben we ook benut. Dat is niet onderdeel van de Tollship Races, maar is wel onderdeel van het evenement. Waar we 's avonds een prachtig mooie setting hebben in de vluchthaven. Bij de Willemshaven de vluchthaven. Met de Marinierskapel. En dan is het idee wel dat mensen zowel op de dijk kunnen zitten. Als wel in bootjes het als een grachtenconcert meemaken. Nou, dan hangt het natuurlijk wel een beetje van het weer af. Als het heel erg hard stormt, dan wordt dat lastig. Maar dat is, dat wordt een heel mooi spektakel. En onze hoop is ook dat we met die plaatjes ook nog weer even het verder kunnen versterken in de dagen daarna. We doen natuurlijk heel veel met social media, want daar kijken heel veel mensen toch op daarnaar. Om het vervolgens dan echt in te luiden vanaf vrijdag met de sail-in, zaterdag, zondag en dan maandag rond een uur of 12:00 dat we weer afscheid nemen van de float die dan richting Antwerpen gaan met de Cruising Company. Dus,
1: En nog even over die trainees, dat is ook een hoop Harlingers of is dat echt?
0: Ja, het is heel veel Harlingers, maar ook heel veel buiten Harlingen. We hebben ook echt gewerfd buiten Harlingen, maar wel in de regio. Hè? Met name wel Friesland.
1: Ja.
0: En er zitten ook een aantal van andere landen ook alweer bij, maar het is eigenlijk een mix, maar met de concentratie wel hier echt rondom, in en rondom Harlingen, ja. Ja.
1: Dus dat zie je er allemaal al op.
0: Het ziet er fantastisch
1: uit. Ben je qua organisatie al een beetje klaar, zeg maar? Of tenminste klaar, het is alleen nog wat toezicht houden.
0: Het is nu wel zorgen dat de laatste puntjes op de i zijn. We zullen van de week of volgende week nog een zogenaamde tabletop exercitie doen. Dat we gewoon helemaal van minuut tot minuut door het programma heen lopen. En waar er nog aandachtspunten zijn of dingen die ze hebben hier aan gedacht, hebben daar aan gedacht.
1: Ja.
0: Wie pakt wat op? Nou, dat is allemaal wel onder leiding van Lieuwe Krol en het team dat daar zich elke dag mee bezighoudt. Ik heb er ook ongelooflijk veel zin in nu dat het allemaal echt begint te leven met
1: precies,
0: de vlaggen en de banners in de masten en alle kleuren. Dus het begint nu echt te leven. Dus
2: ik ben één toevoeging. Dit is de Lions do with the sailor of the vader met de ouderen. Zo'n 800 ouderen, dat mag mee. Varen.
1: Ja, vanuit de speaker, zeg maar. Dat soort,
2: Harlingen. Maar we gaan ook een prikkelarm uur doen dit jaar op de zondag. Dus een uur de terrein open doen, een uur van tevoren. Dus mensen slechte been of dat kan snel overprikkeld zijn. Kan ook de schepen bewonderen. Zonder al die honderden mensen en de drukte op de kade. Dus dat is ook mooi dit jaar.
1: Goed streven. En Tastbaar is ook een beetje een hoofdsponsor.
2: Ja, wij hebben eigenlijk nu twee trainees kunnen steunen om mee te gaan. Dus daar gaan we ook, ik hoop volgende week puntjes op de i en vieren dat onze twee trainees zijn nu gesteund om te gaan. Dus ja, Tastbaar gaat...
1: Het winkeltje loopt goed dus.
2: Ja, supergoed. We zijn nu terug in Dok 5. En we krijgen elke week meer en meer vrijwilligers. We gaan na de tourships door. Dus we hebben nu besloten, we gaan gewoon door met nieuwe projecten, nieuwe klanten. En het gaat echt supergoed. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja. Ik dank jullie voor
0: heel graag gedaan.
1: De toelichtingen en veel succes.
0: Dankjewel.
1: En als dan weet je, 27e zit ik weer. Ik denk dat ik dan toch wel weer even een beroep doe. Want dan zitten we een week van tevoren.
0: Altijd goed.
1: En misschien dat volgende week ook al. Want dat Henk Jaans uit, misschien is het wel goed dat we gewoon nou elke week even. Hè, dat
0: altijd goed.
1: Volgende week Lieuw of zo.
0: Ja,
1: eventjes,
0: ja zit. Vooral doen.
1: Maar in ieder geval.
2: Dankjewel.
1: Heel hartstikke, en hartstikke bedankt.
0: Hey. Dankjewel.
1: Hey, okay. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi.
3: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: programma met Summer Night City. Aanschouwen. Sandra Alba en Jeanette, heb ik dat goed opvangen? Hè? Ja, ik heb je wel eens vaker zien bij tennissen op zeker op een veld en zo.
1: Ja.
0: Met,
1: Teertse
0: of zo.
1: Teertse, ja, dat is
0: dat leuk. Dat deed niet aan met, ja. Dat, maar Sander, ik heb daar even gevraagd, want de beide voetbalclubs, want ik heb even contact gehad met Erik, maar die kon niet.
2: Ja.
0: En toen zei ik van, dan vraag ik Sander ook wel even om even naar Harlingen ook eventjes met te nemen.
2: Kan allemaal, maakt mij niks uit.
0: Maar we beginnen even met Serop, en dat wordt Meppel.
2: Ja.
0: Vandaag, en dat, waar wordt dat speelt? In Meppel zelf?
2: In Meppel.
0: Oh, ja. Dus want Harlingen speelt op een neutraal terrein, begrijp ik.
2: Ja, dit is nog een, eigenlijk nog een soort van tussenronde.
0: Ja.
2: Als we deze door mogen komen, dan is de laatste finale, zeg maar, ergens op neutraal terrein.
0: Ja. En je weet al, hè, aan het winnen van welke twee andere halve finalisten.
2: VVI speelt de andere halve finale. Hè, die zaten bij ons, zeg maar, in de pool. En de andere, ik meen... Alcides even uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet 100% dus, zeker. Die spelen ook tegen elkaar.
0: Dat is ook Meppel, toch? Alcides.
2: Ik ga heel stoer ja knikken, maar het zou ook nee kunnen zijn.
0: Dat is de MSC-gast en Alcides.
2: Er zaten daar sowieso drie clubs.
0: MSC en Alcides waren altijd zondag. Weet ik nou wel. En Meppel was altijd op zaterdag.
2: Dat was zaterdag. Want in het verleden, ik moet zeggen van dat ik dat dan ook meestal wel eventjes nakijk, zeg maar, in een lang verleden, zeg maar, toen we de derde klas speelden, toen hebben we ook wel tegen Meppel gespeeld.
0: Ja.
2: Ja. Dus we kennen ze vanuit vroeger.
0: En hoe staan de zaken ervoor? Qua blessures en dergelijke. Ben je een beetje volledig vanmiddag?
2: Ja, je merkt wel ondertussen, zeg maar, dat het seizoen wordt wel lang. Voor de spelers. Dus je ziet wel dat het aantal blessures toch wel gewoon toeneemt. Het zijn allemaal kleine pijntjes over het algemeen. Hè, maar ik denk dat we gewoon een goed team vanmiddag op de been kunnen brengen. Dus wat dat betreft geen excuses.
0: Nee, en dat, hè, wat mij dan opvalt, want ik lees natuurlijk ook een hoop om. Maar wel een hoop jeugd ook tenminste.
2: Ja. Nee, wat dat betreft hebben we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gewoon heel erg ingezet op de organisatie. En dat betekent investeren in jeugd, hè, in trainers, in alles daaromheen. En wat je nu ziet, dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi, is dat wel zijn vruchten begint af te werpen. Dus we krijgen ondertussen gewoon steeds meer jeugd wat op de deur klopt. Dat zegt van, wij verdienen ook een plekje in dat eerste. En een aantal die spelen daar nu ondertussen gewoon eigenlijk wel vast. En er komt ook nog wel het een en ander aan. Dus wat dat betreft, zeg maar, staan we er goed voor.
0: Ja, ja. En hè, want we hebben het wel vaker gehad. De spelers van buitenaf. En dat is ook mooi ook dat die komen. Maar het houdt vaak wel je eigen jeugd wat tegen.
2: Ja.
0: Maar dat we het nou al een beetje ondervangen, begreep ik.
2: Kijk, in principe hebben wij ooit eens een keer met elkaar opgeschreven van dat we, C-Robben moet zijn eigen identiteit behouden. En dat doe je gewoon door een speelstijl met elkaar af te spreken. Maar ook door, zeg maar, door wat je in het veld ziet, moet passen bij de mensen langs de lijn. Bij de supporters, ook bij iemand als ik. Ik vind het leuk om voetbal te kijken, maar ik vind het leuk om naar bekende mensen te kijken. Dus ooit is een keer bedacht van dat we eigenlijk niet meer dan 4 mensen van buitenaf, zeg maar, willen hebben. Nou, daar houden we ons ook eigenlijk wel gewoon keurig aan. Soms komt er natuurlijk eens iemand binnenwandelen. Hè, dan ga je niet zomaar zeggen van, nee, dat mag niet. Maar in principe, zeg maar, is het niet de bedoeling om een vreemdelingenlegioen te worden.
0: Nee, dat, dat nek je op een gegeven moment toch. Want lopen er zo 7 maal weg. Want ja, dan is de andere club die zei van, kom maar bij jongens en dan krijgen we een patiënt en dit en dat.
2: Ja. Nee, maar dus zo werkt het. En als dat soort dingen gebeurt, dat hou je natuurlijk niet tegen. En als mensen, zeg maar, een stap kunnen maken omdat ze C-Robben ontgroeid zijn, dan hebben we ook een bosje bloemen en door de voordeur naar buiten. Betekent ook door de voordeur weer eens naar binnen. Hè, als dat zo mag zijn. Dus dat is prima.
0: Als mensen dat in zich hebben van, ik denk dat ik wat hoger kan spelen. Ja, dan moet je de kans ook niet ontnemen.
2: Nee, zeker niet.
0: En dan ben je ook niet kwaad op wat ik bedoel.
2: Oh nee, maar dat gebeurt ook niet, hoor.
0: Ja, want dat weet je allemaal. Met clubliefde zo, dat gaat dat aan de voordeur. En dan is dat ook...
2: Dat geldt niet voor iedereen, maar dat soort dingen zie je zeker gebeuren. En de tijden tegenwoordig zijn ook wat dat betreft anders. Hè? Men is toch wat ongeduldiger. Hè? erg, ja, je moet ook investeren. En investeren in jezelf. Hè? En dat betekent niet dat je gewoon altijd maar... niet iedereen is een Romario of Neymar. Ja. Zo werkt het niet.
0: Nee, tussen de oren vaak wel. Maar ja. Er zijn mensen bij die overschatten zichzelf.
2: Absoluut. Maar goed, het is ook leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Om ze te laten zien van dat er naast zeg maar op het veld... Hè, dat er buiten het veld ook dingen moeten gebeuren. Hè? Dat je daar ook moet en mag ontwikkelen. Ja. En, dan, ja. En daar, ook daar zeg maar... Maar proberen we wel zeg maar in te investeren.
0: De faciliteiten geven en die goed geven, dan ben je ook al een heel eind op weg.
2: Absoluut, ja.
0: Dat is, dan gaan we even naar de zondag, wat ook zaterdag wordt trouwens. Ja. Heeft dat nou een beetje volgd? Dan zei je van, ik zie daar wat kansen in voor Harlingen om die finale tegen Actief te winnen. Want die spelen morgen direct die finale.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen van dat voor onszelf tegenwoordig doe ik altijd even, laat ik AI er even op los. En dan vraag ik aan mijn computer, wat denk jij van vanmiddag?
0: Ja, ja.
2: En toen kreeg ik, hooray. Wij gaan met 1-2 winnen. Oh. Dus ik ga opgetogen naar Meppel straks.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat ziet er goed uit. Heb ik dat natuurlijk niet voor Harlingen gedaan, maar ik spreek Erik wel regelmatig even.
0: Nou, ik weet dat jullie hartstikke goed met elkaar gaan. Dus vandaar dat ik ook bij Erik, dat ik tegen Erik zei van is goed dat ik Sander er even naar vraag.
2: Ja, inderdaad, we spreken elkaar gewoon absoluut frequent. En hij zegt ook van, dat gaat best een zware pot worden. He, maar we beginnen gewoon wel met 0-0 natuurlijk. En we gaan er plat voor.
0: Ja.
2: Dus ik hoop dat ze het redden. Ik bedoel van, het zou prachtig zijn als zij nog een stap kunnen maken. En als wij ook nog een stap mogen maken. Natuurlijk ook van daar.
0: Nou, dan wil je wel graag die twee klassen verschil houden natuurlijk. Heel jong.
2: Ja, tuurlijk. Zo is het.
0: Ja, daar hebben we ook niks mis met hoor. Het is alleen... En ik heb ook begrepen van Erik dat het ook alleen het eerste is wat naar de zaterdag gaat.
2: Ja, klopt.
0: En de rest ligt allemaal op zondag speelt.
2: Voorlopig wel. Dat is in ieder geval voor nu de bedoeling. En verder ken ik natuurlijk de plannen daar niet goed genoeg. Maar ik begrijp ook wel zeg maar dat soort stappen gezet worden. Van, dat is natuurlijk in deze tijd, kijk het naar afstanden, is het gewoon veel fijner om wat dat betreft zeg maar richting weekendvoetbal en richting de zaterdag te schuiven.
0: Dat was voetbal, het bedrijf.
2: Ja.
0: Gaat allemaal goed? De brand.
2: Ja, gaat goed met het bedrijf, gaat goed in de haven. Dus wat dat betreft, ook dat zeg maar positief. Natuurlijk hebben we daarin wel de uitdagingen van alles rondom de Waddenzee. Hè, waar nu weer een boel over te doen is. Hè, zoutwinning is daar ook een onderdeel van. Hè, voor Harlingen belangrijk. Maar niet eens de grootste uitdaging in mijn optiek. Maar vooral bereikbaarheid en zo en alles daaromtrend. Zeg maar, dat is echt wel dat is best wel spannend. Dus er is voor het nieuwe college zometeen. Ik hoop dat voor mij komende week wordt geïnstalleerd. Best wel een boel werk te doen. En de heren en dames mogen aan de slag wat dat betreft.
0: Ik heb hem van het lijf las ik iemand. En die was heel erg dankbaar naar een of andere Sander Albeda.
2: Ik hoorde dat.
0: Ja.
2: Ik werd daar vanmorgen op gewezen door iemand die hier naast mij zit inderdaad. Ja. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat is hartstikke fijn om te horen. En uiteindelijk... Ik ben ook gewoon met nul begonnen. Hè? Gelukkig uit een goed nest gekomen, maar wij zijn ook ergens begonnen. En je kan alleen maar met behulp van andere mensen. En hier en daar eens een keer een kruiwagentje. Of eens even een tik tegen je achterhoofd van toezeunen. Dus die kant eens even op.
0: Ja, ja.
2: Of even ook eens een veer in je kont is natuurlijk ook fijn. Hè? Dat motiveert wel om ergens te komen, om door te groeien en om het maximale uit je leven te halen. En wat dat dan het maximale is, dat maakt niet uit in mijn optiek. Maar het is wel, ik moet zeggen, als je dat hoort, dan is het... Ik ben daar wel trots op. Ik ben vooral trots op wat hij ondertussen heeft bereikt. Maar het is wel heel leuk natuurlijk om te horen krijgen dat je daar een steentje aan bij hebt mogen dragen.
0: Ja, nou ja, dat stond er echt zo. Zijn leermeester was... Door Sander is hij zover komen, of niet, Jeanette?
1: Zo staat het wel in de krant, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En jou moest hem erop weer, want hij zou zeggen wie is om dat niet te lezen natuurlijk.
1: Hij had de krant helemaal niet gelezen, maar dat is een stukje wat hij altijd leest hoor.
0: Ja,
1: ja, alleen een krant is wel heilig bij Sander.
2: Je moet toch een beetje weten wat er gewoon in je stad speelt.
0: En dan
2: hebben we van, en dat is niet het enige medium om dat te doen natuurlijk. Maar het is, ik vind wel gewoon, lees ik altijd even. Zeker.
0: Dus je wat vaker naar ons luisteren, dan krijg je ook nog wel eens wat dingen.
2: Maar... Ja, dat is, dat oppakken.
0: Dat gebeurt weinig, denk ik.
2: Dat gebeurt te weinig. Ik ben een Radio 1 luisteraar, dus dat is echt onnozel. Maar dat is wel een beetje wat het is.
0: Nou ja, dan hoest in principe ook alleen maar te snel of een te luisteren. Op zaterdag.
2: Ik ga dat oppakken, bij deze belofte.
0: Ja. Hey, veel succes vanmiddag.
2: Dankjewel.
0: En Jeanette, ook even bedankt voor je bijdrage.
1: Geen dank, graag gedaan.
0: En we spreken elkaar vast weer een keer.
2: Ik hoop volgende week, want dan staat de finale te wachten.
0: Ja, nou ja, dan mag ik even een van mijn collega's even... En als het goed is, zit Albertus. Dan kan je met Albertus alvast laat spreken.
2: Nou, we gaan...
0: Gewoon doen.
2: We gaan ervoor.
0: Dan heeft hij ook weer een onderwerp.
2: Is het.
0: Hey, bedankt en succes vanmiddag.
2: Dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi.

Dit was het eerste uur van Afslag Harlingen. Ik straks komen we terug met het tweede uur. En dan hebben we ook weer wat politiek erbij. Het weerbericht. Henk Jan Cornelissen met Albertus van der Plaats. Dus er is weer genoeg om naar te luisteren en zelfs te kieken. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Oekraïense leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen. Doerde van der

ze het akkoord gezegd, maar ja, helaas is dat. Erik hoort me er zomaar in. Ik ben nog even in gesprek met Benke, maar dat maakt niks uit. ja, welkom bij het tweede uur. Ik zit nog op een gast te wachten, maar die is helaas nog niet arriveerd. Dus we gaan eerst maar even naar een stukje muziek, Erik.

Radio. En daarvoor was het nog even Paul Simon, Mother and Child Jr. De gast is er nog niet en dus doen we nog maar even een liedje. Elvis Presley, hier is Little Sister.

0: Little Sister van Elvis. Ja. Maar ik ken het ook in een hele mooie uitvoering van Ry Cooder.
1: Ja, deze is niet mooi dan.
0: Vind ik ook wel mooi, maar die andere vind ik mooi.
1: Moet kennen. Wat dat gaat hebben, gelukkig allemaal een eigen mening.
0: Zo is het.
1: Die we ook wel eens verkondigen.
0: Ja, dat willen we eigenlijk niet horen, maar goed, dat is een andere koek.
1: Meneer Cornelis is het niet altijd met eens, maar goed, dat maakt mij niks uit. Aangesproken. Albertus van der Plaats, die allemaal even hoort. En Henk-Jan Cornelissen. En die is zover, die zet zelfs de bril op.
0: Het nieuwe bril.
1: Want we gaan het even hebben over... We hadden op een gegeven moment een... hoe noem je dat? Een enquête.
2: Ja, voorspelling.
1: Voorspelling. U deelt
2: pol,
1: aan, aan de raadsleden en meerdere mensen.
2: En ook van onszelf. Hè? Want dat krijgen we straks ook te horen. Hoe goed hij jullie het deed.
1: Dat is hartstikke prima. Maar,
2: toen hebben wij later nog, we hadden hier dus twee uitzendingen in Nieuw-Zuid. Jullie presenteerden dat en ik zat wat te zeuren dat je hem weer binnen de tijd liep, zeg maar.
0: Dat was de regie.
2: Nou ja, zoiets. Ja. Dat in februari, maart op je hoofd. Ja. Twee keer achter elkaar. Nou, niet twee weken, want er zat twee weken tussen. En toen heb ik ook wat van die briefjes uitdeeld. En op de verkiezingsavond, dat was 18 maart of 16 maart, 18 maart.
0: 18.
2: Ben er ook van die briefjes uitdeeld. Een voorspelling te doen. Toen had ik al gezegd. Want Nico Oudhuizen zat hier van de kast. Die heeft een cd opgenomen met het Noord-Nederlands Orkest. Die heeft twee cd's hier achterlaten. Ik denk, leuk voor de winnaars van onze poll.
1: Ja. Nee, dat is hartstikke mooi geregeld. Want dat is best wel altijd hartstikke goed aan het regelen. Dus.
2: Wil ik ook nog even zeggen dat de kast met het Noord-Nederlands Orkest dit theaterseizoen in de harmonie staat. Dus voor de liefhebbers, prachtig. Nico heeft daar heel mooi over verteld. Dit is heel bijzonder.
1: Nou, ik wacht die uitnodiging af.
2: Ik heb die al niet nodig. En nou mij ook wel. We zijn met wie geweest nog naar... Jacques Zwart geweest.
1: En Wim van Haan.
2: Ja, was ook een mooie avond.
1: Ja, dat was gezellig.
2: Zal ik maar beginnen, jongens?
0: Want ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig trouwens.
1: Ja, ik ook.
2: Nou, laat ik beginnen met de lijsttrekkers. Die ben niet in de prison van, zal ik je vertellen.
1: Die hebben zichzelf wat overschat.
2: Ja, we hadden Wildeboer. Nee, wacht even. Hoeveel partijen hadden we, jongens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inclusief de ChristenUnie.
1: Ja.
2: De winnaars zijn geworden van de lijsttrekkers. We hebben gedeelde eerste plaats. Ingrid van Harling Belang. Die had 4 goed en 4 fout. Sipke van Hoop. 4 goed, 4 fout. Wouter van der Hilst. Ik noem ze allemaal even snel hoor. Ja. Wouter van der Hilst van de ChristenUnie. 3 goed, 5 fout. Fokker van D66. 3 goed, 5 fout. Edwin Helfrich. 3 goed, 5 fout. Hendrik Sietsma van het CDA, 3 goed, 5 fout. Katie van de VVD, 2 goed, 6 fout. Wim Wildeboer, 2 goed, 6 fout. Het beste raadslid, want ik had ook nog een aantal raadsleden die een voorspelling deden hebben. Daar is de beste van worden Jacqueline Huizinga, want die had er 4 goed. En Jacqueline had er ook nog 4 fout. Dan de poedelprijs, dat kan ik zo vertellen. Want ik had daar nog. Ik ga eens even snel deur hoor. Ik had dan ook nog een onbekende van Harlingen Belang. Hier staat tweede lijst, maar die is ook niet in de prijzen vallen. Met 3 goed en 5 fout. Jacqueline Huizinga vertelde ik al. Beste raadslid, 4 goed, 4 fout. Dan doe je het niet goed, hè? Nee, want er ben veel beteren. Maar dat hoort zo zo door. Dat hoort zo zo.
1: Ja, ik was ook een van de beteren.
2: Lajos. Die had 3 goed en 5 fout. Belinda Holveda, 3 goed, 5 fout. Ida Solsma, wil je hem dat nog weten? Die had 1 goed en 7 fout.
1: Ja.
2: Tom van der Plas had 2 goed en 6 fout. Meneer De Vries, samen met zijn lieve vrouw Petra, 3 goed, 5 fout. Nou, dan heb ik nog Keten Couperus, Paulien van Rijswoord. Als je hem zegt, ik wil dat graag weten, dan moet je hem even zeggen, stop. Ja, Jouke van Keulen.
1: Als ze niet bij de winnaars horen, dan hoef ik het niet te weten.
2: Mooi. Nou, dan sla ik die even over. Dan ga ik naar de poedelprijs. En daar hebben we niet een prijs voor. Wil je ook weten wie dat worden is?
3: Uiteraard.
2: Roeland Aals. Die had er 0 goed en 7 fout.
1: 8 fout dan.
2: 8 fout, ja. Ik zie eigenlijk een bril op en dan zie ik het nog niet.
1: Nee, maar ik zag het op afstand.
2: En we hebben ook nog oud bestuurslid Theo Huizinga. Die had er 1 goed en 7 fout. Christian Wijbega, wil je dat nog weten? Die had er 4 goed en 4 fout.
1: Oh, okay.
2: Dan gaan we naar het spannendste deel eigenlijk. De allerbeste, want er kan natuurlijk maar 1 de gouden medaille winnen. Er binnen een aantal.
1: Ja, 2 kennen de gouden medaille.
2: Jawel, maar ik heb contact met Thij gehad. En daar zei dus van... medewerkers van dit programma, maar niet die hoe noem je dat?
1: Die horen ook niet met het.
2: Die doen buiten mededinging. Ja. Waaronder Albertus van der Plaats. Die had er 6 goed en 2 fout.
3: Zo.
2: Henk-Jan Cornelissen. 6 goed, 2 fout. Ja, maar ik maak er helemaal een bende van. Doe de Van der Hoek.
1: 5 fout en 3 goed.
2: Klopt.
1: Ja. Nee, dat ga ik zelf wel nakijken.
2: Maar dus als Albertus en Henk-Jan afvallen, dan blieven er nog 2 over. Dat is mijn lieve collega Wilma Seinstra van de bodendienst van de gemeente Harlingen. Zij had er 6 goed en 2 fout. Een CD voor Wilma. En de griffier van de gemeente Harlingen, Klaas-Jan de Recht, met 6 goed en 2 fout. En hij wint ook een prachtige CD. Nou, wat vind je hiervan, jongens?
0: Nou, ja, ik vind het heel verrassend eigenlijk. Ja.
1: De kerst niet nog een derde CD regelen voor Albertus?
2: Als nou die betaalt, dan wil ik die met alle liefde aan hem geven.
1: Ja hoor.
2: En ik wil ook wel van betalen hoor, dat weet hij wel. En trouwens, hij houdt helemaal misschien niet van de kerst. Of het misschien niet zien genre.
0: Ik heb er wel waardering voor.
2: Kijk, dat is een diplomatiek antwoord.
0: Dat wel.
1: Hij kent ook wel de politiek.
2: Hé hey, jongens, nou hebben wij die
0: verkiezingen. We zaten er dichtbij, hè, de laatste maanden.
2: Beste mannen, heren, collega's, nou hebben we die verkiezingen wat volgt. Hè? Wat vind je nog van de uitkomst van de uitslag? Want er is natuurlijk heel weinig veranderd.
0: Er is eigenlijk in mijn ogen heel weinig veranderd.
1: Ja, nou ja, goed, het verschil is even, hè, Partij van de Arbeid is één met GroenLinks samen, die binnen eigenlijk één zak.
2: Ja, ja.
1: En CDA het één won.
2: Dat is eigenlijk lang verhaal kort.
0: Ja, ja. En het leek even anders, hè, op de avond zelf.
1: Ja, toen was het 5-3.
0: Ja.
1: Maar dat had dan weer met restzetels te maken.
0: Precies, ja.
1: En ik begreep dat Hoop zelfs op 2 stemmen.
2: Ja, bijna.
1: Bijna dus 2 zetels had.
2: Maar Sipke wil geen hertelling aanvragen?
1: Niet.
2: Nee, want hij heeft vertrouwen in zijn oud-collega's.
1: Ja,
2: dus die denkt van, ik ga naartoe geen hertelling aanvragen. Dan is het net al geen vertrouwen in mijn ex-collega's.
1: Maar van het CDA hadden ze wel een hertelling aanvraagd? Of
2: nee,
1: niet?
2: Ook niet volgens mij. Want alle procedures zijn allemaal goed doorlopen. Maar daarvoor ben ik geen woordvoerder. Daar kunnen we beter iemand van vragen die daar verstand van heeft. En die daarover gaat en die verantwoordelijk is.
1: Maar nou hebben we dus op een gegeven moment afgelopen woensdag zo alles beëdigd verder en dergelijke. Mm. Maar daar is een kink in de kabel komen. Maar waarom eigenlijk?
2: Nou, je bent een soort verklaring omtrent goed gedrag moet je hebben. Die mag maar 3 maanden oud wezen. En wethouder Sietsma, die was wat te laat. Die had wat gedoe met zijn DigiD. En toen viel hij net buiten de boord. En er zijn heel veel wethouders in den landen die ook zo'n verklaring nodig hebben.
1: Ja.
2: Dus, dit kon niet anders dan dat het uitgesteld werd. Nee, nou ja, het zijn ergere dingen toch?
1: Ja, nou, maar ik vind het een beetje raar in die zin van die man die zit al 4 jaar. Is,
0: ja, maar dat wordt niet te kijken, hè?
2: Ja, ik snap het.
0: Ja, is dat zou ik ook zeggen hoor, maar dat wordt niet te kijken.
1: Nee, maar goed, hij is zo'n publiek domein, zeg maar. Dus ik bedoel, maar als er wat verkeerd gaan is. Dan komt dat sowieso boven water natuurlijk.
2: Zoals je hebt. Nee, maar dit binnen regels.
1: Ja, nee. Daar hangen we in Nederland ook wel wat te veel van aan elkaar. Maar aan de andere kant, als we in Nederland geen regels hebben, dan wordt het ook een anarchie.
2: Ik weet ook niet wie hierover gaat, maar als onze burgemeester hierover gaat, die is nogal streng, maar wel rechtvaardig.
1: Ja, maar ik denk dat ze.
2: Nee, dat kan niet. Dat kon niet anders. Klaar. Nee, dit binnen regels, punt.
1: Maar wordt het dan volgende week of afhankelijk van.
2: Volgens mij 2 weken later. 2 weken half later. Juni. Want volgende week hebben wij namelijk de Harlingen Feestweek. De juni feestweek. En lanenkaatsen door.
1: Ja, en het lanenkaatsen. Vanavond zitten we dan weer van 7 tot 10 in de tuin van Hilco Mulder, de voorzitter. Alleen, we hebben dit keer geen beeld, heb ik begrepen, Henk-Jan.
2: Nee, dat klopt. Ik heb alles uit de kast proberen te trekken. Tenminste, heel wat telefoontjes verder kwamen we tot de conclusie dat het dit jaar helaas niet lukt. Vanwege, gebrek aan vrijwilligers misschien. Of zeg het maar.
1: Nou ja, gebrek. Ik wil maar meestal.
2: Nee, maar kijk, vroeger hadden we mensen die hadden hun eigen set. Tjerk de Boer, hè, die heeft heel veel gedaan voor Radio Stad Harlingen en ook voor Silt. En die het druk met andere dingen of weet ik veel wat. Die weet hoe dat werkt en die is er niet meer. En anderen weten niet hoe het werkt.
1: Nee.
2: Dus misschien een mooi moment om nu aan iedereen te vertellen hoe die systemen werken. Dan hebben we volgend jaar weer beeld erbij.
0: Ja, dat is het mooiste wezen. Ja.
2: Toen hebben we ook nog geprobeerd om te streamen via de telefoon. Maar dat was ook nogal ingewikkeld. Dan kwam ik Douwe Kamsma gisteren tegen. En die denkt misschien dat die jongen van Oudhuizen, dat die Niels, dat die misschien nog een stream aanleidt met zijn telefoon.
1: Oh, dus we hebben nog...
2: Maar dat vertelt het ook vanavond wel in de uitzending.
1: Ja, dan, als dat zover komt, als het goed is, zit ik er om 6 uur.
2: Verheugt hij daar nou op doeren?
1: Ja, ik vind dat... ik doe nou onderhand iets van een jaar of 8, 9, denk ik. Bij Piepal. Nee, we hebben het eerst in die andere studio hebben we het nog 2 keer gehad.
2: Hij is toch vroeger ook bij Hompje zitten? Want daar zat Arie Sielstra vroeger altijd.
3: Ja, bij Hompje in de keuken, weet je nog.
1: Bij Hompje zelf heb ik nooit... Dat was Hielke dan van Radio Stad Harlingen dan bij. En Aar, ik zou bijna zeggen Rooijager, maar dat mag niet. Aar,
2: dat mag je al zeggen.
1: Ja, dat mag ik zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dat zei die jongen van Smeets, toch?
2: Maart?
1: Maart Smeets had dit.
2: Maar even nog over de politiek. En dan hebben we bijna ook weer de deur uit al bedden,
3: zo
2: niet?
3: Ik denk het wel, want hij zit al aan te kikken.
1: Dan mag Jelle bellen. Jelle Boy voor het weer.
2: Maar vond je met al met al nou een spannende periode? Of zei hem dit keer was het wat tam in tegenstelling tot andere keren?
3: Nou, ik vond het op zich... Ja, wel leuk eigenlijk. Dat ik moest zeggen, van dit was spannend. Nee, dat niet zozeer. Maar wat mij wel opviel, dat heel veel programma's echt wel op elkaar leken.
1: Ja, nou goed, daar hebben we het dan ook over gehad. Ja. Ik zei, 90% dat liekt op elkaar. En alleen die 10% zit dan wat verschil in. Maar de debatten op zich vond ik zelf wat te tam.
2: Ja, en achteraf ook, dat is denk ik van, goh, had ik het zus of zo meteen?
1: Nou ja, de eerste keer vooral. Ja, toen had ik dus een muilkorf op gekregen.
3: Mocht niks zeggen, hè?
1: Ik mocht niks zeggen.
3: Had de blauwe skenen over, weet ik.
1: Ja, en als ik dan wat zes uur, dan kreeg ik een kop. Maar dan heb ik me de
2: wist twee... op namen en rugnummers noemen?
1: Ja, Henk Jan vooral. Ik moest me objectief opstellen.
3: Ja, maar het lag ook een beetje aan onze gasten op dat moment. Ja, de tweede keer was het beter. En ik vond het debat in Milut. Dat vond ik weer wat aan de tamme kant. Dat had wel wat feller mogen.
1: Ja, maar vond ik wel dat die jongen... Ik ben even zijn naam, toch wel knap.
3: Hij presenteerde dat heel goed. Ja. Ik weet het jou niet
2: dat jonkje van Schild?
1: Ja. Ik vond toch wel dat hij dat wel knap deed. Ja. Maar, maar het is wat Alberto zei. Dat, ook dat was tam.
3: Dat was geen vuurwerk?
1: Nee.
2: Ja, misschien krijgen we straks vuurwerk, want daar zit al Begreetje en
3: Nienke. Oh ja, ik zie het.
2: Die vriend, want hè?
1: Ja, het ben allemaal mijn vriend. Oh. Dat wees ook wel dat. Ik zie het nooit, er is nooit één die het nee zei.
3: Nee.
1: Alberto had dezelfde ervaring. Dus,
2: ik heb net luisterd naar Willem, die had een goed verhaal.
1: Ja, ik vond het... Maar ik hier op een gegeven moment... je stellen wel eens vragen, maar ik vind zij met het woord doen. He, dat werd me vroeger wel eens verweten.
2: Nog steeds hoor. Daar staan we dan tussen deurs eerst en daar is die mening verkondigd.
1: Maar ik word niet vrede over.
2: Maar buiten dat, zullen jullie, stel je voor dat jullie weer gevraagd worden, want dit was niet een Omroep Zilt productie op die uitslagenavond, heb ik het even nog.
3: Nee,
2: maar dat
3: inderdaad.
2: Deed Albertus Doorde en Henk Jan, hè?
1: Ja.
3: In eigen beheer.
1: Ja. Ik vond wel, want ik vond het best wel leuk ook, hè, die interviewtjes, alleen het was zo rumoerig in de zaal.
3: Ja. Dat moeten we volgende keer anders doen, als we het weer mag doen.
1: Ja, als we het weer mag
2: doen. Dan ga je meer in een foyer zitten, als het in Milo is.
1: Ja, dan is dat toch beter. Alhoewel, er is ook mensen in de zaal ervan behalden, want er waren bij die wilden best wel met luisteren.
2: Ja. Nou, ik vind het een heel groot dilemma, jongens. Want er zijn mensen die willen luisteren, er willen mensen willen bier drinken. Zeg het maar.
3: Maar ik heb heel veel reacties van mensen die in de huiskamer zaten te luisteren. En die zeiden het geluid was verder...
1: Ja,
3: het is wel goed.
1: Dat
3: en sommigen hebben ook echt tot het laatst gekeken.
2: Jullie hadden natuurlijk...
1: Voor ons viel het best met.
3: Ja.
2: En Jim hebben natuurlijk een fantastische prestatie geleverd met z'n tweeën. Want hoeveel interviews heeft hem houden?
3: Totaal 28.
2: Ik had zo'n lijst.
1: Ja, nee.
3: Het was eigenlijk wat te veel, hoor. Want we begonnen dus al om 9 uur tot de klok van 12 waren we actief eigenlijk.
1: Ik vond het ook wel leuk, want op een gegeven moment Alberto zei, nou, dan hebben we die en die aan tafel. Nou, doe er wat liefst vragen. Ja. Maar dat vond ik wel leuk, hoor.
2: Was dan door de vragen heen?
3: Nou, op een gegeven moment, ik had het een beetje hard, om eerlijk te wezen, hoor. Want het was steeds maar weer hetzelfde. En ik had het dus op een gegeven moment, en ik had wel zin aan een biertje dus.
1: Ja.
3: Nou, dat biertje dat ik wel had toen alles aflopen was. En toen zoekte ik nog één bestellen. En toen bleek het vat leeg te wezen dus.
2: Dat was ook een beetje sneu, niet voor ons. Voor
1: ik zat keurig aan appelzout.
2: Ja, dat is veel verstandiger.
1: Ja,
2: en op een gegeven moment, toen probeerde ik daar een beetje nog de boel een beetje in de klauwen te houden. En op een gegeven moment waren die van het podium af. Ik denk, waar ben ze nou? En wij maar, die mensen thuis maar denken, wat doen die mensen allemaal?
3: Nee, maar dat is toch een mooi afscheid genomen van de Liestra's.
2: Ja, wel, maar toen ben je weer terugkomen.
3: Ja, ja. Hè,
2: voor de slotte ja, bad. Je had smoordruk. Ja, nou, zouden we maar gaan dan, Albertus en ik. Want, succes vanavond, hoor.
1: Hier, ik had Jelle even bellen. Dan gaan we even horen wat... Ja, eerst even muziekje. En dan gaan we dan horen wat Jelle voor de laan en...
2: In petto, ja.
3: Even heel snel nog even.
1: Oh ja, dat was
3: even heel snel, hoor.
1: Albertus, nog even wat over roots,
3: morgen roots hebben we het programma Roots weer. Dat is elke zondag van 12 tot 1. En morgen heb ik de Leo Blokhuis van Halligen eigenlijk. Hè, dat is Max van de Broek. En met hem ga ik het hebben over het Noordse Jazz Festival.
1: En hoe heet hij? Dus de...
3: Max van de Broek.
1: Van de Broek.
3: Ja, en Max die heeft ook heel veel boeken geschreven over muziek en dergelijke. En morgen hebben we er ook een quiz bij. Over het Noordse Jazz Festival. En er vallen dus boeken te winnen.
1: Oké.
2: Ik heb wel.
3: Dus dat is wel heel bijzonder. En we hebben prachtige, mooie live opnames.
2: Nou mogen wij zeker ook weer niet meer doen. Als
3: we mag er wel mee doen, wat mij betreft. Je werkt niet net aan dit
2: heel
3: programma.
2: Heel veel succes. Ga je me van het zomer ook deur al bed? Dus
3: nee, Roots stopt eind van de maand juni. En dan is het de bedoeling dat we dus vanaf 1 september weer losgaan.
2: Okay. En nog even... Tot de Tolschips is afslag Harlingen van 11 tot 1. En we 8 weken lang daarna dus in juli en augustus...
1: Tot en met de Tolschips.
2: Ja, ja. Nou ja, ik weet niet wat er met de Tolschips gebeurt.
1: Nou, nee, er staat nog iets bij op het lijstje van op locatie en dergelijke.
2: Ja, dat weet ik niet wat ze daar in Vraneker allemaal beslissen.
1: Nee, oké, wacht
2: even. Mij niet bellen.
1: Nee. Nou, jongens, bedankt
3: voor
1: bedankt. En Rijk zelf de prijs nemen nu, want ze zitten toch bij daar.
2: Zal ik maar zorgen dat ze
1: op het stadhuis
2: moet terechtkomen? En dan heb ik stille hoofd.
3: Zorgt wel voor de fotograaf erbij. Ja.
2: Mijn collega, die vindt niks aan de kast, volgens mij. Ik, misschien heb ik het niet helemaal bij het rechte eind, maar dan krijgt hij zijn cd wel weer. Ja. Ik vind het mooi cd.
1: Oké, en daar zorgt even voor dat Ubbo even een foto maakt.
2: Ja,
1: dan
2: had ik
1: een
2: kraal. Nou, koopt even een cd voor Albertus.
1: Ja. Maar ik hoor net van heel diplomatiek van ik waardeer het wel.
2: Zo is het. Nou, wij gaan al weg.
1: Ja,
2: hey,
1: jongens.
2: Bedankt.
1: Oké. Okay.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Goedemiddag, Jelle.
2: Goedemiddag, Doerde. Nou, ik dacht, klein orkest, die laten we even uitdraaien. Maar ja. Nee, ja, maar helaas.
1: Ik ga straks nog wat gasten, dus. En dat gaat over de politiek. Dan wees die lullen alleen aan één stuk deur. Dus
2: ja,
1: dan moet ik ook even die het vervrij maken.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Ja. Maar Jelle, we hebben volgende week het Lanekaatsen. Maar eerst maar even het weer van vandaag. Wat kunnen we nog verwachten?
2: Ja, nou ja, laten we maar zeggen dat we de afgelopen week was het al wel wat wisselvallig. En die wisselvalligheid die werd veroorzaakt door een depressies. En dit weekende dan blijft het eigenlijk ook wel onbestendig doorde. Want momenteel ligt er een kleine depressie boven het zuiden van Engeland. Die depressie die zorgt momenteel voor een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Met die zuidenwind wordt relatief zachte lucht aangevoerd. En het resultaat vanmiddag is 19 graden langs de kust tot maximaal 20, 21.

0: Ja, de qua temperatuur is het wel te doen. Daar is helemaal niks mis mee. En komende nacht dan wordt het ook niet koud, want de temperatuur die zakt naar een graad of 12. Alleen het weertype op zichzelf, dat wil uiteraard niet meewerken. Want vannacht dan trekt die kleine depressie, die trekt over de Noordzee naar Denemarken. En daardoor hebben we vanavond en vannacht al wel veel bewolking. In eerste instantie is het vanavond nog droog, maar later vanavond en vannacht dan valt er uit die bewolking ook regen. Bovendien komt er ook nog meer wind en vannacht dan is de zuid-zuidwestenwind matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En aan de kust en op de eilanden wordt hij zelfs krachtig en mogelijk zelfs gemiddeld even hard, dat is een windkracht 7. Dus daar wordt het een beetje onstuimig.
1: Oké. Dus als ik om een uur of 11, half 12 naar huis fiets, dan moet ik rekening houden met een beetje harde wind?
0: Ja, en regen.
1: Ook nog. Nou ja, goed.
0: Ook nog, ja.
1: Als ik naar huis fiets, dan kan ik bij thuis omkleden. Dat scheelt weer.
0: Inderdaad, ja. Ja
1: dus, en dan zondag uiteraard.
0: Ja, morgen dat ziet er dan weer anders uit. Want morgen dan trekt er vanuit het westen een rugje van hoge druk over onze omgeving. En die zogenaamde trekrug die zorgt voor af en toe zon. In de ochtend dan kan er eerst nog wel een bui vallen. Maar voor de rest van de dag dan moet het droog blijven. Nou, de wind die waait uit de westelijke richting. West, zuidwest, die is matig op eilanden langs de kust vrij krachtig. En de temperatuur die is ook redelijk op niveau, laten we zo stellen, van 18 tot 20 graden.
1: Ja, dat is nog redelijk te doen inderdaad.
0: Ja, maar ja, de normale temperatuur voor juni die hoort een graad of 20 te zijn, hè?
1: Oké. En volgende week dan hebben we het lanenkaatsen. Ik hoop dat het een beetje droog blijven kan, maar vertel eens.
0: Ja, de vooruitzichten die blijven helaas toch wel wat wisselvallig. En laten we eerst even kijken naar maandag. Want maandag dan hebben we in eerste instantie af en toe zon. Het blijft droog en de temperatuur die gaat ook lekker oplopen. Die loopt op naar 20 tot 22 graden. Alleen later in de middag dan gaat het weer mis. Want een depressie bij IJsland die gooit aan roet in het eten. Dat betekent maandagmiddag dat we vanuit het zuidwesten een toenemende bewolking hebben. In de namiddag en avond dan trekt er ook een zone met regen. Nou, en na maandag dan blijft het wisselend. We hebben dan weer, invloed van een rugje van hoge druk. Dan hebben we weer invloed van een depressie. Dus kort gezegd doen we het van dinsdag tot en met vrijdag hebben we af en toe zon. Soms valt er wat regen of een bui. En de temperatuur tijdens de goede momenten die wordt dan maximaal een graad of 19.
1: Oké, maar even over die regen. Het is niet continu regen, zeg maar.
0: Nee, er kunnen ook buien kunnen er voorkomen.
1: Ja, goed, voor die kaatsers is dat natuurlijk, hè, maar ook voor het publiek is het niet zo leuk om in de regen te staan. Maar als het af en toe zo'n buitje is, dan is dat nog te doen namelijk.
0: Ja, inderdaad, maar ik zou sowieso de paraplu even meenemen.
1: Dat zou ik de mensen adviseren vanavond, dat als ze volgende week komen te kijken, paraplu ja. Met. En mocht het nodig wezen, dan even opzetten. Maar als het niet nodig is, dan doe het gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Nou. Nou,
0: de vooruitzichten die zijn wat wisselvallig. Ja. Eind mei toen hadden we hoogzomerse temperaturen. Maar die hoogzomerse temperaturen die zijn voorlopig niet aan de orde.
1: Nee, dat snap ik. En dat horen we volgende week wel weer van die. Dan zitten Albertus hier, dus dan...
0: Dan ben ik weer aanwezig.
1: Akkoord. Ik dank je chauffeur Jelle en prettig weekend en tot volgende week.
0: Ja, prettig weekend en tot volgende week.
1: Oké, jongen. Hoi.

0: Maar alleen. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik wil helemaal
1: zullen
0: niet
1: we gaan doen?
0: Ja, dat weet ik niet. Aangeschoven, Lisa Lichthart van het CDA inmiddels. En Wim Wildeboer.
1: Even nadenken.
0: Die zit even zijn ogen nu te wrieven.
1: Ja, ik heb laatst last van tranende ogen. Ik weet ook
0: maar van de Waddenpartij. Maar we zien het even hebben over het raadsbreed gebeuren. Maar ik begin even met Harlingen stijgt over meer zoutwinning.
1: Harlingen doet wat?
0: Harlingen stijgt over meer zoutwinning.
1: Ja, wie in Harlingen stijgt daar precies over dan?
0: Nou, iedereen zo'n beetje. Gemeenteraad.
1: Maar even heel concreet. Van het college merk ik daar dan niks van.
0: Nou, de burgemeester wordt wel even benoemd. Dat ze dus het jammer vinden dat dus Den Haag zo makkelijk vergunningen afgeeft.
2: Ja, ze hebben een voorlopige vergunning gegeven om meer te kunnen gaan winnen.
0: Ja.
2: Maar de rest is nog in het ongewisse.
0: Maar denken jullie via de gemeenteraad daar ook nog wat aan te kunnen doen? Of is het provinciaal?
1: Volgens mij komt winningsvergunningen van het Rijk. En daar kunnen we al 100 jaar bij wijze van spreken niks aan doen.
2: Nee.
1: Je kunt hoogstens iedere keer een signaal afgeven dat je zeg maar er tegen bent of het er niet mee eens bent. Dat is hetzelfde. Dus,
0: Nee, want ik las ook dat dus de staatssecretaris, die heeft dus de Tweede Kamer even letterlijk voorgelogen.
1: Ja.
0: Over hoe de vergunningen tot stand zijn gekomen.
1: Ja, het is wel zo. Het is ook een heel lang verhaal, dus zullen we nu niet doen.
0: Nee.
1: Maar wij hebben de oorspronkelijke zoutvergunning uit 1994 hebben we net opgevraagd. En dat ging hartstikke goed. Onze archief van de gemeente bleek perfect op orde te zijn. Dus binnen een paar dagen hadden we het. Dus dat kunnen we nu gaan. Want ergens is een begin aan alles. En dat werkt vaak. Want kijk, er is natuurlijk. Frimo is failliet gegaan. Friesia heeft overgenomen. Nieuwe vergunningen. Maar er is ergens een begin. En daarom is het nuttig om dat hele oude contract op te zoeken. Om te kijken wat staat daar nou precies in. Wat nu nog doorwerkt. Nou, daar wordt ook onderzoek naar gedaan.
0: Ja. En want ik zit dan altijd even economisch gezien met de werken.
1: Ja.
0: 200-300 mensen werken daar zo'n beetje. Hè, met het, van als je dus zegt van we zetten het stop. Dan zitten er wel 300 gezinnen zonder inkomsten.
1: Ja,
2: daar ligt de spanning ook op.
0: Ja, kicken jullie daar dan ook nog wel een beetje naar? Dat je denkt van sociaal gezien van ook dat speelt met.
2: Ja, natuurlijk. Maar echt op gemeenteniveau, het is wat de heer Wildeboer zegt, heb je maar weinig papa. Je kunt maar heel weinig. Behalve steeds wel,
0: wel aankaarten. Ja.
2: Dat is wat we ook blijven doen.
1: Ik wil een vergelijking even voor het gemak maken. Want vergelijkingen gaan heel vaak een beetje mank natuurlijk. Maar ze zeggen ook wat. In 2015 zei Henk Kamp, toen minister van Economische Zaken, we gaan niet aan kernenergie beginnen. Want dat duurt veel te lang. Als hij toen wel iets had gedaan, hadden we nu de eerste draaiende kernenergiecentrales in Nederland gehad. En hadden we dus geen stroomramp die over ons afkomt. En datzelfde geldt, denk ik, voor een heleboel dingen. Onder andere zout. Als je op een gegeven moment heel lang van tevoren zegt, we gaan het zout afbouwen. En we gaan tegelijkertijd gaan we andere ontwikkelingen economisch, want we hebben het nu weer even over werkgelegenheid, gaan we stimuleren. Dan denk ik dat je dat verlies aan arbeidsplaatsen heel goed kunt opvangen. Zeker in een tijd van hoogconjunctuur zoals nu.
0: Oké. Nou ja, inderdaad, we wachten het af. En het is alleen wel vreemd dat, hè, dat een staatssecretaris daar zo slecht mee omgaat, om het zo maar te zeggen. En dat hij door zijn de minister ook een beetje op haar vingers wordt getikt. Maar het is de Tweede Kamer is wel verkeerd. In eerste instantie verkeerd ingelicht.
1: Ja, verbaas je dat eigenlijk nog?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Ik denk dat, heel eerlijk, dat de landelijke politiek achterloopt momenteel bij de gemeentepolitiek.
2: Een mooi bruggetje naar het bestuursakkoord.
0: Dat ook even. Ik ben wel slim.
1: Oh, daar ga ik niet op
0: zeggen. En ik heb een eigen mening, zoals je weet. Maar Lisa, jullie hebben vanuit, ik noem het toch maar even de coalitie, nou samen met Hoop, getekend voor. Ja, het is geen raadsbreed besluit natuurlijk. Maar wat vind je ervan dat er mensen er tegen gestemd hebben?
2: Ik ga in ieder geval nu aangeven dat we heel blij zijn met de inhoud van dit bestuursakkoord. Er zitten heel veel ambities in die bijvoorbeeld ook de inwoners van alle leeftijden meteen kunnen gaan profiteren. Hè, de komende 4 jaren is er veel werk aan de winkel daarvoor te doen. Daarnaast zijn er ook ambities opgenomen om nog grotere trekpleisters te zijn voor toeristen. Dat betekent dus hartstikke goed profiteren bij de Hallingen ondernemers, hè, om even dat stuk economie weer aan te stippen. Wat we ontzettend jammer vinden, is dat er dus een aantal partijen niet mee kunnen gaan met dit akkoord. Als je kijkt naar de inhoud, en ik kijk al naar mijn linkerbuurman, dan zijn daar volop ambities beschreven, benoemd, die ook weer terug te vinden zijn in de verkiezingsprogramma's van de partijen. Dus ja, mijn vraag nu ook gewoon direct aan de heer Wildeboer, want de Waddenpartij zit hier aan tafel en die wil niet mee.
0: Daar vraag ik het ook zo.
2: Inhoudelijk, op welke punten is de Waddenpartij hier niet mee eens of niet helemaal mee eens?
0: Waarom kunnen jullie er niet in meegaan? In het kort.
1: Ik heb begrepen dat we 20 minuten hebben. Ik kan daar zo een uur over praten. Dat mag natuurlijk niet van jou. Even om.
0: Ja, want dan luisteren de mensen ook niet meer weg.
2: Maar we hebben het debat ook nog, hè?
1: Ja, nee, inderdaad. Dat is nu even mislukt, afgelopen woensdag. Maar goed, dat is een detail. Ik wil nog wel even alvast misschien voor in de week voor zijn rek neerleggen waarom Lisa dit een bestuursakkoord beter vindt dan een akkoord op hoofdlijnen. Zoals we de afgelopen 4 jaar hadden. Kijk, wij zijn niet meegegaan in dit akkoord op 2 punten inhoudelijk. En dit punt, de organisatorische kant. Wij vinden het een grote stap terug in de richting van digitimmerde coalitieakkoorden van vroeger ten opzichte van wat we de afgelopen 4 jaar hadden, een akkoord op hoofdlijnen. Akkoord op hoofdlijnen was een proef, zou je kunnen zeggen. We zijn er met z'n allen aan begonnen. En wij hadden zoiets van, dat heeft helemaal niet per se slecht gewerkt. Er kunnen dingen anders, er kunnen dingen beter. En vooral de manier waarop het tot stand is gekomen, dat was toen helemaal proberen en nieuw. En daar hebben we van kunnen leren en dat we het nu beter gaan doen. En in plaats daarvan komt er een bestuursakkoord dat weer veel meer aanschuurt tegen het ouderwetse coalitieakkoord dan een akkoord op hoofdlijnen. Dus voor ons is dat principieel een punt. Maar ik heb ook meteen in de, nee, dat was niet in de openbaarheid, maar ik geloof niet dat dat geheim is, in de gesprekken hebben we gezegd, wij zouden zo onze handtekening hieronder kunnen zetten. Onder het grove raamwerk van dat raamwerk.
2: De inhoud van het akkoord.
1: Want, en dat is het punt waarom wij het idee hebben dat het CDA er heel blij mee is. Hendrik heeft namelijk al gezegd dat hij niet zo'n dichtgetemperd coalitieakkoord wou zoals vroeger. Maar hij heeft nu iets wat er voor het CDA heel erg op lijkt. Want hij haalt de buit binnen. Dit akkoord staat vol met goede bedoelingen, zullen we maar zeggen. Met vaagheden, met open eindjes. Kortom, daar kun je, elke partij kan daar eigenlijk heel veel kanten mee op. Wij hebben toen zo gezegd, heleboel dingen die hierin staan en die in potentie goed zijn, die moeten straks allemaal terugkomen in de raad. En dan kun je je harde standpunt per onderwerp kun je inbrengen. En dan kun je kijken wat dat gaat opleveren. Wat dan voor meerderheden er ontstaan. En dan kun je er dus veel goeds uithalen.
2: Dat is goed om te horen, want zo is het. Want wij als raad krijgen een behoorlijk aantal hele belangrijke raadsvoorstellen.
1: Dat blijft staan. Maar
2: en in die raadsvoorstellen, daar moeten we kritisch in blijven. Allemaal in de raad.
1: Ja,
2: en
1: dat
2: constructief
1: wij nog zien
2: blijven
1: gebeuren.
2: Meedenken en meedoen. En niet bij voorbaat met gestrekt been.
1: Wij zijn niet
2: gewoon
1: van
2: tegen
1: bij voorbaat
2: zijn om
1: en
2: tegen te zijn.
1: Niet bij gestrekt been. Wij hebben een afweging gemaakt. En dan kom je ook in het afwegen van de plussen en de minnen. Dat is altijd zo natuurlijk in de politiek. En één punt springt er dan voor ons uit. Dat heb ik ook toen in die eerste bespreking van het raamwerk meteen gezegd. Wij kunnen onze handtekeningen bijna overal onderzetten, want dat komt allemaal terug in de raad. Maar Er spreekt tegelijkertijd, het was ook het eerste wat Ton van der Plas tegen mij zei na afloop van die eerste vergadering. We zijn weer terug bij het oude machtsstructuren. Wat staat er namelijk als enige echte, harde, keiharde punt in dit akkoord? Naast al die mooie bedoelingen, hè? Nee, keihard. Dat is het waterplasje van het CDA op de plek van de Koemen. Daar is 1,5 miljoen voor ingeruimd. Plus een tekort per jaar van 60.000 euro. Wat volgens ons te weinig is. Dat gaat allemaal meer kosten, zijn we van overtuigd. Maar dat staat er als keihard punt in.
2: En er
1: als
2: staat dat er ook nou nog in, veel meer in. Als bijvoorbeeld er, minimaal 250 extra woningen.
1: Lisa, dat is een wensdroom. De Koemen is een keihard gegeven wat erin staat.
2: 250 minimaal extra woningen.
1: Lisa,
2: dat is keihard.
1: Dat kun je niet hard maken. Dat is een streven, een doel. Maar dat de Koemen er moet komen, staat er keihard in. Als wij onze handtekening zetten onder 250 woningen, dan gaan wij daar natuurlijk ons hart voor maken. En zelfs vinden wij dat te weinig. Maar dat terzijde. De Koemen staat er keihard in. Als wij onze handtekening onder dit akkoord zetten, gaan wij akkoord met de Koemen. Los nog van de koppeling met de Kiesterwielen, waar de drie wethouders in dat eerste gesprek over het akkoord keihard tegenin gingen. Er was geen enkele opening. En Koemen en Kiesterwielen zijn aan de ene kant heel anders. Aan de andere kant, en daarom heb ik het ook zo genoemd, de Koemen plannetje is een miniatuur Kiesterwielletje. En dat moet je meenemen in het hele plaatje. Dat is dus niet gebeurd, maar die Koemen die staat er keihard in dat die doorgaat. Daar zijn wij tegen. Wij zouden ervoor zijn als de zaak wordt afgewogen. Want er zijn meer plannen. Er wordt ook gezegd dat
2: er gekeken is. U heeft net gezegd, er komen de raadsvoorstellen en dan in de raad gaan we
1: het
2: inderdaad over
1: hebben. Nee, de Koemen staat er keihard in. En wij hebben gezegd, er is beweerd dat er gekeken is naar de verkiezingsprogramma's van andere partijen. Nou, wij hebben een idee op tafel gelegd om een zeezwembad te maken in plaats van een plasje in het water.
2: Ja, dat is ook mijn vraag.
1: Hoeveel is dat idee eigenlijk? En dat wordt natuurlijk onmogelijk gemaakt. Als jij 1,5 miljoen aan de binnenkant van de dijk gaat investeren in een zwemplas, ga jij niet enkele miljoenen meer investeren in een kunstmatig eiland voor de kust met een echt schoon zeezwembad. Dus als je die Koemen door laat gaan, blokkeer je grotere mogelijkheden. Dat geldt voor de Kiesterwielen en dat geldt ook voor een schoon zeezwembad. Maar dan moet je dat dus openhouden. Wij willen best dat
0: het kunstmatig eiland en de Waddenzee, ja, zeg
1: maar, ja. Zoals ze in Duitsland ook hebben. Dat is allemaal, technisch is het zo uit te voeren. Dat hebben we al nagevraagd.
0: We hebben nogal wat milieuverenigingen. Heb je
1: de laatste plannen gezien? Oh, plannen zijn geen plannen, maar ook ideeën over de kustzoneontwikkeling. Er staan 3 scenario's in die wat dat punt betreft nog veel verder gaan met het in de Waddenzee van alles doen dan wat dat plannetje wat wij nu ingediend hebben. Waar het ons om gaat is, kijk, zodra er ook maar iets in houding aan de hand is, hup, onderzoeksbureau. Hup, 50.000 euro.
2: Ik breek toch even in gezien de tijd, de heer Wildeboer. Want het gaat om dit bestuursakkoord graag. Hè? Wat daarin staat, zijn keiharde dingen. Niet alleen maar Koementerrein. Er zijn allemaal belangrijke dingen genoemd.
1: Genoemd
2: om die we de komende 4 jaar moeten en willen gaan oppakken.
1: Nee, zo hard.
2: Absoluut.
1: Staat er niet hard in.
2: Voor hele grote besluiten. En ik heb ze even op papier gezet, want dat is wel makkelijk, want het is best wel omvangrijk. Het gaat om de ambtelijke huisvesting.
1: Nee.
2: De woningbouw, actief grondbeleid, havenontwikkeling, ons natuur, de sociale agenda. En natuurlijk ook de ontwikkeling van de Westerzeedijk en de sportclustering. Dat zijn mega beslissingen die op ons pad komen in de raad de komende 4 jaar. Het idee van Kiesterwielen en jullie idee, dat lijkt me inderdaad schitterende ideeën. Maar het is wat het is nog. Dat zijn nog ideeën.
1: Dus nee, ze zijn al veel verder.
2: Is nog niet uitgekristalliseerd.
1: Precies.
2: En dat komt ook op ons pad. Naast wat in het bestuursakkoord voor punten, krijgen we als raad ook andere dingen.
1: Het gaat erom dat de Koemen heel specifiek in strijd gaat komen met een Kiesterwielproject of met een zeezwembadproject. En de Koemen, al die dingen die jij nu opnoemt, daar zitten een heleboel dingen bij, die zijn gewoon positief. Alleen ze staan niet hard erin, Lisa. Het zijn wensen, het zijn doelstellingen. De enige keiharde waar ook geld voor gereserveerd is, dat is de Koemen. En dat wordt niet onderzocht. Er gaat geen afweging gemaakt worden tussen, is dat eigenlijk wel een heel goed idee? Het is er gewoon door het, kijk, dat is onze mening, hè?
2: Ja,
1: hoef je
2: zeker.
1: Het niet mee eens te zijn. Dat nee. ben je ook niet. Nee, maar dat is gewoon door het CDA erin geparachuteerd. En dat staat kijk, erin. En daar gaan wij dus niet voor tekenen.
2: Ja, ik hoor dus weinig inhoudelijke tegenargumenten, gelukkig. En vorige vierjarige termijn, met het akkoord op hoofdlijnen, is wat de partij eigenlijk heel erg tegen het akkoord op hoofdlijnen geweest. Wel meerdere jaren van het vierjarige termijn. Dus ja, hè, wie weet draait dat nu ook wel weer bij als we het hebben over de ambities uit het bestuursakkoord.
1: Ik zou God niet weten waar je op doelt.
2: Nou,
1: wij hebben heel constructief meegewerkt aan het
2: Absoluut.
1: Akkoord op hoofdlijnen.
2: Kritisch dus, blijven en constructief precies. blijven werken.
0: Ik moet afsluiten, want de tijd is om.
2: Maar goed, het debat komt nog.
1: De uur is nog lang niet
0: maar,
1: om.
0: Maar jullie gaan het debat wel aan. En,
1: we weten alleen maar God nog niet wanneer dat debat er nu gaat komen.
0: Nee. Nee, dat moeten we nog even afwachten. Met de eerste Hendrik die met een woordkeurt wil. Ik begreep het niet. Ja. Maar dat zou wel loslopen.
1: Dat je afvraagt waarom moet dit zo. Ja. Formaliteiten.
2: Formaliteiten.
0: Ja. Ik dank jullie voor de inbreng. En,
2: ook bedankt.
0: De komende jaren zal jullie vast nog wel eens een keer bij mij aan tafel zitten. De meeste
1: we keep our fingers crossed.
2: Zeker weten.
0: Hey, dit was afslag Harlingen van 6 juni. We gaan straks over naar Siltemiddag, dacht ik. En vanavond tussen 7 en 10 zit ik weer voor de radio. En dan met de loting van het Lanenkaatsen. Dat als mensen daar belangstelling voor hebben, ik zou zeggen, luister even met. Tot.
1: Ja. Je dat ook wel als foto laten zien?
0: Komt allemaal voor elkaar, Wim Wildervoer. Ik dank Erik voor de techniek en Greetje en Minke voor de lekkere koffie en glasjes water en weet ik veel. Want ja, sterke drank schenken we hier niet. Dus dan blijkt de meest ook nuchter. Of niet, Wim? Oké. Dit was het voor deze keer. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
6: Goedemiddag luisteraars, welkom bij de Ziltemiddag van zaterdag 6 juni met nieuws en sport uit jouw regio. We zijn vanuit de studio in Franeker bij je tot de klok van 5 uur vanmiddag of tot na de slagen bij het kaatsen. De man die het technisch allemaal mogelijk maakt vanmiddag is Sietse de Boer. Nou, en zoals je gewend bent van ons hebben we weer een drukke middag met live sport. Op 2 velden volgen we het kaatsen en op 2 velden volgen we de finales van het na-competitie voetbal. Even in chronologische volgorde. Vanmorgen om 10 uur begonnen in bij de damesafdeling het NK voor dames. Daar hebben we Henk en Penius zitten en daar gaan we straks naar de eerste plaat als eerste bij kijken voor een update. We zijn bij het Nederlands kampioenschap Heren voor 50PLUS onder leiding van Koos Veldman die op het laatste moment is ingevlogen om daar verslag te doen. Alvast op voorhand, Koos, daarvoor dank. En we zijn bij het voetballen, zei ik al, om 2:30. Barger S1 tegen Bellicum onder de ogen van Klaas Wiersma. En tenslotte om 3:00 strijden de Zeerobben op Sportpark Ezingen in Meppel tegen de plaatselijke FC. Daar zit voor ons Piet van der Pol. Dus drukke middag, helemaal vol wat nieuws, wat weer en Sietse en mij. En heel veel muziek. Hier is Robert van Hemert met Zoet, Zuur en Zout.

0: Zo, en daarmee zijn we de Ziltemiddag echt begonnen. En dan gaan we naar de live sport natuurlijk. We gaan naar kaartvereniging Myanmar Ian. Die spelen in het geelblauw. En die resideren aan de schoolbuurt nummer 4 in Lollum. Daar zit voor ons Henk Hempenius te kijken naar de damesafdeling, het NK. Henk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Hans. Ja, klopt. We hebben ondertussen de eerste omloop helemaal verkeerd. En de tweede omloop die is op in je partij. Die ik verkeerd. Dus ik pak eerst de eerste lijst maar eens even bij. Gwaingeer, Berber van der Goot, Richter van der Velde, Maatsen van der Goot, Sint Chum, Gerbrecht Koster, Janne Palma en Marit Willinga. Ja, dan komt het eerste spul naar Gongapedoe van Chum. En dan wordt het uiteindelijk 12-5. En 4-6 dan is de bal boppen van Marit Willinga. Dus Chum naar de tweede omloop. Dan nummer Straai en 4, Hommets, Monique Loosma, Brecht Renema, Lena Koopmans, Sindron Riep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senni Tsardi. Ja, daar wordt het uiteindelijk 1-5 en 4-6 dus Dron Riep. Makkelijk naar die tweede omloop. Dan de nummers 5 en 6. Maak hem. Lieke Tornier, Anouk Smink, Larissa Smink, Sin Snits, Iris Oosterbaan en Ilse Baanstra. Daar gong in de botjes uiteindelijk ik in je kant door. 5-0 en 6-2. Dan de nummers Sean en 8. Reehoes Teuns, Mooi Amarins, Gerbrandi, Wieke Schapen, Jiska Altenburg. Zij stonden Sino Leeuwen, Annette de Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Ja, dat krachtverschil weer te groot. We hebben een liefste mogelijkheden voor de formatie van Reehoes, maar het wordt er uiteindelijk 0-5 en 2-6. En dat betekent dus dat ik het bedoel van Leeuwen naar de tweede omloop kom. Wees hem dan, Brecht Grovenstein, Anna Rob, Monique Postmachine, Lollum, Mirte Joustra, Britt Joustra en Jelde Koopmans, het tussen spelende patoer natuurlijk. En dat wint Lollum 0-5 en Sajlik, dus ik zei nou die tweede omloop daar. Dan nummers 13 en 14. Dat wint een patoer van 11 en 12. Wommels, Rens Bosch, Janieke Popmaas, Edwin Jasjen, maken 2 in die turnier, maar Dijkstra en Anja Oostenveld. Ja, daar wordt het uiteindelijk een in je kant door 4-0 en 6-0 je bedoel van Wommels naar de tweede omloop. Dan een van de een mooiere partijen tussen de bedoeling van Sijs Bierum, Anna en de Maa, Vierde de Vries, Rianne van der Walt, Sien Bolzwart, Tessa Westraat, Rix Blanke en Noah Elzinga. Ja, het initiatief looide eigenlijk de hele wedstrijd bij het patroon van Bolzwart. Ze pakken een traaiminje, ze roenen zelfs uit naar 4-minje. Ja, dan knakt het patroon van Sijs-Bierum zich langzamerhand weberom in de wedstrijd. Het wordt er uiteindelijk 3-5 en Sijs-Gliek. Dan is de bal boven van Rix de Blanke, dus Bolzwart naar de tweede omloop. Spannendste partij van de eerste omloop komt tussen de nummers 15 en 16. Stiens, Marcia Broersma, Marije Bokma, Anna Minema, Sien Sendane, Asja Mahmoud, Noël Hiddinga en Sophie Kroondiek. Ja, deze vliegende start weer voor Stiens. Ze komen op een schinnentraai eerst een voorsprong. Dan knakte Sint-Anne zich knap weer om tot traai eerst gelijk. En vanaf dat moment gaat het om en om maar de botjes. Het wordt er uiteindelijk 4 weer gelijk en 6 gelijk. En dan is de Marije Zij retourneert de bal tot voor de keerst. Dus Stiens naar de tweede list hier in Lollum. De laatste partij gong tussen de nummers Sontje en Achtje. Minnesgeer, Marta Wassenaar, Anke Wassenaar, Renske Blanksmaasje en Jesterheim. Rudy Kroondiek, Jeske Terps en Sits Korkema. En daar waren het 1-5 en 2-6. En dan het Jesterhoyen dus pakt een foto een steente nummer en die besteden dan automatisch op de tweede list. En de tweede list, daar praat ik hem zo bij.
0: Helemaal goed, Henk. Bedankt voor dit moment. Gaan we naar de tweede kaartspartij van vanmiddag. Dan hebben we het over het NK Heren voor 50-plussers. Ook om 10:00 vanmorgen begonnen bij kaartsvereniging De Twaardwarpen Dios. Die spelen in het paars-wit, doen ze in Sexbierum aan de Spoordiek nummer 4. En daar zit voor ons de 11:00 ingevlogen, waar we je heel dankbaar voor zijn, Koos. Koos Veldman, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben hier even om te zeggen hoe het ervoor zit. Nou, de 23 patoeren op de list. En het is heel toevallig dat zoals Wierm, de organiserende vereniging, een steen noemt, het is nummer 23. Dus dit is een op de twaalfde list. Verder hebben we een prachtige partij in Sjoen in de eerste omloop tussen Bitchem, van Peter Dijkstra, Marcus Elzinga en Hendrik Dijkstra, Chef Rentscher, Jacob Kamstra, broer, Siderius en Ludwig Seeren. Dat was een spannende partij en eindige vierwisseling zoals liep. En Bitchem won die partij. Verder weer in de eerste omloop nog eenzelfde stand vierwisseling zoals liep. En dat weer in de patoeren van Marcus Ege Schin, van Wien Massen, Sint-Anne. Daar ging ik lange tijd liek op, woordje voor woordje. Ze heb ik oorloeren voor keer. Maar ik vierwisseling zoals liep en Wien Massen won die wedstrijd. Nou, we zijn al op de tweede list. Er zijn al 12 partijen die zijn al uit. Dat ging heel snel. Dat wie Dron Riep, Tien, Wiet Massam, wie 5-0, 6-0, winst dat Dron Riep. En Gautam woon ik, maar 5-0, 6-6 van Wommels. Verrassend in de tweede omloop is nou nog dat Bitchem toch wel een van de favorieten. Vjouwer eerst inmiddels 4-1 achter zit in Reehuis thuis. Nou, dat is een lichte verrassing, maar goed, treinspelers uit, ik ken alle kanten nog uit. Wat ik zei, de tweede licht is gingende. En ik denk dat we maar een jelloeren, dat we dan nog zo'n spetoren oor hebben in tred omloop. Nou, dat is af hier.
0: Helemaal goed, Koos. Dankjewel voor dit moment. We gaan vandaag vanmiddag nog een aantal keren met je bellen om weer updates op te halen. En voor de luisteraar eventjes, waarom heb ik net gezegd dat Koos te 11 uur ingevlogen is? Dat heeft te maken met de ziekte van de verslaggever die er eigenlijk zou zitten. Ronnie de Wit, beterschap vanuit Vraneker, Ronnie. En we hebben, zoals je misschien hebt gehoord, een vervanger voor je kunnen vinden. Dus dat is hartstikke fijn voor ons en voor de luisteraars. Tijd voor een plaatje. Hier is Daft Punk en One More Time. One More

0: One More Time. Nou, we gaan vaker dan One More Time terug naar Lollum vanmiddag. Henk, daar zijn we weer.
1: Ja, hartstikke mooi, Hans. Ja, de tweede omloop is bijna verkeerd. De nieuwe partij die is er nog aan de gang. De nummer 12 en de nummer 4. Jim, Gerbrecht Koster, Jana Palma, Marit Wittinga. Ja, proberen het wel degelijk. Zijn Dron Riep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sene Itzardi. Gong Gelik op tot eerste Gelik. En dan wordt het uiteindelijk rent het partij van Dron Riep rent uit naar een 4 om hier. Het wordt 4 om het waar. En dan liggen de partijen spelen op 4 om het waar. Maar het wordt uiteindelijk toch nog 4 om het rijden. En zo is het waar. En dan is Lisanne retour tot voor de keer. Dus Dron Riep. Ik naar de tredde omloop. Dan de nummers 5 en 8. Maak hem in Lieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink, Jean Leeuwert, Annette Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Ondanks dat Marit en Ilse natuurlijk stappen binnen. Allang eigenlijk hij de touwtjes van het begin eigenlijk in handen. Ze komen nog wel aan de eerste achter. Maar ja, vanaf dat moment is het bedoel van Leeuwert wat de wedstrijd naar hun hand weer te zetten. Via de eerste gelijk rennen zij heel snel uit naar een traaimier voorsprong. Proef van Maak hem bloot het wel proberen, maar krijgt net echt grip op de wedstrijd. En daar hebben we het uiteindelijk hier 5 en 12 aan net retour tot in het perk. En dat betekent dus dat de proef van Leeuwarden ik naar de tred omloop ging. Spannendste partij ging tussen de nummers 10 en 11. Lollum, Maaie, Mitte Joustra, Britt Joustra en Jelde Koopman. Zien Wommels, Maaie, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette en Winia. Dat het eerste speel ging naar het van Wommels, dan wordt het spullen gelijk, dan wordt het traai eerst gelijk, het wordt vier eerst gelijk, het wordt vier eerst gelijk en dan is het uiteindelijk op vier eerst gelijk en zo is het waar. In het voordeel van Wommels, want de bal van Jeldo valt boeten en dat betekent dus dat Wommels ik naar die tred omloop gaat hier in Lollum. Dan hebben we de laatste partij, die is nog steeds rond binnen de beide partijen, binnen nog steeds aan het keersen. Dat zijn de nummers 14 en 15. Dat zijn het partij van Bolzwart, Tessa Westra, Rix Blanke, Noël Elzinga, Sjen Stiers, Marcia Broesma, Marije Bokma en Anna Miedema. Ja, daar hier het bedoel van Bolzat een 4 om niks voorsprong. Ja, Stiers het daar de vervolging wordt inzetten. En het zich ondertussen hebben omknakt tot 4 om het waar. Dan is de Marcia Broesma die de bal voorin krijgt. En dan zit Rix Blanke op het goede plak op het goede moment. Keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat zij op wedstrijd komen, het bedoel van Bolzat. En als zij deze omloop terugkomen, dan ben zij de eerste hele finalist op het NK hier natuurlijk in Lollum. En dan is daar een Tessa Westra die die opslag verzwaart mooi. Ja, op die tredde omloop, dan hebben de nummers 18 en 4. Bedoel van Jesterheim. Rudy Kronik, Jeske Terpstra, Siets Kagema, zij is de eerste in de Dron Riep. Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sene Itzardi. En de nummers 8 en 11, die mooie wedstrijd ben ik al los. Leeuwert, Annette de Haan, Ilse Tuninga, maar het zijn straks het bedoel van Wommels, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Maar daar kom ik zo op, waarom. Het is Tessa Westra die de opslag verzwaart. Mooi voor Bolzwart op wedstrijd punt 4 om het waar. En zo is het waar dus om de telegraaf te zien wat er gebeurt. Git. Het is Tessa die neemt even de titer. Git nog even een blokje erin voorlangs. En dat betekent dus dat Tessa nog maar haar oren in de beert. Komt de bal voorin bij Marcia. En dan komt er toch een dikke keertje te lezen in het tussenspel. En dat betekent dus nog even Ruidi van opslag. En dan gaat het bedoel van Stingers nog door opslag daar. En dan mooi het perk van Rix Blanke en Noël Elzinga achter proberen. Om die partij definitief naar zich te plukken. Nummers 18 en 4. Ja, daar had het bedoel van Dron Riep een vliegende start eigenlijk. Het is het bedoel van Jesterheim. Rudy Kronik, Jeske Terpstra en Siets Kagema. Het bedoel nummer 4 natuurlijk. Het bedoel van Dron Riep, Iris Veldman, Lisanne Skaringen en Sene Itzardi. Een zitbal van Iris Veldman op de Sois 2 betekent het eerste bordje. En krijgt weer de Sene retour tot Vatikeerts op de 0 in en de 4 Sois. En dat betekent dus daar een spul onder telegraaf. En de strijd tussen de nummers 8 en 11. Bedoel van Leeuwarden, Annette de Haan, mooie natuurlijk Ilse Tuninga. Maar dat zijn straks in het bedoel van Wommels, Rens Bosch, Janieke Popma en Jeanette Winia. Derde is het, kijk, eerst een gelijk worden. En nou is het toch het perken van Bolzwart wat de keertje wit te passeren. En daarmee gaat het bedoel van Bolzwart. Hier wint de partij op uiteindelijk op 4-2 en 6-2. En bent dus de eerste heel finalist hier in Lollum.
0: En daarmee is het 21 minuten over 1 geworden. Fijn dat je luistert naar de Ziltenmiddag bij Omroep Zilt. Met onder andere deze van The Glass Animals. Hier is Heatwaves.

Het college van Franeker voert een motie over de pylonen op de Brede Plaats voorlopig niet uit. Volgens het gemeentebestuur is eerst een goed alternatief nodig. En daarom schuift het college het besluit door naar een nieuw college. De gemeenteraad nam om 6 november 2025 een motie aan om de pylonen op de Brede Plaats weg te halen. In die motie stond ook dat de gemeente eerst moest onderzoeken welke extra verlichting nodig is. Dat onderzoek moest gebeuren in overleg met ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. Het doel was om de veiligheid en de leefbaarheid van het plein goed te houden. De afgelopen maanden sprak de gemeente met de stuurgroep Binnenstadsmanagement, ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. Ook ging de verlichting tussen de pylonen één nacht uit. Zo konden de mensen zelf zien wat het effect zou zijn op het plein en de omgeving. Uit de gesprekken en deze proef blijkt dat veel mensen zich zorgen maken. Zonder de pylonen en de verlichting vinden ze het plein minder veilig. Ook denken ze dat de sfeer en uitstraling van de Brede Plaats minder worden. Veel betrokkenen vinden daarom dat de pylonen pas weg kunnen als er een goed plan ligt. En ze stellen voor om het hele gebied opnieuw in te richten. Ook de stuurgroep Binnenstadsmanagement steunt dat idee. Een nieuwe inrichting van het gebied kost geld. Daarom heeft het college besloten de motie nu niet uit te voeren. Een nieuw college moet later beslissen hoe het verder gaat met de Brede Plaats.

0: Nova Star was dat met Wrong, Where Did We Go Wrong. Hopelijk, Henk, ga jij vanmiddag nergens wrong.
1: Nee, we zullen een fantastische wedstrijd. De laatste strijd om de hele finale plekjes. Ik bedoel, van Bolzart, ja, het is een stingende nummer op die terrein loopt. Dus binnen automatisch plaats voor de hele finale. Ze moeten krijgt op 4-2. En zo is het wel van het bedoel van Stingers. Zullen ik dus naar 12 perken hier in Lollum. En dat betekent dus dat het ja, er volop keert wordt. Het eerste perk, nummers 18, zin de nummer voor jou. Jesterijn, mooie schietskaken, maar Rudy Kroon die ik natuurlijk en Jeske Terpstra daar achterin 16 zien hoe de rond liep. Mooie Iris Veldman, zijn iets waar die en Lisanne Scharinga. Ja, daar ging het eerste speel ging naar het bedoel van de rond liep. Zij pakken dus een speelvoorsprong, dan wordt het Zuid-Liek. En dan is het correct, Rudy Sakeert de bal op die Zuid-Liek stand van de Keerts. En dat betekent dus een speel om het eerst en nooit voor jou gelijk. Maar zijn iets waar die de bal naar het achterperk stuurt. En dan komt er hier op een meter of twee te lezen van de middellijn de Keerts. En dat betekent dus dat er een even ruilie mooie hier het is dankjewel. En dan is het hier dus Fjouwer speel met eerst en Fjouwer en dan twaalf keer hier tussen de bedoel van Jesterijn en het bedoel van Dronriep. Op de andere kant derde binnen nummers 8 en 11 onder de gang. Het bedoel 8, dat is het bedoel van Ljouwert aan het aan, maar het zijn ze hier is de Tuninga, Sjen, het bedoel van Wommels, Jens Bosse, Janieke Popma en Sjen het Winia. Ja, dat geeft het mooi gelijk op. Eerst een gelijk weer, dan wordt het zoiets waar. Maar het zij passeert de keers en dat betekent het spul om het eerst. Dat bedoel van Ljouwert. Maar het is alweer spul om gelijk, want het is uiteindelijk een boetenslag van Ilse Tuninga op de zoiets waar. En dat betekent der spul om gelijk om de Telegraaf. Dus dat kan het alle kanten nog goed. En dan is het op dit moment het bedoel van Wommels. Dus hebben via jouw 12 voorsprong in het volgende eerst. Dus we zullen nooit wel hele mooie, kent wel hele mooie partijen. We hier in Holland nooit ziet schakelen, maar voor Jesterijn die de bal uit Perk thuis stuurt. Ja, dek en Sietske net bij in het tussenspel. En dat betekent dus dat het bedoel van Dronriep. Ja, ze hebben als eerste de Sojsjouw voorsprong in het vierde, eerste, derde. In die strijd, omdat ja, dat plakje, heel plakje in de hele finale is hier. Tijdens dit NK vanmorgen op Singeloord begon, maar 18 per toer op de list. En er binnen nou ondertussen nog 5 van oer. Van hier in de hele finale zit. Pak ik nog maar even een opslagbal mooi van Rudy Kroonik, want zij is hier al klaar. Dat is der spul om het eerst dus. En die zou ze Fjouwer in het voordeel van proef van Dronriep. Komt Rudy Maharon en brengt die bal uitperkt daarvoor in Balis aan de Scaringa. En dan is het, die bal. Die gaat voorbij Sietske en Rulli. En dat betekent dus dat Lisanne Scharinga, zij bouwt de voorsprong uit voor het bedoel van Dronriep. Trolli passeerslag komt het bedoel van Dronriep in ieder geval op een traaiming voorsprong. En is het tussen de bedoelen van Wommels en Ljouwert is het dus kijk de spullen gelijk worden. En via jou gelijk. Dus ik daar ken het nog alle kanten op. Hierin Lollum.
0: En in verband met de buitensporten kijken we eventjes naar buiten, waar de dag droog van start is gegaan met nog een glimp zon. De bewolking heeft wel de overhand. In de namiddag komt vanuit het westen een storing met lichte regen over. De temperatuur ligt vandaag rond de 19 graden met in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond en nacht regen en buien, dan wordt het een graad of 13. En voor de lange termijn kijken we naar morgen tot woensdag, dan is het licht wisselvallig met elke dag wel buien. De temperaturen op zondag en maandag liggen tussen de 19 en 20 graden en maar 16 graden op dinsdag. Zondag en dinsdag staat er een krachtige westenwind met op dinsdag nog zelfs kans op onweer.

0: No Lie was dat van Sean Paul featuring Dua Lipa. En met die mooie klanken gaan we weer terug naar Henk in Lollum.
1: Ja, dat is natuurlijk nog een 12 wedstrijden, nummers 18 en nummer 4. Het bedoel van Jester Rijn, Rudy Kroondijk, Jeske Terstra en Sitske Hakema. Ja, die mat even een torsje bijzetten zien Dron Riep, Iris Veldman, Mooi, Lisanne Skaringa en Sene Itza. Want ja, het verschil rint nog wel even heel hard op in het voordeel van het bedoel van Dron Riep. Nu is de Rudy die de bal boeten slaat. En ja, dan gaat het busje op naar het bedoel van Dron Riep. Ja, het wie 12 in, dan wordt het 4-6. Dan is het Lisanne, zij passeert de keert, dat betekent 3 in. En vervolgens wordt het op Nijtoa-Sois. In dit geval is het Senne. Zit op het goede plak, op het goede moment. Keert de bal voor de keerts. En ze hebben het dus al 4 om hier. In het voordeel van het bedoel van Dron Riep. En het is kijk al 4 om hier worden. Op 4 om hier. En dat is geen Sois. Maar Rudy de bal richting Perkstuur. Doet dat net goed. De bal gaat boeten. En ze hangen ten in ieder geval al 4 om hier voorsprong voor het bedoel van Dron Riep op aan de Telegraaf hier in Lollum. En hij zei de beste touwtjes op dit moment hebben in hand om op te gaan. Naar die hele finale. En ja, dat is niet altijd wat zien. Op hun, het bedoel van de Bolzat natuurlijk. Mooie Tessa Westra. Mooie natuurlijk Rikster Blanke en Noah Elzing. Die hebben een steend nummer op deze treddellist. Dus die zijn altijd wat zien. Ja, natuurlijk in die partij nog net in. Het is ondertussen de 4 miljoen en Skinner 12. En door de beide partijen. Ja, die maakt er wel een mooie streep van. Dat binnen nummers 8 en 11. En dat is natuurlijk het bedoel van Ljouwt. Maar Annette Haan, Ilse Tuninga, maar het zijn ze. Zien het bedoel van Wommels, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Want ja, daar weer het ook een mooi gelijk op. Tot spullen gelijk. En nu is het weer het op de, uiteindelijk op de spullen gelijk. En de Sojfjouwer Annette, zij passeert de keerts. En dat betekent een 3-12 voorsprong. Het weer nog kijk op naar Sojfjouwer. En dan is het, get ik dat bordje naar het bedoel van Ljouwt. Dus zij komen dan maar op een 4-12 voorsprong. Zien de Wommels, nu is het Jeanette Winia. Die de bal naar Perkus duwt. En dan is de Rens zit er heel goed bij in het tussenspel. En wit de bal voor de keert behoorlijk Lietzer te matchen hier in Lollum. En zo zien we dus nog. Ja, de strijd om de laatste hele finale plekjes. 4 om hier voor het bedoel van Dron Riep. Zien het bedoel van Jesterheim. En 4 om het waar in het voordeel van het bedoel van Ljouwert. Zien het bedoel van Wommels.
0: En daarmee verlaten we eventjes tijdelijk het NK Dames in Lollum. En gaan we naar Seksbierum, naar de NK Heren 5. Plus. En zoals je weet zit daar langs de lijn voor ons Koos Veldman. Koos, wat is er gebeurd het afgelopen half uur?
2: Nou ja, er is wel een liedje verrassing. Nieuwsland zou je Rehuus iets in bed gemannen gaan. En Rehuus had het om maar 4-2 zou je hoor. Nou, dat is hier wel wat een verrassing. Keerder ben we in de tweede lichtdag dwanden Mantgen tegen Stienjes. En Stienjes komt er nog eentje weer om. Dat is nou 4-3 heeft keert het nou van Mantgen. Verder heb de laatste partij ik in de op deze lijst is het Fjouwer van Jesterheim. Ik zie Stingers. Ik ben aan drijven toe een Stingers worden belast en 2 die nog een keer binnen, dus dat niet goed. En verder hebben we op het redlist ben nou Dwande, Wergeert in Dron Riep. En daar is een eerst voor Dron Riep. Dus die ben nog alle gang. We krijgen verder aan een Gautum in Rehoes op deze redlist. En nou, de laatste partij is nog net duidelijk. En Wergeert slaat een bal boven en je kent Jerry op achtergrond. En nou, dat is 6 ervoor. Dus we hebben nog. We zijn op het tweede lijst en we zijn haast nog 6 vertoer. En dan gaan we richting de hele finale.
0: En dan wordt het spannender en spannender in die halve finale strakjes. Gaan we met jou volgen, Koos. Bedankt voor dit moment. En tot strakjes weer bij jou.
2: Ja, oké.

0: Er is goed nieuws voor bewoners van het Schalsumerplein in Vraneker. Met een petitie proberen ze hun fietstunnel te redden en dat lijkt succesvol. Dat vertelt buurtbewoner Erik Perenboom.
1: We hebben een prachtige tunnel. We hebben hem ook met de hele wijk hebben hem zo gemaakt zoals hij nu is. Dus een mooi kunstwerk van. Dus dat is één. En twee, de veiligheid is gewoon het beste onder de weg door. Dan ga je niet bij een oversteek staan wachten waar de drukte van de rondweg alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus een doorgang onder de rondweg is het meest logische en het meest veilige.
2: Nou, we zien het hier achteral. Er wordt best wel veel gebruik gemaakt van deze onderdoorgang.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, het is de enige ader vanuit onze wijk die naar de stad, de winkels, de scholen. Dus eigenlijk is het de toegang van de wijk. Ja.
2: Dus die plannen van de gemeente en van de ontwikkelaar werden eigenlijk niet goed ontvangen hier?
1: Nee, zeker niet. Het werd ook in eerste instantie stond het niet in het plan. Bij het laatste definitieve plan kwamen we erachter dat die tunnel zou verdwijnen. Ze zouden eerst een rotonde plaatsen. En als die rotonde geplaatst werd, zouden ze gelijk een gelijkvloerse oversteek maken. En dan zouden ze na 5 jaar zouden ze de tunnel verwijderen. En toen hebben we gezegd, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Wij willen gewoon die tunnel behouden. Want ja, die gelijkvloerse oversteek zou ik gewoon nooit maken.
2: Je hebt daarvoor ingesproken bij de gemeenteraad. En wat is er daarna gebeurd?
1: Eigenlijk is het voordat wij konden inspreken, werd er een korte toelichting gegeven op het plan. Daar was ook een kleine wijziging in. Nou ja, voor ons een hele grote. Ze hadden metingen gedaan in een andere tunnel hier in Vraneker. En daar gingen ze vanuit dat daar weinig mensen doorheen gingen, omdat er ook een gelijkvloerse oversteek boven zit. En daar hebben ze metingen gedaan en toen bleek dus dat uiteindelijk de tunnel wel veel meer gebruikt werd als de gelijkvloerse oversteek. Dus toen hebben ze het teruggedraaid. En we kregen dus net voor de kernsessie kregen wij te horen dat de tunnel wel zeker bewaard gaat blijven.
2: Dus winst voor de wijk?
1: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan. Want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden. Want we zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.

0: En dan het oude nummer van deze dames van Lois Lane. Fortune Fairy Tales uit de jaren 90. En ze treden nog steeds op. Ik heb ze vorig jaar live gezien in het VEC in Leeuwarden. En toen klonken ze nog helemaal goed. Maar niet zo goed als Henk Hambenius. Henk.
1: Ja, de nummers echt niet zien. Een nummer van jou, die binnen ondertussen uit de keerst. Dat bedoel van, gisteren mooi natuurlijk Rudy Corona die keer gisteren heeft dat iets gekocht. Maar probeer het wel degelijk zien, Dron Riep. Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Itzardi. We hebben wel wat liefste mogelijkheden, maar uiteindelijk in de botjes in je kant doen. En dan is het uiteindelijk Iris Veldman die de winst bepaalt. Voor het bedoel van Dron Riep op 1-5 en 0-6. En wist zij de keerst te behouden. En dat betekent dus dat zij dus naar de hele finale ging. En dan hebben we straks die hele finale tussen nummers 14 of ja, 14 Tessa Westra, Rix Blanke, Noël Elzinga van Bolzat, zien het bedoel van Dron Riep, dus Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Itzardi. Ja, die orenpartij, dat is echt een prachtig om te zien, dat gaat echt om en om. Nou is het uiteindelijk Jeanette Minia die de bal achterin krijgt van Niels de Tuninga en die bal gaat er weer van Jeanette. En dat betekent dus dat het bedoel van de auto werd een eerste 12 inhoudt in dit eerst. Maar ja, zoals ik al zei, het gaat echt een prachtige partij om te zien. Wie draait om te dan wordt het 4-2 in het voordeel van Proof van Leeuwarden. En dan is het op 4-2 en 4-6. Jeanette zei plezier de keerts en dat betekent 4-3. En op Nij wordt het vervolgens 4-6 in het voordeel van Proof van Wommels. En is het dit keer een boetenslag van Ilse Tuninga. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in Liekewicht is hier in Lollum. En dan zien we dus een hele mooie strijd om dat laatste plakje in de hele finale. En had je dat laatste plakje weten te bemachtigen, dan ben je voor het automaat. Maar die terug naar de finale. Dus de titel tussen deze beide partijen, de partijen van Leeuwarden en Wommels, wel degelijk wat op het spel. Vier is een gelijk en nou twee gelijk terug een voorslag in eindelijk van Ilse Tuninga. Dus ja, het kan wel eens een hele mooie strijd worden tussen deze beide partijen. Zien wat Ilse Tuninga nou haast een dwang heeft. Zou maar op naaien die opslag verzwaren. Breng hem voorin bij Janieke Popma en ken Ilse de SL bij. En dan krijgen we een heel iets keerkens. Nee, het is toch een retourslag tot in het perken van Ilse. En dat betekent dus dat het Fjouw is. En Fjouw 2 wordt in het voordeel van Leeuwarden. Ja, zeg ik het zo. Beide partijen zijn aardig om te bewegen. Het kan wat dat betreft ik nog echt alle kanten nu. En dan is het Ilse Tuninga op naaien die opslag verzwaren. Maar voorin Janieke Popma. Achterin natuurlijk Jeanette Winia. Voor Wommels zei je binnen nou achterin. Wat Ilse Tuninga nou weer uit de heugel hoort het over de schild. Komt ze maar herhoren in. Brengt de bal weer voorin bij Tuskening. En oh, die bal die sluit het mooi hoe Janieke heen. En dan komt er in ieder geval een eerste keer te lezen op een meter of Fjouwen voor de middellijn. Dat betekent Fjouwen eerst een gelijk. En Fjouwen 2 en een keertje hier in het tussenspul. En dan neem ik natuurlijk nog maar even een opslagbal mooi van Annette de Haan voor Leeuwarden. Zij verzwaart de verminste opslag binnen hun padoer Ilse verbest op. Marit achterin en op de boppen. En Annette de Haan voorin en van minst op zij is het op dit moment hier in Lom en ja, op de oorkant dus het Peru van Wommels, Rens Bosch van minst op, Jeanette Winia achterin van best op en Janieke voorin en op de boppen. Dat zijn de taken verdeeld bij de beide partijen. Sien wat Annette de Haan hoort wangiet, zij een mooie opslag weer verzwaren. Zij is er klaar voor, komt een mooi heron in, brengt de bal nou naar het perk daar en komt de bal voorin bij Janieke Popma, die rekert hem net en hoe dan kiet die bal. Ja, die bal die gaat, kijkt het retour tot in het perk. Het is Annette de Haan. Dit is dus nog even een goed werk dat voor haar bedoel, want ja, zij retourneert de bal tot in het perk. Hij gaat tussen de hand van Rens terug. En dan hebben we dus die keers nog listen. Op een meter of jou voor de middelin is het haast op de voorkant. Natuurlijk Jeanette Winia die mooie opslag verzwaren voor Wommels. Fjouw Racing League en Sarge Twa. Wie pakt als eerste het vuurtebordje hier in Wommels? Wordt het de Angelom? Wordt het de bedoel van Wommels of wordt het de bedoel van Leeuwarden? We zullen het al wachten. Maar de perken, Annette de Hano voorin. Achterin natuurlijk Marit Seinstra. Fjouw Racing League, Sarge Twa. Het is eigenlijk nog een Jeanette Winia om die opslag van Wommels te verzwaren. Rens de terug van de keers. En dat betekent dus dat Janieke achterop de boppen houden. Achterbloot en dan met Jeanette Aarsten heel snel vanuit de boppen bezoen de linkerhoek in doeken. Om misschien die bal te kunnen keren voor hun broer. En dan in dat eerste te blowen. Voor jou is het niet. Zo is het waar. Zien wat Jeanette Dwangit komt zo mooi rond in. Bedaart die bal. Die bal daar voorin. Nee, wat tussenin. En dan kan Rens erbij komen. Kan Rens. Nee, die bal komt er belangen na. Eigenlijk net om daar. Hij heeft hier een knappe opslag. Mooi tussenin. En dan kan Marit er net goed onder komen. En dan Dat betekent dus dat Marit de keerste net passeren kan. Fjouwer eerst een liek en Sjoj Fjouwer. En dan is het uiteindelijk rint de spanning nog verder en verderop hier in Lollum in de street om dat laatste plakje in die hele finale tussen de broeden van Wommels en Ljouwert. Ljouwert ziet nog wel voor in dit eerst Sjoj Fjouwer. En het is op najaars natuurlijk Jeannette die de doodslag verzwaring maakt. Het perk stiet alle kleur. Annette dus en Marit. Zien we wat Jeannette nou weer verzinnen zult. Brengt de bal voor in bij Annette de Haan. Oeh, die stuit het oer Jeannette in. En dan is het een keertje op een meter of twee. Achter de opslag in, en dat betekent dus weer even een rode van opslag. En dan is het Aarsten Ilse Tuninga die mooi probeert om die keers van hun patoer te behouden. En daar als eerste misschien wel het vuurbosje onder de telegraaf te hingen. Maar ja, dat mag je zo uitzien. Wal maakt natuurlijk eerst achter binnen de perkelin op achtergrond. Biedt ondertussen het korps hier te spelen in de Lom. En ja, zo is het fantastisch voor elkaar. Een prachtige mooie arena in ze bouwt mooie de reclameborden eromheen. En dan is het Aarsten, hoop ik, dan ken ik die opslagbal van Ilse Tuninga. Dan krijg ik even een mooie nummer. Sist niet clear, Perk niet clear, Janieke Popma en Jeannette Winia. Komt die opslagbal van Ilse Tuninga, nou nou Perk daarvoor in bij Janieke. Die had hem knap uit. En wat doet die bal? Die bal die Sjen werd die bal over de linie gaat. En dan is het correct net genoeg. Ze hier een fantastisch uit onder ons. Het wordt 4-1 in het voordeel van Ljouwert Sjen Wommels hier in Lollum.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van deze Ziltemiddag. We maken even plaats voor reclame en nieuws en zijn dan zometeen graag weer bij je terug aan de andere kant van 2 uur.
2: Omroep Zeeland. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten... in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Vrienden van de Ziltemiddag, welkom terug bij het tweede uur van dit radioprogramma met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, het stond het eerste uur vooral in het teken van kaatsen. Dat blijven we natuurlijk volgen, zowel de dames bij hun NK als de heren 50PLUS bij hun NK in Sexbierum. Maar dit uur gaan we ook voetballen. Om 2:30 trapt af Barger S1 tegen SC Bellicum onder de ogen van Klaas Wiersma in, even kijken, in Bakkeveen is dat op neutraal terrein. En onze Piet van der Pol die zit vanaf 3:00 langs de lijn te kijken naar de wedstrijd Meppel tegen Zeerobben. En dat gaat over een halve finale na competitie naar de eerste klasse. Dus een mix strakjes van kaatsen en voetbal. Wat blijft is natuurlijk de muziek. Marshmallow en Bastille zijn Happier.

0: En we draaien het plaatje eventjes weg, want het is wedstrijdpunt bij Henk.
1: Ja, dat klopt helemaal, Hans. Het is Ilse Tuninga die het eigenlijk de partij nou in handen en Marcel de bal opslaan. En dan is het Marit Zijnstra die op het goede plak op het goede moment stiert. Zij keert de bal voor de Geerts en daarmee wint de formatie van Ljouwert aan het aan. Marit Zijnstra, Ilse Tuninga wint die onderlinge confrontatie tussen de patoeren van Janieke Popma, Rens Bos en natuurlijk Jeanette Winia. Fjouwer is natuurlijk weer. Dan wordt het Sois Twaar. Dan wordt het uiteindelijk Sois Fjouwer. Dan het Janieke die bal nog knap onder Hans uit. Het is net genoeg om de Keerts te passeren. En dat wordt 4-1 of Fjouwer. En dan is het uiteindelijk krijg ik 4-1 of Fjouwer en Sois Twaar. Ja, maar het zij keert de bal van de Keerts. En dat betekent dus dat Ljouwert als eerste naar de finale gaat. Hier in Lollemwaaksens. Zij winnen deze strijd en gaan dus herstellend nummer 8 in de hele finale. En ben dus de eerste finalist hier bij het NK dames hier in Lollem. Het veld wordt even onpost en dan gaan we nog bij naar de hele finale tussen de bedoelen van Dron Riep en het bedoel van Bolzat. Bedoel van Bolzat, Tessa Westra, Rikster Blanke, Noël Zinga. Zij winnen haast nog een opslag zien Dron Riep, mooie Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senne Itzadi. En ik denk, liefst 10 minuten ben we bezig met de hele finale hier in Lollem.
0: Helemaal goed, komen we dan graag weer bij je terug. Gaan we terug eventjes naar de muziek. Veldhuis en Kemper staan klaar met Ik wou dat ik jou was.

0: En daarmee wordt het hoog tijd om er eens even om het hoekje te gaan kijken bij de NK 50PLUS Heren, Koos Veldman. Koos.
1: Ja, dankjewel. Nou, we zijn mooi de wandel hier op het rijden licht. We hebben de partij van Dron Riep zien werken. En die is redelijk inzichtig. Het is fjouwer meer van Dron Riep. Nou, we hebben hier wel een mooie eerste jongen van Gerrit Groen. Die jongen een fjouwer zitbal op het perk van Dron Riep. Maar het idee van, wij zijn er ook nog. Maar ik geloof dat de Piet nou aan zijn leven is bij de man. Daarnaast hebben we het betoer van Gautam Thierry Hoes. Nou, dat wie niet spannend is, het eerste van Gautam zoals gelijk. En tussen Loreen Hoes de keer voorbij, dus daar is nou één eerste gelijk. En aan schrijven we nog op het redderlist Mantrum Tien Jesterijn. En één van die beiden die keert ze voor de hele finale. Dus als die de partij winnen, dan, nou, dan steen ze weer een hartje verder. Zoals die het er nou voor, het is mooi waar. En Kaart Stamminga staat nog een bal boven vanuit de Reer Hoes, dus daar is twee gelijk in het eerst. En met Dron Riep zit jouw armie voor en jouw twee zijn werken. Nou, zou ik het liever te dieren.
0: Helemaal goed, Koos, zijn we er eventjes bij. En je hoort hem al starten op de achtergrond. We gaan luisteren naar een van mijn favoriete nummers uit de jaren 80. Hier is U2 en Pride.

0: 2:15, dus heel langzaam gaan we richting 2:30. En dan begint natuurlijk het voetballen op de diverse velden. Ik ga proberen een beetje overzicht te geven van de wedstrijden die voor ons relevant zijn. En die we al of niet op afstand gaan volgen. In de klasse Noord, tussen de eerste en de tweede klasse, hebben we na competitievoetbal tussen VVI, die ontvangen Alcides. Meppel FC, die speelt thuis, zoals we weten, tegen Zeerobben. Daar is onze Piet van der Pol strakjes bij. Tussen de tweede en de derde klasse in Noord gaat het tussen FVC en Bikwik Dokkum. Tussen de derde en de vierde klasse hebben we CEC, die ontvangen Delfzijlhuizen. Dokkum speelt tegen SVM Marknesse. VEV 67 speelt thuis tegen Dynam SF. ONR ontvangt Nagelen Barger S, dat weten we, ontvangt Berlicum SC. En daar hebben we uiteraard onze verslaggever Klaas Wiersma langs de krijtlijn zitten. Ten slotte in deze klasse Harkema op einde thuis tegen Niekerk. En Trimorden die ontvangt de Onstwedder Boys. Dan tenslotte in de vierde en vijfde klasse van het zaterdagvoetbal ontvangt DTD NOK. RKO Veenwoude, De Lauwers ontvangt De Woorden. Viot Driesem speelt tegen TFS. Tollebeek mag thuis spelen en dat doen ze tegen Arem. Top 63 ontvangt ASC 75. Nieuw-Rode ontvangt Angelslo SC. En tenslotte heb ik hier TLC tegen Jestermar.
1: Hij is weer dagen op zoek geweest naar de juiste platen.
2: Ik heb toch dat ene stukje niet vinden hoor.
1: Dit is Hans Krabbendam. Op Omroep Zilt.

0: The Bounty Hunters featuring Johannes Rietma met The Bounties. Nou, de perken worden verlegd. De eerste finalist is bekend. Henk, wat zie je allemaal afspelen?
1: Ja, de hele finale is uiteindzettend tussen de nummer 14 en Fjall van de list. Nummer 14 is Petour van Bolzart. Dan is het Rikse Blanke, die werden ze even heerlijk onder die bal stapt. Dus het was een keer al onder het begin van die hele finale. Ik maak ze mijn verhaal maar even nou. Nummer 14 zien de nummer 4. Petour van Bolzart, dus Tessa Westra. Mooi Rikse Blanke en Noël Elzinga. Petour van Dron Riep. Mooi natuurlijk Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Sandy Tsardi. Ja, we zijn correct bezig. Maar in het eerst. Hier is retour in een trick-track situatie. Alsnog de bal over de boppen in en slaan. En dan is de Rikse Boppa. Dat betekent twaalf scène die de bal verkeerd weer te keer. En dat betekent Fjouwer Twa. Ja, nou weer een boppenslag van Rikse Blanke. En dat betekent dus om en om worden de punten in het eerst verdeeld. En dan is het een prachtige zitbal van Iris Veldman. En daarmee pakt het bedoel van Dron Riep een Fjouwer Saisje voorsprong. Een Saisje voorsprong. Dus in het eerste van die hele finale. Ja, het bedoel van Ljouwert, Annette Haan, mooie Marit Seinstra en Niels Tuning. Ja, het is een nummer. Dus zij is in te wachten van die finale. Wietse Jaarsen en Tjenk allemaal mooi. Dat is al het bedoel van Dron Riep, of het bedoel van Bolzer. Het is Iris Veldman die de bal weer nooit perkt als die worden zil. Het is achterin Rikse Blanke die wat onder de bal trokt. En ja, ze pakt hier een prachtige zitbal op rij. Op het perk van Noël Elzinga. Ze stiet Joert voor in en Rikse Blanke achterin. En nou pakt Dron Riep. Die gaat dus goed uit de startblokken hier in die hele finale. Zij pakken het eerst onder de Telegraaf. Zij komen eerst voor Tjen Bolzart.
0: Helemaal goed. Gaan wij langzaam op naar het voetballen. We gaan zo meteen nog even kijken bij Koos Veldman natuurlijk bij de NK Heren 50+. En we hebben heerlijke muziek. Keen moet ik dit lezen, denk ik. Met Is It Any Wonder?

Zo, die was voor de luisteraars die langzaam in slaap zaten te sukkelen. Die zijn er weer bij. Elk jaar vaart de KNRM honderden keren uit voor vermiste surfers, maar vaak blijken die al op het droge te zijn. Met stickers en tags wil de reddingsmaatschappij onnodige zoekacties voorkomen. Zo'n 200 keer per jaar komt de KNRM in actie om een surfer of een kitesurfer te redden. In meer dan de helft van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Als er een surfboard op zee drijft of een kite op het strand wordt gevonden, wordt er meteen actie ondernomen en vaart de KNRM uit. Maar vaak dus onnodig en dat wil de maatschappij graag voorkomen. Daarom is de campagne Be Traceable gestart. Je kunt nu bij de KNRM stickers en tags halen. Die doe je bijvoorbeeld op je surfboard. En als je dan wordt gevonden, dan kunnen de reddingsdiensten meteen je contactgegevens achterhalen en kijken of je al veilig bent. De KNRM hoopt de stickers de komende tijd in te burgeren, zowel bij surfers als bij surfscholen.

0: We zitten in het tweede uur van deze ziltemiddag. En dat was Atomic Kitten met Hole Again. En daar vandaan weer terug naar Henk Empenius bij het NK Dames Skaatsen.
1: Ja, de hele finale tussen de patoen van Bolsward en natuurlijk en de patoen van Ron Riep. Het eerste boord Qigong trof een prachtige zitbal van Iris Veldman naar de patoen van Ron Riep. Iris Veldman, Lisanne Scharinga en Sani Tsari. Ze binnen een gangje in Tessa Westra, Noa Elzinga en Rix de Blanke van Bolsward. Het is weer saai 2 in het voordeel van Ron Riep. Nou is het ondertussen saai gelijk worden. Prachtige zitbal kreeg van Noa Elzinga op de saai 4. Daar is Noa op naai die de doodslag verzwaar. Die man komt de bal achterin bij Sani Tsari. En ja, die bal die doekt eigenlijk heel snel achter de Lisanne, giet die daalt die bal. En dat betekent dus dat Senne er net lekker onder komen kan, maar er komt wel een keertje te listen in het tussenspel op een meter of jouwer van de middellijn. En dat betekent even een ruilje van opslag. En dan is het daar een Veldman die opslag verzwaart hier mooi. En de eerste steen zij voor en een zorgelijk. En dan is het daar het perk van Bolsward natuurlijk Noa Elzinga. Voorin en achterin Rix de Blanke. Dat is de opstelling waar het is. Ja, meestal is het er Noa of een andere vrije formatie wedstrijd in Tjugge. Gedurende het seizoen stiet Noa achterin. Maar ze stiet Joer dus voorin. Dat is een bewuste keuze wijze van de vrouw van Bolsward. Oh, dus draait nog even al om. Noa naar achteren en Rix de voorin. Die kijkt even naar zijn man. Maar ja, dat kan natuurlijk de perken zelf bepalen. Nu is Iris Veldman. Is al een git onderwijs. Brengt de bal achterin bij Noa Elzinga. Die bal zit net echt uit de hand. Oeh, daar stiet Tessa een oorlogmeter achter de keerts. En ja, ze hier maar knap in het tussenspel. Want Lisanne Scharinga, zij retourneert de bal. Ja, tot vader keerts dus uiteindelijk. Omdat ja, Tessa net helemaal op lijn stond maar de keers. En dat betekent dus dat het spul giet naar het patroon van Ron Riep. Ze bouwen langzamerhand dus de voorsprong uit. Het eerste bordje op de Fjouwe Soys. Zitbal Iris en Noa. Lisanne Scharinga retour tot van de keers op de Zorgelijk. Dat betekent dat er een spul onder telegraaf hangt. In het voordeel van Ron Riep, Sjen Bolsward.
0: En daarmee is het 2:30 geweest. Gaat langzaam zeker het voetballen beginnen. En vanwege het belang van de wedstrijd waar we nu eerst naar gaan kijken, wordt hij gespeeld op neutraal terrein in Bakkeveen aan de Mjumsterwei nummer 14. Daar speelt normaal gesproken voetbalvereniging Bakkeveen. Vandaag speelt zich daar af de wedstrijd Barger S1 tegen Berlicum. Onder de ogen van onze Klaas Wiersma. Klaas.
2: Ja, prachtig waar hier nog. Sintje komt er wat bij. Ja, de berichten zijn een beetje op rooien. Nou, ik hoop net dat het valt. Sfeer is hier hartstikke leuk. Krijgt een mooie sfeeractie van beide kanten. Een protocolwerk op het veld. Dus ja, de wedstrijd stier op het punt om te beginnen. Maar Matt heeft er nog even loskomen. Ja, ik ben heel benieuwd wat er komt. Het Bargeres heeft toch wel een hele goede naam. Wat we ontdekken kunnen hebben. Een ploeg die makkelijk voetbalt. Binnen vorig jaar een paar spelers bij van DOHZ. Een eerste klasse erbij komen. En die hebben het niveau wel echt een kwaliteitsimpuls, jong. Wie in die vierde klasse de gedoodvergde favoriet om te voetballen, om kampioen te worden. Maar ja, toch op de gasfield en de knallen toen zat ze dat zelf zijn in hun verslagje die ik jongen heb. Binnenpunten verlenen en daartoe is een ploeg uit Aschenrooy die gewoon naar gelijke trend houdt met hun inpuntenrondtal die dan een kampioen worden. En ben zij gedwongen tot een nieuwe competitie, waarvan ze eigenlijk vinden dat ze in de derde klas hadden. Ja, Belsum komt in de derde klas, die vecht van lijstbehoud. Dus ja, ik denk op zich een heel interessant duel van hoe dit ontwikkeling gaat. Kinderen net zo volle verzezen, de bal rol op je krijgt. We binnen 40 seconden los en ja, Belsum heeft al wat traap gewoon en via een snelle bal, die lange bal, gaan ze terug. En dit is een goede bal, wat ik zei, die hebt in de diepte op Damien van de Bril en die heeft even moeite mee. Mooi de bal controle te krijgen. En die brengt hem er toch voor. Belsum begint wel pittig. Ik moet ook even zeggen, dat is misschien wel even leuk te vermelden. Dat Belsum net in het vertrouwde oranje voetbal. Ik wil dat Belsum een goal maakt. Ja, hoe het nog weet ik net. Het is 1-0 voor Belsum. Een bal die de keeper uiteindelijk vrij eenvoudig oppakken zal. Maar de verdediger twijfelt wat. En volgens mij kopte er hem zelf in. Of het is Joran Joba die te maken. Het is een eigen goal tegen de Noisy. Ik zit er een beetje naar de Sjen en dat nooit te denken hoe wat ik op Radio CZC. Dus ja, dat betekent dat Belsum hier natuurlijk fantastisch in de startblok gekomen is. We zijn al net een minuut los en dat zit hier al 1-0. Een goal die misschien een beetje jong is. Het houdt gewoon dat er wat spanning op het team zit. Nou fijn, Belsum kan misschien profiteren van dit voorstrikje. Betekent nou dat Barger is voetballen maat en we moeten er even op denken dat ze net voet in de luren.

0: Gaan we terug naar kaasvereniging de Vaartwarpen. Dios in Sexbierum. Koos, hoe lijkt het bij de NK Heren 50+?
1: Ja, nou, het ligt hier goed. De meeste van Dron Riep. Dron Riep heeft woon van Wergeer, maar 5, 2, 6 gelijk. Het is dan een mooie partij. Mooi keers. Verder zijn nog 2 oorpartijen hier dwanden. Dat ben Gautum, Tjere Huis. Een mooi gelijk op je in de wedstrijd. Gautum staat steeds een eerst voor, maar het is vaak 6 gelijk. En op 3 en 2 6 gelijk gaat het bordje weer naar Rea Huis. En daar is nu 3 eerst gelijk en 4 2 van Gautum. En in het orenperk, dat is met 2 partijen die keertje van de finale plakje. Dat ben Mantrum tegen Jesterijn. Nou, dat is krijg begonnen. Het is nog het eerst van Mantrum en 4 2 van Jesterijn. Dus dat kan alle kanten nog uit. Dus we gaan nog een hele finale en nog een finale te gaan hier nou. Maar er is nog weinig van de season hoe dit eruit komt te zien. Want Rea Huis en Gautum in de haar om elkaar weer. Nou, zei je eens maar.
0: Helemaal goed, Koos. Tot straks gaan wij even kijken of we Henk kunnen verrassen langs de lijn bij de halve finale van de dameskaatsen. Henk?
2: Dat mag je altijd proberen, die Hans, maar dat gaat die net lukken. Ja, we zullen nog een hele finale. Ja, die gaat in je kant eigenlijk op dit moment door. Iris Veldman, die Sanne Scaringa en Sennie Tsar. Die hebben het houtje stevig in handen. Zijn Bols wat ze langzamerhand. Tessa Westra, Maya, Rix de Blanke, nou voorin, nou Elzinga achterin. Ja, het eerste bordje op Saïs, jou naar Dron Riep. Het volgende bordje op Saïs, Liek naar Dron Riep. Ja, dan heen speel voorsprong. En dan probeert het bedoel van Bols wat grip op de wedstrijd te krijgen. Ja, op de 0-2 en de Saïs waar zei Lisanna, dankjewel. En stapt heerlijk in die bal. En dan gaat die bal een heel lang door de botten heen. Hier in Lollum. En Sarah Stint dus als kindertraai eerst voor de formatie van Dron Riep. In het najaar is het kijk nou twaalf worden, want het perk van Rix en nou zou weten de keertje dus te passeren. Ja, daar maar ja, het Dron Riep dus de touwtjes stevig in hand. En dan is het Ljouwert die mooi langs de kant zit te wachten in wie zou juist net zien komen zullen. Want ja, dat werd al het bedoel van Dron Riep, al het bedoel van Bolsward. Zijn Eetsa die is onderwijs. Ja, hoe die bal ploft eigenlijk voort naar beneden. Hij rekert, hij is kijk door de volgende in en dan zag het er heel snel een prachtige zitbal van Senne Itzardi. En dat betekent dus Skinnetraaiersten en Fjauwtwa. En dan ja, is het alle hens aan dek voor de formatie van Bolsward om te proberen om die hele finale in hun voorbeeld nog te kantelen. Het is hier is Veldman die het nou haast opslaan mooi.

0: Om die tweede keer is geen keer een fout waar, dus een schinnetrijs en fout waar. En dan is het Iris Veldman die de opslag verzwaar is. Rechts blanke dus voorin, nooit als een achterin. Zien wat Iris richting het perk sturen zal. Zij neemt natuurlijk een tiet bij haar op de boppen, Lisanne Scaringa. En dan is het Iris Veldman die brengt de bal voorin bij rechts blanke. Die heeft wel een knapper, want is wat in mijn eigen wat te geforceerd richting de boppen. Slaan. En ja, dan hij een knapper en dan bloot er een keertje hoeven van een meter. Ja, nou had je de partij kan wil, dan mij echt nou alle hens aan dek. Hier is het, nee, de bal is zelfs kweer van Riks de Schurk. Nou, en dat betekent dus door de kweerslag van Riks, is het alweer zoistwaar in het voordeel van Droriep. En mij hier is op naar die opslag verzwaar hier. Bal die knikt dus krijgt aan de andere kant van het veld hoe de kweerlingen. Dus dat betekent dat hier is het op naar je probeer maar achterin. Op Riks de Blanke en wat dat Lisanne die wacht. Oh, die krijgt me toch een stuit op de boven van. Die bal die stuit haar. Komt die bal op de schouderhuchten. Komt die het loon en dan wil Lisanne de wel een mooie retour tot in het perk. Ze laat hem voor alles in de retour. Dat betekent dus dat Droriep gewoon terugbouwt om hun voorsprong. Iris Veldman, Lisanne Scaringa, Senica, die stent Schiener voor jou al eerst voor in de hele finale. Sint Bolzer, Tessa Westra, Riks Blanke en Noah Elzinga.
1: Helemaal prima. Gaan wij zo meteen eventjes weer bellen met Klaas Wiersma voor een update bij Barger S1. Tegen Bellicum doen we na het plaatje van Crash Hip. Die geven zwemles in The Water.

0: Ja, Klaas, in je vorige bijdrage noemde je het belang wat Barger S heeft bij een mooi strak glad veld. Dus dat roept wel de vraag op bij mij. Hoe is de knollentuin of juist niet bij Bakkerveen?
1: Nou, ik moet zeggen, Bakkerveen heeft een prachtig mooi kunstgrasveld. En ik denk dat dat in beide voordelen is. Dit veld is zelfs beter dan het thuisveld wat Belsum heeft. Want ja, dat is natuurlijk productief en wel wat een slitage onderhevig. Ja, het is nog steeds goedkeurd. Ik denk dat dat oorzaken heeft werden wat dat goedkeurd is. Daar zit een politieke beetje achter. Nou, daar gaan we verder net door uitweiden. Maar het is wel zo dat Belsum hier nog steeds comfortabel uit met 1-0. Het is wel Barger S die het spel maakt en dicteert. Is natuurlijk ook noodzakelijk dat ja. Belsum sluit hem zakken wat in op eigen helft. En lid het Barger S wat uitziekje. Wil net zeggen dat Belsum helemaal kansloos is. Want we hebben toch krijgt al een kopbal jongen van Jesse Kemper op een goal. Die krijgt keert door de koeter de keeper. En een schot van Gora. Die het trok aan. Nou, maar ik trouwens wel even opletten. Want nu lukt het wel heel gevaarlijk voor Belsum. Debbie en spelen die dribbelen makkelijk om traaien. Spelen van Belsum heen. En die rond de 16 meter in. Nou, die bal gong net waar net trekken. En nu is het toch wel echt Barger S diep wat meer druk zet en overbrengt. Scott Wut blokt. Belsum maat even opletten. Dan noemen bij de laatste bril. Het zie je er al je redelijk onschuldig uit. En de tempel waar net zo heeg. Maar het Barger S kinders wel bijschakelen. Sjurven nou. Dit is echt de eerste serieuze drukmoment van Barger S. Op een 16 meter van Belsum. En nou komen we er weer uit. En de bal wordt wel lang jong. En dat binnen momenten werpen het Belsum het alert op deze maat. Want ik denk dat er in omschakeling toch wel het in doorvallen. Het helling valt. Ze binnen uiteindelijk jouw ze best wel wat rond te voort, zat ik het in eerste instantie Barger S op het moment dat wij omschakelen kennen, maar het maakt er wel van komen, want Barger S voetbalt op het moment even iets makkelijker als Belsum. En is echt behoorlijk een ja, hoe neem je dat, het initiatief daar in de taalhoek. En daar komt de bal succes bij Wietse en die bal volgens mij in de hand pakken. Dat doet er net en ook kan de omschakeling Jesse Kemper kennen. Krijgt net goed eruit zien, want dat is niet Damien van de Briel voor het beste, want is die echt al in de startblokken om te rennen. En dat zou betekenen kennen dat het nou is van ik het idee dat Barger S bij de 16 meter in rent. Ja, het is wel een moment even dat Barger S zeker het initiatief genomen heeft. En daarmee komt Barger S weer de bal uit de achterlijnen schopt. Dan mist de stoel tussen de twee spelers van Barger S. En daarmee het Belsum weer even de rust in de competitie. Ja, dit is echt wel even het moment dat je steeds blender. De Barger S kinderen kunnen er wel wat van uitzien. Maar ja, we kunnen nog heel lang zeggen. Ad telt met Inig Sport. En we kunnen voorlopig stellen dat Belsum nog een kwartier voetballen. Barger S, Chin, Belsum. In het Bakkerveen nog steeds leidt, mooi 1-0.

0: OMC was dat met How Bizarre. En we gaan proberen om voor het nieuws van 3 uur nog even een keer op beide velden te kijken. Bij Henk en bij Klaas. Beginnen we bij Henk, bij het kaatsen, dames.
1: Ja, dat is het partour van Dron Riep. De touw is echt stevig in handen. Het partour van Dron Riep, Sigrid Veldman. Mooi, Senitsa, die Alisana Skaringa. Senitsa, die brengt de bal, stuurt de bal naar het perktouw. Achterin bij Noah Elzinga. Die werd hem goed eruit zien en flink die bal over de boppen heen. Ja, het wie op de 0-4 en de zorg liep maar dezelfde Noah Elzinga de bal opslaan. En dat ze net goed. De bal gaat boeten. En zij honger dus een Vigo niks voorsprong van de formatie van Dron Riep. De Telegraaf. En dan is het eindelijk op de zorg te wachten. Krijgt het partout van Bolzwart de trombootslag van Sene Itzadi dat ze een botje aan de telegraaf heeft. Het is 4-1 minuten geworden. Nou een bobbelslag van Noah. De bal een hele rare stuit in het tussenspel. Dat hebben we al een paar keer, jongen. In het vorige eerste wie de Lisanne Skaringa die op boppen een prachtige toeslag had. Dat in het perk, omdat die bal een hele grote stuit krijgt. En nu is het de bal die het oer hier Veldman in de stuit. En het is hier 4-1 en het is een schinnetwaar voor Bolzat. Maar de 4-1 is in het voordeel van Dron Riep. Sien Bolzat in de hele finale hier in Lollum.
0: Zien we jou straks, Henk, na het nieuws weer terug. En we luisteren even naar Bob Sinclair featuring Gary Pine. Love Generation.

0: Klein half uurtje gespeeld bij Bargerest tegen Bellicum in Bakkeveen. Klaas?
1: Ja, op het moment laat de wedstrijd hier even stil, want er is, ondanks dat het net heel zinnig is, toch een drinkpauze ingelast. Dat zelf van tevoren al praat wezen. Beide teams even bij de boigen dugout. Worden de nodige omwijzingen even jong. Ja, Belsum heeft het rustmomentje denk ik wel even nodig, want het is toch Bargerest wat nou volledig de wedstrijd dicteert. Mooi spel, snelle balcombinaties en Belsum het horen en keren om die goaltje in te horen. Dat maakt heel eerlijk in wezen. Net waar dat Koonsten er nog helemaal kansloos binnen. Dat in het samenband van nu de omschakeling, die het natuurlijk Wesselbrouwer niet vol op snelheid terugkwam en 4-6 man om spelen en uiteindelijk toen net helemaal wist wat er moest. En via een gelukje kwam de bal bij Damien van der Briel. En Damien van der Briel is een ook weer de speler die de 16 meter in rent. De bal bij Goor proberen te brengen. Dat slag het krijgt net. En dan Bargerest daar uitverdedigen. En het is wel Jesse Kemper die een 9-12 combinatie omgeeft. Mooi Patrick Nauta. Patrick Nauta zilt die bal voor Jan en dat slag het krijgt net. En dan ben we bij de achterlijn en dan rent de bal dan nog. En dat betekent dat Bargerest een ingooi maatje mooi. Nou, dat zijn dus de spelde prikjes. Die kunnen we correct weer even mooi nemen. Die belt het zo nou aan uw deel. En verder is het opletten geblazen. Bargerest voetbalt iets makkelijker als Belsum. Dat hekken lang als jongen. En er zijn een paar hele leuke voetballers bij. En als zij de bal echt in kan raken, dan rennen we erachterom. En dat hebben we al een paar keer jongen. Maar goed, neemt het mooi dat Belsum je nog steeds comfortabel leidt. Dat kennen we natuurlijk zo net zeggen. Maar dat Belsum je nog steeds leidt. Toch een eigen doelpunt van Bargerest zelfs in de 12e minuut. Nou, dat is dan het ruggensteuntje wat we hebben. En we zijn inmiddels weer gewoon een beetje los. En blijven eerst even rustig. En sluit ik eerst dan maar even naar trotter seizoen dat Belsum Bargerest hier op het Bakkeveen nog steeds 1-0 is voor Belsum.
0: En daarmee denk ik met een blik op Sietse dat we nog even bij Henk kunnen kijken. Want die heeft nog iets van 1 minuut 40, Henk, voor het nieuws.
2: Ja, dat kan altijd. Want ja, de spanning keert langzamerhand wat we weer om in de hele finale tussen de bedoeling van Dron Riep. Hier is Veldman, Lisanne Scaringa, Senne Itzardi. Zien het bedoeling van Bolzwart, Tessa Westra, Rix Blanke en Noël Elzinga. Want ja, het wie 4 om in je. Dan wordt het op nice size 2 in het voordeel van Bolzwart. En dan is de bal wegboeten van Senne. En zo is het verschil ondertussen dus weer om. Listen, Roen, nooit de 4 om het 2. En dan komt het bedoeling van Bolzwart dichterbij. En ze hebben nog, ik al werd de Schinne 2 onder de telegraaf in je. En dan is het Tessa Westra die de bal voorin. Senne kende net meer bij. Het is Noah die dot een haal. En die keert de bal van de keerts. En daarmee wordt het dus Schinnenfjouwer in het voordeel van Bolzert. Dus die hebben ondertussen de achtervolging inzetten op Dron Riep. Het is 4-2 en Schinnenfjouwer. Maar die Schinnenfjouwer is in handen van het bedoel van Bolzert. En 4-2 is in handen van het bedoel van Dron Riep. Hier in Lollum. Wie weet, krijgen we dan een hele mooie hele finale hier.
0: Mooi zo, en daarmee ruilen we de plaatselijke harmonie om voor onze eindtune aan het eind van dit tweede uur. Want we gaan even plaatsmaken voor reclame en het nieuws. En dan zijn we zometeen graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van drie uur.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld. En in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
3: Luisteraars, welkom terug bij het derde uur van deze Ziltemiddag. Sietse en ik zitten weer voor je klaar met sport en nieuws uit jouw regio. En we zitten niet met z'n tweeën klaar, maar met z'n zessen. Want je weet dat we Henk Hempenius hebben bij het kaatsen. We hebben Koos Veldman bij het kaatsen. Klaas Wiersma kijkt naar de eerste voetbalwedstrijd van vanmiddag. Daar zijn we al een paar keer geweest. En zometeen trapt af, of misschien is het al gebeurd, Piet van der Pol. Althans, hij trapt niet zelf af, maar hij kijkt naar de wedstrijd Meppel-Zeerobbe. Halve finale na competitie, naar de eerste klasse. Dus zometeen na de eerste plaat gaan we eerst eens kijken in Drenthe of Piet paraat is en wat hij al heeft gezien. Eerste plaat zeg ik, hier is Marco Borsato met... Vrij zijn.

0: Vrij zijn was dat een van de grote hits van Marco Borsato. En we gaan snel terug naar het voetballen. We beginnen bij Klaas. Even kijken in Bakkeveen.
1: Ja, het is hier nog steeds 1-0 voor Belsum. Krijgt een hele grote kans voor Bargeres. Een bal die bij het centraal trok kwamen en de bal op het laatste moment naar de linkerkant tikken. Daar staat een man mooi rugtervoer die de bal probeert in een lange vierste hoek te gaan. Maar daar staat Wietse natuurlijk als betrouwbare sluitpas. En die pakte die bal gewoon pijloos uit de goalboy. Ja, het is wel oppassen voor Belsum. Ik wil net zeggen dat we helemaal kansloos binnen. We hebben toch zo nodig aan die omschakelmomentjes. En daarin is best wel wat te hellen. Neemt net wel dat Bargeres het initiatief volledig overnomen heeft. Wedstrijd op u helft zich volledig volgens elkaar spelen. En je denkt haast van, kind dit goed niet inbrouwen. Maar goed, we kunnen er nog heel lang over praten. Belsum leidt voorlopig naar 24 minuten voetbal. Nog steeds mooi 0-1. Spanning is hier best wel te snijden. Zelfs om me heen wordt er al gereageerd op het verslag wat ik hier jou. Ze vinden het best wel interessant en ze hebben het idee dat het... Dat ik de spanning wat in het lief heb. Nou, dat hebben ze heel goed geconstateerd. Bargeres zet hier even een corner te nemen. Nou, neem die nog even mooi. Dat is een bal die keert van de linkerkant houdt. Die bal wordt kwart voor. En die komt daarvoor bij de tweede peel. En die wordt voortkapt. Zodat Bargeres nog een corner te nemen heeft. Nou ja, ik neem die nog even mooi. Ik geloof dat ze de korte combinatie kiezen. Nee, dat is het dan net. Komt die bal weer. Dat is de bal bij de eerste peel. Die voortkapt door de kind terug Patrick Nauta. En dan komt die bal toch weer terug. En dan is de bal van Wietse. En nu hebben we dan het omschakelmoment waar we heel die allemaal ziek binnen. Nou fijn. Dus ik sluit eerst maar weer even aan. Grote seizoen dat Bargeres, Tim Belsum, dat Belsum hier nog steeds leidt. Mooi 1-0.
0: Vol spanning in Bakkeveen. Klaas, doe de mensen om je heen de hartelijke groeten uit Vraneker. En het advies voor Bellicum is blijven voetballen. Laat je niet terugdrukken. Blijf durven wat mij betreft. We gaan snel naar Piet van der Pol. Die zit ook in Drenthe. Die zit op sportpark Ezingen in Meppel. En die kijkt naar Meppel tegen Zeerobben. Piet van der Pol, goedemiddag.
2: Nou, het klopt helemaal. Meppel, FC Meppel tegen Zeerobben. We spelen inmiddels 10 minuten. En Zeerobben heeft zijn fysieke kaartje niet gevallen. We gaan ze afgeven, want er was een aantal keren dat Zeerobben de vingerspel. Dat is samen de witte naam. Dat is niet doen met de kruisdeel. Nou, in ieder geval dat valt net. Het Zeerobben heeft in ieder geval al twee kansen gehad in de persoon van Levi Tudy. Een mooie barretje beurt op de Patrick Amis. Thomas Dijkstra die zag Levi Tudy vrij staan en vrij voor de keeper. Ja, was die schot net niet scherp genoeg, niet hard genoeg om de keeper te verrassen. Dus dat betekent in ieder geval in de derde minuut al een grote kans voor Zeerobben. Daarna het Zeerobben nog een kans die de persoon van Levi Tudy had. In ieder geval, het is... Voor de Meppel is het eventjes afwachten, want Zeerobben is natuurlijk ook voor Meppel een onbekende ploeg. En dat geldt voor Zeerobben in principe ook zo. Nou, even naar de opstelling van Zeerobben. Theo Noot op de goal. Jay de Vries, Arne Schaap, Patrick van der Veen en Max Faber als erin. Dan op het middenveld Quinten Warmerdam samen met Nick Alders en... Ik zie er even kikken. Stijs Kratenbos. Dan voorin hebben Levi Tudy, Patrick Amers en Thomas Dijkstra. Dat vind ik de man die het verseerde om het te doen. Even een kleine sketch geven. Het is de wippen dat de tweede wippen is in de tweede klas waarin de Drentse vroeger spelen. Ze winnen dan achter Achilles 419 en 1894. Dat is de tweede wedden. En het is een ploeg wat de afgelopen 8-9 wedstrijden op een uitzondering na niet verloren heeft. Ze hebben verloren van de kampioen van Achilles 1894. Dat was ook de enige verliespartij. En dan kan je ervan aangaan dat het een uitstekende ploeg is. Waar Zeerobben in ieder geval de hammer vol aan zal hebben. Maar om eventjes de eerste skermutseling er even een klein beetje weer te geven. Het is Zeerobben die de kaas aan had. En het is net even wat aan het zoeken is. En we gaan het kijken. Deze ploeg die wint hier. Die gaat dan naar de finale. En die finale die bestaat uit PVU, uit Utskerhuizen en Alphides uit Meppel. Nou, wat zou er mooi wezen voor Meppel dat zij winnen en dat als ze dus ook winnen, want dan gaan ze hier op de fiets, gaan ze naar die finale wedstrijd toe. Seerobben zal het niet zo ver laten komen, denk ik, want ze hebben zeer gemotiveerd team en ze in het veld staan. En over wat de zoeken hebben in de eerste klas, dat zal we nooit eerder weten dan wanneer we erin spelen. Dus we doen ons best, proberen die plek te pakken. En voor een plus als Meppel, wat dus tweede op de ranglijst stond, die is de Willem. Maar even gedaan, natuurlijk even groot als de Zeerobben. Zeerobben die eindigde in de vierde, op de vierde plek. Op de vierde plek in de competitie. En die had dus ook al een wedstrijd gespeeld vorige week tegen Rode Boys. Nou, dat was een wedstrijd waarbij Zeerobben met veel geluk de 2-1 over de eindstreep tilde. En daardoor hier nou mag spelen. Goed, dit is even een klein beetje schets van die Meppel. Ik zie haar zeggen, maar even om het kaatsen nog even een muziekje, Hans.
0: Helemaal goed, Piet. Ik kies eventjes voor Henk. Want ik ga hem heel de middag al proberen te verrassen. Lukt steeds natuurlijk niet, want die man is zo scherp als een scheermes. En hij kijkt naar het dameskaatsen, Henk.
3: Ja, en dat Campbell is een hele duur neer hier op het keertveld in Lollum. Het is Tessa Westra. Ja, ze onder de bal zelf opslaan. Levert fantastisch werk al. En dan pakt ze de bal ik in het tussenspel. Ja, slaat hem weer om. En dan krijgt er Noam op het bil. En dat betekent dus dat je de punt kwijt binnen. En dat betekent dat het wedstrijdpunt wordt. Uiteindelijk voor het bedoel van Dron Riep. Zij komen op 4-5 en uiteindelijk 0-6. Ja, 4-5, zeg je hem. Ja, de spanning is volledig bij waarom eigenlijk in deze wedstrijd. Want op 12-5 en Sajwik, Boppenslag van Noah betekent 3-5. En wie krijgt een retour op naar Boppen van Riks op de 6-waar? Dat betekent 4-5 en 0-6. En dan is het Senica die zei, Sinoa, die bal let ik vallen. En dan is de bal boeten van Noah Elzinga. En dat betekent dus dat de hele finale ten einde komt hier in Lollum op 4-5 en 0-6. Boetenslaaf van Noah Elzinga, dus dat betekent dus dat Dron Riep naar de finale gaat. De formatie van Iris Veldman, Senne Itzadi en Lisanne Skaringa. Een tredje prijs zit er dus, Joert Varepedoel van Bolzart, mooie Tessa Westra, Noah Elzinga en natuurlijk Riks de Blanke. Ja, en zat ik correct zo op die 4-5 en die 0-4 is de Tessa er heel goed bij. Ze slaat de bal prima op en dan onderschept ze die bal zelf in het tussenspel en dan retourneert ze de bal en dan krijgt Noam op het lichaam. Dat betekent dus dat het uiteindelijk op 4-5 en 0-6 het bedoel van Dron Riep dus naar de finale gaat. En dan hebben we, denk ik maar, een liefste 10 minuten de finale aarten. Tussen nummers Fjouwer, het bedoel van Dron Riep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Senne Itzadi. En bedoel nummer 8, Ljouwert, Annette Haan, Ilse Tuninga en Marit Zijnstra.

En dat was Sarah Bareilles met Love Song. En terwijl het plaatje aan het spelen was, waren wij druk aan het bellen met Klaas Wiersma. Want jij wilde graag even horen of of zijn ploeg erin gaat slagen om de 1-0 mee te nemen naar de T, naar de rust. Maar de verbinding met Drenthe is eventjes niet zo makkelijk te leggen. Dus inmiddels zijn we aan het bellen met Koos Veldman bij het kaatsen. En dan kijk ik eventjes naar mijn technicus. Die schudt mismoedig van nee, dus ook die hangt niet. Nou, dan gaan we naar de man die alles kan, die ons steeds weer redt bij dameskaatsen. Henk, hoe lijkt het bij jou? Ja, en Henk, ik heb hem daar toch een keer verrast. Hij is waarschijnlijk aan het kijken naar het verleggen van de perken. Want ja, we zitten immers tussen de halve finale en de finale in daar zo Leeuwarden tegen Drongrijp zometeen. Dus we zullen het hem terug laten luisteren dat hij toch een keertje zonder koptelefoon is verrast. Nou, dan gaan we denk ik naar Sandra Kiem luisteren. En dan gaan wij, terwijl J'aime la vie voorbij komt, opnieuw bellen met Klaas Wiersma. Want ja, we blijven nieuwsgierig of het lukt 1-0 meenemen of niet. Sandra Kiem.

0: En dan heb ik toch wat minder nieuws voor de fans van Bellicum. Want we kunnen Klaas niet bereiken. Die is ten onder gegaan in het gejuich, denk ik, bij Bargeres. Want die zijn gelijk gekomen. Het staat daar 1-1. Het zal ongetwijfeld nu rust zijn. En we horen graag straks van Klaas hoe dat gegaan is met die gelijkmaker. Ondertussen wordt er rustig doorgekaatst door de heren 50PLUS bij Koos Veldman.
1: Ja, en we staan nu op een mooie slag. 4 van Matrijen en zo is gelijk. Tussen de patoeren van Jester en Mantrum. 4 van Matrijen, zo is gelijk. De 4 wezen van Mantrum. En dat gaat het erom, als Mantrum dit wint, dan staan ze in de finale, hoort. Nou, dan mat zit je in de winnaars van de patoeren van Dron Riep en Gautum. En die staan eigenlijk te wachten op het veldteam. Maar als de partij direct uit is, dan keer ze mooi het middelste perk. En wordt het als een 4 van jou, dan zijn ze in een oorperk, keer ze matten. Dat zou hier beweren. Het is een partij van Mantrum Stie voor. En 4 van Ingen. Ja, Jestron jouwt net op en die komt in de 12e adem om samen te zeggen. Mantrum die liek het wat vermoeid. Maar goed, het is nog wassenhuis liek en een keertje bij de middellijn. Nou ja, en het is me krek wat van kant dat het niet valt. Maar zag je het er hier nou voor. En misschien dat we deze slag nog even mooi pakken kunnen. De man van Jan-Geert Nutma en Wilco Fopma staat in perk. En ik denk dat de opslag is voor Simon King, maar die zal de bal opslaan. Nou, hij had de bal nou te pakken. De man steekt voor de keert. De span hinder de zwering. Oudskeert zegt hij steekt voor de keert. En er komt Simon aan. Nou, die bal geeft dat een hele lang niet. Ja, en op opslag van Jan-Geert Nutma. En nu staat Mantrum in de finale. En we gaan nu verder met de Dron Riep en Gautum in de hele finale. Ja, dat zijn vier.
2: Ik wil het finale voor de hoort. Voor de zorg en zwingen.
3: De tussenstanden van het zaterdagvoetbal.
0: Ja, en even aanvullend, niet alleen tussenstanden, maar ook ruststanden zitten daarbij. In Noord 1 tussen de eerste en de tweede klasse zaterdag dus VVU. VVI moet ik zeggen, staat nog steeds 0-0 tegen Alcides. En we weten van Zeerobbe dat ze net begonnen zijn, staan nog 0-0 tegen Meppel. Even kijken, tussen de derde en de vierde klasse van de zaterdagcompetitie staat CEC thuis met 0-1 achter tegen Delfstra Huizen. Dokkum staat ook thuis achter, 0-1 tegen SVM Mark Nessen. VEV heeft nog niet gescoord tegen Dynum, dus daar is het nog 0-0. Beide kanten nog niet gescoord. Dat is wel gelukt bij ONR Nagelen, daar staat het gelijk met 1-1. Geldt ook, wat ik net al zei, voor Bargeres tegen Bellicum 1-1. Harkema op einde staat achter met 0-1 tegen Nieuwkerk en Trimoren. Ook 0-1 achter thuis tegen de Onstwedder Boys. Dan een klasse zakken. Tussen de vierde en de vijfde klasse staat DTD met maar liefst 0-3 achter tegen NOK. RKO staat thuis met 1-1 gelijk tegen Veenwoude. De Lauwers ook 1-1 gelijk tegen De Woorden. Viot Driesum staat 0-1 achter thuis tegen TFS. Tollebeek nog niet gescoord, 0-0 tegen Arem. Top 63 staat 0-2 achter tegen ASC 75. Nieuw-Rode leidt met 2-1 tegen Angelslo SC. En de laatste op mijn lijstje is TLC. Tender Love and Care moet ik dan gelijk denken. Daar staat de brilstand nog op het bord. 0-0 tegen Jestermar.

0: krachtig geluid van de Cranberries was dat Zombie. En van het ene krachtige geluid gaan we naar het andere krachtige geluid. Piet van der Pol in Meppel. Piet.
1: Kijk eens, dat zit erop. Krachtig geluid van die Meppel. Nou, luister, de wedstrijd is nog steeds 0-0. De kazen die er geweest waren, die waren voor Zeerobben. In de eerste paar minuten al deze kubiet Peter Kamers. En daarna hadden we ook nog een mogelijkheid voor, Thomas Dijkstra, die kreeg ook een kaasje. En Lady Kiwi die maakte de verdediging dermate lastig dat Patrick Amers, die kreeg een kaas. Hij kreeg niet de gelegenheid, want hij werd te hevig verdedigd. Dus dat was, maar hij kreeg wel een kaas van te schieten. Nou, dat liep hij na en daardoor staat het hier nog steeds 0-0. In heel van deze wedstrijd het Zeerobben de gevaarlijkste kazen had, maar zowel aan de rechter als aan de linkerkant het Meppel hebben daar goede vleugelspitsen en die kunnen al later keren gevaarlijk richting de doel van Theo Noten komen. Alleen dan waren er of Jade Vries of Haneskaap of Patrick van der Veen. Die zorgden ervoor dat de fase die eventueel zou ontstaan, dat die inderdaad genieten deed. Dus het betekent Zeerobben de kazen Meppel het voetbal. En de stand is nog steeds 0-0 hier in Meppel. Hans.
0: Dankjewel Piet voor dit moment. We komen straks graag weer bij je terug natuurlijk. Het is pauze voor zover we weten bij Henk Campenius. De halve finales zijn verspeeld. Zometeen in de finale Leeuwarden Don Rijp. We krijgen wel een gilletje van Henk als die weer los is. Dus dat betekent dat we even tijd hebben voor een plaatje extra van Alphabeat. Here is Fascination.

0: Toen wij voor het laatst keken bij de wedstrijd Barger S1 tegen Bellicum, toen stond Bellicum nog 0-1 voor na een heel vroeg doelpunt wat aangemaakt. Een eigen doelpunt zelfs van Barger S. Dat is intussen wel veranderd. Het is nu rust. Klaas Wiersma heeft eventjes tijd voor ons. Klaas.
1: Ja, het is inderdaad rust. Belsum, Barger S is op 1-1 komen en ik denk zo in het veldspel dat het net onterecht is. Dat die goal vallen is. Nou ja, dan is het toch altijd even een afwachting van hoe pakt Belsum dat op. Nou ja, de laatste 4 minuten weer toch wel wat dreigend. Dan kan we wat meer op de helft van hun. Dat ken ik wel, dat zij dachten van nou, mooi 1-1 geven we de rust in. En dan vinden we het wel best, want ja, Barger S voetbal gewoon wat makkelijker als Belsum. En Belsum is die echt te verdedigen. En hier wat moeite om de bal in de ploeg te houden. Vanuit de omschakeling ben er wel wat momentjes best om die stand in terug te breken. En hier hoop ik gewoon dat vlagje wordt. Want dan geeft de motivatie natuurlijk bij Barger S echt wat voort. Nou, en daar zit nou even het puntje van hoe gaan we nou aan die tweede helft beginnen. Die zit ik op het punt van begin. Ik kan Belsum het weer opbrengen om de vechtlust op te brengen. Dat Barger S het zin houden wordt in de goals. En vanuit de omschakeling. Dan dat doelpunt wat je maat, want ik wil net dat wij het spel dicteren kennen in deze ploeg. Het is een ploeg waarbij het een stikkersfjouwer jongens vorig hier nog in de hoofdklasse voetbalden. En dat verschil, of eerste klas, dat verschil kun je heel duidelijk zien. En dat betekent ook dat Barger S iets makkelijker voetbalt als Belsum. Nou, ik probeer die oude trap nog mooi te nemen, dat maakt net te lang door. Want dan ben ik uitpraat in de nijs. Nou, daar gaat het foutje en Barger S zet de oude trap nog. En is de wedstrijd hier in de tweede helft wel los. En volle meer kan ik daar dan ook nog net toe zeggen dat Barger S Belsum. Een ruststond hier van 1-1 en we binnen hier wel los.
0: Zometeen meer over deze wedstrijd. We gaan eventjes luisteren naar Zed en Katy Perry met 365. En ondertussen gaan wij bellen met Koos Veldman. En luisteren naar Henk, want langzaam maar zeker zal de finale daar toch ook wel losgaan. Daarover zometeen meer. Eerst de muziek.

0: Nou, mooi liedje. Ja, zo halverwege deze zilte middag. En technicus Sietse is druk aan het bellen. Die heeft geprobeerd om Koos Veldman te bereiken. Maar dat lukte niet. Vervolgens stak hij zijn duim op bij de naam Piet van der Pol. Dus die hangt wel. Piet, bij Meppel Zeerobben. Vertel.
1: Maar toen we eigenlijk in één voorsprong had moeten maken, want het was de eerste kant van de verbetering van Reppen. Maar Patrick Ramos vrij op de doelman afgelopen vanaf de 16. Toen gaf een paasje af 5 naar de inlopende Thomas Dijkstra. Die paas was net iets te hard. En Thomas Dijkstra probeerde van welke zijkant om die bal nog binnen te tikken. Maar de verdediger van Meppel, die wist dat komen en daardoor het toen eigenlijk aanlaten om hier een 1-0 te nemen. En gezien de fase was dat het volledig gedeerd is. Want Meppel heeft eigenlijk qua fase eigenlijk volledig gedeerd laten. En Zeerobben heeft in ieder geval 3-0 fase laten. En die 3-3 had in ieder geval 1-0 moeten. In ieder geval die laatste. Patrick Amers vrij. Speelt een beurt naar Thomas. Iets te hard. De bal gaat er wel richting doel. En dan is het een verdediger van Meppel die de 0-1 kan vervolgen. En dan is het ja! Thomas Dijkstra die maakt in de 42e minuut, maakt hij de ene, die had het net op kunnen maken met de stage van Patrick Amers, maar dit keer laat hij het niet gekeken als een deelteken. Hij stuurt hem langs de ene en de 0-1 staat op het scorebord. En zoals ik het zei, gezien de kaas in volledig verdiend, met de dieren aan het breien tot aan de 16, de concurrent was klaar zit. Zeerobben is veel directer, speelt veel volwassener wat dat betreft. En maakt dan eindelijk de fase die ze kregen, maken ze nou af. Zeerobben in de 42e minuut. 1-0 voorsprong tegen Meppel. Nou, dat belooft wat voor de tweede helft, want het is nog een 2-3 minuten. Hans, 1-0 voorsprong. Thomas Dijkstra, een klassiek doelpunt. Alleen op de keeper af. En dan weet u haarfijn de vrije hoek te vinden. En ja, dan laat u de keeper de kost laten klaar voor. En ja, ze krijgt Zeerobben krijgt eigenlijk daar waar ze verdienen, wat ze verdienen. En ja, dan zie je weer een aanval van Meppel. En die zand, ja, die verzand helemaal de voorwaartse van Meppel. Dat hebben we helemaal niet bereikt. Misschien ook wel het verdienste van het verdedigingsduo. Patrick van der Steen, Anuska. Vanuit Meppel een 1-0 voorsprong in de 43e minuut. Het is Thomas Dijkstra die als koopzetter natuurlijk. De ene voor. Kan ik Meppel dus drie berichten. Nog 1 of 2 minuten te spelen. Hier in Meppel. We krijgen nog een corner. Laten we hier nog even Meppel.
0: Hey, Piet, ik ga je even onderbreken, jongen. Want je bent heel slecht te verstaan door de mensen die om je heen staan mee te leven. En dat is prachtig bij een doelpunt. Maar zou de tweede helft fijn zijn als je even een plekje zoekt bij je fans weg. Wat gebeurt er? Weer een goal, Piet.
1: Dat betekent dat 2 minuten daarna in de 44e minuut is het met een voorbaan in de kort. Maar in ieder geval 1-1. En dat verdient dus het minst dat hoor je mij niet zeggen. Het is 1-1. De voorlaatste minuut van de eerste helft.
0: Piet, als het te erg wordt, dan komen we je redden hoor. Dan komen we met de auto naar Meppel toe en dan halen we je uit de melee. We begrijpen dat het daar 1-1 geworden is in een heleboel hectiek in Meppel. Wij gaan even naar een muziekje, even tot rust komen met Wang Chung. Hier is Dance, Whole Days.

0: En dan gaan we terug naar de man met een dubbelfunctie vanmiddag. Want hij doet iets voor de KNKB. Ik weet eigenlijk niet eens wat, Koos. Misschien kun je dat nog eventjes vertellen. En hij is verslaggever vanmiddag bij ons.
1: Ja, ik ben geen verslaggever. Normaal gesproken. Ik ben voorzitter van Keersboom. En bij alle NK's is een bestuurslid van Keersboom is daar aanwezig.
0: Ja.
1: En hier het geluk dat Joert naar de 50-plus mocht. Nou, het is hier een prachtige dag. Dus dat... En aardig wat meesken. Ik eerst is die even heen in blauwe. Dus dat is hier een gezellige boel.
0: Leuk.
1: Maar je bent natuurlijk helemaal niet goed ervoor zit. Nou, het is misschien heb ik het niet eens. Ik zou een Montgen die had het oprijden. Tjen Jesterijn. 4-3, zoals ik die stond in de finale. Die hebben een stingend nummer. En nu in de hele finale binnen bezig. Gautam Tjen Riep. Nou, dat is best wel spannend. Gautam loopt twee keer op zoals ik aan het langs staan. Die zijn een spel voor. Maar de Riep heeft nog weer zoals te pakken. Zoals waar voor stond die. Dus ja, dat kan alle kanten nog uit deze pad. Uh-huh. En ja, de toeren binnen het nood allemaal kan wegen. En nou slaat er een riep. Nee, er een riep net. Gautam slaat boeten. En nou is dus 12 in. Dus we zitten van de hele finale. Nou, dat is spannend. Keer voor zes. En dan krijgen we hier nooit de finale nog.
0: Ja, zeker. Dus je kijkt naar een spannende finale. En dan hebben we inderdaad straks de finale nog te goed. Eerste finalist is bij jou bekend.
1: Ja. Zo is dat.
0: Helemaal goed. Gaan we eens even kijken bij Henk. Want die zit, als het goed is, in zijn finale. Leeuwarden Drongrijp. Henk?
2: Ja, die is correct uit aanzetten. Hans Leeuwarden is onder opslag begonnen. Ilse Tuninga natuurlijk samen met Annette de Haan en Marit Seinstra. Sjen Drongrijp, Iris Veldman, Lisanne Scaringa en Sandy Tsadi. En ja, Ilse Retour in Perk. En een prachtige zitbal van Ilse Tuninga. Levert alweer de skinnenfjouwer op in het eerste. Er lijkt nog een keert van een oorlogmeter uit de Vaarlinde Wijn. Nooit staan net de Haan. Liet de bal naar Perk sturen. Mooi, want zij slaat de hele dag verminst op bij Leeuwarden. Ja, dat is git net goed, want de bal is te kwart van Annette. En dat betekent dus ja, dat de spanning in de eerste wat we hebben omkeerd. Het wordt Fjouwert waar hier in het allereerste eerst van die finale. De lege partij van de dag hier in Lollum. En dan is het uiteindelijk haast nog naar Annette de Haan. Dit samen mooie. Maar het zijn ze op de boppen stiet. Dat is haar vijfste plekje natuurlijk. Maar het steen ze Fjouwert waar voor in dat allereerste eerst. Dan komt de bal voorin. Oh, die is best op. Die komt eigenlijk tussenin. En dan is het toch Lisanne Scaringa die er mistaast. En dan is het toch in een uiterste poging Senne Itzadi die er een keert van Maasjes kent. En zo hebben we dus twee net al te dikke keersten steen. Lissen in het tussenspul op twee keer oorlogmeter maximaal uit de voorlinie mooi. Dus dat biedt perspectief voor de partoe van Leeuwarden. Het is de partoe natuurlijk van Drongrijp wat naar de stuit Geert Sennits. Die zijn mooi de eerste keers verdedigen. Die is correct even wat groter dan de tweede keers. En dan is het Annette de Haan voorin en natuurlijk Marit Seinstra achterin. Fjouwert dus voor Leeuwarden. En Sennits is al onderwijs naar de opslaglinie. Brengt de bal naar het perk daar. Doordat net goed de bal geeft de boeten. En zou we er dus sowieso in het voordeel van de ploeg van Leeuwarden. Zij hebben trouw die boetenslag van Sennen. Dus als eerste de sowieso om de telegraaf in. Dan is het daar opnieuw een hele lietse keert. En dan is het om Iris Veldman om hun ploeg in ieder geval in dit eerste nog te houden. Het is opnieuw straks natuurlijk het perk aan het voorin, maar het achterin. En Ilse, ja, ze stiet gewoon een eerste perk en wacht het al wat er gebeurt. Geert. En de boy dames van Ronriep. Senne en Lisanne Steen terug van de keert. En dan is het Iris Veldman die opslag verzwaring maakt. Komt ze mooi heron en brengt de ballen wat slow voorin. Maar ja, daar is het Annette Naam. Die is niet op het goede plak, op het goede moment. En wit de keert te passeren. Dus het eerste bordje is verkeerd hier in Lollum. En dat gaat naar het Perdue van Leeuwarden. Zij staan eerst voor. Sjen Drongrijp.
0: En dan gaan we eventjes kijken voor het nieuws van 4 uur nog bij het voetballen bij Klaas Wiersma tegen Bargeres Bellicum. Nog steeds 1-1, Klaas?
3: Het is nog steeds 1-1, maar het hier 1-2 wijzen kan. Jesse Kemper tot twee keer daar een grote mogelijkheid. De eerste mogelijkheid weer een prachtige actie op de rechterkant waarbij het een hakbal zie Patrick Nauta vrij zetten. Die vervolgens in alle rust even voorzetten. Koe, en daar wie Jesse Kemper die bal op de pantoffel nam. En dat die echt een hele knappe redding. Echt een hele knappe redding van de keeper van Bargeres. Ik telde hem al. Nou, ik ben ook algemeen wat sceptisch in dat soort dingen. Maar dit weer echt een schat. Ik denk van ja, ik ken het missen. Hij kreeg het toch nog een handje te noemen. Bol ten koste van een corner. En van uit die corner waar hij weer werd. Jesse Kemper. Diet de bal. die de bal te pakken kreeg van de voeten en skeert. En die bal die skeert rakelings Padloans op de vierste PL, of hoe neem je dat, de vierste hoeken. Ik ondertussen zit ik even te shinnen en daar heb ik een beetje al uit in mijn verhaal. Want er waren even een beetje wat een opstootje tussen Wessel Brouwer en de zijn directe tegenstander. De verdediger die klemde de bal volgens Wessel. En Wessel die de handen omheen en zat naast scheidsrechter. Dat nooit te halen net dat je de bal maar de voeten alweer omklemmen. Daar kwam vervolgens wie die speler daar net van gediend. En die pakte hem even bij de nek als ze lieken het bal. En toen ging het vlammer even in. Nou, de vette speler van Bargeres een gele kaart opleveren. Hij houdt geen vrije trap. Dat vind ik wel weer een beetje wonderlijk. Het is een stuitbal en die is dan in het voordeel van Bargeres. Komt het er aan de bel. En daar mooi je de bal weer rollen de bal je weer. Nou fijn, het betekent wel dat het lijkt dat Welsum wat meer van hem aanbiedt in het ding. Ik mag nog even zeggen dat er echt een wisselpak vindt. Chris van der Haas, het wil dat ik dit zeg. Denk ik dat Bargeres dat hier niet maken. En daar is Wietse. En werd wat mooie fabelachtige redding. De spits van hem. Die er heel dichtbij. En we zien het nou echt. Het wordt nou echt spannend. We zijn ook draaien. In dat aantal bij Jesse Kemper komt er weer bij. En Wessel kinderbal. Krijgt net goed behandelen om die bal voor te zetten. Daar heb je het draaien achterin bij Bargeres. Een hele grote kans van de spits van Bargeres. Wietse redt en vervolgens kan die bal een keer tot op de helft van de Belgen jong worden. En dat is Westelbrouwer niet in de controle. Ja, het jouw belangen dat de wedstrijd hier eigenlijk volledig in evenwicht komen is. Waarbij het Bargeres de eerste helft volle beter. Je maakt gewoon eerlijk, Tajan. Is het nou een wedstrijd die niet meer in het league wegkomen is? En Belgen maakt het mooi wat meer strijd dan en wat meer passie. Maar Bargeres jouwt wat meer rond de wal. Het lijkt het wel of binnen wat burg. Zo shirt het er wat uit. En Belgen neemt hem mooi langzaam het initiatief voor. Nou fijn, ik sluit al haar trotten. Dat we hier in de 63e minuut binnen en Bargeres Tim Belsum is nog steeds in Jenien.

0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het derde uur van deze Ziltemiddag. We maken nu even plaats voor de reclame en het nieuws. En zijn daarna graag weer bij je terug met muziek, de regionale sport en nieuws. Graag tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek waarbij sommige medewerkers een boycott overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Nieuws, sport en muziek. Hans Krabbendam.
0: Luisteraars, welkom terug in de studio hier in Franeker bij het vierde uur van de Ziltemiddag met sport en nieuws uit jouw regio. Nou, van boven naar beneden is het rust bij de wedstrijd Meppel tegen Zeerobbe. We krijgen zo meteen van Piet wat weer een seintje als daar gevoetbald wordt. Stand is 1-1. Er wordt volop gevoetbald. Ook 1-1 trouwens bij Bargerhes Bellicum. Daar is het op dit moment razendspannend. Gaan we zo meteen na het plaatje even kijken bij Klaas Wiersma. Er wordt gekaatst. Heren 50+. Daar zitten we in de halve finale. De eerste finalist Mantrum is bekend. En de tweede moet er zo meteen bij komen. Horen we straks van Koos Veldman. En natuurlijk zit Henk Empenius te kijken naar zijn finale inmiddels tussen Leeuwarden en Dronrijp bij het dameskaatsen op het Nederlands kampioenschap. Eerst even een muziekje en dan gaan we gauw de ronde weer maken. Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone.

0: Hoogste tijd om te gaan kijken bij Klaas Wiersma. Bargeres, Berlicum, nog steeds 1-1, Klaas?
1: Het is nog steeds 1-1. Het is wel volle meer een wedstrijd worden. Ja, bij het eerste helft Belsum dan met makkelijk onder voorsprong komen hier. Maar Bargeres niet het wedstrijd dicteert. Op het moment is het Belsum niet langzaam het initiatief naar zijn taal hoekt. Echt hele grote kans. Het is correct, dan is het in de laatste fase een beetje slordig. Maar fijn, daar hebben we het wel eens vaker gewoon in Belsum. Maar Belsum wordt brutaler. Bargeres begint wat meer op een korte moppering. Belsum gooit de strijd er wat meer in. En dat betekent ook dat we op de helft van Bargeres meer aan het voetballen binnen. En ja, daar moet het duidelijk Het is een wedstrijd, het gaat er gewoon om. Wie wint is terug. En ja, hoe dat dan ook gebeurt, het kan mooi fraai voetbal, het kan wel eerlijk voetbal. Het kan mooi penalties, het maakt het al je neer. Je mat, de mat, je moet een winnaar komen. Nou, en op het moment denk ik, zo ik mijn gevoel, is Belsum de partij die het wat meer dicteert. Bargeres voetbal natuurlijk nog steeds wel heel verzwaardig. Ja, want ze hebben gewoon hele goede voetballers in het team. Maar de strijd die Belsum op het moment in de wedstrijd gooit, maakt het dat Belsum denk ik meer het initiatief heeft. En voor de goal, ze noemen dan echt heel gevaarlijk worden kan. Als het echt even voetbal worden, maar ja, dan en bij jou ze die mogelijkheden, dan kennen ze wel heel wat. Nou, ik werd een mooie combinatie van Belsum. Trotter met een traaie voor jou een keer, hier kan raken. Hallo! Die is het volledig al gegeten. Hij komt echt op vastlijn. Ik denk dat hij hem maakt. Het kijken voor de verkeerde voet en hij rekert hem correct net. Maar dat weer de grote kans. Hier misschien ik ga stappen kind. Hesselpost, maar dit invallen is voor Damien van der Briel. Dit zijn club voor het laatst hier. Hij gaat dus verlitten. Hij gaat naar boven tot de voetbal. Dit is proberen te redden. Die echt een hele grote kans. Ja, hij laakt erom dat er hem mist. Maar ik denk dat er inwendig een paar rare worden zo in het. Want dit weer echt wel een hele grote kans. De bal kwam prachtig mooi bij de tweede peel. Binnen de 5 meter lijn. Keeper weer eronder trok. En hij hoorde hem alleen in de mat eruit zien. En dan weer dat moeilijker nog. Maar ik zei ze, ja, dan is het jammer dat je onder de rechterkant steen en je linkervoet de favoriet is. Want ik denk dat er mooi de rechtervoet uitstuts. En hier dat er meer kans maken hier om hem te krijgen. Nou fijn, het is jouw toon dat de spanning hier echt aanneemt. En ik geloof dat Bargeres dat ik meer les dan heb als Belsum. Belsum is strijdend beter op het moment. Sluit ik al mooi dag een kwartier te voetballen. Officiële speeltijd zie ik er dan bij. Stip is de stonger hier. Bargeres, Jim Belsum, nog steeds 1-1.
0: Want ik begrijp Klaas, als het na een kwartiertje nog steeds 1-1 zou staan, gaan we verlengen, hè? Ja, Klaas die heeft zijn woordje gedaan en legt meteen zijn microfoon weg. Geboeid als hij natuurlijk is door het schouwspel voor zijn neus. Alle begrip daarvoor. We gaan straks weer naar hem terug om te luisteren. Gaan we nu eerst eventjes weer naar de kaatserij. Dames in de Lollum, Henk.
2: Ja, dat kent altijd Hans. Want ja, ik zie nog een hele mooie finale eigenlijk tussen de bedoeling van Leeuwarden, Ilse Tuningen, Annette de Haan, Marit Seinsters en Steen aan de kant van het perk. En nu krijgt Lisanne Scharinga die er heel goed bij wie voor Dronriep in het tussenspel. Ja, het eerste bordje komt op de Zuidste Water om passeerslag van Annette naar Leeuwarden. Dan wordt het Zuid Liek, dan gaat de bal moeten van Ilse Tuningen. Dat betekent eerst een Liek. En vervolgens op de eerste Liek en de Vjouwe Zuid Bobberslag van Senne. En dat betekent dus is het correct spul om het eerst wordt. Maar ja, het wordt voor de tweede keer in deze finale zoals Glico aan de Telegraaf. En nu is het het perk van Annette en Marit die de wand erachter krijgen. Het oogslagbal van Iris Veldman en dan gaat die bal boppen. Van dat perk van Annette en Marit. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in Liekwerd is. Het wordt spul in Liek. Ja, en dan kennen we wel zo op Hartje nog een hele mooie spannende finale hier in Lollum. Hier is Veldman, zij stiert ondertussen weer kleer. Spul in Liek om de Telegraaf. Ging eerst natuurlijk in het tussenspul. En dan is het Iris, zij is om de wijze naar die opslaglijn. Brengt hem weer voor in bij Annette de Haan. Ja, en die krijgt hem Sarah voor het lichaam. Die kent er niks mooi. En dat betekent dus dat Iris in ieder geval de eerste twee werd voor hun partoer de Telegraaf ging het. Het partoer van Dronriep pakt dus de leiding in de finale hier. We hebben maar twee puntjes. En ja, zat ik al zo. Mooie partoer echt om elkaar wegen. Ilse Tuninga, Annette de Haan, Marit Seinstra. Zijn de partoer van Dronriep. Iris Veldman, Lisanne Scharinga en natuurlijk Senne Itzadi. Die opslagbal van Iris, die nemen we maar even mooi. Want de spullen gelijk en de skin het waar. Zien wat Iris nou op Nijerland gaat. We voor hier natuurlijk bij Annette de Haan. Ja, die heeft elke keer wel wat leuks in gedaan. Maar het is nou twee keer achter elkaar. Hier is niet om het langs aan loopt in die finale hier. Want ja, hier is de twarsitbal op rij op het perk van Annette. En Marit en Sarah, ze hebben dus spullen gelijk. En een skin of jou onder de Telegraaf ging hierin Lollum.
0: Ja, en met op de achtergrond Abba volgens mij vanaf het veld bij Henk. Zie ik in mijn appje dat er inmiddels gescoord is in Meppel. Bij Meppel tegen de Zeerobben. Dus wij dachten razendsnel naar Piet van der Pol. We zijn druk aan bellen. Hij neemt op, dus dat is een goed teken. Het schakelen maar gelijk door, Sietse, want dan nemen we hem moeiteloos mee. Piet, goedemiddag. Wij zien een doelpunt bij jou.
3: Nou, dan hebben ze dat verkeerd geadministreerd, want wij zagen het ook. 1-2 verseren, ja. Maar dat is dus niet het geval.
0: Okay.
3: Nee, dat klopt niet. Nee, dat is, we willen het wel, maar het is niet zo. Hoewel, gezien het spelbeeld in de tweede of in de eerste helft, is het en bij Hamar Jatoma, had Zero er eigenlijk wel een 2-1 voorsprong verdiend. Maar dat is dus niet het geval. En we zien nu in de tweede helft zien we dat het is even wat directer en doeltreffender bij Wettel. Het levert hun nog geen kaarsen op. De kaarsen die we zien hebben, die waren toch weer voor Zeerobben. En met andere woorden, Zeerobben die kan wat mij betreft hier best die winst naar zich toe halen, maar dan met nou aan het schaap met een sliding de bal over de achterlijn en die brengt dan met de corner. We hebben een scotje van die nummer 6, dat is een dribbelaar en vanaf een pakket van 18 meter brengt zijn scot hem 30 centimeter over de lat. Dat is eigenlijk de enige kaart die Meppel tot nog toe in de eerste helft en de tweede helft zien laat met uitgezonden papier in de corner met een ring Erik van de Linde met die krachtig binnenkomt. Zit de bal aan binnen eigenlijk door een verdediger bijna niet te verdedigen. Dus 1-1 is het nog steeds hier in Meppel. En ik heb even de opscoorde jeugd aan de overkant heb ik even verlaten, want daar kon ik eigenlijk niet meer mezelf verstaanbaar maken. Laat staan dat we me dan in de studio konden net krijgen. Nou, in ieder geval, ik was in de laatste minuut dus van de eerste helft in de corner 1-1 winnen. Maar zoveel hadden jullie wel net gekregen dat het dus 1-1 is hier in Meppel. En er kan nog van alles kan er nog gebeuren. Zeerobben blijft gevaarlijk in de omschakeling. Meppel heeft het beter van het voetbal tot aan de 16. En voor de rest heb ik maar even kijken hoe het impact haalt.
0: Ja, helemaal goed Piet. Fijn dat je even verplaatst bent. Ja. Want wij kregen inderdaad appjes hier van jouw fans dat ze je niet konden horen. Ja, dan slapen ze vannacht natuurlijk niet. Dus prima actie.
3: Ja.
0: 1-1 bij jou. We gaan naar het kaatsen. Even kijken, waar was ik gebleven? In Sexbieren bij Koos Veldman.
4: Ja, nou, het is hier een mooie wedstrijd. We hebben, hoe zeg ik, Cesar Gautam, die heeft een Fjauromien voorsprong genomen. Dat die elke eerst op Saïs gelijk. Pakken ze het eerst. En nu is er niet bij dan een inhaalslag begonnen. Want het werd van Fjauromien, werd het Fjauromien 2. Het is inmiddels een fjouwer om het rijden en dagelijk het droom riep ik al een skinne fjouwer waar ging in. Dus ze nemen steeds wel eens die hebben het momentum. Nou, dat heeft ze dat op dit stuit. Dus het hier spannend, er wordt om een punt een keer. Het is vaak zoals gelijk. En het is nou fjouwer rijden van Gautam en skinne fjouwer van droom riep. En Gautam slaat hem op van de tweede opslager. Nee, die slag nemen we nog even mooi. Die bal gaat boeten. Dus het is kennishuis en dan gaan ze bij ruiling, maar een keert bij de middellijn ongeveer, nee, een keert bij de boven, die maar door een riep verdediging. Dus alle kans dat het laatst meer 12 spul geliefd heeft. Maar goed, daar komen we haast maar weer even op rond.
0: Helemaal goed, Koos. Dankjewel. Denk ik dat het tijd is voor een plaatje en die is van de Frank Boeiengroep. Een beetje uit mijn, wat zeg ik, was een jaar of 15. Zwart-wit. Ik zat in Vijfhaven volgens mij toen dit een hit was. Frank Boeien.

0: Ja, de oplettende luisteraar die zal gehoord hebben wat wij hoorden toen we hem weggingen bij Piet van der Pol net. Werd er gejuicht op de achtergrond. Piet, wat is er aan de hand?
1: Ja, het was een voorzet van rechts. Die werd, die scoort bij de keeper en de verdedigers van Zeerom langs. En toen was het linksbuiten die de bal snoeihard achter Theo Nota plaatste. En dat betekent de 2-1 voor Meppel. En ik had al verteld in het vorige verhaaltje dat dit eigenlijk de tevende verhouding in is. Maar ze werken het natuurlijk toch. En Meppel komt dus op een 2-1 voorsprong. En Zeerom die heeft daar meteen een wissel aan toegepast. Het is Lady Kiwi is voor is vervangen door even kijken hoor, de Livane Oegema en even kijken, Steun Skakenbos daarvoor is in de plaats komen even kijken Livane Oegema en Thomas Samater. Dus die twee binnen al wisselt aanvallende wissels in ieder geval beide spelers, ben voorhoede spelers dus het is dat net mis. Dat klopt mis. Dus met andere woorden, Zeerobben, Fabank is eigenlijk niet de term, want ik bedoel, de verdediging is een tijdreden. Maar ze hebben wel Lady Kiddie en Stijn Schakenbos, frisse krachten, Thomas Zijlmaker en Livano Ukema. Die met het land redden voor Zeerobben wat dat betreft. Nou ja, ik sprak even met een van de bestuursleden van Meppel. En ze willen natuurlijk net zoals Zeerobben graag promoveren naar de eerste klas. Maar hij maakt ook de opmerking, het is voor ons eigenlijk ook een toetje. Nou, het is voor Zeerobben ook een toetje. En als we dat toetje dan helemaal opeten mag, dan zie dat wel heel erg mooi wezen. Want dan gaan wij naar de eerste klas in plaats van Meppel. Nou, dat is tot zover even de beschouwing hier. Een 2-1 voorsprong. Verdiend is het niet. Maar de druk van Meppel, die was toch net even wat te groot. En Zeerobben die probeert in ieder geval nou de daken zitten te zetten. Het is Thomas Dijkstra. Of Thomas Zijlmaker. Komt er langs. Dan krijg je een vrije trap op een lucratief plekje. Die neem ik toch even met Hans als het nieuw is. Het is Thomas Zijlmaker. Die sneed naar binnen toe. En die werd onderiet schoppen door de verdediger van Meppel. En precies op de rand van het strafschopgebied. Dus geen penalty. Maar een halve corner, laat het zo noemen. En voor die halve corner komt Annick Alders. En ik zou zeggen, Patrick Alders gaat voor de goal staan en komt dat ding erin. Want dan gaan we naar huis. Het is Nick Alders die vrije trap dat nemen. Dus die halve corner. En Zeerobben is in het strafschopgebied goed vertegenwoordigd. We gaan eens kijken wat er gebeurt. Er komt de aanloop van Nick Alders. Ja, de harde wordt weggekomen door een verdediger van Meppel. Zodat Zeerobben geen kaas kreeg. En dat betekent dat Meppel meteen in de omschakeling kan. En dan is het aan de staat die de controle over het spel weer terugneemt. En Zeerobben weer opnieuw aan een avond.
0: Piet, ik ga je eventjes alleen laten met je toetjes, buffet. Bedankt voor dit moment. We gaan even naar Klaas Wiersma kijken of daar nog gevoetbald wordt bij Bargeres Bellicum. Klaas.
2: Ja, daar werd absoluut al voetbald. We zijn hier in de 88ste minuut. Stonden in de steeds 1-1. En het is op het moment weer even billen kniepen. Ja, want Bargeres zet nog honger van de slot offensief. Ik weet net dat het echt zo de dik zet. Het is een spannende wedstrijd die we hier op het moment volgen. Belsum heeft wat meer van hem aanbieden. Is het eigenlijk in de laatste fase een beetje slot of west. Want daar hinder het beslissen kunnen. Een paar hele grote momenten hebben we daarvoor. En op het moment is het Bargeres wat niet op uw helft een beetje is. En Belsum krijgt misschien ook mede door de vermoeidheid wat meer moeite mee om de bal voor te krijgen. Nou krijgen we dan zo'n opschakeld moment. Ibrahim is in het veld komen en die zet er niet in 12 bij Hessel Postwijn. Die probeert die bal nog zelf te halen. Het zit er heel dichtbij dat hij wel een heel gevaarlijk brekmoment was. Belsum sluit wel weer goed bij, dat had ik zeggen met de laatste lijn. En dan is het goed opletten van wie even welke man oppakt. Zou blijven wij lekker onder de bal blijven komen. En we hebben de bal weer en dan komt weer de bal diep op Hessel Postwijn. Ook weer en ook even erin verzitten. Want dat is een man die een goal moet kennen. Heel licht het balletje op Ibrahim. Ibrahim verliest de bal in de 16 meter. van Bargares. En dan is uiteindelijk Bargares bij die ten omschakel moment die we aan kennen. Nou, je zegt het veld gewoon grutter worden, want ja, de vermoeidheid slaat wat daar. Ik heb het idee dat Bargares daar iets meer last van heeft als Belsum. Op het moment dat zij op zichzelf binnen en compact voetballen kennen, binnen zij beter. Maar de rondes worden grutter en dat is een voordeel van Belsum. Belsum heeft dat gewoon even meer nodig als Bargares. En ja, dat jouw vertrouwen in hoe het ook al je komt. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om het in de laatste minuten nog even aan te sluiten. Beslissend aan te sluiten. Nou ja, daar hebben we dan nog een paar minuten voor en wat blessuretijd. Sluit ik eerst nog even aan, trots te zeggen dat Bargares, Jim Belsum, mooi nog een 12 hele minuut op de klok, 1-1 is.
0: Super spannend dus bij deze wedstrijd. En ook super spannend in de finale bij Henk. Henk, hoe ver ben jij?
3: Ja, we zijn zowel op de helft van de partijen, Hans. Want ja, beide ploegen houden elkaar echt in Liekwicht. Hier is Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Tsai. Die staan aan de kant van het perk. En nu is het even een discussie van zit al net. Maar de keurmeester is resoluut achter de perken. En die houdt hem boeten. Dus dan zit de bal uiteindelijk boeten. Jenko, die kent het gewoon net zien. De scheidsrechter. Ik heb touw ik net zien. Maar ja, de keurmeester is echt resoluut. En dat betekent dus dat deze twee punten in ieder geval geen nooit bedoel van Ronnie. Ja, het giet echt een mooi geliek op. Wie je speelt om het eerst, dan wordt het op nice side geliek. En dan is het bovenslag van het perk van Annette en Marit. En wie speelt een geliek. En vervolgens wordt het dus via Oosijs een boetenslag van Ilse Tuninga. En dat betekent een traaie met voorsprong op Nijver per van Dron Riep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Tsai. Zijn per van Leo, het mooie Ilse Tuninga, Annette en natuurlijk Marit Seinstra. En dan is het Sandy Tsai die de bal krijgt, denk ik, op een hele meter van het perk keert. En het weer traaie met twee, dan wordt het Oosijs twee. Ja, dan mooi Ilse Tuninga zelf de opslag verzwaaien. Levert fantastisch werk, een prachtige zitbal is het resultaat. En zo hebben we dus drie eerst in de onder de telegrafing. En Fjautwa in het voordeel dus van de auto. Nog twee keertsen in het tussenspel. Een grutte en een lietse keertse. Zeg maar. De grutste van de twee die loopt op een meter of jou of var de middellijn. En de andere keertse die loopt op een maximaal een meter uit de valine. Dus het is eerst Iris Veldman die mooi probeert om die eerste keertse van hun patour te pakken. Maar ze staan dus Fjautwa nu achter in dit belangrijke zone. Eerst hier in Lol. Pakt dat bordje, dan zullen we zien wat er gebeurt. Git hier Veldman, Git richting de opslag en dan komt hij voorin bij Annette de Haan. En daar zit Senna iets uit die denkt van, oh, die bal die komt mooi rot op mij, jou. Ik wil een fotmodel. En dat betekent dus traaiersgeliek en fjouwgeliek aan de Telegraaf. Ja, en dan is de partij natuurlijk volledig iepen hierin. Lom in die finale tussen de ploegen van Ron Riep en de ploeg van Ljout. Dan is het Sani Tsari die het nou de bal kriegen op de boppen. Zijn mooi de opslag verzwaar op dus die traaiersgeliek stand en die fjouwgeliek stand. Ja, wie pakt als eerste in dit zone eerst de saaispunten van de Telegraaf. Het is Marit Seinstra die de bal achterin krijgt. En die weet er wel hier mooi. Die bal gaat een heel lang door de boppen heen. En zo is die de ploeg van Ljout in ieder geval opnieuw op de voorsprong in dit eerste op de saaisfjouwer. En ja, is het op najaars een Iris Veldman. Zijn mooi haar patour in de street horen. De bal maar nou weer achter de bal in wooi komen. En dan krijgt Iris hem nou in handen. En dan kan zij juist een deel verzwaar. Draai is een leek, zoals jou. Perk aan net de Haan voorin. Achterin natuurlijk Marit Seinstra. En dan is het natuurlijk Ilse en zijn ze steen scheeps in Oemekor in het tussenspel. En natuurlijk Lisanne op de boppen. Wat zal Iris verzinnen uit de heugel? Het komt mooi haar oor in. Brengt de bal voorin, wat slow voorin bij Annette. En dan is het, Annette niet de bal wel goed rekken, maar ja, dan gaat die bal over de queer. En zij hebben dus een boppenslag van Marit en een queerslag van Annette. En dan hebben we weer een cycliek onder de telegraaf in die finale hier in Lollum. En ja, dan zien we dus een hele mooie street. Dat is de tweede keer, de tweede keer cycliek in zo'n verkeerste eerste. Dus ja, dan loopt het heel dicht bij elkaar. En dan is het op najaars aan Iris Veldman om die opslag te verzwaren. Zien wat er gebeurt. Het perk staat er weer klaar voor. En hier dus zijn mooi die opslag. Dus komt bij voorin bij Annette de Haan. En die rekent hem vliegend. Ja. Die stuurt hem voor de linkerhoek in richting de boppen. En die zit ik gewoon terug. En dat betekent dat Kenny Sanne er weer bij komen. Annette de Haan, zij maakt er vier om het draaien voor. In het voordeel van Ljouwert.
0: En daarmee gaan we snel weer terug naar Klaas Wiersma in Bakkeveen. Einde van de reguliere speeltijd. Of misschien al wel iets later. Klaas?
2: Ja, de 90 minuten op de klok. Maar het spel had je eigenlijk van orde 88e minuut stil houden. Een blessurebehandeling bij Bargeres. Waar ik Bici Eliet mooi een drinkpauze. Die in de eerste helft gewoon halverwege de eerste helft. In de tweede helft hebben we in het begin even een buik gehad. En daarna hebben we niks meer van drinkpauze zo'n, tot in nou ja, zo'n 88e minuut. Kamer een drinkpauze. En ja, dat was toch wel een vreemd moment. Toen kregen we nog wat discussie over van mooi al of net wisselen. Want is er, hebben we dan een extra wisselmoment, ja of nee? Dus er moesten wat advies gekregen worden. De onderscheid zegt van hoe zit dat dan? Hoe komen wij dan onder de bal? Nou fijn, daar mooi heeft hij het vrij lang stil aan. Dus we zullen hier nog een minuut straaien trommaten om dat ene doelpunt nog te maken. Of wel de verlenging in te gaan. Ik heb het idee dat Bargeres toch best wel wat vermoeid is. Hebben we nog wat frisse krachten erin zetten? Belsum heeft het eigenlijk een liefbietje onder controle gekregen. Ja, het met net echte voetbal komen, dan is Bargeres gewoon beter. Die voetballen makkelijker. Maar als Belsum op de helft van Bargeres komen kennen, is er toch gauw wat paniek. En dan is het heel lastig om de bal in de ploeg te houden. Nou, ik heb Bargeres wel daar op snelheid ervan terug, maar Michael, die fantastisch invallen is, dit is de liefste man van het veld. En ik Bargeres heeft er een paar hele liefste jongetjes in steen, of mannen in steen, maar ik eigenlijk zei, het ben natuurlijk man. Maar die jongen steert daar fantastisch in, paardjes kind te vegen. Het is altijd een beetje twijfelachtig, had er een man inkomt van die het nog in 61 is. Dat je denkt, hoe komt dat? Maar hij steert hem echt, hij beert hem er echt fantastisch. En het is een verdediger. Puur zang en protte snelheid en durf inzetten. Ja, ik ben een fan van zijn jongen. Nu komt de bal bij Diep. Die bal gaat Diep op Gora Djobe. Hessel Postma die bal voor jou. Die net een geweldige bal. Hij is wat te vieren. Jesse Kemper sluit al bij, jongen. Dat hier natuurlijk een mogelijkheid wijze kind dat er hem onder controle krijgt. Nou, dat slag krijgt net. En dan heeft de keeper weer een lange bal van Bargeres. Ja, het is al die ambities af van. We zitten in die rust en we willen die wisselmoment om de zin die verlenging. En dat willen we eigenlijk hebben net. Dus het is een beetje. Gaan we daar vol vertrouwen. Dus ik heb toch het idee dat de ploegen wel goed trots zetten. En ik moet zeggen dat ik vind dat Belsum daar iets slimmer in is. En nou zeggen we, er komt daar die bal aan. Die valt helemaal verkeerd. Henkie van der Baan rekent hem net goed. Het is jammer, want het is een mooie iepering van de linkerkant naar de rechterkant. En Jochem, die houdt weer een speler. Nu ben ik heel benieuwd wat dat is. Met een gele kaart. Het is zeker nog oké. Heel Bargeres springt op. Het is natuurlijk een moment waarbij Jochem de bal achter hem krijgt. En dan moet hij op snelheid corrigeren. En op zich had de draven bleef. Wie er volgens mij lieke snel. Maar hij meende nog een sliding van achter hem door te maken. Vol op de bal. Ja, dat is net dat hij neemt de speler daarin mooi. En de hele lijn, achterste lijn, Roenek op lijn mooi. Dus ja, dan is het natuurlijk ook een hele kaart. Dat viel de Roen een beetje nooit te zien. Nou, dat is even een spannend moment. Ik neem deze vrije trap nog even mooi van Bargeres. Ik denk dat Tarik Hasdien is. Ik durf het net te zeggen. Maar ja, had deze bal er dan net in gaat, dan denk ik dat we richting verlengingen gaan. Dat is natuurlijk hier voor beide ploegen iets nice. Ik ben heel benieuwd hoe we daar in omgaan. De Belsen dus Peppel corner even op van jongens. Hou de kapper bij. Door het Joben Bliltek heeg in het zielsteen. Vanuit, misschien nog vanuit de omschakeling uit deze vrije trap. Nou, de speler van Bargeres die loopt nog een keer om zijn sokken. Shirt nog een keer omheen. Spelers alweer bij de tweede PL. Ik weet dat Wietse staat op zijn post. Slim zien wat er gebeuren, maar komt die bal nu voor. En dat is een lage bal voor en die wordt voortschatten door Patrick Nauta. En daarmee is het rustsignaal. En als een rustsignaal, dat zeg ik nou, is eigenlijk het eindsignaal. Betekent dat de wedstrijd hier 1-1 eindig is en dat er verlengingen komen. Nou, sluit ik eerst even later op de seizoen dat Bargeres, Tim Belsum 1-1 worden is in de reguliere tijd. En dat we nu opgaan naar de verlengingen.
0: Spanning en sensatie op alle velden. Ziet ze, ik ga Chinees bestellen, want het wordt laat vanmiddag. Snel naar Piet van de Pol, want als ik het goed gezien heb, Piet, is daar weer gescoord, of niet?
1: Man, de appels, daar zat Huip Appels, vallen die bal in het net. Eerst is het Zeerobben die 2-1 stand gelijk maakt. Het is Thomas Zijlmaker, goed deurzetten vanaf de achterlijn. En ja, daar staat Goudhaantje natuurlijk, Thomas Dijkstra, om die bal gewoon achter de keeper in de doel te plaatsen. En dat betekende de 64e minuut. Dat betekende dat de 2-2. Ja, en dan zie je dat Zeerobben weer wat moed put en in de aanval gaat. En dan, ja, dan gebeurt er iets waar je eigenlijk op kan zitten wachten. De invaller nummer 12, dat is Daan Bakker. Die maakte de 2-1. Maar die maakte ook de 3-2. Dus dat is een invaller. Daar hebben ze een gouden haan in gehad natuurlijk van van Meppel. Die jongen die stond helemaal vrij. Ja, die kon aanleggen, kon de hoek niet zoeken.
4: Denk ik even wat om
1: een verdedigingsfout. Aan wie je dat moet toewijden, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval een fout in de verdediging. Die C-redder, in ieder geval een 3-2 nederlaag. Nou, die is een grote nederlaag, want we zitten in 74. Maar de 3-2 stand staat op het scorebord. En ik moet meteen even erbij zeggen dat Meppel wel steeds dreigender de richting die doet van Theo Nauta, Notagaard. Maar voorlopig is de verdediging te zien, Robin. Dus wat dat betreft wel op de stand. De Kaarsen, die krijgen nog wel. Thomas Dijkstra, Thomas Zeilmaker.
0: En toen viel Piet weg door de emotie mogelijk. Komen we straks weer bij hem terug. Het ontwikkelt zich daar wel volop, die wedstrijd. En we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen in de halve finale bij Koos Veldman. Hebben we het over 50 plus kaatsen Nederlands kampioenschap. Koos. Alles is weg zelfs. Oké, hoor ik van Sietse. Dat zal iets te maken hebben met de telefooncentrale, vrees ik. Dan maar even een plaatje. Kevin DeGraw in Love with a Girl.

0: Demi Vollering wint zojuist de etappe in de Giro van de Bregge. Houdt de roze trui na een ingekorte koninginnenrit. En van Pharrell Williams en het Giro wielrennen gaan we weer terug naar Henk Hempenius in zijn finale.
1: Ja, en dat is een prachtige strijd, Hans, hier in Loom. De laatste partij van de derde NK-finale. Tussen de ploegen van Ljouwert en die steen aan de opslag, Ilse Tuninga, Annette Haan. Maar het zijn ze geen ploegen van de Ronriep, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sandy Tsardi. Het wiertrui is gelijk, dan wordt dat de belangrijke zon aan de eerste. Dan krijgt Sandy Tsardi de bal achterin. En die bal die gaat over de kweling heen. Dat betekent de eerste twee. De twee punten gaan dus nooit bedoel van Ljouwert. Draai is gelijk en zorgelijk. En dan is daar net de Haan. Ze stapt heerlijk in die bal. En dan gaat die bal heel lang naar de boppen heen. En zo komt dus Ljouwert dus op een vierde om het draaien voorsprong. Maar ja, vervolgens op de vierde om het draaien. En de zoiste wat er een keertje op een meter of twaalf had de middellijn. En dan is het Lisanne Skaringa. Die bal krijgt genoeg te retourneren. Er moest even meer te worden. Maar ja, die bal komt dus net om een keertje ta. En dat betekent dus op die vierde om het draaien. En die twee zoiste retourslag tot voor de keert van Lisanne betekent Fjouwer is een gelijk. Ja, en die Fjouwer is een gelijk hing het nog steeds aan de Telegraaf. En het gaat echt om en om. Zitbal Ilse, voorslag van Annette, twaggelijk. En dan is het ondertussen een Fjouwer gelijk worden in dat Njohan de eerste hier in Lollum. En dan zien we dus echt een prachtig slot van een hele mooie keert daar hier bij dat NK dames hier. Zien wat Ilse nou weer verzinnen zal. Ja, die opslagbal van Ilse Gonkrek. Oeh, de boppen in het roge Lisanne Skaringa. Ja, en dan weet je dat je de bal misschien wat raad is. Oeh, die het zijn iets aan die fantastisch uit. He? Het is even zien wat er gebeurt. Jenko die neemt eigenlijk de opslag even af de beslissing over van, het, van de keurmeester op de voorlijnen. Het is uiteindelijk Sene Itzardi die de bal in een mooie stuit pakt. En dan gaat die bal over de boppen heen. Het is Lisanne Skaringa die te missen slaat. Keurmeester op de voorlijnen houdt hem dat er zit. Maar ja, het is natuurlijk scheidsrechter Jenko die Sieperda. Die is het de leiding samen met Marco. Die zei van de bal is net onrijk en dan laat die bal over de boppel in nemen. En zo stiet het Peru van de Ronriep nou op de Soifjouw voor. Fjouwer is natuurlijk en Soifjouw. Ilse Tuninga. Zij mooi die opslag hebben verzwakt. Lisanne Skaringa en Sandy Tsardi. Van de Ronriep komt die bal van Ilse nooit perk daarvoor in bij Lisanne Skaringa. En oeh, wat is die bal? Die bal die bloot krijgt voor de boppel in hing je. Het is Ilse Tuninga die de bal ja, gelukkig miste voor haar. Dan kende Martin in ieder geval nog wat wel. Dat hoorde ben je sowieso. De punten ik nog wel een keer kwijt. Maar wat er een keertje op, ik denk maximaal een hele meter van nou de boppelingen. En dat betekent dus ja, dat er mooi wat steun is voor de opslager van de Ronriep in dit geval Iris Veldman. Om die keertje dus te verdedigen. Beide dames natuurlijk op de boppen. Senna en Lisanne. En dan is het om het perken. Annette de Haan en Marit Seinstra om ja, er wat op te verzinnen. En misschien wel die twee punten toch nog te pakken. En dan hebben we Fjouwer eerst niet zorgelijk. Xavier is het nog net. Het is nou Iris Veldman. Neemt natuurlijk even haar tijd. Perken stiert clear. Wat gaat er gebeuren? Iris Veldman is onderwijs naar die opslaglijnen. Komt mooi haar oren en brengt de bal voorin. Wat slow voorin bij Annette de Haan. En dan is het Lisanne Skaringa. Ja, die wacht het even op het stuitje. En laat hem dan fantastisch retour tot de vader keert. En dat is de tweede keer achter me gehoord dat Lisanne even van, echt van belang is voor het bedoel van de Ronriep. Want ja, zij pakt dus dermooi als eerste het vierde eerste hier in Lollum. En Sars die dus het bedoel van ja, de Ronriep in één keer vier om of jou voor het bedoel van Ljouwert. En dan zien we natuurlijk een fantastische slot van dit NK, dames hier in Lollum. Vier jongen of jou, de spanning al om dus.
0: Ja, en dat geldt voor meer velden. We gaan snel verder naar Koos Veldman in Sexbierum.
2: Ja, in Sexbierum luidt het even stil, want we hebben de hele finale hangen. Dat wie Gautum tegen Dron Riep. Gautum hier Fjouwer om in een voorsprong. Maar goed, Dron Riep kwam steeds dichterbij. Fjouwer in 12, Fjouwer treien. Vier van Fjouwer voor en zij de partij gewoon. Vier van Fjouwer en Sois 2. Sois Fjouwer het Dron Riep het van Gautum boom. En die staan nog in de finale. Dus Dron Riep ging Lollum in de finale en hier, ja, hier in Sois Bierum ik. Nou, ik denk dat ze maar een minuutjes vier die los zullen. Het is hier wat begon te ruinen. Dat is pittig. Het weer is steeds een mooie dag. Dat is nog steeds. Maar we hopen al dat het weg droog wordt. En ik denk dat we mooi minuutjes vieren aan zijn start te kunnen. Maar de finale. Nou, zo steken we ervoor.
0: Mooi zo, dankjewel. Zo rond 16:45. Dan gaat het daar bij jou los. En we gaan na het nieuws uiteraard volgen hoe dat dan straks af gaat lopen. Snel naar Piet van der Pol. Want volgens mijn appje, ik weet niet of die nog klopt. Maar was er weer gescoord, Piet?
3: Nou, in zover, ik weet niet of je dat net kreeg, hè, maar het is die Daan Bakker die inderdaad die 3-2 maakt. En dan is het zeer om wat

0: Als antwoord, Zeromobat als antwoord Thomas Dijkstra heeft. En Thomas Dijkstra die zag dat de keeper net even wat te ver voor de goal stond. En die maakt een boogballetje. En ja, tot opluchting van alles wat Meppel is, ging die bal net over de lat en dus niet in het doel. Maar dit had zomaar de 3-3 er even gehad. Nou, dan hebben we alles op de aanval en Thomas Zijlmaker die was dus de aanstichter van de medewerker van Zeerobben. Die is nog steeds gevaarlijk in zijn snelheid en zijn omschakeling. Maar je ziet dat de krachten bij Zeerobben dat weg hebben, want ze hebben alles gegeven. Dat kun je ze nageven. En ik zie een Patrick Amel die deze week nauwelijks getraind heeft vanwege blessure. Die loopt op plaats het punt van vlees. En dan krijgen we, wat dat betreft, krijgen we een halve Patrick Amels. En dan een hele Thomas Dijkstra en een Thomas Zijlmaker. Die moet het voorin doen samen met Livano Oekema. Nou, ik zei net bij het verlaten van de vorige iets. Ik zei het al, die 3-2 zitten nog wel, of die 3-3 zitten nog wel in. Dat kan ook nog wel. We staan namelijk nog 5 minuten te spelen. En er komt zeker wel een 3-4 minuten blessure. Die komt er wel bij, misschien wel 5. Dus Zeerobben heeft nog de mogelijkheid om in ieder geval die Griekmaker te scoren. Op basis van de eerste helft is dat terecht. Op basis van de tweede helft is Meppel toch net even een tikje beter dan Zeerobben. En die hebben wat dat betreft het verdiend. Die 3-2 voorsprong op het scorebord zetten. Maar zoals ik al zei, in overschoon over de eerste helft mag het hier ook 3-3 worden. En volgens mij krijgen we dan meteen penalty. Maar daar durf ik niet een haver in het vuur te steken. Want ik hoor dat ze in Bergeres Berken dat ze daar gaan verlengen. Maar we gaan het zien, Hans. Ja, en de kastpas die Chinees kan toch wel wat bestellen, want ik denk dat het hier nog op 3-3 wordt.
1: Nou, helemaal goed. Ik weet al wat ik wil hebben. Even snel kijken bij Henk Hempenius of het daar bij een laatste slag zo'n beetje is.
2: Nee, dat is het zeker nog net, Hans. Okay. Want het is Ilse Tuninga die de bal voorin brengt bij Lisanne Scharing. Ja, en wat is het? Annette Haan is achter de keerts, zei de scheidsrechter Jenko Sieperdam. En dan mis je dus die tweede keerts. En dan is het Lisanne Scharing die de keerts dus weer te passeren voor Don Riep. Ja, en dat kan haast nog eens een hele belangrijke in worden. Want ja, ze hebben als eerste dus het vuur de eerste pakt. En het wordt nog fjouw gelijk. Dus ja, het is alle hens aan dek voor het bedoel van Ljouwert. Hield ze Tuninga, Annette Haan en Marit Seinstra aan de kant van de opslag. Sint Perk van Don Riep. En Lisanne Scaringa voorin. En Senica die achterin. En natuurlijk Iris Veldman. Honger zo wat om, denk ik. Maar die bal die shit in ieder geval. Prachtige shitbal van Ilse Tuninga. Ja, dat scheelde voor mij net zo heel veel op mijn de volgingen. Ja, het resultaat is in ieder geval een shitbal. En zo gaan we misschien wel op naar de 4. Wees natuurlijk, Safir is het nog net. 4-5 en 6-4. Het is het vuurde bordje dus voor het bedoel van Ron Riep. Zij ben heel dichtbij. Maar ja, die street is nog net streden. Ilse Tuninga, zij neemt natuurlijk even haar tijd. Een prachtige shitbal kreeg. Wat gaat ze nou doen? Komt maar die jongen in. Brengt de bal achterin bij Shani Tsadi. En die staat er dus even heerlijk in op. En dan gaat die bal een heel lang over de bop heen. En dat betekent dus cyclic wedstrijdpunt voor het bedoel van Don Riepen. En ja, dan ben je in ieder geval heel dicht bij hier natuurlijk in de lom bij die Nederlandse titel. 5 of jou cyclic Ilse Tuninga. Zij des titel houdt nou op dit moment alle druk natuurlijk, want zij je mooi die opslag verswaardig. Maar bij haar op de boppen. En Annette de Haan die stiert ter hoogte van de middellinie. Maakt het perken van Don Riep het kwaai We zullen het houden wat Ilse Tuninga komt op die cyclic stand. Breekt de bal tussenin en dan is het maar het kan die daarbij, nee die kan er net bij en dat betekent dus dat Sani Tsardi zij beslist de finale hier in Lollum Waaksens zij rammelt de bal over de boppen heen en dat betekent dus dat de eerste prijs gaat naar het bedoel van Toron Riep, Iris Veldman, Lisanne Scaringa, Sani Tsardi, zij winnen de eerste prijs hier Joet op het NK, dames hier in Lollum. De tweede prijs is voor het bedoel van Ljouwert, Ilse Tuninga, Annette de Haan en Marit Seinstra. De tweede prijs gaat naar het partij van Bolsward. En dat ben Tessa Westra, Rix Blanke en Noël Zinga. Ik denk dat wij als eerst even opbouwen naar de prijsuitreiking. En dan zal ik dan eens even zien dat ik nog even niet bij de microfoon krijg.
1: Horen we je dan graag weer terug, Henk. Voor dit moment bedankt snel maar Klaas Wiersma. Die zit in zijn eerste verlenging, denk ik, van de wedstrijd Bargeres-Bellicum.
3: Ja. Ja, inderdaad. Ik zit in de eerste verlenging en een spannende wedstrijd. Bijzonder moment. Gora Joba, die jugendbal voor op Hesselpost. Maar die hier een vrije shit komt. Nou, die bal waard keert door de keeper. Nou, toen bleek Gora daar blesseerd tot de wedstrijd. Dan heb ik hier even een paar minuten stil. En dan komt die wedstrijd weer in gang. En dan is het eigenlijk de eerste bal vanaf de wat mag ik zeggen, rechterkant. Die Bargeres voorjouwt. En daar wie een allemaal iets misverstand van. Wie de keeper zijn al half net David om die bal te pakken. Hij rotte van los en dan maar hij gong hem heen. Ja. En dat betekende dat Bargeres hier de 2-1 maatje kennen had. Ja, dat is wel even echt een domper in de eerste verlenging. Ja, daar maakt natuurlijk alle zielen bij zetten. Bargeres, mooi protte meisje hier, dol enthousiast. En die vind ik dat ze die derde klasse Jenny. Nou ja, dat kunnen we dan nog hier nog eens doen. Hebben we Belsum geeft er wel vol voor. Wie nog krijgt er de eerste komst. De bal waar voor je en de koe Hein Joostema die zoekkappen kennen. Nou, maar de keeperkamer krijgt dus en die hier de bal doet klem vast. Dus ja, dat betekent dat die kans weer voorbij is. Maar ik wil net zeggen dat het hier compleet kansloos is. Belsum, Martin achtervolging. Dat is natuurlijk in deze wedstrijd wel het eerste wat ze hebben. Ze hebben dat nog net jaren gewoon. En zeker in de verlenging. Maar we zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Ik heb wel het idee dat de spanning bij Bargeres groot is. En dat er nou dat ze maar vreemde krachten trokken in maten. Daar komt de bal weg voor. Dorrit Joba zit in de 16 meter. Kenny zit ermee. Kenny doet heli. Jesse Kemper die op de ronde zit. Kent ik net. En dan komt Patrick Nout uiteindelijk. En die schot wordt blok. Ja, het is nou natuurlijk alle hands on deck. En nou maar te erom denken. Want nou is het traaien. Waarbij had Bargeres er van trokken. Op snel hiet. Henkie van der Baan die de blauwe blokkeren kan. En zij is de bal bij Wiets. Die tikt hem uiteindelijk simpel. Henkie van der Baan tikt hem uiteindelijk simpel. Om. Ja, en dan maakt Belsenberg. Je zag ook dat Bargeres nou volledig op eigen helft hing in beeld. U zijn die traaienspielers. Ze hebben het idee dat ze het allemaal nooit kennen. Ondertussen is er een protte reek op het veld. Want er is het morgen Fjolburg afstutsen van Bargeres kant. Nou ja, kink je nog heel lang op praten. Ik denk dat ze wat doen een rust daar binnen van de eerste speelhelft van de verlenging. Belsen heeft het bal bezit nou meer. De Bargeres wacht het al. Ik denk dat ze van op een omschakeling meer door. Komt weer die lange bal en daar is Jesse Kemper, die kent hem inkoppen, die rekent hem krijgt net. En dat betekent dat we Belsum een corner hebben te nemen. Nee, scheidsrechter beslist om een doeltrap te nemen. Nou, misschien is het weer dat ik wil weer. Ik sluit hier eerst uiteraard wat te zeggen. Want ik denk dat het nog even een paar minuten door het verder de rust is. Dat Bargeres in Belsum, dat het hier 2-1 is voor Bargeres.
1: Vrouwen en kinderen eerst in Bakkeveen. Piet, hoe lijkt het bij jou?
4: Nou, dan weet je het zo dat we die dijk 3-3 nog maken, want er werd druk op de achterhoede van Meppel. En de mogelijkheden die deden ze niet ervoor. Alleen, ja, dan moet je net een klein beetje mazzel hebben. En in de omschakeling, we raden het al, in de omschakeling, daar krijgt een speler van Meppel krijgt daar alle gelegenheid om door te lopen. En die geeft een goede voorzet. En daar staat een lange spits en die schiet hem gewoon snoeihard binnen en dan spelen we in de 92e minuut en dan is het in die blessure keer nog 4-2 worden in plaats van 3-3. En dan kan er wat mij betreft het boek van seizoen 2025-2026 kan we sluiten met een op de heden hoofd tegen een Wettel wat in de tweede helft dus beter is, beter dan voetballen is en waarbij inderdaad in de omschakeling Wettel de overwinning pakt, terwijl Zeerobben in ieder geval de kaas wel had het, alleen ja, dan moeten ze er toch eens. Dus wat dat betreft is Zeerobben met opgeheven hoofd gaan ze in ieder geval dit seizoen, dit voetbalseizoen 2025-2026 gaan ze afsluiten met een nederlaag. Een nederlaag tegen een Meppel wat in de tweede helft het betere van het spel had. En daardoor wat mij betreft ook, ja, wat mij betreft ook. En dat krijgt de De trainer krijgt er ook nog een gele kaart, want dat is een speler van Meppel die neemt niet aan, dus een heupzwaai. Goed, nou, hier in Meppel staat het 4-2. We spelen in de blessuretiep en die blessuretiep is nog steeds gaande. En scheidsrechter De Roos die maakt even een aantekening van wie er nou bij Meppel een gele kaart kreeg. Die bliert over een vrije trap, 2 meter over de middellijn. Nick Alders komt hij in het strafschopgebied. En daar is voor de laatste keer Patrick Amels. En dan is het, ja, nee. Dat was Levane Oegema. Die was nog even gevaarlijk. Ja, we zien bij spelers waarbij het voor Zeerongen erg belangrijk is dat die nog wat fit binnen. Dat die net niet meer die drive kan brengen die nodig is om het Meppel nog moeilijk te maken. Patrick Amels, die heeft deze week eigenlijk niet op nauwe streng. Dit is ook tevens zijn laatste wedstrijd in het eerste. Want hij houdt hem het op. Hij is 33 jaar en hij gaat van je afgelopen. Maar ik weet niet goed wat hij gaat doen. In ieder geval, hij is altijd een forceerder, een waardevolle speler geweest. Ook vandaag weer. Gewoon balletjes breed, balletjes opnemen, balletjes aannemen. Dus voor het zeerommen is het een aderlaten dat we die goed raken. Maar er komen weer anderen komen daarvoor in de plaats natuurlijk. Dus we gaan wat dat betreft gaan we met onbeheven hoofd de tweede klas weer voetballen. En stilletjes. Maar dat is tussen ons gezegd en geschreven, dus dan moet je niet verder vertellen. Ben ik eigenlijk gelobbyerd, want dan hoeven we niet zo te einde te rieren. Dat we eigenlijk de meeste wedstrijden bijna op de fiets weer in de tweede klasse van het doen. Dus Zeerobben op een 4-2. Dit is een geflatteerde stand op een 4-2 achterstand. En dat had eigenlijk 3-3 wezen moeten, maar de fase die binnen dan wat dat betreft moeten. Dan niet Meppel. Met opgeheven hoofd. Zeerobben laat de wind aan Meppel.
5: Meppel wint met 4-2 van Zeerobben. En speelt volgende week op neutraal terrein de beslissende wedstrijd tegen Alcides.
4: Nou, kijk eens.
5: Daar, wanneer en hoe, dat zien we nog wel.
4: Nou, hij het hoort, Hans. Zeerobben is iets kaart.
5: Zeerobben bedankt.
4: Meppel daar.
5: Houden de middag.
4: Meppel die gaat.
5: Volgend jaar.
1: Ja, Piet, ik ga het eventjes van je overnemen, want de speaker van het terrein is luider te horen nu dan jijzelf. Hey, dankjewel voor je bijdrage van vandaag en de bijdrage van het hele afgelopen seizoen. Was wel met plezier nageluisterd. Dus graag tot volgend seizoen.
4: Daar hoop ik het op en dan gewoon weer in de tweede klas. En tussen ons gezegd in de zweven, ik ben hier niet trouw begonnen.
1: Nee, dat had je al duidelijk gemaakt. Ik snap het helemaal, Piet, met opgeheven hoofd weer terug naar huis. Wij gaan verder met ons rondje langs de andere velden. Piet, dankjewel, tot de volgende keer.
4: Okay. Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Hans, dank voor het de commentaar. Bedankt en tot volgend jaar.
1: Oké. Okay. Piet, wel thuis, jongen. Groetjes. Joe. Even voor de luisteraars een beetje een round-up van de situatie. We hebben bij het dameskaatsen een winnaar gekregen. De finale Leeuwarden-Dronrijp werd daar gewonnen door het team van Dronrijp. Zometeen gaat Henk na de prijsuitreiking nog eventjes een interview houden met een van de dames daar ter plaatse. Ook bij Piet van der Pol is het inmiddels geëindigd in 4-2. Dus daar komen we vandaag niet meer bij terug. Er wordt nog gevoetbald strakjes in de tweede verlenging finale na competitie bij Barger S tegen Bellicum Klaas Wiersma. En we hebben nog te goed de helft ongeveer van de finale Mantrum Dronrijp. Dan hebben we het over de Nederlands kampioenschaps Herend 50 plus kaatsen in Seksbieren. Even kijken, we hebben nog een minuut of zes zie ik voor het nieuws. En ik hoor of ik zie dat Henk iemand bij de microfoon heeft voor een interview. Henk.
2: Hey, ja, ik heb bij mij staan Iris Veldman. Gefeliciteerd.
6: Ja, bedankt. Ja. Dankjewel.
2: Wat een dag eigenlijk voor je, hè?
6: Ja, 5 omlopen. Dat is wel pittig. Dat hebben we niet zo vaak. Maar ik denk dat we goed de dag door zijn gekomen. Met de degelijk kaats en ook wel relatief snelle partijen op bos wat na. Dus dan heb je nog mooi dit over om in de finale.
2: Ja, want wat dat betreft dat wie eigenlijk voor Jim de dreigste partij in die hele finale om daar doorheen te komen.
6: Nou ja, dit was uiteindelijk de dreigste, maar daar had het zo ineens mis kunnen gaan. Dan had ik niet dat gevoel, maar ja, je weet het nooit natuurlijk, die bal is rond. Maar ja, toch gewonnen en nou dit in de finale eigenlijk. Ja, heel weinig fouten. En ja, super.
2: Ja, want ik doel er even op in die hele finale in Bolsward. 5-1 in je voor. Dan liep het 4-0 zelfs, inderdaad. En dan breng je hem zelf eigenlijk nog in de probleem.
6: Ja, hun hadden eerst wat meer foutjes. En toen, ja, ik bedoel, we hadden niet echt veel fouten. Ja, een paar buiten, maar ja, dat heb je dan. En hun tikte ineens ook alles weg. Dus het zat bij hun even heel erg mee. En zij gingen goed en wij waren een beetje sleeuw. En nou ja, toen nog één goed eerst. En toen kwamen we daar ook doorheen. En toen waren we in de finale.
2: Ja, en dan staat natuurlijk echt een fantastische keersend layout op je te wachten. Het blode Savisaal om een street te worden. Ja. En het was een knaller, hè?
6: Ja, want ja, ze zijn natuurlijk wel gestopt, maar ze zijn het niet gestopt omdat ze het niet meer konden natuurlijk. Dus ze zijn nog steeds supergoed. Maar hun hadden net wat meer fouten dan ons en daar hebben wij van geprofiteerd. En dan krijg je dit moois.
2: Ja, in ieder geval van harte gefeliciteerd. Dus de shirt komt wat beduusd toe, maar het is hem natuurlijk van harte gefeliciteerd. En het is hem echt wel gegund. Je hebt een hele goede dag draait in mijn eigen Iris.
6: Ja, zeker. En ik neem dat aanloop hier naartoe dat we er ook alle drie goed in zaten. Dus kan niet beter.
2: Nee, dus nou op morgen Drone Riepster Merken natuurlijk. Ja, en feestje, jongen.
6: Ja, want vanavond ook al. Dus gisteren waren we er niet. En nou dubbel zo hard. Ja.
2: Gefeliciteerd Iris. En dankjewel. En wij zien elkaar sowieso volgend weekend weer.
6: Zeker weten. Bedankt, Henk. Ja,
2: dat wie Iris Veldman. Wij gaan richting de prijsuitreiking hier in Lollum Waaks. Dus misschien dat ik straks nog hier bij de microfoon heb. Maar dan meld ik me nog wel even weer.
7: Die is nog even gerond gehaald. Hij zal even afhalen.

0: Nou, einde van het vierde uur langs me zeker. We gaan na het nieuws nog eventjes verder. Gaan we dingen afmaken. De tweede verlenging bij Bargares tegen Bellicum. En de finale bij de heren 50PLUS Mantrum Drongrijp. Tot zometeen na Nieuwsster en Nieuws. Andersom. Omroep Zeeland.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Nou, bijna goed. Het is gewoon op de Ziltemiddag met Hans Krabbendam en Sietse de Boer. En natuurlijk Klaas Wiersma, die zit te kijken naar de tweede verlenging van Bargerijs Bellicum.
1: Ja, het is een volle omsingeling van Sportclub Belsum. Rond de 16 meter van Bargerijs. Dat kan de spanning wijzen dat Bargerijs het al wit om dat zelf te voetballen. Maar het houdt wel in dat er enorm omvallen wordt terug Belsum. We krijgen nog geen wissel. We hebben nog een minuut als zo'n te gaan. Patrick Nauta gaat eruit. Die is leeg spelen. En Wessel Miedema komt erbij in. Het is gewoon alles of niks. Belsum heeft al een extra aanvaller inbracht. We staan nu maar vijf aanvallers. Alles in het veld en twee man, drie man achterop, waarbij het Ruben de Brouwer, Ektroscoot is en Sanoa dan even achter hing in beeld. Best wel een linker manier, maar ja, je mat wat, mat beslissen. Een bal bracht door de Belsum krijgt, de bal is ingooid met de wissel. Belsum hier een ingooid te nemen, er weer een wisselmoment. Er is een fort een vrije trap voor Belsum. Ja, speler van Bargerijs vreeg het natuurlijk verzwaring. Ja, dat kost al je tijd. Lastig om de wedstrijd samen in gang te houden. Het is net in het nadeel van Belsum. De spanning is hier wel te snijden. Ja, ik zie hier een soort zuchtende gezichten met Belsum publiek. Wat mat dit worden? Belsum mat er nog een keer scoren. Dat is gewoon duidelijk. Die opdracht hebben ze. Ja, hoe ze het lang gaan is net zo belangrijk. Het mat gewoon gebeuren. Wieter zit zelfs te vragen van zal ik er mooi ingaan. Nou ja, had je daardoor en de bal valt een keer voort en dan is de wedstrijd volledig uit. Nee, daar is nog 4 minuten te gaan. Aan de ene kant snap je het wel deze seizoen. Nou ja, alles of niks. Maar ja, als het niks is, weet je gewoon dat die laatste 4 minuten net meer voetbal toe te worden. Belsum heeft op het moment al 4 de oor gewoon in de schrift van de kosten. Bargerijs is eigenlijk nooit die doelpunt inzakje gingen en tachten van Abex. Wij spelen het wel clear. En ik heb het idee dat dat voor hun dan ook net de beste mogelijkheid is. Ja, het is toch schande hè, dat je die tweede goal nog even erom hebt. De manier waarop het die omspelen waard. Op de linkerkant, op de rechterkant op de linkerkant vanzelf. Van Bargerijs op de rechterkant. Wordt een speler vrij simpel om spelen. En uiteindelijk wie het net helemaal een gevaarlijke bal. Maar het is de eerste keer dat Wietse mijn liefwietje op de bal verseert. En die bal viel de krek door hem heen. Ja, en dan staat hij natuurlijk wel een goede spits. Ik denk ook de spits, volgens mij wie degene die de goal maakt. De spits die er een protte 24 goals maken hier. Dat die hem dan uiteindelijk het laatste setje op het week. Nou, maar een slaproller, maar ja, kleren. Dat soort dingen telt al in het neer. Nou, ik praat het hier even vol om deze vrije trap mooi te nemen. Die wordt nou de rest op het strak inschetten en daar weer Nick, hoe heet hij van achteraan? Nick, dat is een jongen die de buur zien in J.O. Sandje voetbalt. Van Assen is het vanzelf, ja tuurlijk. Ja. In de spanning viert ik soms zeker namen. Nick van Assen die de bal inkappen komen, de keeper die hem pakt hem krijgt vast in hollebal. Ja, dat die een grote kans, ja, die echt een grote kans. En daar helpt Bargerijs heel op de lucht adem. En nou is het wel weer even opletten, want ja, dat ga je natuurlijk had je vol risico nemen. Bargerijs wil ik hangen, nooit erin, dribbeling de speler. Dit proberen de bal lang bij hem te houden. In de hoop dat er, in de 16 meter wat gebeuren kan. En dat gebeurde net. Nou, daar komt de bal weer. En ook dat er massaal erom. Je ziet me gewoon dat heel Bargerijs door de 16 meter daarin. Komt een lange bal. En die is van Jesse Kemper. En die komt bij Ibrahim. Dat ik zou zeggen, iedereen volle aan. Wij nemen altijd Ibi in het voetbal. Ibi kreeg die bal, krijgt net onder controle om te zitten. Ja, en dan gaat die bal wel langer uit. En dan moeten we er wel aan denken. En daar mooi likert nou de bal die hebt te spelen. Maar daar is Wietse die goed op zijn post. Die had in ieder geval een lange bal op Nick van Asten. Nick van Asten die een trokkappen kan naar Jesse Kemper. Goran Jobe die daar weer achter zit. Die draait vrij, die shoot Wessel niet maar vrij, die krijgt de bal en die mooi niet klaar, komt hij er weer tussen. En die stekt Ibi voor in Jesse Kemper en die bal is correct te hut. Die bal een goeie moment, ja, Gora die slaat hem ik voor de half. En hoe vind ik die bal nou correct te hut, Jan? Dat is heel de spanning van de laatste minuten wijzen. Dat zijn op de klok zit nog iets van 12 hele minuut. Ja, dat krijg je dan. De speler gaat wel lezen en Demboy wordt de bal eruit gooit. En komt er een blessurebehandeling. Nou fijn, dat is dan het moment dat even voort is. Sluit ik even al terug te zeggen dat het hier nog een paar minuten te gaan is. Belsum Chin, Bargerijs, Chin Belsum staat 2-1 voor Bargerijs.
0: Laat de verbinding maar even in stand, Klaas. Dan kijken wij snel even bij de kaatsfinale. Komen we zo weer bij je terug. Even kijken, Koos Veldman, Mantrum, Drongrijp, kaatsen.
2: Ja, nou ja, dat wie het eerste Mantrum Drongrijp die op Zalis geliek. Dat wie spannend en ja, toen sloeg in Mart Uitslaan sloeg de achterin van Mantrum en Tjenevar in zon. Dat wie spietig. Maar het wie de eerste van Drongrijp en daarna ja, kregen ze de gang erin. En het is nu al een spul en Skinner Zalis van Drongrijp. En Mantrum die, ja, die had er wat werk van. Dat slaagde we net helemaal. En ja, dit liep het wel snel te gaan. Nou, misschien dat ze nog even rondpakken, maar het liep het erop dat neemt de opslagbal een mooi. Van Drongrijp, die slaat de bal op. Ja, die komt tussenin. En die bloot zitten, dat wie een keer van 4 meter. Maar nou is kindertrijden van Dronriep. En alles ligt erop dat zij, je hoort maar de kranwassen van trok in. Maar goed, je weet het nooit. Maar het is wel trijden nou voor hen.
0: Oké, okay, hou ons op de hoogte, Koos. We bellen zo weer terug voor de laatste slagen. Intussen zijn we terug aan het bellen naar Klaas Wiersma. In die hectische laatste minuten van die tweede verlenging, waarin toch uiteindelijk de bloemen verdeeld moeten worden. En ik hoor de telefoon op afstand wel overgaan, maar ik hoor nog steeds geen Klaas. Dus dan is het misschien verstandig om even naar een muziekje te luisteren, wat we dan snel wegdraaien zodra we Klaas weer aan de lijn hebben. Tot die tijd, Sniffing the Tears met Driver's Seat.

0: Zo, we hebben Klaas weer te pakken. Ik ben benieuwd of er nog gespeeld wordt bij Bargeres Bellicum. Klaas.
1: Er wordt nog steeds voetbal. Er wordt nog steeds voetbal, jongens. En wat hier nu daarin komt, Hesselpasma, hier die bal erin zitten, maken. Het die mogelijk. Je zoon zei ze, hoe kan die keeper die er nog uit houden, die een bal die echt richting de kruising is. Ik denk, nou, dat kennen we ons weer. Scheidsrechter Schutbol heeft op zijn horloge. We zijn inderdaad al in de blessuretijd van de verlenging. Barnes berst hem tot alleen nog maar die bal moet voortgooien. Nu is de bal weer tot halverwege de eigen lied. Wietse die de bal oppikt. En dan komt die lange bal van Wietse nog een keer. En we staan er machinaal. Het is een complete ontsingeling. Wessel Miedema, die inderdaad de laatste minuten erin komt. Hij speelt toch redelijk een hoofdrol. Je doet het hartstikke goed. En nu moeten we erom denken, want het is een bal verliest. En daarmee is de wedstrijd in. Barnes wint van Belsum. Terug was net, ik denk op basis van de eerste helft, ben ik toch heel eerlijk geweest dat Barnes voetballend moet neerbrengen voor de tweede helft. Tweede helft, wie belt hem beter? Verzin eigenlijk ook meer als wat er hier in kwam. Krijg je dan een goal, een beetje een goal in, dat je zegt, een beetje op het moment dat je denkt, goh, ja, hier dat nou maakt niet af, nee. Dan mooi ken je, ik zeg dat misschien de gelukkigste boon hebt. Belt hem met in ieder geval strijden voor wat het burger is. Wij hebben een leuke wedstrijd, John, zeker als neutrale goed schouwer. En natuurlijk, bloedmin Belsum had een beetje dat we hier verliezen zijn. Dat we nog verder maar in de vierde klas. Ja, terecht of net, ik weet het net. Het is wat het is. We moeten verder. Belsum heeft hem goed presenteerd. Dat kan ik zeggen. Prote teleurstelling hier op het veld. En vuurwerk van de spelers van de supporters van Barnes. Fantastisch mooi gezicht op zich wel. Maar ja, het is echt wel een domperke dat Belsum dit krek net redden heeft. Ja, je viel het natuurlijk onkomen. Dat in die eerste verlenging de twaai in je valt. Eigenlijk een beetje in de verhouding in. Dat doet het dan een beetje. Werd het een beetje zoer maken. Maar misschien hoe de hele wedstrijd jongen wel om terug te winnen. Barnes, kan je van in de derde klas, wel mooi. Daar ben ik van overtuigd. Mooi team, mooie goede voetballers erbij. Dus ja, sluit ik hier nog maar al terug. Nog een beetje de sfeer probeer je mooi te ja van hoe het is. Ja, het is Barnes die het viert en Belsum die het echt wel treurt. Jij bent sfeer teleurgesteld. En hier natuurlijk, ja, dit is iets wat het hele seizoen al een lief beetje de angst van hier. Belsum is een ploeg die wat in opbouw is. Bim is natuurlijk wat scoren van over her en der verleend. Dat wie het punt ik altijd al. Belsum heeft dan ook voetballend in die derde klas. Best wel wat te ziek in hoor. Vierde klasse waren altijd vrij gemakkelijk onder kant zetten. Ja, en dan tref je krijgt deze tegenstander hier uit Emmenwoy. Dit speler is uit de eerste klas hele het, omdat mensen graag omheen wil. Ja, en dat is natuurlijk zijn kwaliteit in Puls waarbij het wij dan krijgt even onder kwast aanloeken deze keer. Nou ja, fijn. Ik kan heel lang praten. Een positief verhaal houden. Ik vond het natuurlijk een leuke wedstrijd, maar ik kan eerlijk niet wijzen. Maar ja, het resultaat is teleurstellend. Sluit ik daarmee uit wat de season dat. Barnes, Jim Belsum. Helaas, klaar in je beurt is. Ik zeur ook naar de nodige trend bij spelers. Dat is dan echt altijd wel weer mooi om te zien. Uiteindelijk ik wel weer wat druk. Maar dan zeg je echt hoe hard de spelers er verkracht hebben om het uiteindelijk wel naar een goed resultaat te hebben. Ja, het is nog niet eens Belsum verliest deze wedstrijd. Nou ja, ik ken er nog lang over praten. Ik sluit al tot de season dat ik Belsum, op Barnes, Jim Belsum, helaas.
0: Oprechte emoties in Bakkeveen en niet alleen bij de spelers, maar ook bij onze Klaas Wiersma, die natuurlijk met een bloedend clubhart verslag deed van deze laatste minuten van deze superspannende wedstrijd. Klaas, bedankt voor je verslag en voor het hele seizoen en graag tot na de vakantie.
2: Ja, oké. Okay.
0: En daarmee gaan we naar Senna Itzardi, want die heeft namelijk Henk Hempenius aan de microfoon. Ja, eigenlijk is het andersom, maar ik denk ik por Henk even wat op. Henk, je bent aan de beurt.
3: Ja, dat klopt. Senna Itzardi, gefeliciteerd. We beginnen te krijgen nu. Wat een weekend voor jou.
4: Ja, het is prachtig. Het is, ik ken nog nooit zo'n goede start om van het seizoen. En dan is dit nog even een mooi trots zetten. Ja, ik weet net.
3: Nee, want had ik even Sjug gehoord. Ik hier straks helemaal Iers oor. Eigenlijk begon de dreigiet voor Jim pas in de hele finale.
4: Ja, wij kwamen toen 4-0 voor. En Iers slaat helemaal om. En Bos die begint heel goed te kitsen. En wij verprutsen dat. Maar gelukkig wist dan dat gewoon nog Ian eerst nodig heeft. En dat wie op 4-4 hoor. Dus,
3: ja, want dat wie uiteindelijk. Waar dat nou tenminste, denk ik, voor de meeste van Roriep nou helemaal spannend.
4: Ja, nou, wij zelf werken, maar op het eind, dan ben je wel vol de meest van Roriep. Dus ik ging weer een achter u in. Die zou nog Ian eerst en dan ben je in de finale. Dus wij toch denk ja, let's go.
3: En dan uiteindelijk Ljouwert, wat natuurlijk een net te onderschatten formatie is. Maar Ilse en maar ondanks dat ze al een peer die stoppen binnen. Dat was een klapper eigenlijk nog, hè?
4: Ja, dat is mooi. Dit seizoen had wakker van zijn verlen. Net dat, ik woon één keer heel spannend, dus we wisten dit kind echt wel. Dus nu weer het onze beurt. En dat is op het NK en dat is alleen maar mooi.
3: Ja, want deze stond natuurlijk heug op je lijstje onder andere. Want deze hier niet meer dan net, hè?
4: Nee, deze hier nog net. Nou, 2x12 en een keer trainen. Dus de eerste, die boek heel graag nog. Dus het is mooi dat dat USA uitpakt. En trek mooi. Riep ze merken en vieren.
3: Ja, dat kan, want je bent morgen natuurlijk vrij. En morgen heet een H-klasse wedstrijd natuurlijk. In een half feest in de riep.
4: Ja, nou, dit erbij is helemaal mooi. Ja, het kan het, het beter.
3: En het kan eigenlijk nog mooier worden, want Koos Veldman die zit voor u bij de Heren 50+. En ik derst die er riep in de finale.
4: Ja, ik nog. We zijn oeral weer wat te vien. Dus als we nou ook nog de winst pakken, dan zou het nog helemaal mooi zijn.
3: Ja, dat maakt het natuurlijk voor Jim natuurlijk een heel mooi weekend. Voor Jim Machine Train natuurlijk een fantastisch weekend. Want ja, deze NK-titel, ja, die telt ik weer mooi. Weer een wimpel binnen, hè?
4: Weer een wimpel binnen. Ja, dit komt ook nog een hele belangrijke partij onder het hier. De jongvallen, laatste keer voor Iris en mij. Dus, en die hebben we nog nodig.
3: Ja, die heb ik inderdaad ik nog nodig. Want ja, dat is een van de vrouwen, de IMNO 2. Dus je is aardig op koers. Want als ik even eerlijk ben, richting de vrije formatie, daar is ik mogelijk in.
4: Ja, dat gaat nog echt heel goed. Twee keer van een drie keer woen. Dus ja, de ben kansen. Nou ja, het doel is dan om ze gewoon nog altijd wat te pakken dit seizoen. Maar of dat lukt, dat zult hier.
3: Dat zien we maar natuurlijk per wedstrijd. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze. Deze is maar binnen.
4: Ja.
3: En het weekend niet geblazen.
4: Mooi zo. Mooi dat je hiermee hebt genoten. Dat vind ik leuk.
3: Dankjewel, Sani Tsadi. Een hele fijne snoein, dat zullen wel lukken, denk ik, mooi het feest in Dronriep. En wij zien elkaar vreten midden weer in Stingers, hè?
4: Ja, dan mooi weer, de volgende mooie partij. Ja.
3: Dat die Senne iets had, die dankjewel Senne natuurlijk. En hierbij sluit ik in ieder geval mijn deel houden van het Keertfield in Lollum. En wens je de dames van Riep in ieder geval heel veel plezier daar.
0: Henk, ook bedankt voor je bijdrage van vanmiddag weer. Helemaal goed. En wij gaan inderdaad, zoals je al zei, kijken of het herenteam van Dronrijp, de 50-plussers, ook de titel kunnen binnenhalen. De krans kunnen gaan vastpakken. Dan luisteren we naar Koos Veldman.
5: Ja, we gaan Ruud mooi skinnen draaien eerst naar Dronrijp. Nou, toen dacht man van dat maat toch even anders. Die hebben het eerste nooit oppakt, draaien mingen. Maar inmiddels het Dronrijp alweer een 6-2 aan de Telegraaf. En daar zorgt het toch wel nu dat ze direct een vierarming in vastsprong pakken zullen. Dronriep is ik wat, ja, nou wat frisser in het veld, heb ik het idee. Dat ben ik, ja, die man keert zich ooit en werd nog opslaan uit Mantrum, maar de keert zijn zin. Maar hij komt achterin. En hij slaat keerts, dus een keer ze weer vergeen, een dikke keerts. En meestal komt het dan wel goed, maar man is van weer dan een stuit. Dus ja, zij steert het ervoor, de strijming in de zijslaaf van Dronriep. En het liep erop dat ze op naar de vierde eerst niet.
0: Oké, nou, we volgen die laatste slagenwisselingen in Sexbieren samen met jou. Ondertussen luisteren we eventjes naar een muziekje. Maar ook wel even tijd naar al dat sportgeweld vanaf de diverse velden. Hier is Ilse de Lange met Change It.

0: Changes.
1: Niels de Lange was dat met Changes. En een redelijk recent plaatje uit de jaren 2000. Sietse die is intussen weer druk aan het bellen met Koos Veldman. Die kijkt naar de finale van de 50-plus heren kaatserij. Die gaat tussen Mantgem en Drom Rijp. En ja, ondertussen hebben we ook één oog op de KNKB-pagina om de stand wat te volgen. Maar ja, die ligt helaas net eventjes iets achter op het live verslag. Dus daarom willen we heel graag weer verbinding leggen met Koos. Maar ja, dan moet hij wel eventjes zijn telefoon opnemen natuurlijk. Want het plan is om en om van Koos naar een plaatje te gaan. En dat lukt eventjes niet. Dus dan gaan we luisteren naar Pharrell Williams. Want en tijdens het plaatje bellen wij weer vrolijk terug naar Koos in Sexbierum. Hier is Freedom.

0: terwijl je langzaam zeker de rook uit het mengpaneel komt van zoveel gebeld en muziek als er geweest is vanmiddag, hebben we toch weer verbinding kunnen leggen met Seks Bierum. Koos Veldman.
1: Ja, nou ja, het zit hier aardig op. De Ron Riep heeft nog een 4-1 voorsprong genomen. Het is ik, dus ben ik echt beter als Manchem en die het strijd er net op, joh. Maar het wordt wel heel moeilijk voor ze om nog erbij te komen. Te krijgen een opslagbal van Manchem nou. Achterin, op even talsmijnen, dat wordt een dikke keert. Ja, hij kan nog gek keert worden. Nou ja, en we zien hoe het verder komt, maar er is nog 4-1 en 2-0 van Ron Riep in de finale. En ja, de kans is groot dat hij het laatste is, maar je weet het nooit.
0: Nou, ik zou zeggen, Koos, probeer het mee te nemen wat je ziet gebeuren voor onze luisteraars. En dan kijken hoe het uitpakt.
1: Helemaal goed. Oké.

0: Ja, daar was een herdrikkeling van.
1: Nou, de Fine Young Cannibals die verdwijnen naar de achtergrond. Want het lijkt erop dat er bij Koos de Veldman in Seksbierum een beslissing gevallen is. Koos?
0: Ja, dat klopt. Het ging heel rapid leest eerst. Maar 4 wingen en zo is niks. Het drongen die betroon van Mantrum. De man sprong een gat in de loft. Dat kon ze nou wel naar zoveel partijen. Dus dat man ben een goed fit. Maar nee, de winnaar is hier Dronriep. Tweede prijs is Wontre Mantrum en de derde prijs Troch Gouten. En het is nou begin naast met de prijsdeling al rond. Dus het is hier clear.
1: Nou, helemaal goed. Fijn dat we het konden volgen vanmiddag, Koos. En ook nogmaals bedankt voor je invalbeurt eigenlijk. Hè? Want Ronnie, de oorspronkelijke verslaggever, die werd helaas ziek vanmorgen. En je hebt het wat mij betreft prima ingevuld. Dus dank daarvoor.
0: Nou, dankjewel. Oké, tot ziens.
1: Helemaal goed. Hai, hai. Ja, dankjewel en tot ziens. Luisteraars, we gaan dan langzaam maar zeker deze uitzending afronden. Doen we nog met een mededeling, een plaatje en een afscheidswoord. De mededeling die komt bij Brian Notenbomer vandaan. Die mailde mij net, of die appte mij net moet ik zeggen, dat er vanavond vanaf 7 uur de loting van het Lanenkaatsen op de radio is bij Omroep Zilt. En hij vroeg mij om het toch eventjes een keertje op de radio te noemen. Dus bij deze gedaan, luisteraars, als je daar interesse voor hebt, van wie speelt er tegen wie bij het Lanenkaatsen, vanaf 7 uur hier zo op Omroep Zilt.

Nou, luisteraars, met dit laatste plaatje van Sam Cooke zijn we aangekomen aan het einde van deze aflevering. De aflevering van zaterdag 6 juni zit er weer op. Het is ruimschoots over 5, even kijken. Ja, 2 minuten over 5:30 al. De Ziltemiddag is een programma dat ieder weekend voor u wordt gemaakt. Vandaag door Sietse de Boer, Piet van der Pol, Klaas Wiersma, Koos Veldman in de plaats van Ronnie de Wit, Henk Hempenius en Hans Krabbendam. Vanaf 6 uur kun je hier op Zilt weer luisteren naar John Koopmans met Borreltime, het vrolijkste radioprogramma op je zaterdagmiddag. En ook morgen is er natuurlijk weer een Ziltemiddag. Vanaf 1 uur, dan zitten hier Steven en Pieter. Voor dit moment bedankt voor het luisteren en mede namens Sietse graag tot een volgende keer.

0: Ja, dikke, lekkere, dikke, vette polka. Om 7 over de klok van 6:30. Ik zit iedere keer nu te vroeg of te laat. Biologische klok een beetje in de war, denk ik. Ja, maakt niet uit. We gaan zo even bellen met Mickey van Wijk. We gaan eerst een hele, hele mooie neem draaien. Eigenlijk het origineel van Hazes. Nou, Marco Kraat en Lange Frans brengen hem opnieuw uit. En eigenlijk zit de tijd er aan te komen dat de zon weer eens moet gaan schijnen, want we hebben missen.
1: Ja, je ziet het juist.
0: Het komt allemaal goed. Het zou er moeten komen, toch? Als de zon schijnt.

0: Lekker man.
1: Ja, lekker man. Ik had het natuurlijk over Hazes, maar het moest natuurlijk zijn Van Duin die het origineel zong natuurlijk. Ja, ook een hele goede middag, de luisteraars van Omroep Zilt. Ik kreeg net een berichtje binnen van Leo. Leo, bedankt ook voor het doorschakelen van het signaal naar Omroep Zilt. Tot een uurtje of zeven ben ik daarbij bij jullie te beluisteren op de FM. Dus vandaar, ja.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Ik ben Jannes. Oh. Ook deze zomer hoor je mij hier bij Muziek op je radio.
1: Jawel, met zijn nieuwste single. Tot de morgen met mij. Ik zeg een hele goede middag.

0: de nieuwste van Guido van der Graaf. Ciao. Doei. Zeg ciao. Adios. Zo heet hij. Ja, prachtig mooi. Dames en heren, we hebben aan de telefoon niemand minder dan Mickey van Wijk. Ik zeg een hele goede middag, Mickey.
1: Goedemiddag,
0: hoe is het met je?
1: Met mij gaat het goed. Ja, ik ga straks lekker optreden. Dus ik zit nu nog even thuis. En toevallig moet ik om de hoek optreden. Dus ik heb een thuiswedstrijd vanavond. En voor de rest gaat het hartstikke goed eigenlijk.
0: Nou, mooi zo. Dan kun je heel kort dat stukje draaien van je vorige single onderweg naar jou.
1: Ja.
0: Ja, dan ben je toch onderweg. Hey, een mooie single opgenomen, Knipperlicht, samen met Danny Vroger. Vertel.
1: Dank je. Ja, we hadden eigenlijk een... ik en Danny hadden allebei ons schrijverskamp bij Wisseloord Studios.
0: Ja.
1: En toen waren we bezig met dit nummer. En toen, toen wist ik ook dat Danny een studio verderop zat. En toen zei ik van... en Nina ook, mijn manager, die zei ook van... Nou, ik voel toch dat dit misschien wel een leuke plaat is voor jullie beiden.
0: Ja.
1: En toen hebben we het eigenlijk gewoon uitgeprobeerd en opgenomen toen... Ja, toen stond het eigenlijk best wel snel op. En ik en Danny ook leuke muzikale klik en alles. Dus qua stemmen vind ik het ook helemaal leuk. Dus het is eigenlijk heel natuurlijk gegaan.
0: Ja, en ik lees hier zelfs dat jij mede geschreven hebt samen met Diggy Dex en alles natuurlijk, hè?
1: Ja, ik had het... ik probeer eigenlijk altijd wel mee te schrijven.
0: Ja.
1: Maar ook echt Diggy Dex en Sam Roosendaal, als ik het goed zeg. Die echt super getalenteerd. Dus die hebben echt wel qua tekst echt wel ervoor gezorgd dat het natuurlijk helemaal als een huis staat, het nummer. Maar ik heb zeker meegeschreven en ook een beetje gezegd waar ik het over wou hebben. Dus het was helemaal een song die super goed bij mij past. En Danny wou... ik zie het ook wel zitten.
0: Ja. Hey, het is niet een autobiografisch nummer voor jou, hè?
1: Nee.
0: Een moeilijke vraag deze.
1: Ik zit even te denken, wat bedoel je daar ook weer precies mee?
0: Het gaat over een knipperlichtrelatie en alles, dus autobiografie.
1: Oh, ik snap alweer wat je bedoelt. Nee, het gaat wel over mij, maar het is niet per se op dit... op dat moment, het nummer is al een tijdje geleden geschreven.
0: Ja.
1: En toen... halfjaartje, denk ik. En toen zat ik misschien wel een beetje aan het knipperlicht daten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus het gaat wel over mij. Maar de situatie die zich toen... Ja, waar het nummer echt over gaat, is ondertussen wel... is alweer een paar maandjes geleden. Maar ik vind het nog steeds echt... een nummer wat wel bij mij past. Net zoals met Onderweg naar jou. Gewoon als jonge meid. Het is, je maakt van alles mee. Dus ja.
0: Nou, kijk, knipperlichte relaties, die kun je later ook nog wel beleven, geloof me.
1: Dat is zo. Ja, waarschijnlijk dacht Danny daarom van, pas bij mijn leeftijd ook nog helemaal.
0: Oh ja, absoluut. Wie meer weet, kun je me altijd bellen, je hebt mijn nummer.
1: Het is nooit te laat voor een knipperlichte relatie, maar in ieder geval...
0: ik kan je altijd hele goede raad geven, Mickey, dat komt altijd goed.
1: Oh, nou, ja, ik hoop dat uiteindelijk een knipperlichte relatie voor mij... ik hoop dat het er niet in zit, maar je weet het nooit. Ja.
0: Nee, precies.
1: Het is ook wel een beetje met een knipoog natuurlijk.
0: Tuurlijk, absoluut. En dingen die in het dagelijks leven gebeuren in je autobiografie, dat geeft wel de beste inspiratie om een nummer te schrijven, zeg ik altijd.
1: Dat klopt. En wat je ook net zei over het meeschrijven, dat doe ik echt wel altijd. Dat ik echt wel wil dat een nummer over mij gaat. En van alle nummers die ik ooit heb opgenomen, of ze nou uitgekomen zijn of niet... Ja, is het wel een soort van een stukje van jezelf, wat je dan vertelt? Of er zit altijd voor mij wel iets persoonlijks in. Dus daar ben ik zelf ook wel heel erg blij mee, dat het tot nu toe met Onderweg naar jou en Knipperlicht allebei wel heel goed gelukt is.
0: Nou, ik kan niks anders zeggen dat ik hem heel erg leuk vond, want ik kreeg hem binnen. Natuurlijk. En toen dacht ik van ik moet gelijk even gaan bellen dat ik jou aan de telefoon krijg. Dus ik wil nog net niet de primeur had ik in de gaten van jou zo net. Maar voor de zaterdag in ieder geval wel. Dat is de belangrijkste dag.
1: Ja, en sowieso echt superleuk dat je me weer belt. En ik ben ook wel blij dat na Onderweg naar jou nu met Danny dan dit toch wel lekker snel erachteraan kwam. Dan denk ik van ik ben erg benieuwd wat het nummer een beetje gaat brengen.
0: Nou, ik ben ervan overtuigd dat het absoluut wel een lekkere hit gaat worden dit.
1: Ja, ik hoop het. Ja, en misschien dat ik nog bij Danny een paar keer mee mag op het podium. En wie weet dat we nog het nummer op andere... plekken nog live gaan spelen met elkaar. Maar ja, er staat wel ook wel optredens van alles leuk op de planning. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Oké. Okay. Nou, hey, de volgende single die je gaat opnemen, die nemen we samen op, ja?
1: Ja, dat is goed. Dan moet ik nog heel eventjes over na gaan denken waar het over gaat. Maar dan, als ik een onderwerp heb, dan hoor je het van.
0: Dan ga je me bellen en dan plug ik die plaat gewoon zelf, joh. Dus dat komt helemaal goed.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Okay. Hey Mickey, ik wens je vanavond heel veel succes. En
1: dankjewel.
0: We gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Jazeker. Hier is Knipperlicht met Mickey van Wijk en Danny Vroger.

0: Een drankje.
1: Een hapje.
0: De zon. En goed gezelschap.
1: Dit is het geluid van jouw zomer. Het geluid van John Koopmans. En muziekopjeradio.nl.
2: En dan gaan we nu terug in de tijd. Toen de lucht nog schoon was en de seks vies. Oeh.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Borreltime.

normaal. Daldeum. Een fles bier rek links. En de sigaar rek rechts. Ja, helaas rook ik niet meer. Zo, wat een ellende. Zoals ik al zei, het is 4 minuten over de klok van 6 uur. En dat betekent dat iedereen een beetje gaat eten, barbecue of... Je gaat bijvoorbeeld even naar de Chinees of zo eten halen. Dan heb ik

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Borreltuin met John Koopmans. Lekker man.

0: kanaal voor de dagelijkse dosis. Boogie Boogie! Was dat de Rattlebone Boogie? En dames en heren, we hebben aan de telefoon niemand minder dan Mike Appelhoff en ik zeg een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond man, hoe is het?
1: Goed, goed, met jou ook?
0: Ja, prima joh, prima. Het is weer zaterdag mooi, en we zijn weer bezig met onze grote passie, radio maken en leuke muziek draaien natuurlijk.
1: Zo is het toch?
0: Ja, precies. Hey, wat een mooie single opgenomen man.
1: Dankjewel. Ja. Ik ben heel blij mee.
0: Ja, nee, dat is absoluut de moeite waard. Menens heet die. Kun je vertellen waar die over gaat?
1: Het gaat eigenlijk over een vrouw die eigenlijk alles al heeft. En dan toch dat niet interesseert als je aankomt in een mooie auto of dure sieraad of zo.
0: Oh ja.
1: Dat ze dat allemaal al heeft. Dus ja, het gaat allemaal over het echte werken.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Over het algemeen, als je een rijke vrouw hebt, dan worden ze over het algemeen niet zomaar blij van een bosje bloemen. Dan moet je toch wel met een dikke auto aankomen. Maar ja.
1: Ja, meestal wel. Maar ja, nu uiteindelijk gaat het er allemaal om wie je bent en niet wat je hebt. Denk
0: precies.
1: Ik.
0: Dus wat dat gaat, is dat een hele mooie. Nee, want als je dat andere nummer hebt van Samuel Welten. Volgens mij was dat Samuel Welten trouwens. Over een Maserati en alles. Of een Lamborghini, weet ik wel, die jou zingt. Dan zing jij toch in ieder geval even over de echte liefde, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja. Ja, ik denk dat je daarmee de spijker op de kop slaat.
0: Ja, heb je het zelf geschreven, of niet?
1: Ik heb wel meegeschreven, ja. De hele melodielijn eigenlijk van het refrein, die heb ik bedacht.
0: Oké. Okay.
1: Qua tekst ben ik niet echt een tekstschrijver, maar... Ja, wel gewoon heel veel input kunnen brengen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is altijd fijn om er een eigen stukje gevoel in te brengen natuurlijk in een zin.
1: Ja. Ja. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
0: Ja. En even kijken, ik zou nog wat vragen. Ik ben mijn tekst kwijt. Hoe moet dat nou? Vertel.
1: Heb ik ook wel eens.
0: Heb jij ook wel eens. Ja, prachtig boy. Hey, moet je vanavond optreden of niet?
1: Ja, ik ben nu onderweg. Moet om 8:15 moet ik in... Honselerdijk moet ik optreden.
0: Ja.
1: En dan terug naar Zwolle, waar ik vandaan kom.
0: Ja, precies.
1: Want, moet ik ook nog eentje doen.
0: Ja, want jij komt uit Zwolle, Zwollywood zeg ik altijd.
1: Ja.
0: En toen heb je een tijdje in Amsterdam gewoond.
1: Klopt, ja.
0: En daar werd je niet gelukkig, toen ben je maar weer teruggegaan naar het gezellige Zwolle.
1: Nou ja, Amsterdam is natuurlijk mega stad. Alleen daar is het ook allemaal wel een beetje begonnen hoor te zingen.
0: Ja.
1: Op het Rembrandtplein natuurlijk. Ja, waar anders, hè. Ja. Maar op een gegeven moment werd het... op een gegeven moment... Die weekend begon op dinsdag en eindig op zondag.
0: Ja.
1: Dus... Nee, prima zo.
0: Ja, nee, ik geloof je helemaal. Alhoewel Zwolle, dat is ook een geweldig leuke stad. Ik heb een vriend in Zwolle wonen en die is hier af en toe wel eens. En ik zit dan daar af en toe wel eens. Ja, het wordt altijd laat als ik daar ben.
1: Ja, dat wel. Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Ja, prachtig mooi.
1: De kroegen zijn altijd wel wat langer open dan in Amsterdam.
0: Dat klopt inderdaad. Want in Amsterdam, daar heb je maar voor een bepaald tijd binnen te zijn. En anders dan kun je het vergeten. Ja. Dat klopt.
1: Ja, één voordeel is dat je op tijd thuis bent. Maar ja, meestal als je dan net lekker in zit, dan gaan ze sluiten. Maar ja, prima.
0: Ja, goed, je kunt altijd toch even stranden in een grote club natuurlijk. Maar ja, dan kom je nooit weer thuis. Dan wordt het alweer gauw 5-6 uur.
1: Ja, dat is het ook. En dan ben je 3 dagen slecht van.
0: Ik ben blij dat jij datzelfde gevoel als heb ik, jongen. Prachtig. Oké. Hey, zullen we hem gaan draaien? Want anders dan zit je straks weer onder de reclame en alles, toch? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, superleuk.
0: Mike, wil je hem zelf aankondigen?
1: Gaan we doen.
0: Oké.
1: Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hier bij mijn nieuwe single, Menens.

Het is feest. De nieuwste van Jan en Zwaan. Vorige week. Ah, dat telefoon. Wat een leuke single. Ja, echte oude tijden herleven zien. Muziek op je radio. Een hele goede avond. Taking you back in time to the 70s. En dat doen we samen met Boni.

aan de oplettende luisteraar. Die heeft gehoord natuurlijk dat het de tekst is van Marianne Weber natuurlijk. De Italiaan was dat. Ja, en dan even met wat AI bewerkt. En dan krijg je een heel ander liedje. Hoe mooi is dat? Het is 6:30 hier in de studio in Harlingen. En jongens, het wordt een beetje donker hier. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het regent volgens mij nog niet. Nou ja, in ieder geval. Even kijken. Vorige week had ik me aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Rob Zorn. En hadden we het even over het feit van Ik doe wat ik wil. Het liedje wat hij eigenlijk uitgebracht heeft in de beginperiode. En later een Hannie, Hannie van de Rekels, zeg maar. Die daar nogal wat ophef over maakte. Dat Sieneke nu die single uitbrengt, Ik doe wat ik wil. En waarop Rob haar uitgemaakt heeft voor K-Wijf. En zelfs T-shirt daarvan heeft uitgebracht en alles. Dus ja. En zo gaat het zelfs in de muziekwereld, dat je elkaar helemaal niks gunt. Nou ja, maakt niet uit. Sieneke heeft een hele mooie single ervan uitgebracht. Ik doe wat ik wil. Ik ga hem voor je draaien. Dit is muziek op je radio en Omroep Zilt. Tot 8 uur ben ik bij met het programma Borreltime. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat aanvragen op 06300 84 65-1. Laat eens even weten wat je aan het doen bent. Dan doe ik wat ik wil.

Zo, het stof is weer uit. De speakers. Circus Rens van Tucker X was dat. En deze zaterdagavond. Ja, we gaan er draaien. Een grote vriendin van mij, ze woont net over de grens in Duitsland. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Tenminste, nou, nieuw nieuws is zelf ook niet zo nieuw meer. Maar een hele leuke single, dat dan weer wel. En Als ik weg ben, zo heet die. Het is een beetje een, volgens mij is het een beetje autobiografisch van haar. Het gaat over een man die ze niet krijgen kan. En ja, die ze dan weer tegenkomt als ze nieuwe kleren heeft. En dat hij dan gaat appen en en zulke dingen weer. Nou, in ieder geval. We gaan het over Marloes Oosting. Een kleine vrouwtje. Slaapt in een lucifersdoosje. Dat heb ik gehoord, hoor. Dat heb ik gehoord. Dat is niet van mij.

Horst. De man die veel te vroeg van ons heen gegaan is. En zulke mooie liedjes schreef. Waaronder deze, Liebert en ik, in de kist. Nou, zo bellen met Bert Hering. Maar eerst wil ik je deze nog even laten horen. Gerard Pals en Jaman. En de mooie Chica, zoals zij. Ik zeg een hele goede avond.

0: Mooi Chico, zoals zij deze zaterdag. En we hebben er aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Bert Heerink. Een hele goede avond, Bert.
1: Een hele goede avond daar zo.
0: Hey,
1: iedereen daar ook.
0: Ja, goedenavond. Hoe is het met je, man?
1: Ja, goed. Ik ben nog steeds ontzettend actief. En ik mag het allemaal nog steeds doen. En ik ben een dankbaar mens dat ik het nog mag doen. Het is zoveel verschillende dingen, joh. Het is echt niet te geloven dat ik het nog allemaal kan.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Ik heb net een tournee in Duitsland achter de rug. Dus dat, ik ben net thuis eigenlijk.
0: Zo, dat klinkt wel heel belovend. Hey, Bert, mag ik vragen, hoe oud ben je dan?
1: Ik ben 73 nu.
0: Ben je al 73, man? Jemig.
1: Ja,
0: nou, ik zat je.
1: Ik aan Den Haag.
0: Nou, ik zat van de week, want ik moest even een leuke foto van jou opzoeken natuurlijk op Facebook.
1: Oh, dat is wel moeilijk zeker, een leuke foto.
0: Nee, nou ja, goed, ik stuur je zo een tikkie. Nee, ik had zomaar een hele goede foto van je. Ja, nee, absoluut.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar toen dacht ik nog van, goh, wat zie jij er nog goed uit, man?
1: Ja, dat heb ik aan mijn vrouw te danken, die is zo goed voor mijn kop.
0: Ja, en ze zei net dat jullie aan de yoghurt zaten, dus wat dat gaat, gaat dat wel goed.
1: Ja, er zit natuurlijk zelfgemaakt spul in. Hè. Ze wekte alles nog in, allerlei vruchten. Dus elke dag heb ik echte vruchten in mijn yoghurt.
0: Oké. Nou, als ik mezelf dan zo in de spiegel bekijk af en toe, dan zou ik eigenlijk gewoon eens een keer een weekend bij jullie langs moeten komen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou, ik geloof dat wij het wel pratende zouden houden, Bert. Absoluut wel.
1: Hij zou het goed kunnen vinden met elkaar, weet ik
0: wel zeker, jongen. Hey, jij bent toch altijd bezig. Je was net weer in de studio geweest, een paar weken terug. Had ik even een praatje, tenminste met Irma dan, je vrouw. En ze zei van, ja, hij heeft hier een pareltje opgenomen. Just a name.
1: Ach ja, met Royal Flush, dat klopt. Ik heb zoveel dingen gedaan. Royal Flush is het laatste product wat nu binnenkort helemaal gaat gebeuren. Just a name, ja, klopt.
0: Ja. Wat een geweldig mooi nummer.
1: Ik moest even nadenken over mijn eigen producten.
0: Ja, nou ja, dat komt omdat je met gewoon heel veel dingen bezig bent. En net natuurlijk op tournee in Duitsland geweest bent. Wat geweldig dat je dat zelfs nog in Duitsland optreedt. Ja, prachtig mooi, man. Echt.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat is echt geweldig. En nou, ik heb je vorige week trouwens nog gedraaid omdat het zo verschrikkelijk mooi weer was. Toen dacht ik van ja, Julie, dat kan ik eigenlijk niet draaien.
1: Ja, ontkom je niet meer aan dan.
0: Nee, absoluut niet. Nee, en ik kreeg zelfs berichten uit het buitenland vandaan. Ze zeiden, wie is dat? Wat is dat een mooi nummer?
1: Oh, dat is toch echt leuk om te horen. Het is al lang geleden, hè?
0: Ja, nou ja, dat. Maar ja, dit waren mensen uit van de andere kant van de oceaan vandaan. Uit Brazilië. Die zeiden, dat is dat een mooi liedje, joh. Ik zei, haha.
1: Maar ze konden het helemaal niet vertalen dat het Nederlandstalig was natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. Dus, nou ja,
1: en dan is dan juist leuk dat je die mensen ook aanspreekt.
0: Ja, nou dat, inderdaad. Ik heb wel eens Braziliaanse muziek meegenomen. Want ik kom één keer in het jaar, dan ga ik altijd een maand naar Brazilië toe. En had ik muziek meegenomen. En toen zei mijn moeder tegen mij, oh, ik vind dit zo'n leuk liedje. Dit kun je het nog een keer draaien. Ik zei, ja, dat is goed, mam. Ik denk, je moest eens weten wat ze zingen. Ja, echt hoor. Als ik dat ga vertalen, dan word ik gelijk onterfd.
1: Ja, niet doen, niet zeggen, niks zeggen meer.
0: Nee, nooit doen. Want dan is de aardigheid er ook af.
1: Ja, zo is het.
0: Ja. Hey Bert, just a name. Zelf geschreven, zelf gecomponeerd?
1: Nou, we hebben met de hele bed gecomponeerd. Maar mijn vrouw die componeert mee en die schrijft ook de teksten allemaal.
0: Oké.
1: Ja, maar die schrijft de teksten. En ik ben ontzettend blij met haar, want zij heeft een grote kennis van de Engelse taal.
0: Ja.
1: En dat is, ik heb ook wel kennis van in de taal, maar zij is veel beter, dus we gaan met elkaar in conclave. Niet echt, want zij heeft zoveel goede ideeën dat ik rustig met gang kan gaan en boven kan blijven met de melodieën aan de gang. Maar zij komt met geweldige teksten en melodieën aan, dus ik ben dubbel gezegend met een goede kok in. Een geweldig iemand die we was kan strijken en nog nummers kan maken ook.
0: Was kan strijken. Geweldig. Ja, nee, dan heb je echt een superteam. En net wat je al zei, van nooit er tegen ingaan. Nooit er tegen ingaan, nooit.
1: Nee, nooit. Gewoon niet doen. Altijd meegaan met de stroom.
0: Ja.
1: Gewoon zeggen,
0: ja,
1: goed.
0: Ja, precies. Geweldig, man. Ja. Hey, vanavond optreden of lekker in de rust? Oh nee, je bent net terug uit Duitsland. Nou, vanavond
1: ik ben net terug uit Duitsland, jongen. Wat wil je met me heen? Ik zit net achter mijn yoghurt. Ik heb mijn yoghurt nog niet eens op.
0: Ja, nee, precies. Nou, ik zat eigenlijk te denken, misschien iets leuks in een studio, een radiostudio in Harlingen of zo. Ja, dat is net wat te ver, hè?
1: Ja, dat wordt wel even een beetje ver vanavond. Maar daar zit jij natuurlijk. Maar Harlingen is wel een mooie plaats. En ik kom er wel, omdat als je naar een van de eilanden wilt.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dan ga je vanuit Harlingen varen. Ja. Daar stap je op.
0: Ja,
1: maar het is een prachtige, mooie plaats.
0: Ja, ik weet nog dat jij hier zelfs op het strand hebt opgetreden een keer met Beach Festival.
1: Klopt.
0: in 19, wat zal het geweest zijn? Ik denk 1995, 96 of zo.
1: Ja. 96, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja, prachtig.
1: En later in 2005 nog een keer, maar dat was iets anders gewoon. Ook een beach iets.
0: Oké.
1: Mijn vrouw weet dat nog beter dan ik allemaal.
0: Ja,
1: ik word constant toegesproken nou, hè. als jij wat zegt, dan gaat zij alvast wat zeggen. En ik kan ook zeggen, ho, ik weet het zelf wel. Maar ze heeft altijd gelijk, want zij weet het toch weer beter.
0: Ja, precies. Goed. Gewoon een goed team samen.
1: We zijn een heel goed team samen, absoluut.
0: Nou, mocht je een keer in de buurt zijn, kom gerust een keer langs. Op zaterdag ben ik altijd aan het draaien, dus altijd welkom, Bert. Lijkt mij echt een eer om jou een keer te ontmoeten hier.
1: Nou, zonde. We kunnen binnenkort eens wat afspreken. Als ik in een van de eilanden ga, dan componeer ik dat. En dan gaan we samen wat fijn is op een tafel zitten en een leuk gesprek voeren. Lijkt me goed.
0: Vind ik een heel goed plan. Gaan we hem nu draaien?
1: Ja. Ja, helemaal goed, man.
0: Oké, wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, Just the Name van Royal Flush.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws

0: luisteraars en welkom bij de lotting van het lanenkaatsen. Wat zo langzamerhand al een behoorlijk lange traditie is. Want dat gebeurde al bij Hompje in de keuken dat Rijs dat Harlingen erbij betrokken was. Nou zitten we inmiddels al voor de derde keer hier bij we hebben een paar keer in de studio gehad. Een paar keer bij Piet Paulusma.
1: Ja.
0: Dus de traditie willen we graag doorzetten.
1: Ja, wij ook.
0: Ja. Aanschoven Hilco Mulder, voorzitter van het Lanencomité. Nee, het is wel Lanencomité.
1: Stichting Lanencomité, ja.
0: Hilco, voor we beginnen, het aantal deelnemers, ben je daar wat tevreden over?
1: Ja, zeker. 315, dus de laatste jaren hopen we elke keer boven die 300 uit te komen. En met 315 is dat wederom weer gelukt. En daar zijn wij super blij mee.
0: Ja, en per groep hoorde ik net van Niels, die laatst het even voor. Ja. Een paar bij je hadden minder, maar je hadden weer meer.
1: Meer, ja. We hebben vorig jaar waren het 318. Dus er zijn 3 minder dan vorig jaar. Zo kan je het nou, en inderdaad, in groep 1 zei Niels, daar zijn 3 minder. Maar er zijn ook weer bij de dames zijn weer wat meer.
0: Ja, maar daar hadden waarschijnlijk nog meer geweest. Want ik heb begrepen dat vrijdagavond in Stienz is een hoofdklassepartij van de dames.
1: Ja, de Stienz.
0: Dus die kan zich niet opgeven. Want stel je voor dat ze de finale halen, want dan mag je ze officieel ook niet. Want ze moeten de KNKB.
1: Ja, dus dat is iets waar dat kennen wij niet voor. Dat is een KNKB-agenda. En die dames zullen niet met kaatsen.
0: Nee,
1: in de jongste jeugd doen 5 11-jarigen mee. Dat is wel weer meer als.
0: Nog even tussendoor. We zijn een week of 2 weken
1: eerder. 2 weken eerder, ja.
0: Ja, okay, ja. Dat speelt ook met.
1: Zal altijd met spelen in de KNKB-agenda.
0: Ja.
1: Zo zie je in groep 1. 5 debutanten, 11-jarigen, dat is wel weer mooi om te zien. Maar ook daar, er zijn ook komende week zijn er schoolkampen. Daar kan je ook niet voor.
0: Nee.
1: Dus er zullen ook op die groep 8 jongens en meisjes, die kiezen er misschien wel voor of niet voor. Het is maar net wanneer ze moeten kaatsen.
0: Ja. Maar dat komt eigenlijk puur door die 14 dagen eerder. En de reden daarvan is denk ik de WK.
1: Ja.
0: Maar die wedstrijd met hem is allemaal 's nachts gespeeld.
1: Niet alles. Hè. Dus er zijn ook wedstrijden om 7 uur of om 9 uur of om 5 uur straks. Het is eigenlijk ook, dat is alweer heel lang al een traditie. Dat zodra er een EK is of een WK, dan verschuift het lanenkaatsen.
0: Ja.
1: Omdat we niet willen dat mensen in een moeten kiezen van doe ik wel met LAN of moet Nederland voetballen. Of ik wil eigenlijk het WK wel kieken.
0: Ja.
1: En nou kennen ze beide. Dus ook dat is.
0: Ja, en je weet dan de lotting ook nog niet van die voetbalteam, want het Nederlands elftal pas de 14.
1: Nee, dat wisten we niet. Dat weet je eigenlijk nog nooit. Dus we kiezen dan, dan doen we 2 weken eerder.
0: Ja.
1: En soms is een week eerder. Hè. Ja. Het is nou alleen 2 weken eerder, als normaal.
0: We hebben vanmorgen onze weerman Jelle Boy hebben gehoord.
1: Ja.
0: Het wordt niet slecht, maar het wordt ook niet echt mooi.
1: Nee.
0: Maar goed, dat heeft jou niet in de hand.
1: Nee, dat is het enige wat je als organisatie niet in de hand hebt. En misschien maar goed ook dat we dat zelf niet kunnen regelen.
0: Dan hebben we nog veel middelen.
1: Daarom, het is als je elke uur kijkt, het verandert ook. En dan is het, ziet het er weer best uit. En dan maandag is het weer wat minder. We bekijken het maar per dag.
0: Ja, dat zei ik vanmorgen in Jelle Boek. Ik zou het maar een beetje droog.
1: Als dat droog is.
0: Het is niet langdurige regenvallen.
1: Nee.
0: Kans op wat buien, dus je de paraplu metnemen.
1: Vandaag ook, het regent wel wat, maar het is het is mooier als het natuurlijk mooi weer is.
0: Hè. Vooral voor het publiek
1: voor
0: op zich.
1: Publiek, hè.
0: Want de kaatsen 17, 18 graden, is warm zat.
1: Ja, dat is warm zat. Dat hoef ik niet, want dan krijg je dat weer als de hele avond de zonskind. Dus hebben we daar weer last van. Hè. Dus als het een beetje droog blijft, dan ben wij tevreden.
0: Zo is het. En we hebben dus weer gewoon 7 groepen.
1: Ja.
0: Want de oudste damesgroep, dat was eerst nog eventjes, dat, ja, dat hing er wat om.
1: Ja, de afgelopen jaren moesten we nog wel eens de laatste dagen één of twee zoeken. Of promoten. Dat hebben we dit jaar niet nodig geweest. Nee. En daar is ook weer één. Dat is volgens mij 28. Dus dat is...
0: Tien per turen.
1: Dus dat is... zonder dat we daar actief... met bezig.
0: Mooi.
1: Dus dat is mooi. Hè? Ja. Dus laten we hopen dat dat ook stabiel blijft.
0: Alleen bij die jongste groep waren er wat minder, begreep ik. Maar dat is net al aangegeven. Ja. Dat had ook misschien ook met schoolkampen te maken en dergelijke.
1: Ik zal even zien. Dat waren volgens mij 2 minder als vorig jaar.
0: Ja, dank je.
1: Ja, 3 minder als vorig jaar. Ja.
0: Nou, we treffen de kerst meteen met een groep beginnen, Hilco.
1: Als ik er niet bij ben, ben ze wel aan.
0: Dat is uiteraard groep 1. Hè, ja. Want daar hebben we toen wat verzoekjes gekregen dat... Die jongens die binnen nog niet zo oud dat ze tot nu of 11 hier zitten, kan het te wachten.
1: Nee, en die zitten vol in spanning.
0: Dat daarom. Ik zie ze brandloos.
1: Goed, petuur 1 is Jurre Mulder uit Harlingen. Nout Volbeda, Seksbierum. En Jarno Oegema uit Minnetscha. Tegen petuur 2, Sen Eduard de Jong uit Vraneker. Jitse Bos uit Arem en Roan Odolfi uit Harlingen. Dan petuur 3, dat is Ruben van der Meer, Seksbierum. Ruben Roosjen, Harlingen. En Dilano van Koevorden uit Witmarsum. Tegen petuur 4, Jelmer Hoitinga uit Seksbierum. Stijn Zijbesma uit Harlingen. En Melle Binnema uit Sint-Anne-parochie. Dan petuur 5, Jervie Koornstra, Harlingen. Harmen Faber, Achlem en Brandon Kutrus uit Seksbierum. En dan petuur 6, Mats Oudhuizen, Harlingen. Mike Vlieger, Harlingen. En Damien Duursma, Harlingen. En dan petuur 7, Koen Koning uit Harlingen. Lucas Vlieger, Harlingen. En Berend Zijlstra uit Harlingen. Tegen petuur 8, dat is Niek Helfrich, Harlingen. Hendrik Arjen Alkema uit Vraneker. En Sven Odolfi uit Harlingen. En dan hebben we petuur 9. Ketetsi Obina Amadi, Seksbierum. Stijn Nicolai, Harlingen. Jensen de Groot uit Jellem. Tegen petuur 10. Jilles Bergsma, Seksbierum. Luc Smit uit Harlingen. En Jens Visser uit Harlingen.
0: Nou,
1: 10 peturen.
0: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ken de meeste wel de achternamen. Dan denk ik van, dat is een zoon van of dit en dat. Maar zitten er voor die nog wat petuur tussen? Zei ze van, nou, die jongens die ik dan ken, dat is wel een redelijk kansrijk petuur?
1: Nou, dat zie ik hier nog niet. 1, 2, 3. Hè. Dat zijn allemaal jonge jongens. Die kennen wij ook wat minder.
0: Ja.
1: Daar hebben ze het vast wel over gehad. Ik zie geen kruisje staan. Dus daar had er wel een bij staan van, nou, dat is een vliegend petuur.
0: Ja.
1: Kijk, Mike Vlieger en Damien Duursma, dat zijn kaatsers uit Harlingen die natuurlijk veel kaatsen.
0: Ook bij Eendracht,
1: op het veld bij de Eendracht, maar ik denk ook bij Eendracht. En voor de rest, die jongens van Faber uit Achlem, Harma Faber en Brandon Kutrus, ja, dat is ook een goed petuur. Maar ja, ik zie 1, 2, 3 niet... hier een topfavoriet tussen zitten.
0: Nee, nou ja, op zich misschien ook wel mooi dat ze.
1: En dat is ook weer
0: dat mooi. Allemaal wat gelijkwaardig aan elkaar is. Het is voor het publiek ook leuker om naar te kijken, natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, en die gaan ook direct los op maandag, want daar hebben we het nog niet over gehad. Het is elke avond om 6:30 starten.
1: Ja, 6:30 starten met de eerste partijen. Dus we roepen ook alle kaatsers op om inderdaad 6:15 op de lanen te wezen. Zodat we 6:30 echt kunnen starten met de eerste partijen. En dan, dan kan je ook door. En op maandag en dinsdagavond moeten er veel partijen worden gekaatst. Dus dan wil je ook 6:30 starten. Ja.
0: Want het is ook die 14 dagen, het is ook wat minder lang.
1: Minder lang licht.
0: Het
1: is natuurlijk altijd rond de 21ste, de langste dag. En het zal nu wat minder, helemaal als het wat bewolkt is.
0: Ja,
1: dan kun je niet heel lang doorkaatsen. Daarom 6:30 starten met de eerste partij.
0: Maar hier hebben we niet meer, zoals vroeger wel eens hadden, witte bal. Die hadden ze dan gewoon in de verfpot gegooid. Maar die waren lekker zwaar, die bal.
1: Ik nooit weten, nee.
0: Dat...
1: We hebben wel eens partijen
0: dat heb ik nog met maken.
1: Ja, we hebben wel eens partijen gehad. Vorig jaar niet, maar een van de jaren daarvoor. Dan was het echt al tegen 9:30. En toen zeiden beide partijen, nu kunnen we echt niks meer zien. Nee. En die partij die wordt dan de volgende dag uitkaart.
0: Ja, want het moet ook een beetje eerlijk blijven.
1: Als beide partijen er niks meer van zien en het publiek kan ook niks meer zien. En dan wordt het ook gevaarlijk. En dat is ook...
0: Daar hebben we het wel vaker over gehad met die kinderkopjes, die dingen. En een beetje nattigheid, dan wordt het ook spek en spek.
1: Ja, daarom. Dus als er regen komt maandag, dan zullen we ook de kaatsers wel... het is hartstikke leuk, lanen kaatsen. Ja. Maar denk en pas vooral op jezelf ook. Ja. Het is geen gras. Het zijn kinderkopjes. En als je een beetje raar valt, dan kan zomaar wat gebeuren.
0: Nee, daarom. Dat mogen we ook niet hebben.
1: Dat moeten we niet hebben, nee.
0: Dan valt dat de laatste jaren ook. Met af en toe is een verstuk enkeltje of zo. Ja. Maar dat hoeft niet altijd dan aan die kinderkopjes te leggen.
1: Wij hebben allemaal EHBO en we hebben allemaal dingen klaarstaan. Ja. Maar gelukkig... hoeven we dat nooit te gebruiken.
0: Nee, daarom. Dus dat is mooi. Hilco, bedankt.
1: Ja.
0: Misschien dat ik je in de loop van de avond nog eventjes
1: vast
0: een keer...
1: Vast wel, vast wel.
0: Hoe het alles verlopen is met de lotting. En dan gaan we nou eerst maar even over naar een stukje muziek.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: Nou, naar wat veel muziek. Want ja, de grootste groep is nou lopen.
1: Ja.
0: Maar Theo Oudhuis, ik heb die ook eventjes, want dat best van de week onderscheiden.
1: Ja.
0: En daar best toch best wel trots op.
1: Enorm trots. Enorm trots. Ik vond het echt een ongelofelijke eer. Ik had er ook niet één seconde bij stilstaan.
0: Nee, even dat, over de Levi Pies.
1: Ja, over de Levi Pies. Dat was echt een hele grote verrassing. En ik vind het nogmaals. Een super eer dat ik die gekregen heb. En die had ook heel mooi plekje bij mij thuis gekregen. Want ik ben er heel trots op.
0: Ja, en terecht. Ja.
1: Nou, fijn.
0: Ja. Niet alleen terecht trots, maar ook terecht als mijn kregen.
1: Ja, okay.
0: Maar dan kwam je hier ook even voor groep 2.
1: Ja, een hele grote groep.
0: Hele grote groep. Ja. En er staan ook een mooie soortje kruisjes op. Dus we hebben straks even wat favorieten te benoemen. Ja. Maar ik zou zeggen, brand los.
1: Zullen we eerst maar even losgaan?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we los met partuur 1. Germen Epema Arm, Davy de Haan uit Harlingen en Tom Algera uit Makkum. Partuur 2, Rick Wiersma, Metselewier, Tjitse Kloosterman, Seksbierum en Arne Tichelaar uit Middelum. Partuur 3, Tigo Kalkhuis, Harlingen, Bjorn Itzardi, Dronriep en Jan Hof uit Vraneker. Good old Jan Hof. Mist nooit eigenlijk, nou?
0: Nee.
1: Prachtig. Dan gaan we naar partuur 4. Patrick Scheepstra, Vraneker. Jorrit de Groot, Sint Anna Parochie. En Tjalling Veenstra uit Herbaaien. Partuur 5. Nick Leistra, Harlingen. Dylan Koel, ook uit Harlingen. En Riemar Uithof uit Vraneker. Partuur 6. Jens van der Sluis, Harlingen, Stijn Tolsma, Droriep en Steffen Posma, Harlingen. Dan gaan we naar partuur 7. Edwin Keizer, Vraneker, Arjen Staphorsius, Dronten, Jeroen de Boer, Leeuwarden. Partuur 8. Jarno Miedema, Vraneker, Nick Teerling, Harlingen. En Jamie Koel, Harlingen. Partuur 9. Stijn Scheffer, Seksbierum. Michel Nesse, Workum. Justin Haarsma, Harlingen. Partuur 10. Bouke Jan Veenstra, Witmarsum. Jelle Pieter van der Wald, uit Seksbierum. En Jorrit van Smeden, uit Herbaaien. Partuur 11. Martijn Wolbers, Brandgem.
0: Martijs, volgens mij.
1: Oh, wie is dat Martijn? Nou, Martijs, ja? Oké. Okay.
0: Ja.
1: Martijs, uit Brandgem. Ivan de Jong, Harlingen. En Niels Atema uit Harlingen. Partuur 12, Jasper de Groot, Harlingen. Mathieu van der Veen, Vraneker. En Koos Jorna, Harlingen. Partuur 13. Jorrit Palma, Tjum,

0: uur 17. Walter Snieder uit Beetgemermolen. Brent Jesse van Beem uit Dronriep. En Stian Rinia uit Arem. Het uur 18. Erik de Groot, Vraneker. Thomas Dijkstra, Berlikum. En Jurrit Ozinga uit Minnetska. Dan het uur 19. Tjitse Hoekstra, Harlingen. Xander de Bruin, Harlingen. En Gideon Swanson, ook uit Harlingen. Het uur 20. Jordi Miedema, Sint Anna Parochie. Allard Hoekstra, Vraneker. En Brent Bosma uit Harlingen. Het uur 21. Timo Zijlstra, Harlingen. Wietse Wassenaar Wier. En Redmar Zagemans uit Witmassum. Het uur 22. Simon Houtsma, Tjumarum. Stefan Kwiezenaats, Harlingen. Jarno Atema, Harlingen. Dan krijgen we het uur 23. Patrick Amels, Leeuwarden. Jan Sjouke Wever, Menaldum. En Lennart Veenstra, Vraneker. Het uur 24. Klaas Westra, Kimswet. Jelmer Kuiken, Vraneker. En Jesse Mulder, Harlingen. Het uur 25. Elmer Veenstra, Vraneker. Juri Bauma, Harlingen. En Roan Hooghiemstra uit Harlingen. Het uur 26. Pascal van der Zee, Harlingen. Lars Borgman, Harlingen. En Rick Minnesma uit Dronriep. Het uur 27. Wiebe van Wier, Pijns. Joran Anema, Harlingen. Jesse Draaisma, Vraneker. Uur 28. Wesley Schaap, Harlingen. Dennis Schoot, Harlingen. En Sven Helfrich, Harlingen. Uur 29. Dirk Enema, uit Seksbierum. Nick van der Walt, uit Seksbierum. En Brian Teerling, uit Harlingen. En dan hebben we bij patuur 30 nog maar één naam. Dus daar komen dan twee bij later. Jurre Broekstra uit Tjumarum. Nou, hele lijst door, ja, hè? Is, verdorie.
1: Ja, ja, 30 patuuren, dat ja, is ja, inderdaad...
0: Ja, een soort, hè? Ja.
1: En, ja. Zitten er ook nog wat favorieten tussen? Dus nou, van,
0: nou, in ieder geval is wel heel duidelijk dat patuur 18... Erik de Groot en Thomas Dijkstra en Jurrit Ozinga natuurlijk wel een heel sluitend patuur is. Dat is een, bij voorhand al een favoriet patuur. Echt.
1: Want ik zie hier patuur 4, hè? Patrick Scheef.
0: Ja, ja,
1: dat is ook een hele mooie natuurlijk.
0: 4, maar ook 7. Edwin Keizer met Arjen Staporsius en Jeroen de Boer. Is ook een heel knappe tuur.
1: Michel Nessen,
0: ja, patuur
1: 9.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En dan hebben we patuur 13. Is ook Jorrit Paltsma met Martin Jansen en Kees van Schoot. Ja. Die is altijd goed op aan. Dat mist nooit. Nee. En wat ik ook volgens de ingewijden met kregen hebben, dat is dat Willem Miedema en Mark Polstra en Kevin de Boer, patuur 16, ook best een knappe tuur is.
1: Ja, dan hebben we patuur van Rick Minnesma.
0: Ja, bliksem natuurlijk. Nou, dat is toch altijd... En hier heb ik nog Timo Zijlstra met Wietse Wassenaar en Redmer Zagemans.
1: Ja.
0: Dat is ook nog knap, hoor. Ja, dus het... En ik heb hier nog Patrick Amels, hè, met Jan Sjouke Wever en Lennart Veenstra. Dat zijn ook alle drie knappe kaatsers, hoor. Dus die kan gewoon een eind komen. Ja. Nou, en tot slot, ja, Rick Minnesma natuurlijk. Dat is gewoon een fantastisch patuur. Ja. Dus hier is...
1: Ik mis wel een paar namen, hè. Pieter van der Schoot mis ik regelmatig mee door. Martin Bergsma, die zie ik er ook niet afstaan.
0: Nee. Maar ja, goed, ja, je weet er nooit wat van redenen dat binnen.
1: Daarom, dus,
0: maar we zijn natuurlijk al blieerd met deze man die hier wel opstaan. Want dit betekent natuurlijk wel dat we hier fantastisch kaatsen krijgen.
1: Ja.
0: Kast donder op zeggen.
1: Nee, zonder meer.
0: Dit wordt een prachtige groep, hoor. Schitterend.
1: En die begint ook de dinsdags, dacht ik, of de maandags ook al.
0: Maandags al. Ja, meteen maandags.
1: Ja, dat moet ook wel.
0: Ja,
1: ook
0: zeker. Want
1: anders met z'n vier keer op een avond.
0: Ja, die kaatsen maandag meteen. Ja, ja, ja, ja. Nee, prachtig. Ik vind het een hele mooie lotting.

0: Nou, ja. Ook voor het publiek denk ik van dat het eigenlijk al belangrijk is om maandag al...
1: Nou, ik weet zeker dat je er gewoon maandag al wezen moet. Ja. Want hier komen gewoon prachtige partijen uit. Ja. En dan weten we nog lang niet wat er allemaal nog meer lotten wordt.
0: Dus, nee, daarom.
1: Wie wil hier nou niet maandag om...
0: Nee, dat is ook zo.
1: Dat is toch, dan moet je er wezen toch?
0: He? Daar had ik het net met heel goed leven over. Hè? Onze weerman die voorspelt niet echt slecht weer. Het is ook niet mooi. Maar ik zei, de temperatuur 17, 18 graden is om te kaatsen ideaal.
1: Prachtig man. En
0: nou ja, voor het publiek hoef je jasje aan.
1: Weet je, jasje dan, en even een regendingje met. En als het even een bui komt, nou, dan dat hebben we wel eens vaker. Dus daar maken we ons niet zo druk om je. Nee.
0: Maar het is inderdaad een mooie lijst.
1: Ja, ik vind het een hele mooie lijst. Ik ben hier heel blij met. Ja,
0: we gaan het allemaal beleven.
1: Ja, doen we door. Hartstikke fijn. Ja, wel leuk dat ze er weer best zijn. Hè?
0: Zo is het. En bedankt.
1: Ja, graag ding.
0: We gaan wel even naar een stukje muziek, Erik.

0: aanschoven Nancy Boomstra. En die komt even met groep 5 van de dames. En daar hebben we een mooi soortje deelnemers ook, Nancy.
1: Ja, 56. Dus mooi aantal, dacht ik zo. 19 peturen.
0: Ik zeg, brand maar los.
1: Doen we. Patuur 1, Edine Oudhuizen, Hallingen, Yvette Meirink, Wijnaldum, Marije Miedema, Bakkeveen. Patuur 2, Marielse Hiemstra, Menaldum, Nienke, of Nina Helfrich, Hallingen, Stephanie de Vries, Hallingen. Patuur 3, Kelly Kwast, Hallingen, Danique Slot, Hallingen, Mirte Visser, Hallingen. Patuur 4, Luna van der Bos, Hallingen, Gianna Faber, Arem, Sigrid Post, Dron Rijp. Patuur 5, Janneke Bakker, Dron Rijp, Manouk Scharinga, Dron Rijp, Nathalie Koster, Hallingen. Patuur 6, Doutzen Belsma, Hallingen, Justina Venema, Herbaaiem, Nienke Huizinga, Agema, Hallingen. Patuur 7, Naomi de Jong, Hallingen, Afke Lichthart, Bolzwart, Amber Sagemans, Hallingen. Patuur 8, Djoeke Miedema, Hitsum, Lisanne Scharinga, Dron Rijp, Jelly Westra, Hallingen. Patuur 9, Evi Boonstra, Hallingen, Hildou Jansen, Seksbierum, Janita Boutsma, Hallingen. Patuur 10, Brechtje de Jong, Achlem, Aniek Punt, Vraneker, Venna Koster, Nijewier. Patuur 11, Rikst Fokkema, Hallingen, Wieteke Veenstra, Hallingen, Marleen Bergsma, Hallingen. Patuur 12, Hendrieke van der Schoot, Leeuwarden, Maud van der Veen, Arem, Maaike Koster, Dron Rijp. Patuur 13, Inaya de Jong, Hallingen, Ines Wijkstra, Hallingen, Jalina Pander, Hallingen. Patuur 14, Erika Kortekaas, Kramer, Vraneker, Mariska Miedema, Hitsum, Jessica Koster, Hallingen. Patuur 15, Emma Jeninga, Hallingen, Dieke van der Pol, Vraneker, Jitske Veldman, Wommels. Patuur 16, Rianne van der Wald, Seksbierum, Senne Itzadi, Dron Rijp, Jente Belsma, Jubbega. Patuur 17, Machtelt Veldman, Oppenhuizen, Anna Lotte Belsma, Hallingen, Maud Scheffer, Seksbierum. Patuur 18, Gabrielle Akkerman, Arem, Femke Buwalda, Vraneker, Marinte Slot, Hallingen. En patuur 19, Ilonka de Vries, Hallingen en Jocelien Faber, Hallingen.
0: En dan meteen bij Lotte.
1: En dan meteen bij Lotte, ja.
0: Het valt me op, hè, ook iemand uit Jubbega, dat is eigenlijk helemaal niet een plek waar het veel kaatsen wordt, volgens mij.
1: Nee, inderdaad. Nee, want misschien komt ze wel uit Hallingen, oorspronkelijk.
0: Ja, dat zie je, want bij de man van groep 2 zat ook een uit Jubbega erbij. Maar op zich alleen maar mooi, hoor. Ik vind het... Maar zitten er ook nog wat favorieten tussen dat je zegt van, want ik mis wel wat normaal gesproken wat hoofdklasses die we, maar die hebben vrijdagavond een partij in Stingensek begrepen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, er staan hier een paar kruisjes bij, waarvan wij denken van, nou dat zijn, zijn misschien kanshebbers, maar je weet het natuurlijk nooit. Patuur 4, Luna van der Bos, Gianne Faber en Sigrid Post is al een leuk patuur, dachten wij. Maar jij weet het nooit natuurlijk.
0: Nee, dus ja.
1: 6, Doutzen Belsma, Justina Venema, Nienke Huizinga Agema. 12, Hendrieke van der Schoot, Maud van der Veen en Maaike Koster. Nou, 16 is ook een leuke, Rianne van der Waals en Itzadi en Jente Belsma.
0: Ja, maar het is net wat je terecht zei, dat altijd afwachten.
1: Gokken, hè?
0: Het liefst straatkaas.
1: Ja, daarom.
0: Het is toch altijd...
1: Je weet het nooit.
0: Dus, nou, hartstikke mooi. En, fijn dat je het eventjes... voorlezen hebben.
1: Helemaal goed.
0: En ik hoop dat de dames luisteren hebben, dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn.
1: Ja, daarom.
0: Dus, maar ik zeg, doe je zelf ook met?
1: Ja, maar ik ben al wat ouder.
0: Oh, je bent al een oud mens natuurlijk.
1: Ja, ik ben al oud, dus groep 7 komt straks nog een keer.
0: Dat komt straks nog. Oké, okay, hey, bedankt en in ieder geval alvast succes.
1: Ja, dankjewel.

0: Bedankt Erik. Lekker stukje muziek draaien steeds, Sean. Aanschoven Ludwig Seerden. Ludwig, met elkaar zelf ook. Oh, mijn bril laat hier maar, dan kan ik beter lezen. Met elkaar zelf ook. Maar ik zag even het lijstje. Maar dat moest na heel wat jaren meedoen om Polly of Simon in te halen, zag ik wel.
1: Nou, ik ben al blij dat ik niet bij ze ben.
0: Nee, dat is...
1: Ja, maar, niet in, hoor.
0: Nee, dan loop je niks in, nee.
1: Ik ben nou nog 7 punten.
0: Ja.
1: Nu heb je snel in 3 jaar, maar daar ga ik niet van uit. Maar.
0: Nee, maar goed, dan best onderhand 67, denk ik, zo'n
1: dan,
0: beetje.
1: Tegen die tijd, nou, ja. Dan loop ik die kant uit, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Maar goed, daar zal het verder niet over hebben. Nee, nou, nee, heeft groep 6 het lijstje met van de loting. Dus ik zou zeggen, brandloze.
1: Ja. Nou, dan hebben we 13 complete partijen plus 1 los nummer. Dan moet nog 2 bijlaten worden. Dus dat is een uitnodiging voor Erdi Schollema. Dat hij dan ook even op tijd komt dat hij er al is. Dan kun je ook even bijlaten.
0: Daar heeft al wat problemen met dat dan?
1: Ik niet, maar Erdi wel.
0: Nou,
1: er was al verlaten en toen kwam Erdi. Ik moet ook met laten, ja, dat was al gebeurd. No?
0: Ja, maar goed, dat kan gebeuren. Ja, maar dat is verleden tijd, toch?
1: En gelukkig praat Erdi daar nooit over.
0: Dat nee, stelt, daarom no? Dus.
1: Okay. Maar we hebben bij Petuur 1 Hans Bukhuizen, uit Harlingen. Polly Kwast, Harlingen. En Frans Albeda, Harlingen.
0: Oh,
1: dat is mooi. Mooi Harlingen partuur. En, ja, en een degelijk partuur.
0: Degelijk partuur, ja.
1: Hans
0: zeker.
1: Die doet sinds kort ook weer met de 60 plus. En daar staat ik al aan van de motor.
0: Ja, dat zei je. Maar die kon vroeger ook knap kaatsen.
1: Ja, dus een mooi partuurke.
0: Ja.
1: En die motor tegen Johannes Wolbers. Want dan weet je een paknaam hier wegvallen. Dat is Ooster Berem. Jochem Broekstra en Erdi Schollema.
0: Die komen allebei uit Harlingen.
1: Ja. Nou, dat is ook een degelijk partuur.
0: Ja, zeker.
1: Dan hebben we Geert Zeilmaker in partuur 3 met Arjen Lemstra en Henk Nessen. Dat is ook een, drie knappe kaartjes bij elkaar.
0: We hebben voor de duidelijkheid, we noemen de plaatsnamen er ook even bij.
1: Ja.
0: Dus in dit geval Geert en Arjen die komen uit Harlingen en Henk Nessen uit Pinjum.
1: Ja, en Geert, Henk die heeft volgens mij de laatste 2 keer won.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Dat wil ik wel even vermelden.
0: Ja.
1: Nou, dan krijgen we Buffel bij 4. Dirk Monsma uit Harlingen. Klaas Kloosterman, dat is voor mij ook Harlingen. En Jan de Vlas, Vreiniger.
0: Yes.
1: Dan hebben we partuur 5, IJsbrand Brandsma uit Harlingen. Jos Nijssen.
0: Voor ons easy, hè?
1: Ja, easy. Ja, het ook easy, man. Ja. Maar goed, hij is nou bij Jos Nijssen uit Roriep. En die werkt hier voor mij op bij de gemeente op het Doeks, neef van beiden. En Willem Seepma uit Vreiniger. En Jos die woont in Roriep. Die is fit, want die fietst altijd. Dan terug partuur 6. Eike Rodenhuis, krek koninklijk onderscheiden. Uit Vreiniger, ja, eigenlijk is het erbij hem. Theo Draaier, de voorzitter van de federatie Barredeel in omstreken. Uit Tjemarum. En Henk Bruinsma, hier uit Harlingen.
0: Maar Theo die werkt ook bij de gemeente hier?
1: Theo werkt bij de gemeente.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Klopt. Theo die zorgt er ook voor dat de straat weer schoon is maandag. Zien, spreken we Theo even op aan en dan regelt Theo dat even.
0: Ja.
1: En die bakken, die afvalbakken worden verhaald. Dus,
0: nee, wat dat dan gaat, is de medewerking prima.
1: Ja, dat is perfect, jongen. Aan alle kanten uit. Ja hoor. Dan hebben we partuur 7. Een knappe tuur met Johannes Hinrichs uit Harlingen. Peter Kwast uit Harlingen. En prachtige kaatser Sipi Raukema.
0: Publiekstrekker.
1: Een publiekstrekker. En... Ja. Sipi die is van de week ook begonnen met de 60-plus competitie en met de harde bal.
0: Ik las er iets over. Ja. Hij was te laat volgens de schrijver Wiebe van Dijk.
1: Hij was ver op tijd.
0: Ja,
1: Wiebe was zelf wat aan de later.
0: Ja.
1: Maar er geeft verder niks. Nee. Sipi die zei, god, ik vind het ook leuk met de harde bal. Dus die zullen we wel eens vaker zien. Nou, hij moet tegen Jaap Nieuwenburg uit Harlingen. Peter Helfrich, en dat is volgens mij is dat over de dijk.
0: Ja, Beverwijk. Ja.
1: Beverwijk. En, nou die naam heb ik dan nooit gehoord. Simon de Groot.
0: Uit Mullum.
1: Mullum. Ja, dat is ook een knappe tuur.
0: Ja, zeker.
1: Zit er mooi stuk ervaring in ieder geval. Maar goed, die man moet wel flink aan de bak. Toch een tuur.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: En dat zit toch redelijk nog wat. Nou ja, Peter is ook redelijk jong nog. Ja. In verhouding. Maar,
1: ja, en Sipi. Nou, Johannes die kaast alle weken 2 keer.
0: Ja, dus, daarom. Nou, ja. En Peter is ook een heel nee natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Partuur 9. Aren van der Goot. Van Goinga. Frans Bouke de Vries, hier van Harlingen. En Willem Griek uit Witmarsum. En die kaatsen tegen partuur 10. Jan Sipma uit Zwijns Oost. Ja, dat noemen ze ook wel eens de Ron Riep.
0: Ja.
1: Die heeft vandaag de bond won bij de 50 plus.
0: Ik zag iets voorbij komen.
1: Ja, dat ja. Douwe de Boer junior uit Sneek. Vroeger van Zurg.
0: Ja, een meter of twee niet.
1: Ja, ongeveer. De lengte of de breedte?
0: Nou, sowieso de lengte.
1: En daar is Benny Hof bij. Dat is een heel best... Ja, Benny uit Vraneker. Ja. En ik geloof dat Jan en Benny het ook al een keer samen wonnen hebben. En voor mij is het de derde keer dat ze bij me kunnen binnen. Dat is ja, maar, helemaal op de deur.
0: Als je dan kaas hebt, dan ben ik net Duitsers, hè? Ze geven ook nooit af.
1: Nee, klopt. En dan is de partuur 11. En hij heeft gelukkig zelf laten. Lieuwe Braansma uit Zegsbierum. Die is bij Willem Rink Miedema uit Hitsum. En Ilko Lichthart hier uit Harlingen.
0: En Willem Rink, dat is ook de keurmeester, hè?
1: Willem Rink, ja, keurmeester en fotograaf.
0: En fotograaf en de hele familie doet
1: mee. Ja, dat klopt, ja. En het zou mij niet verbazen dat Willem Rink van het jaar in een heel speciaal tenue komt. Maar okay. Goed, dat zullen we dan wel zien. Zullen we voor Nederland. Aan. Dan moet je woensdag aan maar even komen.
0: Ja.
1: Partuur 12, Jan Volbera uit Zegsbierum. Ondergetekend uit Vraneker. En Johannes Sigersma uit Belsum.
0: Ja, Jan Volbera is... zo vuil als een berg.
1: Ja, absoluut.
0: Maar wel eens te vuil, denk ik wel eens.
1: Ja, maar goed, je moet hem een beetje rustig houden.
0: Ja, ik zei, nou zeg ik twee keer, maar denk ik. Dat moet ik niet doen natuurlijk.
1: Nee, maar dat is eigenlijk een voorzet naar mij toe. En dan kop ik hem wel even voor die in.
0: Zo is
1: het. Maar Jan die mag heel graag winnen.
0: Ja, en terecht.
1: En niet de kosten van alles, want Jan is wel heel positief altijd. Hij zal nooit skelm of zo.
0: Nee.
1: Maar Jan is wel heel gedreven.
0: Ja, nee, vind ik...
1: Maar goed, ik snap het wel, daar heeft ook een grote kop. Dus daar is toch wat denkst en dat soort dingen. Dat snap ik best.
0: Ja, want
1: ik heb heel wat erom.
0: Ik heb heel wat hersenen natuurlijk.
1: Ja, dat scheelt
0: natuurlijk. Maar Steven is deur gaan, je is middag een klok.
1: Dan hebben we partuur 13, het laatste complete partuur. Dat is Jan Kwast uit Harlingen. Klaas Wiekstra hier uit Harlingen. En Luo Visser uit Vraneker.
0: En Jan Kwast die doet ook bij die 60-plus bij, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. En Luwe is dit jaar voor het eerst keurmeester.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dan staat nou nog alleen bij partuur 14 Karst van der Heijden.
0: Kassie voor de ingewijden.
1: Doet ook met de 60-plus.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, bij de 60-plus doen heel soort met. Die komen dan in het begin eventjes. Dan kun je even oefenen voor het laan.
0: Ja, en dan daarna
1: is het al... dan zie je het niet weer. Hè? Ja.
0: Maar goed. Ze doen in ieder geval met en dat is ook, want toch 14 per uur, hè? Ja. Ik vind dat weer knap.
1: Ja, en we hebben hier de oude kaartjes, zeg maar, 75 plus, die hebben we er allemaal uitgehaald. Die hebben eerst apart over de lijst laten, dat die niet bij me kan komen.
0: Nee, zo.
1: En daarna is de rest er overheen laten.
0: En waren dat er veel die, van de...
1: 5 of 6. Vijf of zes, ja.
0: En Leeuwen is denk ik de oudste, zo'n beetje?
1: Ik denk Dirk Moosma. Dirk is de oudste van mij.
0: Oh, dat is je kennen. Die ouder is Leeuwen nog.
1: Ja.
0: Ja, dat is op zich een leuke lijst.
1: Mooie lijst.
0: Meerdere favorieten eigenlijk.
1: Ja, er zitten meerdere goede partijen in. Dat was ook een 5. Ja. Ja.
0: En de groep 6 begint op woensdag, heb ik.
1: Die beginnen woensdag, ja. Klopt.
0: Dus die we zitten 14, 7, 4. Ja, dat moet ook wel kennen qua lichamelijke.
1: Ja, kijk, je moet er gewoon één keer per avond kaarten. En misschien donderdagavond de tweede keer, maar dan ben je ook fit, want dan heb je ook twee keer won.
0: Zo is het. No? Ja, dan is de adrenaline wel zo groot dat ze dat nog wel opbrengen kan.
1: En die spierpijnen, daar merken ze dan nog niks van.
0: Nee, want dan is in ieder geval een Prius.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Nou, dus,
1: ja.
0: Nou we het er toch over hebben. De Priusen zijn ook een beetje aanpas, begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Tenminste, de geldpriusen.
1: Klopt, we hebben zat al jaren op 90, 60, 30. Voor respectief de eerste, tweede en de derde prijs. En dat waren eigenlijk nog prijzen die kwamen nog voort uit de periode dat de guldens waren.
0: Ja, ja.
1: Nou, we zijn met de inleg ben we niet omhoog gaan de laatste jaren. Maar wij zeiden van eigenlijk moeten we kieken. En het gaat natuurlijk helemaal niet om dat prijzengeld. Het gaat om die foto en die kraan enzovoort.
0: Dat, de echte Harling is de meeste die, die kaart zegt voor de foto.
1: Maar we hebben wel gezegd van we willen dat toch wat aanpassen. Dus we hebben overal de eerste prijs naar 120. Hè, 90 naar 120 gaan. De andere is van 60 naar 75 gaan. En zo hebben we dat aanpast. Ja. Dus het is gewoon, er is een derde bij komen.
0: Maar het is, dat is dan de penningmeester ook.
1: Ja.
0: Maar dat is financieel allemaal haalbaar. Qua sponsoring, dat we zeggen van dat...
1: Anders had het niet gebeurd.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Daar ken ik niet goed voor. Dus.
1: Dan wees, wij hebben een geweldig goede naam in Harlingen. En wij worden enorm droegen door de sponsoren.
0: Ja.
1: Er zijn zelfs sponsoren die maken zo'n geld over zonder dat we ze benaderen. Nou, ja. Zo gek gaat dat soms. En nee, maar dat is gewoon een stukje goodwill wat wij in de jaren kweekt hebben.
0: Ja, ja, want ik luister nou, hè, want via Facebook en elke Instagram, dan zag ik weer verschillende mensen, die hebben het weer met verlengd met drie jaar.
1: Ja. En, de hoofdsponsor heeft verlengd, het vijf jaar zelfs. Alleen die man, ik denk dat we tot nu op zoek moeten naar een nieuwe hoofdsponsor, want die man die is niet betrokken. Want hij gaat nou op vakantie zelf, wat die kaarten moet. Ja. Hij stond op een lijst en dan wil je er weer af.
0: Ja, en toen wil hij
1: Wim dus Kroon.
0: Een paar jaar terug, toen zat hij nog in de gemeenteraad en toen heeft hij gezegd van ik kom niet in de gemeenteraad, want ik ga kaarten.
1: Ja,
0: ja. En nou gaat hij op
1: vakantie. En nou gaat hij fut.
0: Nou, maar waarschijnlijk toch niet rekening houdt met dat het 14 dagen eerder is.
1: Nee, dat zou kennen. Kijk, dat is natuurlijk wel eventjes dit jaar. Normaal zitten we altijd in de week weer 21ste valt.
0: Ja.
1: Ik kan ook wel een geheimje vertellen. Volgend jaar is het ook weer in de week van 21ste. Dan begint het op 21 juni.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik kan het toch vast in de agenda zetten. Alleen we hebben hem nou fit naar voren gehaald. Omdat het WK voetbal begint.
0: Ja, dat begint pas de 11e. Dus het in de week. En
1: ja,
0: ik,
1: goed,
0: ik zei net tegen de voorzitter ook al. Ik zei van de meeste wedstrijden die binnen midden in de nacht. Dus,
1: ja, maar goed. Dus juist het krijgt treffen. Dat is het op vrijdagavond Nederlands elftal treft.
0: Ja, dat is waar.
1: En dat weten we niet. Dat weten we gewoon voorkomen. Zei van dan gaan we toch naar voren toe. Maar goed. Aan de andere kant. Het scheelt ons wel meer dan een half uur qua licht.
0: Ja, maar dat zei ik ook. Zei, maar daar krijg je ook mee te maken. Ja, en omdat het weer wat ze doorgeven is toch een beetje donker.
1: Dat is niet geweldig. Ja.
0: Dus nou, qua temperatuur zeg ik.
1: Kijk, de regen is op zich tot daar en toe. We moeten geen onweer hebben.
0: Nee.
1: Maar op dat moment als het onweer krijgt, dan kun je niet schuilen.
0: Nee.
1: En dan wordt er gewoon de rest van de avond oorlast. En dat moet misschien in te halen elders.
0: Ja, dat is ook zo. Dat,
1: ja.
0: Maar we hebben ook één keer gehad, in verband met 75 jaar bestaan, op die zaterdag.
1: Ja.
0: Maar dat gaan we niet meer doen, hoop ik.
1: Nou, dat was toen eenmalig.
0: Ja.
1: En dat kwam ook omdat we toen de dorpencompetitie met die hoofdklasses er allemaal bij hadden. Dus daar hadden we even wat ruimte voor. Want er waren een aantal bij die wilden ook graag in de eigen klasse kaatsen.
0: Ja,
1: dan moeten we weer ruimte hebben. Toen hebben we voorhand de KNKB al gevraagd van, hou alle wedstrijden op zaterdag vrij.
0: Ja.
1: Zodat ook alle finales gewoon kaats worden kunnen op een zaterdag. Nou ja, dat is hartstikke leuk, maar dat moet je gewoon één keer doen.
0: Ja, en hebben we Dylan Drent er ook nog een beetje bij betrokken, hè? Gezien het feit met zijn blessure dat hij eigenlijk...
1: Ja, ik had stille hoop dat hij zei het had van, ik probeer het, maar ja, Dylan, ik ken Dylan wel een beetje. Had hij maar van kwaad kennen, had hij helemaal met één.
0: Ja.
1: Nou, dus ik had iets spietig vind, is dat het de jongen dat door dit zo'n één dom akkefietje, gewoon niet meer kaarten kent.
0: Nee,
1: dat is natuurlijk al lust om naar te kijken.
0: Ja, dan, ik heb toen voor dat boek ook een interviewd.
1: Ja.
0: En toen zei ik heerlijk, ik ben voor het laan de kaarten ben ik veel zenuwachtig als voor de PC.
1: Ja.
0: Zo was hij bij dat laanenkaatsen.
1: Ja, klopt. Ja, de doodzoon, die jongen had het van mij ook al 7 gewonnen.
0: Ja, daarom. Dat is,
1: het was ook een publiekstrekker. Want dat is kijk als Polly vroeger, als die naam noemd werd.
0: Ja.
1: En het perknummer. Dan trok een hele kloft mensen erheen. En dat had Dylan ook.
0: Ja, dat hebben we nou gelukkig met Siepje Rauken.
1: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat zullen we doen. Nou, vroeger had dat met Hilbert Bollema, had dat ook. Nou, daar gingen ze ook bij staan.
0: Ja. Ik weet wel, heel vroeg hadden we Douwe Schelmaker. Was ook zo'n man die... Daar kwamen de mensen ook op af. Dat, maar goed, gelukkig hebben er nog mensen bij die het...
1: Ja, Siepje zei te vallen van de week nog. Hij zei, ja, toen die hoek dat niet te doen, want daar reageert nog niet op mij. Nee, maar ik ben daar gefocust. En Siepje, laat Siepje maar lullen. Ik vind dat helemaal prima. En ik vind het ook mooi dat hij doet, hoor.
0: Ja, want ik weet niet hoe dat nou is. Want hij is ook wat ouder natuurlijk.
1: Ja.
0: Hij kon ook altijd wel knapbaltjes slaan.
1: Ja, maar dat ken je nog wel. Ja, zeker wel. Ja, dat kun je er wel bij die hebben, hoor.
0: Ja,
1: echt wel.
0: Ja, en zeker. En daar heeft vaak het publiek ook wat op de hand.
1: Dat scheelt ook. En bovendien een hele sympathieke vent.
0: Ja, ja.
1: Dat komt er ook bij.
0: Ik had nou op Facebook ook even een stukje zetten met dat ik hem dan interview of zo.
1: Ja.
0: Nou, en ik merk aan de reacties dat de mensen dat ook prachtig vinden.
1: Ja.
0: Niet omdat ik erop sta, maar omdat Siepje erop
1: staat. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, dus,
1: die Siepje die kan ik heel graag uitdelen. De echte halingen wat dat betreft.
0: Ja.
1: En maar daarna is het ook weer goed.
0: Ja.
1: Nou?
0: Ja, maar dat hebben we het wel eens vaker over gehad. Harlingen mag graag uw deel mee
1: incasseren. Ja, incasseren is het lastiger. Ja, klopt. Ja.
0: Maar dat geldt niet voor iedereen, hoor.
1: Nee.
0: Want ik kan een heleboel incasseren, alleen ik krijg wel voor drie keer.
1: Maar daarom heeft ook een Harlingen penning mee, want ze kan niet incasseren.
0: Nee. Hey, bedankt, Ludwig.
1: Okay.
0: We wachten op de volgende lijst. Maar even over naar de muziek, Erik. Oh, de volgende lijst komt al aan.

0: Lekker muziekje, Erik. Heb ik net ook wat uit, maar ik ken hier wel van geneerd. Het is een beetje van onze tijd, no? Aanschouwen. En dan moet ik het goed zeggen. Douwe kans maar. Want als het aan het kaatsen is, dan werd ik wel eens in mijn enthousiasme. Oh, Koos slaat op en dit en dat. Maar aan de andere kant is dat ook een eerbetoon. Zo moet je het ook maar weer
1: zeker,
0: zien.
1: Zeker, tuurlijk, no? Tuurlijk.
0: Maar nou is de groep 4 voor ons. En ik zet even de bril af, want dan kan ik beter lezen. Maar ik zou zeggen, brand me los.
2: Yes. Groep 4, 50 tot 59 jaar, hebben 38 kaatsers in 13 parturen. Partuur 1, Gerard Hoekstra, Herbarium. Anne-Pieter Kooster, Franeker, Wietse Vlietstra uit Seksbieren. Partuur 2, Heinz Gietema, Seksbieren. Johan Lichthart, Hallingen en Jan Noorder, Seksbieren. Partuur 3, Johan Oudhuizen, Hallingen. Hendrik de Jong, Don Rijp, Jochem Mollema, Hallingen. Partuur 4, Michel van der Ploeg, Hallingen. Roland van Wier, Pijns. En Teken van der Waal, Seksbieren. Partuur 5, Pieper Hoekstra Hallingen, Dirk Modenaar Franeker en Willem Dijkstra Wijnaldum. Er is partuur 6, Marcel Monsma Groningen, Johan van Nijs Arum en Wietse en Penius Franeker. Partuur 7, Fokke Alkema Franeker, Sander Rienia Makkum en Hilbrand van Dijk Sneek. Met partuur 8, Henry van der Veen Heerenveen, Chipko Vellinga Franeker en Harald Wiersma Metselewier. Partuur 9, Benny Selmaker Hallingen, André Dijkstra Witmarsum en Mathieu Visser Hallingen. Tegen partuur 10, Tony Oudhuizen Hallingen, Michael van Koevoorde Witmarsum en Marco Lautenbach Herbaaien. Partuur 11, Gooitse Scherven Seksbieren, Reijse Kleinsma Bolswart en Thierry Hamhuis Hallingen. Tegen partuur 12, Richard van der Kooi Hallingen, Dick van der Galie Hallingen en Emiel Posmus Hallingen. Dan hebben we nog twee in de partuur 13, dat is Klaas Bouma Harlingen en Harm Jan de Boer uit Spannen. Dus daar wordt er eentje bijgeloot.
0: Ja, en ik neem aan dat ze wat kruisjes op die lijstje kregen is van de zogenaamde intelligente mensen in het bestuur.
2: De geleerden onder ons, ja. Hè? Die hebben partuur 4 aangevinkt met Michel van der Ploeg, Ronald van Wier en Teken van der Wald. Partuur 10 met Tony Oudhuizen en Michael van Koevoorde en Marco Lautenbach. En partuur 11, Gooitse Scherven, Reijse Kleinsma en Thierry Hamhuis.
0: Nou, ik voeg daar zelf nog één aan toe, hoor. Want dat is Benny Selmaker met André Dijkstra.
2: Ja, zeker.
0: Want dat is André Dijkstra. En Mathieu heeft natuurlijk een hele degelijke een aan. He, als jullie alleen maar balkeren bij je spreken. Maar die is vuil als een berg.
2: Zeker.
0: Ik denk dat dat inderdaad een hele mooie partij wordt erkend. Tussen Tony en Benny Selmaker. Tony Oudhuis en Benny Selmaker.
2: Ja.
0: Maar ik ben ook wel een beetje geleerd natuurlijk. Maar dat denk ik dus.
2: Helemaal goed doen.
0: Dan kan ze het wel even aan die lui doorgeven. Dat ze dat partuur van partuur 9 ook best even aankruisen mag gaan hebben.
2: Zeker.
0: Nee. Hartstikke bedankt. Ik zie daar was ook even zitten blijven, want we hebben een dikke bui. En Erik, we kunnen wel weer even een stukje muziek zijn.

0: Daar waren we weer. Inmiddels aanschouwen. Hij had alleen niet een lijst van mij met nog muziek.
1: Nou, oh, sorry.
0: Ik ken niet, ik ken niet met, maar het maakt niks uit, Hilco. Daar hebben we nou groep
1: 3.
0: Groep 3.
1: Van 36 tot 49. Tot en met 49.
0: Oké, en hoeveel peturen hebben we?
1: 12.
0: 12.
1: 12 peturen. Dus,
0: en ik zie een week in Kruiske staan. Want
1: nee,
0: voor,
1: nee. Maar
0: nou heeft het er zelf wel een
1: ik
0: beetje
1: Ik zit er zelf bij, dus nou, ja, okay. Hier kan ik dat zelf wel. Okay. Ja.
0: Nou, brand lossen.
1: Goed, petuur 1. Jitse Mulder, Harlingen. Erik de Boer, Harlingen. En Johannes Norder uit Seksbierum. En dan petuur 2. Piet Sannes uit Vraneker. Hilco Mulder uit Harlingen. En Nolke Bergstra uit Harlingen. Dan petuur 3. Jeffrey Sikkema, Harlingen. Johan Kwast, Harlingen. En Sipke van der Ploeg uit Droriep. En petuur 4 is dan Jurien Breimer, Harlingen. Martin Hiemstra, Menaldum. En Michel van der Veen, Vraneker. Petuur 5. Dennis Wijnterp, Harlingen. Patrick Scholema, Vraneker. En Pieter Scaringa uit Droriep. Petuur 6. Sjoerd Atse de Jong uit Witmarsum. Meinde de Riem uit Harlingen. En Effan van Sertima uit Harlingen. Petuur 7. Chris Oudhuizen, Vraneker. Brian Seilmaker, Harlingen. En Louis Quisenaars, Harlingen. 8. Robert Rinia, Arem. Boudewijn Tulen, Harlingen. En Niels Oudhuizen, Harlingen. Dan petuur 9. René Talsma uit Deinem. Teun van de Molen, Vraneker. En Mohamed Daher uit Harlingen. En dan petuur 10. Douwe Kamsma, Harlingen. Klaas Bindert Malda, Vraneker. En Jasper Boomsma uit Sint-Anne-parochie.
0: Zo, ook een.
1: Petuur 11. Adriaan Aalders, Harlingen. Sjors Wierstra, Harlingen. En Bas van der Baan, Harlingen. En dan petuur 12, dat is 1. Dat is Dennis Henskens. En daar moeten even 2 bij laten winnen.
0: Dat is onze nieuwe gemeenteraadslid,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, okay. Voor, ja, ja. Voor, zeker.
0: Nou.
1: Ja, ik hoorde jou zeggen, maar als je het opleest, ik had het net ook al. Het is heel vaak
0: Ja.
1: Want als je petuur... Johan Kwast en Sipke van der Ploeg en Jeffrey Sikkema is een heel degelijk petuur. Maar ja, petuur 4, Jurien Breimer, Martin Hiemstra en Michel van der Veen, dat is ook een heel knap petuur. Maar dan kom je bij 5, Dennis Wijnterp, Patrick Scholema en Pieter Scaringa.
0: Ja,
1: dat zeg je ook, wow.
0: Ja.
1: En dat zeiden we ook bij petuur 7, Chris Oudhuizen, Brian Zelmaker en Louis Quisenaars. Ja, wow. Maar ook petuur 8, Robert Rinia en Boudewijn Tulen, samen met Wim Kroon, de hoofdsponsor, en Niels Oudhuizen. Ja, dat is ook wow. Maar ook petuur 10, Douwe Kamsma, Klaas Bindert Malda en dan de koning, een van de betere straatkaatsers, Jasper Boomsma. Ja, dus hier zijn heel veel wo's.
0: Maar goed, ik denk wel, hè, want daar is de petuur van Louis Quisenaars, die kennen alle 3. En dan wordt het wel eens een probleem van
1: wie gaat naast zetten.
0: Wie gaat wat doen en zo. En dat is niet ten nadele van Douwe bedoeld.
1: Nee.
0: Maar ik bedoel, maar die kan zo als balkeer er neerzetten. Want
1: zet die
0: maar
1: neer. Ja.
0: Dat is om op te stellen wat makkelijker.
1: Ja, ja, 3 goede hoeft niet altijd te betekenen dat het een krans is. Hè? Want je moet eigenlijk inderdaad ook iemand hebben die zich dan dient in
0: opoffert, als het ware.
1: Ja, zeg van jongens, laat mij maar wel een keer. Zoek het uit. Maar ja, dit wordt een hele spannende groep. Ja. En ook direct ook al een paar tegen elkaar. Dus,
0: een mooie groep. En deze begint ook woensdag.
1: Ja, dan vraag je me wat.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Dat nee, maandag al. Maandag. Oh, ook ja, al maandag. Ja, okay. Zeker. Maandag doen we 1, 2, 3.
0: 1, 2 en 3. Ja, oh, oké. Okay. Ja, de 2 met sowieso natuurlijk. Ja, want ben zoveel
1: en 1 doen we maandag en 3 doen we ook maandag.
0: En groep 1, hè, want dat is wel vaker geweest, die we dan dezelfde avond tot aan de finale kaatst.
1: Nee, maandag en dinsdag willen we
0: dat heb ik wel zat, maar ook met mijn 9 peturen en zo, dat ze zeiden van...
1: Ja, nee, we doen de eerste omlopen van...

0: groep 1, 2 en 3.
1: Ja, ja.
0: Op maandag.
1: Ja.
0: En dan de tweede omloop van groep 1 doen we dan op dinsdag. En dan zijn die klaar en dan een halve finale op donderdag. Ja.
1: Dus spannend. Ja, op zich spannend. Een mooi lijstje. Ja. Ik hoop dat ik straks nog even het lijstje krijg.
0: Ja, je krijgt hem direct.
1: Akkoord. En dan krijgen we nou alleen nog de oudste
0: damesgroep. Ja.
1: Dan is 35 plus vind ik nog niet echt oud, maar goed.
0: Vrouw. Nee, maar dat...
1: Maar in ieder geval, vergeleken bij de jonge groep is het de oudste groep.
0: Ja, en mooi dat het ook weer doorgaat. En ja. 28...
1: Even bij de dames, de oudste deelnemer... Kerst dat ook ongeveer zeggen?
0: Nou, die lijst heb ik nog niet gezien. Ik weet alleen dat de oudste deelname bij groep 6, maar misschien heeft Ludwig dat gezegd. Dirk Monsma, die is 79.
1: Ja, want ik dacht dames... even Leeuwe, maar Leeuwe die wordt nou 78 volgende week.
0: Maar van deze lijst heb ik nog niet gezien.
1: Nee, okay.
0: Daar zijn ze nu mee bezig.
1: Best, ik wacht ze even af.
0: Ja.
1: Erik, we gaan weer even naar een stukje muziek, zeg.

0: Some people are made for each other. Oh, ben wij ook, Niels? Nee?
1: Zeker, tuurlijk, altijd.
0: Ja. Niels Althuizen, groep 7 van... Ik mocht niet meer oude dames zeggen, ik moet gewoon zeggen dames 36 plus.
1: Ja.
0: Want ja, 36 is eigenlijk ook nog niet oud, nog.
1: Nee, zo is het. En we zijn heel blij dat we ze op kunnen noemen, want ja, het gaat weer door.
0: Daarom. En zelfs met 10 peturen.
1: Ja.
0: Dat ik zou zeggen, brand maar los. Wat binnen de peturen?
1: Nou, we beginnen met petuur 1. Dat is Katrien Hof van Vraneker. Jolande Fokkema, Six Bierum. En Anja Bauma uit Gautum. En petuur 2 is Wiebke Jortsma van Vraneker. Anouska Vlieger, Harlingen. En Nancy Boomstra, Harlingen. En daar heb ik een kruske bij gekregen. Dus dat zou wel een aardig petuur wezen, denk ik.
0: We gaan het beleven, toch?
1: Ja. Petuur 3, Minke Jansen, Sex Bierum. Sanna Wierstra van der Heide, Harlingen. En Wiep Zwager van Sumarum. Tegen petuur 4, Regina Mulder, Harlingen. Lisa Lichthart, Harlingen. En Tineke van der Veen, Harlingen. Dus een Harlinger petuur.
0: Je bent toch ook alle drie trouwd, of niet?
1: Ja, maar het is maar net hoe ze zich opgeven, hè? Ja, of ze hun achternaam
0: ja, nee, want ik zie Sanne Wierstra van der Heide. Ik denk, nou, ja. Lisa Lichthart.
1: Ja.
0: Hedley.
1: Ja.
0: Regina Mulder, Hominga.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, dat is aan hunzelf.
1: Maar dan hebben we ook niet genoeg rumt dat
0: nee, dat is waar. Dus. Dan wordt de lijst te groot.
1: Ja. Dan gaan we naar petuur 5 is Anouk Eier Achlem. Lisette Roosma Schat, Harlingen. En Danielle Veenstra, Herbaaien. Tegen petuur 6, Wieke Miedema, Hitsum. Thea Tolsma, Westhoek. En Judith Kamsma, Harlingen. En die hebben ook een kruis gekregen van de galeren. Dus,
0: Nou, deze zou ik wel een beetje kijken op, toch?
1: Ja, zeker. Je ziet zoveel voorbij komen op een gegeven moment. Dan weet je, heb je wel een idee van wie wel redelijk slaat of niet. Dus... En dat kan op een laan aan alle kanten op, wat dat betreft.
0: Ja, maar dat zeg ik wel eens vaker. Ja. Het is straatkaats en dat is toch heel anders dan op velden wat ook maar.
1: Ja. Petuur 7, Avina Schrik, Harlingen. Marianne Mons, Sex Bierum en Aukje Kuiken, Herbaaien. Tegen petuur 8, Akke Posma, Beetgeme Molen. Priscilla Sannes, Vraneker. En Boukje de Vries, Winsum.
0: En Afina Schrik, die staat volgens mij elk jaar op
1: een
0: lijst.
1: Ja, hè? Die is echt een trouwe deelnemster. Ja. En dat zijn al zestigers, hè? Die zitten er al tussen. Dus,
0: ja. Ja, knap.
1: Ja. En ook Akke Posma, die is eigenlijk altijd van de partij.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Toen nog onder de naam Brussard, volgens mij. Ja,
0: ja juist.
1: Dus, ja. En dan hebben we petuur 9. Alberta Munniksma van Arem. Romy van der Veen, Sint Anna en Marian Schuil van Harlingen. Die hebben ook een kruis gekregen. Dus dat is ook een knappe tuur. Ja, en dan hebben we de eenzame Sandra Bos in petuur 10. Dus die moet nog even wachten wat erbij komt.
0: Maar daar kennen natuurlijk ook de twee. Want petuur 9 krijgt een kruisje. Maar zij kennen op zich met de maten die bijlotten wordt ook nog een kruisje
1: krijgen. Zeker, ja. Dus dat kan nog alle kanten op.
0: Maar hoeveel kruisjes heeft met gekregen van de galerie?
1: Drie ja. Bij petuur 2, 6 en 9.
0: 2, 6 en 9. Even kijken. Oh ja, Anouska, Nancy. Ja,
1: Mien Overbufferen.
0: En Wieke Miedema, Thea Tolsma, Judith Kamsma. Ja, dat ben ik toch wel...
1: We hadden natuurlijk altijd Rick Vlieger die om 5:05 zich nog even opgaf.
0: Maar die is geblesseerd.
1: Ja, dat wil niet meer, geloof ik, lichamelijk. Maar mooi dat Anouska er wel bij is.
0: Ja, daarom. Dus dat is, zij beginnen ook pas de woensdagsdag.
1: Op de woensdagavond, ja.
0: Ja. Dus dan hebben we alle 7 groepen hebben binnen. En ik hoop dat de mensen een beetje tevreden zijn over de lotting met de maten die ze gekregen hebben. Want ja, dat moet je toch ook altijd al wachten, want er kunnen soms ook wel eens verrassingen tussen zitten die je niet kennen. Dat ze denken van vrek, die kennen ook een baltje slaan.
1: Zeker, er zullen mensen zitten achter de radio die balen enorm en anderen die denken van oh yes, ik maak goede kans. Maar soms zegt dat nog niks. Ja. Nee.
0: Maar het aantal peturen wat we nou hebben in totaal, hè, want er zitten ook wat bijlottingen bij natuurlijk, maar daar zitten we dik boven de 130.
1: Ja, 108 meen ik.
0: In 108 peturen.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat er nergens een partij is met 108 peturen.
1: Ik weet het niet. Wij zijn er heel blij mee. Want wij zeggen altijd als we die 300 weer halen, nou, dan hebben we het gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, en, daar had ik het net met Douwe nog over. Hè? Er was ook een jaar op een gegeven moment, er waren er maar 178 of zo.
1: Ja,
0: toen was het echt een aflopende zaak een beetje.
1: Ja.
0: Maar mede door die oude heer is dat allemaal weer een beetje
1: Ja, hij had eerst wat minder positieve dingen deen. En daarna werd het alleen maar beter. Dus.
0: Ja, maar goed, maar zo werkt, je moet er wel eens beslissingen
1: nemen. Ja, dat is ook zo. Ja,
0: dat mensen pas later in de gaten hebben. Frekken, toch goed dat hij dat
1: daar durven. Werd. Ja, ja.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Dus, zeker.
0: Nou ja, en het heeft zijn effect bereikt. Hè. Minimaal, want het is nou de 75ste partij.
1: Ja.
0: Het is niet 75 jaar, maar 75ste partij.
1: Klopt.
0: En ik heb van Ludwig al begrepen van de penningmeester dat de prijzen, het geldprijs is wat omhoog gaan.
1: Ja.
0: Van 90 naar 120 en 75. Ja. In ieder geval ook wel een leuke dag.
1: Het was al jaren hetzelfde en we zeiden van nou, we hebben het niet slecht, dus dan mogen die prijzen wel een keer wat omhoog.
0: Ja. Nee, ja. Ik weet zelf dat ik toen een keer de premie won, we hadden wij 70 gulden.
1: Ja.
0: Dat was een gulden.
1: En een ponkje denk ik, of niet?
0: Ja, een ponkje. Ja. Ja. En het leuke was, dan hadden we een weekend van de Harlinger selectie, gingen we naar de Schelling.
1: Ja.
0: En toen zei ik tegen Henny Scheerden, want daar kaas ik met. En die zat bij de eerste van Harlinger. Nou, ik zei, hey, mooi zakcentje, zou je met even.
1: Was het ook meteen op of niet?
0: In zo'n weekendje, dan weet je zelf wel een beetje hoe dat werkt. Dan ben je met een tientje niet klaar.
1: Nee, dat gaat hard.
0: Nou, dus, maandagavond, groepen 1, 2 en 3 heb ik net begrepen.
1: Ja.
0: We beginnen om 6:30.
1: Hopen
0: dat alle auto's dan weg binnen.
1: Ja, dat is altijd even wachten. Maar het staat goed aangeven. Ja. Dus,
0: En Ludwig zei ook al, de gemeente, perfecte medewerking, alles wordt goed schoongemaakt.
1: Kijk, ze kennen er nou nog niet zo goed bij, omdat er nog auto's staan. Ja. Maar maandag komen ze nog een keer langs als het goed is. En dan maken ze nog even goed schoon.
0: Dus,
1: en we missen wat bomen op de lanen, dat is ook niet verkeerd.
0: Nee, aan de ene kant niet, aan de andere kant niet. Wat je ook van Perk 5 vindt, maar dat was wel voor het publiek, hè?
1: Ja.
0: Was het wel prachtig natuurlijk, dat die bal in de bomen, dan viel hij eruit. En dan,
1: wat is het, hè?
0: Dus het was op zich... aan de andere kant, voor de deelnemers is het wel prettiger dat ze wat minder last van de bomen hebben.
1: Ja.
0: Als het nou staat, dan vanaf woensdagavond doen wij weer verslag. Dirk Hoekstra en Henk en Penius.
1: Ja.
0: En voor de vrijdagavond zoeken we nog wel een derde man. Want Henk en Penius die zit dan met hoofdklasse Kaarsen en Steens. Maar goed, daar komen we ook wel weer uit.
1: Ja.
0: En anders dan loopt Dirk maar wat heen en weer.
1: Zo is het.
0: Nou, want ik sta bij perk 1. En ik,
1: vaste perk.
0: Vaste perk. Ja. En ik loop niet een meter.
1: Nee.
0: Maar dat even... Hoop dat de mensen het allemaal goed metkregen hebben wat de loting betreft. En ik zou zeggen, maandag met z'n allen naar de laan. En we gaan weer genieten van een mooie week.
1: Dat gaan we zeker doen. Ja, weer of geen weer. En we gaan lekker los. En dan ga je zo meteen de lijsten online zetten. En dan kan iedereen het rustig nalezen op internet.
0: Oké. Niels, ook hartstikke bedankt voor het vele werk wat je gedaan hebt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Via Instagram en Facebook.
1: Ja, tegenwoordig wat om iedereen...
0: Maar goed, er heeft nou wat beeldschermen van een meter of drie heb ik wel zien. Dus dat is,
1: past er mooi op.
0: Maar goed, dat past ook mooi bij de vogeltjes. Daar hebben we het ook over.
1: Ja, absoluut. Binnenkort weer even.
0: Binnenkort hebben we daar even een uitzending over. Ik zeg, mensen, bedankt voor het luisteren. En Erik en Kik, hartstikke bedankt voor de techniek en de muziek. En ik, tot maandag. Op al aan.
1: Tot maandag.
0: Met z'n allen. Hartstikke bedankt en tot kikkers.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Clemens Pevers met het NOS Journaal. Door een storing bij de koninklijke marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. En naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen ambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De inborgingswet Tatoezend Jintijntig is nu haast 4-4 in werking. De verantwoordelijkheid is van de inborgers zelfs naar de gemeente ogen. En het doel daarvan is om betere begeleiding te jan om mensen niet inborgen en haar te helpen vlugger in te borgen. Een van die statushouders is Adel in Snits.
1: Ik ben er blij om te werken. Ja, lekker bezig met de handen en alles, ja.
2: Adel is 34 jaar en on het inburgentje in Snits. Zo'n januari werkt er als lasker bij Noordling.
1: Naar de school, ik heb mijzelf een beetje moeilijk, omdat ik ben jongen, ik is altijd werken. Niet te studeren, in Syrië ook niet te studeren, alleen hier. Omdat een beetje moeilijk, alleen.
2: Adel is graag onder met zijn hand en is rectief geweest met zijn baan. Van een soort inburgerders speelt het werk een wichtige rol bij haar inburgering. Hoewel het belang van werk heen geleid, is 70% van de nijkomers na 3 jaar nog werkloos. Dat moet oors kennen.
3: Op dit moment is een tekort op de arbeidsmarkt, maar hier ligt een heel groot potentieel aan werknemers wat nog niet goed benut is. Dus ons advies zou zijn, kijk er goed naar en kijk hoe je mensen die met talenten hier naar Nederland komen snel werk krijgen en snel hun plek in de maatschappij, omdat ze graag willen bijdragen en hun leven willen opbouwen.
2: Nou, Nina Hansen, sociaal en cultureel psycholoog. Wat is eigenlijk het belang van werk voor inburgeraars?
3: Het is een heel belangrijke stap naar de samenleving. Mensen komen hier en willen een nieuw leven opbouwen. Vaak moeten ze vluchten. Ze komen hier niet vrijwillig in die zin. En werk is een heel belangrijke stap dat je kan bijdragen aan de samenleving. Dat je contacten kan leggen met Nederlanders. En je kan geld verdienen en je bent financieel onafhankelijk om je leven weer voor te zetten. En die meerderheid die hier komt, die wil graag door.
2: Nou, organisatiesocioloog Lisbeth Heesen. En wat is er dan precies nodig voor zo'n goede match?
4: Nou, wat wij altijd zeggen is dat integratie, het gaat eigenlijk om integratie van via werk, een tweerichtingsverkeer is. Dus dat betekent dat en de statushouder dingen heeft te doen, maar de werkgever ook wel wat moet wennen aan het werken met mensen van uit andere landen. En aan de andere kant zijn we ook aan het kijken van wat heb je concreet dan nodig om mensen goed aan het werk te helpen. En heel vaak gaat het om mensen goed de tijd te geven om dingen te leren.
2: Henk Wolters, Adel zijn baas, is tien geblied en tevreden met zijn nieuwe meewerker.
5: Ja, heel bijzonder. Het is natuurlijk, er komt een vreemde man komt hier binnen. En die zei, nou, ik heb wel een beetje lastig. Dus nou, even bij hem in gesprek. En dan viel ze al heel snel, er is een klik. Ik heb het wel eens jaren geprobeerd. Net elk verhaal is een succesverhaal. Dus daar ben ik wel verhaal bij. Daar slag het dan gewoon net. Daar hebben we het net in. Kennen we net uiteindelijk net met dezelfde motivatie in Mokor en Honjan. En dan, ja, dan stopt het ik weer. Dus maar nooit stoppen met proberen in succes. Want Sanon dan vies een pareltje ertussen. En die moesten griepen.
2: En voor bemiddelaars, wat is eigenlijk het punt waar zij misschien het beste naar kunnen kijken? Zodat ook mensen met misschien een hoger opgeleid niveau goed geplaatst kunnen worden?
4: Ja, ik denk, er zit soms een verschil tussen wat iemand aan taalniveau heeft en aan intellectueel niveau, zou ik maar zeggen. Dus het kan heel moeilijk zijn om je in het Nederlands uit te drukken terwijl je bijvoorbeeld wel een wetenschappelijke opleiding hebt of een hbo-opleiding. En dat is soms voor werkgevers wel eens moeilijk. En we hebben ook wel met werkgevers gesproken die dan zeggen, ja, maar iemand praat nog niet zo goed Nederlands. Maar dan blijkt bijvoorbeeld uit een opdracht dat iemand gewoon heel erg goed in zijn werk al is. Nou, en dan is het eigenlijk de vraag om daar geduld bij te ontwikkelen en mensen de kans te geven die taal verder te ontwikkelen.
2: Zo'n goede mes, dat kost natuurlijk tijd. Wat zijn dingen die gemeentes misschien kunnen doen of voorbereiden, zodat zo'n match goed uitpakt, maar dat het niet al te veel tijd gaat kosten?
3: Goed, ook met de werkvloer overleggen. Je komt een nieuwe werknemer, die willen we graag van harte welkom heten. De werknemers en die collega's in het team voorbereiden dat iemand nieuws komt. Dat doe je ook met Nederlandse werknemers als ze beginnen. Maar in dit geval is het nog belangrijker omdat die eerste dagen zo belangrijk zijn, mensen het gevoel te geven dat ze veilig zijn en hier een plek is waar ze welkom zijn.
0: Een bijdrage van Lim van der Laan over de inborgingswet 2021.
6: Alles wat je op dijn is, hadden, jongens, dus kunt zien en over.
7: Dit is de dag voorbij.
0: Geen enkele sector ontkomt aan vergrijzing en dus ook de politie net. In Noord-Nederland is er al langer een personeelstekort en politiechef Martin Schietelsing die hier het kwartlien nog over een tekort van 1200 fulltime banen in het noorden. Een van de mogelijke oplossingen is een wervingsdij. Dat concept bestaat al langer, maar Joert is in Haast voor het eerst een noordelijke editie. Wiener Hoekstra van het basisteam Noord-Zuid-Friesland is belutsen bij de organisatie. Een goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
0: Wat houdt het in, zo'n wervingsdij?
7: Nou, we hebben Joert op het politiebureau in Haast bij wij aanwezig om het gesprek om te geven met mensen die erop denken om met de politie aan de slag te gaan. Dat is net alleen nog voor functies op stritten, maar ik bijvoorbeeld voor functies in de als HR-adviseur of in de ICT. Dus ik heb politievrijwilligers, dus op allerlei gebieden bijvoorbeeld op ziek naar mensen. En op deze manier kunnen we op een laagdrempelige manier vragen beantwoord zien daardoor.
0: Ja, en op wat voor mensen rugt ze je bij de CD?
7: Eigenlijk wel op iedereen. Het is net zo dat we een bepaald profiel zieken, ja, want we vinden het heel belangrijk dat we mensen van allerlei achtergronden, ook in allerlei leeftijden, binnen de politie, want dat is ik wel van belang om gewoon een goed contact met de maatschappij te hebben. Dus het is net direct zijn dat we een bepaald profiel zieken.
0: Nee, en je houdt al een beetje om, maar wat voor mensen zieken, wat moeten ze kennen qua achtergrond bijvoorbeeld?
7: Dat hing ik wel van de functie af. Van een ICT-mijnwerker zie ik je bijvoorbeeld voor andere dingen als voor iemand die het politiewerk op stritten dwangt. En ik is het zwaar. Vroeger viel het heel bot zo dat de eerste initiële politieopleiding dan moest. Dus voordat als je de koers binnen de organisatie. Nou, dat is de les die hebben wel wat verhoren. Dus we zijn nou ook wel op zoek naar mensen die bijvoorbeeld al een achtergrond aan hebben. Nou, we zijn in de ICT. En die het een oerstapmeidje willen naar de politie.
0: Ja, ik zeg, kijk, politiechef Martin Sittelsing die hier kwartelien oerde te kwast van 1200 fulltime baan in het noorden. Verneem je hem dat heel bot in de dijstige praktiek?
7: Soms wel. Ja, dat wordt een klotte van u vregen. Maar we richten u nou ook al voor wat op de toekomst. Dus we hadden natuurlijk ook wel inzichtelijk wanneer mensen met pensioen gaan. En wat een beetje natuurlijk verloop is. Dus we zijn ook al voor wat in het voor aan het denken.
0: Ja, maar aan de andere kant heb ik de meid zien mijn naam zelfs.
7: Ja, ik dat. En daar maken we soms keuzes in, maar ja, dat klopt.
0: Ja, de politie houdt nog heel Nederland. Dit soort van vandaag. De Haas is de locatie voor de drie noordelijke provincies worden. Net echt centraal. Waarom krijgt Haas?
7: Nee. Nou, we hebben gezien van waar komen nou de meeste aanmeldingen voort in Noord-Nederland. En ik heb in de bediet zitten dat de aanmeldingen misschien wat minder binnen. En dat is in dit geval is dat Haas worden.
0: Ja, en wanneer ben je tevreden? Want ik bedoel, die mensen die morgen ontwerpen natuurlijk.
7: Wanneer ben je tevreden? Moeilijk te zeggen. Als wij gewoon een goede gesprek voeren, ga je hoort met mensen die het in ieder geval doen nadenken kennen van god, dat politiewerk, dat lukt het nu wel wat. En zich op termijn onmelden, dan zullen we heel tevreden zijn.
0: Oké, okay. Ik wens je heel veel succes en dank voor de uitnodiging.
7: Ja, graag
0: weer. Wien Hoekstra, weer dat van de politie. De wervingsdij in Haast begint om 10 uur van de morgen bij het politiebureau om de Kimser de weg. En dit wordt het ontvouwroeren van een beetje.

0: De Natuurrijn geeft straffe zaken van start in Friesland ook. De Riege vertelt door de intrigerende strafgeschiedenis van Ljouwert en de Blokhuisparten. Efter het worden van het monumentale pand waren eeuwenlang schokkende straffen uitvierd. Liefstraffen, executies, wie een ontoorschaffing van de D-straf in 1870 hiel gewoon. De Blokhuisparten ziet vol mijn verburgen verhaal, die wijzen op deze ijselijke strafgeschiedenis. In de driedelige Friesland-serie Straffe Zaken brengen de filmmakers Wilfried Bijma en Jelmar Hoekstra deze verhaal met de lippen. Pieter van der Ende van het historisch centrum Ljouwert, die vertelt in de Riege hoe die strafgeschiedenis in Ljouwert. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, lijf- en doodstraffen in Leeuwarden. We kunnen ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. Maar tot 1870 was dat een normale zaak voor Friesland. Hoe zagen die straffen eruit?
1: Nou, dat was heel divers. Trouwens, de laatste doodstraf die in Leeuwarden, dus in Friesland, getrokken was, is in 1860. Maar lijfstraffen, dat is in 1854 afgeschaft. Maar lijfstraffen, dat kon brandmerken, geeselen, het uitsnijden van de tong, het verliezen van een hand. Het is voor ons nu heel erg breed, maar ook stokslagen. Ja, of gewoon op de kaak staan en dat op een marktdag iedereen kon zien dat je diefstal had gepleegd of dat je prostituee was. Gevangenisstraf was eigenlijk tot ver in de 19e eeuw niet heel gebruikelijk. En heel veel straffen waren dus lijfstraffen. En in sommige gevallen, bij hele zware vergrijpen, betekende dat de doodstraf.
0: Ja, en dus ook nog in het openbaar, als ik het begrijp.
1: Ja, in de stad zelf had je meerdere plekken. Vroeg in de 15e, 16e eeuw bij de Brol. De Brol werd ook wel de Beulsbrug genoemd. Dus daar vonden onthoofdingen plaats. Vlakbij het stadhuis, bij het Hofplein. Ook bij de Blokhuispoort zelf, dus voor de Blokhuispoort. En aan de Harlingervaart, dat was toen eigenlijk de drukste verkeersader van Friesland. Dus van de mensen die vanaf de Zuiderzee over Harlingen, Franeker, Leeuwarden binnenkwamen. Had je iets buiten de stad, ook zo werd het stukje water ook het Galgenrak genoemd. En het stuk veld, de Galgenvennen. En daar werden de mensen die in de stad ter dood waren gebracht aan een galg gehangen met een opgemetselde put. En die bleven daar hangen. En dat was eigenlijk een waarschuwing voor alle mensen die de stad binnenkwamen van wees gewaarschuwd. Hier wordt wel recht gesproken en goed op iedereen gelet.
0: Ja, de documentaire serie gaat duidelijk over de strafgeschiedenis van Leeuwarden. Maar gebeurde dit alleen in Leeuwarden of ook op andere plaatsen in de provincie?
1: Toen Leeuwarden hoofdstad werd voor Friesland, betekende dat ook dat eigenlijk alle grote zaken, met name ook de doodstraf, maar ook lijfstraf, in Leeuwarden plaatsvond. Het hoogste rechtscollege, het Hof van Friesland, dat zetelde in de kanselarij, dus daar werd ook de doodstraf van uitgesproken. Dus ja, dat concentreerde zich eigenlijk wel in Leeuwarden.
0: Ja, en het gaat dus ook over de Blokhuispoort. U noemt het ook al een paar keer. Wat voor rol speelde die Blokhuispoort dan hierin?
1: De Blokhuispoort zoals we hem nu kennen, of althans het gebouw, is rond 1870 gebouwd. Was toen een hele moderne strafgevangenishuis van bewaring. Daarvoor was het eigenlijk een complex van gebouwen. Er was een tuchthuis, gevangenis. De hygiëne was toen slecht. Maar er waren ook nog wel eens grote ontsnappingen. Dus er zeiden van, er moet echt een moderne gevangenis komen. Maar het gaat eigenlijk terug tot voor 1500. En toen was het een dwangburg waarvan uit de stad werd bestuurd. En geleidelijk werd dat een gevangenis met ook een zogenaamde pijnigtoren. Dus je moet zien dat is een soort toren waar allemaal martelwerktuig stond. Een beetje vergelijkbaar met ook wat we nu nog in Den Haag hebben. Dat is de gevangenpoort waar dus ook de scherprechters en dergelijke hun werk deden.
0: Ja, en zo'n doodstraf, die moet ook uitgevoerd worden natuurlijk. Door een beul, een scherprechter. Was het dan echt een beroep? Was daar een opleiding voor? Moet ik het voor me zien?
1: Eigenlijk waren dat families, het ging van vader op zoon over. Je had zeker wel wat aanzien. Het was veel van de scherpbeul, of beul is eigenlijk meer dan wat een scheldwoord. Of het hulpje van de scherprechter, je noemt het eigenlijk scherprechter. En veel van die scherprechters woonden ook relatief dichtbij bij de Blokkerspoort. Dus veel scherprechters wonen op de Werze. En natuurlijk zijn er niet, het was geen dagelijkse taak. Dus sommige scherprechters, zoals de Dirk van Gorkum, die was ook nog een klein beetje chirurgijn, arts erbij. Die kon nog wat medische behandelingen uitvoeren. En zelf heb ik ook een tijdje op de Werze gewoond. En daar woonde ook de laatste scherprechter van Leeuwarden. Dat was Johannes Ras. En die had relatief weinig werk. Die was daarnaast ook verver, dus schilder. En ze deden wel meerdere banen, hadden ze erbij. Maar het gaat wel een bepaald aanzien.
0: Ja, en de familie van Gorkum, die is volgens mij misschien wel de bekendste beulenfamilie van Leeuwarden. Uit de woorden proef ik dat ze daar nou ook nog wel wat status aan ontleenden.
1: Ja, want als je het kijkt ook wat qua vermogen en wat ze bezaten aan een huis en dergelijke. Dat was zeker. Het bracht ook zeker wel wat op. En zeker omdat Dirk van Gorkum natuurlijk ook nog wat geschoold was. Je moest ook anatomische kennis hebben. Want als je een hoofd van een romp moest scheiden, ja, dat moest in één slag. Dus je moest ook weten hoe zo'n lichaam eruit zag. Sommige lichamen van gevangenen werden daar ook nog weer ontleed. Dus een soort medische kennis. Dus het waren zeker geen brute krachten of domme mensen. Het waren best wel mensen met aanzien en die ook wel wat die wat konden.
0: Ja, en het was dus, het gebeurde in het openbaar, legde u net ook uit, kwamen daar veel mensen op af?
1: Ja, daar kwamen heel veel mensen op af. En dat is, Leeuwarden hebben ook de naam bijnaam Galgelappers. En dat was eigenlijk zo ook, Leeuwarden die deed de doodstraffen voor heel Friesland. En vond eigenlijk ook dat de andere gietenijen, dus gemeenten, mee moesten betalen. Maar die andere gemeenten zeiden, nee, eigenlijk doen we dat niet. Want alle inkomsten gaan aan de Leeuwarden. Want als er iemand ter dood werd gebracht, dan trok dat uit heel Friesland publiek. En er waren zelfs echt marktkoopmannen die deden kraampjes, die hadden gewoon drinken en eten te koop. Je kon speciale gedichtjes kopen die speciaal voor die dag werden gemaakt en gedrukt. Dus dat trok duizenden mensen. En bij de laatste executie in 1860, dat was op het Zeiland, wat later Wilhelminaplein, dat trok, men zegt dat het rond de 10.000 mensen daarop af zijn gekomen om dat bij te wonen.
0: Het klinkt alsof het eigenlijk entertainment was.
1: In zekere zin was het dat denk ik ook wel. Want het was natuurlijk in een tijd van mensen gingen niet op vakantie, geen tv en dergelijke. Dus het was een belevenis. En er zijn zelfs wel nog uit de 19e eeuw wel dagboeken en dergelijke, waarin kinderen nog herinneren dat ze bijvoorbeeld met de dienstboden er naartoe gingen en op de schouders werden gezet om het ook echt te zien, om te kunnen zien wat er gebeurde. Dus het klinkt misschien een beetje wreed en luguber, maar het was in zekere zin ook wel een vorm van entertainment, ja.
0: Ja, en in 1870 werd dus de doodstraf in Nederland afgeschaft. Een overgelopen van de Leeuwarden burgemeester Sybrand Buma was destijds president van het gerechtshof hier in Leeuwarden. Heeft hij een rol gespeeld in die ontwikkeling?
1: Ja, want het is op zich wel bijzonder. Dus voorouder van de burgemeester. In 1878 is eigenlijk de eerste keer levenslang. Dus echt levenslang. In plaats van de doodstraf uitgesproken tegen een vader, zoon en neef Dalstra. Die een familie in Nijegeer, Smallingerland, hadden beroofd. En zij zijn de eerste die door de voorouder van onze burgemeester levenslang kregen in Nederland.
0: Ja. Heel bijzonder verhaal. Bedankt voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Mijn soundbite van koning Willem-Alexander zelfs is het koningslied officieel uitgebracht. De eerste plaats waar Just Ruud trekt om burgemeester Johannes Kramer van Nat is Friesland. De direct nog te jaren is hij dit noemen als gastheer van Koningsdij in Dokkum. Het lied met de titel Klink dan en Daverje is kreuntrog Martijn Oostra. En de tekst is van Reinoud Ritsma, jonger van Vangrail. En verslaggever Ben de Jager weer bij de presentatie.
1: Koningsdij is een dag van verbondenheid. Het kan hever, het giet oor.
2: Nog van we, nog van tiet, alleen nog klank, maar kun die blieten.
3: Reinoud Ritsma, de zanger van Vangrail, maar ook van het Koningslied. Hier is Joert Uitkaam. Wat voor gevoel had je erbij?
4: Ja, een fantastisch gevoel natuurlijk. Het is een beetje een cadeautje wat we nou weer omjaan kennen aan Friesland. Het is een prachtig noemen worden. En het is echt iets waarvan wij vinden van dat mat elke nieuwe jaren.
3: En hoe is het om zo'n noemer te scrollen? Want qua tekst, want ja, dus scrollen was vaker Fries. Maar dat was echt wel een soort medley's bij Galeeks, bij Vangrail. Dit is toch wel een beetje oors. Jij hebt misschien een beetje een oorgevoel bij?
4: Zeker, daar heb ik zeker een oorgevoel bij. En mijn gevoel is echt wel dat je dan, ik wil denken een beetje om Koningsdij. Maar het gaat er vooral om dat het een versje is waar wij in vertellen willen hoe fijn het is om muziek te maken. En wij weten dat onze koningin, dat ik heel belangrijk vind. En dat ben bezig binnen op Squal met muziek in de klas. Dus dat is ik een beetje mijn achterliggende gedachte. En dat is begist als het jong bent al met muziek. En ik als 64 of 70 ben, dat is nog steeds muziekmakers. Ja, en dat is wel een beetje de reëtriët van het festival.

0: Martijn Oostra, de componist van het noemer, de muziekmakker, let ik het zo maar even nemen. Dit noemer, hoe bloot dat zou hingen? Waar komt dat toch?
1: Hoe bloot dat hing je? Ja, ik luister heel zo naar popnummers en zo. En dan pikst wel op wat werkt het en wat net werkt het. Mijn peer ding ben wel leuk om te nemen. Dat het Fries volkslied ook wel een beetje inspiratie zwaar. Het klinkt dan en daar verrie. Wat er eigenlijk in zit. Tra da da di da da. Dus misschien als oprecht te Friesen dit jaar. Dat ze denken van ja, je toch iets triggert hier in mij. Dat ik dit graag meisjongen wil. Dus ik denk dat misschien een beetje een taspeling had daarop.
0: En als Josh Nij het componeert van zo'n noemer. Wat maakt het nou voor jou leuk en voor de meesten leuk om naar te luisteren? Is dat de afwisseling of is dat dat je juist focust haar op bepaalde punten in de muziek?
1: Ik denk vooral akkoorden altijd. Dat wordt heel technisch al. Ja. Ik vind mineur melodieën altijd heel mooi. En in het refrein naar majeur. Nou ja, goed, dat denk ik dan al joh. En op de hechte punten dat de goede akkoorden op het goede moment echt even zorgen van piekenvel. En die melodielijn zorgt er echt voor. En maar de tekst van Reinoud van zelfs versterkt dat heel bot. Ik denk dat die componenten te gerren, maar de opbouw erbij zwart hier van een banger.

0: We maken natuurlijk een heel soort muziek. Wat is in dit nummer oors dan in oren nummers die stel makkest?
1: Nou ja, ik zal zeggen, ik ben oors wat klassieker componist. Dus voor, nou ja, voor brassband, van vaarorkesten, havenbrauworkesten hier in de regio. Daar ben ik een heel soort meesken die dit misschien nog wel eens letter op de standaard houden willen. Dus ik zal het zeker ook bewerkje voor orkesten hier in de provincie. Omdat ik oren in mijn kennis daar misschien in spelen, dat soort te gek wijzen. Dus dat het ook een nummer wordt voor de meesken in de meenschap om het jaren te letten. Dus ja, dat is heel oors schreeuwen natuurlijk. Oorlijn, oorakkoorden. Maar heel leuk om deze stappen te meiden richting de popmuziek, om het zo maar te nemen.
0: En dan, hier is nou oeral te streamen. Komt er ook in die eigen repertoire?
2: Dat weet ik net, want wij spelen natuurlijk net alleen nog maar in Friesland. Dus als we in Friesland spelen en de vraag is er, dan zullen we hem zeker spelen. Maar ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, Ben, is dat ze aanzend, altijd aanzend Roene Christus is, dat elke nieuwe site waar ik je stemmen in de Frieske Top 100 op Klinkdan en Davrie.
3: Het Keningslied, het nieuwe Keningslied dus, dat juist er officieel uitgebracht is in een bijdrage van Ben de Jager.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De dijk voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: En dan wierde van de midi in Hallem, in Roenomhallem, verzelt de Bethlehem Skielertocht. De 38e aflevering van dat spektakel, waarbij de vrouwen voor de vijfde keer op Riege een overwinning voor Marijke Groenewoud. Onder microfoon nou bij Arjen de Boer.
8: Wat is die geheim? Vijf keer winnen hier het NK Skilligen hier in Bethlehem.
9: Ik denk dat ik die dikke hier zo goed ken. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik vind het gewoon een supermooie wedstrijd. Die kom je bij het publiek. Ja, dat is gewoon super speciaal eigenlijk.
8: Ja, je bent wel zo van dit is de allermooiste en de allerswiste. Kun je dat beamen?
9: Ja, zeker weten. Zo is het allermooiste. Het is een van de weinige klassiekers die er nog is. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor u 60 en voor de man 100. Dus ja, het is gewoon een supermooie klassieker. Die voor ons op de kalender zit. Dus ja, dat is super mooi.
8: Hoe lastig, ja, dan is het natuurlijk zo noemd al wel wend, hè, maar hoe lastig is het toch om een absolute topfavoriet om de start te stingen?
9: Nou ja, je weet dat iedereen achter je wil zitten en naar je gaat zien. En ja, dat is gewoon lastig. Dan moet je proberen uit te spelen. Maar we zien gewoon maar een super goede ploeg aan de start. En ja, we worden eerst met aanval in de eerste ronde al in de ploeggenoot. Of ik bedoel, horenrieders in het peloton die we net doornemen. Dus toen zei ik in de ploeggenoot en we gingen gewoon aanvallen. En nou, toen werd eigenlijk de eerste beste aanval die ik al raak. Dus dat ging heel heut.
8: Ja, wanneer bepaalt het moment af van en nou wil ik demareren?
9: Nou, het is eigenlijk zo'n 8 kilometer denk ik al dat ik zei van ja, van mij kan wel goed hier aanvallen, want niemand wil overnemen. Dus hij gaat vrij snel in de koers.
8: Hoe kan het toch, Marijke? En toen wist het antwoord. Toen heeft bij de vrouwen 5 keer woon. Maar bij de mannen, de laatste Friese winnaar, wie een jochetje in 98.
9: De Wiegerland is. Dat is wel heel tierlijn, inderdaad. Ik heb geen idee wat dat is.
8: Nee, dat is Jan IJssen Kromkamp. En daarna wie er nooit een winnaar in Friesland.
9: Zo, dat is wel bijzonder eigenlijk.
8: En sterker nog, het komt er Juwet Wennet van.
9: Nee, ik ben er bang voor. Ik net nee, want Harm zit er net in. En voor mij voor de rest denk ik het volle vriezen, dus dat gaat net worden, nee.
8: Nee, hoe kan dat?
9: Geen idee. Ik zou zeggen, als je hier een beetje de buurt komt in de wind trainen, dan weet je wel wat ben. Maar ik weet niet wat dat is.
8: Nee, maar ik kan toch één keer uitlezen, wat maakt het deze Bethlehem Skielertocht zo zwier?
9: Nou, vooral de wien natuurlijk. Ik ben een lange rug te stikken. Als je goed in de wien hebt, dan is het gewoon echt een klerenrein eigenlijk. Dus ja, ik word een lange rug te stikken in de wien, dat is gewoon pittig.
8: Ja. En is het weer te pakken, hè? 5 keer op Riegen.
9: Ja, bijzonder inderdaad, ja. Ja, maar mooi, heel mooi.
7: En dan zijn we Marijke Groenewoud naar de 5e keer op Riegen geweest in de Bethlehem Skielertocht.

0: nou doeken we in het leven van een vrouw waar mijn collega een heel soort van alweer.
1: Ja, ik heb me heel nog jarenlang in het leven van Mata Hari. Zo wist ik ook dat het op zo'n augustus 150 jaar geleden is dat Margaretha Sella alias Mata Hari in Ljouwert binnenwaart. En er is Ljouwert Grutskop. Dit wordt dan ik rondviert met een wieren experience. En we hebben hele leuke gasten op tafel die daar wat over vertellen zullen. Wiebke Hettinga, projectleader. Marleen Stolwinder, zij maken een keusdruk van het campagnebeeld. En zij is belutsen bij de uitstalling in Tresoro Mata Hari. Ja, en een van de twaalf zit op tafel, want meer plak hier we net. Dus helaas moest Carina thuis blijven. Hier is Remco Smits van Kraft & Smits. En zij hebben ook een hele bijzondere experience om Mata Hari maken. Wiebke, om even begin te beginnen. Wat is er al hier in Ljouwert te doen en waarom moest het er komen?
2: Nou, er is heel soort in Ljouwert te doen. Ik begin dit jaar, kwam bij mij op de radar. En ben ik vregen om projectleider van 150 jaar Mata Hari te worden. Nou, dus zo is het zelfs al. Op zo'n augustus is het exact 150 jaar dat zij hier in Ljouwert binnenwaart. En de stad Ljouwert, ik doe dit vanuit Visit Leeuwarden, is heel erg grutskop de Ljouwter iconen. Dus een periolien hebben wij mooi 125 jaar Escher. Ondachtjoen on Escher, die is ik in Ljouwert binnen. Nou, dan kunnen we net achterblijven, mooi Mata Hari. Ik denk dat toch wel de meest bekende inwenner van Ljouwert ooit is.
1: Dan maak ik in 2013 een voorstelling hoe Mata Hari mij, Remco Hek, die daar heel soort techniek van ontwikkelen had. Ik weet dat het onderwerp Mata Hari in het verleden ik nog wel eens gevoelig lijkt. Wie zoen ooit een tour trok Canada meidje, maar daar zijn ze, it's not gonna happen. Nee. Want over een naakdanseres, dat maakt weer net haar in de conservatieve Friese meerskip in Canada. En dat is toch ook wel een beeld wat bij Mata Hari heel lang west had. Een beeld wat van haar leerst is destijds, weet ik wel, meestal op tien wien. Hoe is het nou in 2026? Hoe zorgen we naar Mata Hari?
2: Nou, dat is

0: bij wij, maar dat is juist ik een kant die ik viert weer mooi. Dus daar werd meestal eerst commentaar op hier. Ik denk dat de vrouwen van nou der oors nou sjuggen. En denk ik dat bijvoorbeeld tien eigen liefde eigen je en der controle over haar en ik zeg ze van dit ben ik en zo sjog ik eruit, dat dat iets is helemaal in die tijd om echt wel heel grutsk op te wijzen dat ze dat dwars.
1: Ja, mooi.
2: En Remco, hoe sjoggen we dat bij hem? Wat voor kant van Matahari hij hem beljocht en wat hij hem daarmee dient?
3: Nou, we hebben vooral de mens. Net het spectaculaire spionnenverhaal. Of we hebben de mens, Matahari, of Margarethe Celle, centraal zet van Utliaout. Dus is haar eerst terug de ramen naar boeten, daar is de oude Liaout.
4: Want waar is het even voor mij?
3: Het is in het bedhuis van Matahari, ja, onder de kelders 33. Daar moet je mee wezen. Maar daar hebben wij in, dus dat we op zich wel een iconisch plak ik al. En toen we de vraag kregen van Kim Derry's Maatje, toen hier nu zit ja. En dan begint het. En ja, wat gaan we nou maken? Wat willen we vertellen? Dus toen ben ik helemaal weer in het leven. Ik wist via Ted natuurlijk al heel soort door haar. Maar toen ben we er echt in doken van wat willen we zien. En ben we naar Parijs West, hebben we al je foto's maken en al je plakken West, waar zei ik West is.
2: En Debbie zien net zo heel zichtbaar, hè?
3: Nee, helemaal net. In het Musée Gourmet, waar zij haar eerste optreden hier op 4 maart, rondje 4, waar ze echt super beroemd waren in Ian Klap.
2: Ja.
3: Debbie helemaal niks.
2: Dus, bijzonder, hè?
3: Echt heel bizar. En wij ronden er echt onderlinde maar mooi de Matahari gevoel van hier het ze dus West. Dus die vlieger heb ik fotografeerd in die broeken week weer in de projecties. Dus dat is echt bizar. Er is helemaal niks van haar er. Het is een soort, ja, ik weet niet wat het is, een soort schandvlek. Ik weet, geen idee.
2: Weten we net hoe de Parisiërs daar hoe denken?
3: Nee. Maar het is natuurlijk een uiterst twijfelachtig verhaal hoe zij onder haar inkomen is daar in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja.
3: Dus ik denk net dat zij daar heel erg grutsk op binnen, dat zij deze vrouw ombracht hebben.
2: En hoe vieren je haar dan nou? Wat sjoggen we van haar in de experience daar op een kelders?
3: Nou, wat we eigenlijk proberen te dwan is het beeld van een moedige vrouw die in haar tijd, in 100 jaar geleden, wat wie er mogelijk in van een vrouw die alleen kan staan. En daar hebben we eigenlijk alleen maar een focus. Dus net op wat voor man ze trouwt. Wie het, hebben al hier, dat gaat alleen maar over haar. Want zij heeft dus keuzes maken. Zij dit eigenlijk, dat heb ik de brieven uit het boek, wat we vandaag liend hebben. Daar hebben we quotes uit Helle, waarin zei ik onjouwd van ja, het is allemaal voorbij. Het is, je kan hier niet
2: boekie,
3: met deze man.
2: Denk niet dat ik slecht ben.
3: Ja,
2: hè?
3: Nou, dat zit er dus ook in. Ja. Denk niet dat ik slecht ben.
2: Ja.
3: En zij heeft op een gegeven moment een keuze maken. Ik kan niet in dit gewelddadige huwelijk blijven. Dus dat maak ik uit.
2: Ja.
3: En daar is ze uit gong. En toen heeft ze dus keuzes maken die in haar tijd zeer moedig waren. En ze heeft op een gegeven moment van ik, ja, dan ga ik dus nu wat het leven wat mij zo prachtig wordt aangeboden in Parijs, dat ga ik leven.
2: Ja.
3: En dat heeft ze ten volle dien.
2: Ja.
3: En het is super succesvol.
2: Ja.
3: Zij is de echte Lady Gaga en Madonna van die tijd. Het is onvoorstelbaar hoe de hele wereld kent haar.
2: Ja.
3: Dus dan kom ik al je mensen nooit uit verschillende landen. Dus heb ik een vertaal QR maken in het Frans, in het Duits en in het Engels. Want mensen willen die teksten, die quotes, ik lees in die talen. En die gaan er helemaal in. Die is helemaal ontroerd, brok in de keel.
2: Fantastisch.
3: En dat die eigenlijk, daar beginnen dan uit van wat zou ik graag vielen willen ontarmen. En daar, compassie maar deze moedige vrouw. Dat ik echt denk, het armbeeld.
2: Gewoon haar even omheeg. Deze moedige vrouw.
3: Het is en dit beeld ik. Het is een supermooie. Ik weet niet waar de camera
2: is. Ja,
4: daar. Van je neus. Ja, zo.
3: En dit is een hele mooie foto. En
2: die komt ze dat zaal verder koor. Dat wordt toch fantastisch.
3: Ongelooflijk. En die projecteert dan heel grut. Dan zit ze die echt on te zien. En een minuut later, dan zit ze daar foto van dat ze arresteerd waren in het hotel. En dan zit ze er in volle naad. Koffers, alles erbij. Maar dat is juist deze vrouw is brutsen.
2: Ja.
3: Die is knakt. En nou, daar projecteren we dan nog haar laatste brief die ze onder president schreven heeft. Projecteren we daar dan weer oerhinnen. En dan uiteindelijk doet deze vrouw een krantenberichtje.
2: Ja.
3: Ze is gefuseerd.
2: En haar lichaam eindigt op de snijtafel.
3: Ja.
2: Net Ian zei het, daar moeten we een begrafenis van worden.
3: Nee, nee. Niemand die haar lichaam heeft opgeëist.
2: Nee.
3: Het is onvoorstelbaar.
2: Ja. Ja. Jeetje, en Marleen? Hoe je studeert als keuze mij om, want toen had je een keuzewerk maken.
1: Mm-hmm.
2: En komt zo'n iconisch beeld. Hoe is toen mij om het werk hier?
1: Nou ja, ik verdiep me eerst in Matahari. Hè. Wie is wat deed ze? En dan ga ik beeld verzamelen. En met dat beeld ga ik schuiven. En dan probeer ik een geheel te maken. Ik heb hier, Matahari betekent oog van de dag.
2: Ja.
1: Dus ik heb gezorgd dat er een groot oog in is geplaatst.
2: Is het dus omheen geworden dat we het, daar is de camera.
3: Ja.
2: Ja.
1: Oog van de dag. En ze houdt haar omgeving eigenlijk nauwlettend in de gaten.
2: Ja.
1: Wat de vrouw tegenwoordig natuurlijk ook doet. Hè? En destijds ook. Nou ja, tegenwoordig met het...

0: De femicide
1: ja,
0: of
1: zo? Ja, ja.
0: Okay.
1: En nou ja, dan ga ik schuiven en haar handen staan voor haar dansen, nou ja, carrière. En zo vorm ik een beeld. En dit is het resultaat geworden.
2: Ja, ja, mooi. Dat is dan denk ik oeral te zien, hè, Wiebke? Want je bent echt sterk. Dat past ik weer helemaal bij Matahari om sterk in beeld te wezen. Want daar is hij natuurlijk echt meester in.
3: Ja.
2: Om een illusiedel te zetten.
3: Ja, nou ja, het beeld van Marleen is onderdeel van de expositie Matahari naar het nu. Dat in het Vissertecentrum in Ljouwen te zien is. En wij hebben voor dit project heb ik 8 kunstenaars vregen om een evenbeeld van een vrouw als Matahari te maken. Dus dat bekende aan profiel wat we hier opzuggen, om daar een evenbeeld van te maken. Nou, Marleen die vertelde heel mooi hoe zij dat die in het. Het is een prachtig beeld worden. En juist die hele mooie beelden, want dan ben ik oren kunstenaars alle jaar uit Ljouwen die zulke mooie beelden maken. En we mochten dat broeken als campagnebeeld. Dus ooit hebben we een soort van openluchtexpositie trot de hele binnenstad. En dan de hoesmaar oeren willekeurige strit in de binnenstad erin en just Matahari nou.
0: Ja, het is
3: dus,
0: echt oeral.
3: Oeral.
0: Ja, en dan komt het station gebouwd,
2: ja,
0: toch?
2: Heerlijk. Ja. We kennen het oeral, zin ik maat aanronden, ja. Want we geven via mijn boeken van Trientje, dus we kennen hier oren op praten. Ja. Doordat vooral ik mij ook hoor.
3: Mooi deze. Nog een liedje tip, Jan, want er zit heel soort op het programma. De Bindoenslessen, er komt een hele mooie mural, is nog te zien. Er is een pop-up expositie van het Fries Museum. Gaan even naar de website van Visit Leeuwarden, daar zit het hele programma.
2: Ja, kinderhinden, ja. Besjog het, viel het, praat er maar ook kort over. Dankjewel voor je komst, Wiebke Hettinga, Marleen Stoelwinder en Remco Smit.
4: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dij Voorbij.

0: Je kent een geniertje van muziek, acts, workshops en ik nog eens even een hapje en een snapje. Tak om zaterdag en snijn in de binnentuin van de oude ambachtskwallen in de wiek Huizenwest tijdens de Verwonderparade. Ongeschoot binnen Marise Schuurman, zij is projectleider, en Brigitte Jansen. Zij is kunst in je buurt deelnemer en ze treedt het op met een theatergroep, met een soort rariteitencircus. Marise, wat is de Verwonderparade nou eens van project?
1: Nou ja, project. Het is gewoon een helemaal nieuw festival wat we opzetten hier in Leeuwarden. Echt een stadsfestival van, voor en door Leeuwarders, maar ook voor mensen van daarbuiten heel erg leuk. We wilden iets nieuws neerzetten. Er zit in mensen ontzettend veel drang naar deelnemen en beleven van kunst en cultuur. Er is ook wel wat een kaalslag op festivals geweest. En ja, echt, we wilden het gewoon voornamelijk organiseren omdat we het ontzettend leuk vinden. We hebben zo'n enorme mooie achterban met amateurs die deelnemen aan onze projecten, maar ook een enorm netwerk van een hele hoop goede lokale kunstenaars, bands, professionele bands, en dat allemaal op één festival bij elkaar zetten. Daar hadden we gewoon ontzettend veel zin in.
0: En
1: hebben we gewoon gedaan.
0: Organiseert vanuit het Kunst uit je buurt, toch?
1: Ja. We zijn een stichting en we hebben eigenlijk als doelstelling om kunstcultuur voor iedereen toegankelijk te maken. En dat betekent dat we een hele hoop workshops in wijken en dorpen van de gemeente organiseren. Ook wel erbuiten, in Sneek en in Bolsward. En met inzet van goede professionals, waardoor je eigenlijk mensen, nou ja, bij ons is het geval dat je mensen met een wat krappere beurs een plek kan bieden. Mensen die iets meer kunnen betalen, betalen weer iets meer. Hè. Zo help je elkaar ook daarin. En geen knutselclubs, maar echt goede professionals erop. En dan ja, in dit geval dan ook nog de kans voor alle performing workshops die dan een plek krijgen op een echt festival. Ja, dat zijn gewoon hele mooie kansen die je kan bieden. En het is gewoon ontzettend leuk. Iedereen heeft er heel veel zin in.
0: Ja, Brigitte, is dat zo? Want hoe ben je zo'n kunst uit je buurt deelnemer? Hoe is dat voor die?
2: Ja, dat is fantastisch. Ik ben inderdaad begonnen, volgens mij bij het eerste jaar dat Kunst in de Buurt opgericht werd.
0: Hoe lang is het ongeveer, Lien?
2: Ja, we hadden het er net over, 6-7 jaar al.
0: Ja.
2: En ik kwam bij de toneelploeg terecht en ik had toen een krappe beurs en dat was fantastisch, want er zat een goede regisseur op. Ik had altijd wel amateurtheater gemaakt, maar om een goede regisseur mooie dingen te kunnen maken. En er kwam een fantastisch festival uit. En ja, toen ben ik verslaafd geraakt. Dus toen heb ik elke jaar opnieuw weer een cursus gedaan. En dan zul je denken, nou, op een moment ben je uitgeleerd, maar dat is niet waar.
0: En wat voor dingen had je in die orde die je leert? Qua spelen en meidjen?
2: Ja, vooral spelen. Regietheater is anders dan wat ik deed, straattheater. Dus je leert steeds meer over hoe laat je bijvoorbeeld zien wat je van binnen denkt. Of hoe doe je stil spel? Of hoe werkt het als je een tekst gaat zeggen? En op hoeveel manieren kan je dat doen? Ongelooflijk leuk. Maar ook leren van de groep met elkaar. Mooie voorstellingen maken. Is verslavend leuk.
0: En wat wil je hem nou tak om wikken bij dit Verwonderparade? Wat geef je hem dan dwan?
2: Nou ja, we hebben met elkaar als toneelploeg een verwonder circus bedacht. Een beetje anders circus dan anders. Dus je zult ook geen jongleur zien of geen olifanten bewijzen. Maar mensen die bijvoorbeeld achter de schermen werken bij het circus. Een klusjesman of een man die voor iedereen een beetje zorgt. Misschien wel op een bijzondere manier. We hebben een stagiair lopen in het circus die alles nog moet leren. Dus die gaat bij alle artiesten langs en die wil punten voor de stagelijst bewijzen. Ikzelf speel een Pierrot die altijd spreekstalmeester is geweest in het circus. Maar ik zit in een rolstoel en ja, kan het de piste niet meer in.
0: Ach.
2: Dus ben daar heel depressief geworden.
0: Ja.
2: En zal op alle mogelijke manieren dat uiten. Tijdens mijn ex, maar ook in ons kleine toneelstukjes.
0: En wat kist in je dingetje nemen? Hoe wordt dat uiten?
2: Ja, nou, eigenlijk wil ik het niet verklappen, zeg ik heel eerlijk.
0: Maar een mini-stukje?
2: Een mini-stukje is dat je mij heel veel zult zien rondlopen met dingen die opgeblazen kunnen worden.
3: Oh, heerlijk.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een heel tragisch gegeven.
2: Ja.
0: Maar denk je hem echt weer op een absurdistische manier mij om weer terug. Het ik weer grappig wordt als ik het zei.
2: Dat hopen we wel, ja.
0: Ja, oh, dat bijzonder. Hé, hey, en Marisa, als dit zei yes, dat dit al zo ontsteert, wat denkst dan als projectleader?
1: Nou, voornamelijk dat ik er zelf gewoon heel veel zin in heb om dat ook te zien. Want we zetten al dat soort projecten uit. Maar ja, ik heb dit soort dingen ook nog helemaal niet gezien. Nee. En ja, ik ben voornamelijk ontzettend trots hoe Brigitte hier ook zit. Om te horen dat je al zo lang meedoet aan de projecten en dat zo mooi vindt. Dus ik ben gewoon voornamelijk heel trots op het Kunst in je Buurt concept. En dan nu zometeen ook het Verwonderparade, ja, het festival.
3: Want die oude ambachtskwallen, daar gebeurt het. Hè? Dat is de DOAS. Dat we de komen heel soort kunstens waar, er gebeurt een heel soort. Maar waar is dan dat festival? Erin of de Boeten? Of?
1: Nou, het is de oude ambachtsschool is een hele grote school. En daar ligt een hartstikke mooie binnentuin. En ook een hele grote binnentuin. En dat is gewoon een prachtige plek om een festival te organiseren. Het is helemaal omsloten. Alles vindt wel buiten plaats. We hebben tenten, foodtrucks, diverse podia daar staan. Maar het is gewoon een hele mooie tuin. Je kan daar hangen in je hangmatje. Je kan daar lekker eten. Je kan er genieten van muziek. En de oude ambachtsschool, dat is een culturele broedplaats in Leeuwarden. Dat is ook best wel heel bijzonder dat er is. Het was vroeger een ambachtsschool waar mensen ambachten leerden. En elektrotechniek deden, houtbewerking, metaalbewerking. En dat het nu zo'n mooie nieuwe bestemming heeft. En het is gewoon een hele fijne plek om een festival te organiseren. Ook wel bijzonder, zo midden in een wijk.
0: En theater, muziek, haast er nog een pareltje. Dat vind ik heel leuk, dat die komen spelen.
1: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld, als je het dan hebt over lokale talenten. Maite, die treedt op het festival. Friestalige popnummers maakt zij. Ze heeft onder andere ook de Kleine Prijs van Friesland gewonnen. 2025, geloof ik. We hebben Zeewolf daar staan met Indie Rock. Dat is ook een gevestigde band die onlangs, volgens mij heeft hij ook op 5 mei, hebben ze ook op 5 mei gestaan.
3: Ja, ja.
1: Zo hebben een hele hoop andere bands ook staan die toch wel hun sporen al verdiend hebben in Leeuwarden, maar ook daarbuiten. Het energieke Broken Brass bijvoorbeeld. Hè, dat vinden mensen ook altijd wel geweldig. En zo hebben we een hele hoop bands geprogrammeerd.
0: En toen neemt dus nog even, ze kreeg ik, dat is nog leuk om even de vorm te hellen. De sfeer van het festival, ja. Dat just in de beelden, dat is een beetje een...
1: Ja, een beetje een vintage circusstijl. Ik weet niet of mensen vroeger Carnivalen hebben gezien.
0: Carnivalen, ja.
1: Fantastisch, ja. Dat mag het wel wat uitstralen. Ja. Nou, het is Verwonderparade. Dus wat we ook hebben gedaan is met bewoners in workshops of in de creatieve bouwdagen. Ik hoorde u zo net vertellen over die stoelen. Hè, de dansende stoelen, geloof ik, de stoelendans. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook met allemaal oude plastic stoelen onder leiding van Marcia van der Ven. Daar hebben bewoners weer aan elkaar vastgesmolten en gelijmd en allemaal dingen bijgemaakt. En er zijn kunstwerken van gemaakt voor op het festival. Er zit ook weer een duurzaam karakter in.
0: Om op te nemen, we kennen de hele lijst nog trouw, maar ik zou zeggen, meeske matten er gewoon even heen.
1: Ja,
0: daar komt zaterdag S9, Verwonderparade. Welke website met ze net aan?
1: www.verwonderparade.nl staat het hele programma op.
4: Dit is de dag voorbij.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat niet anders. Nee.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelre Dome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden 2 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelre Dome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemde de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het 3-daagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? Wildeganzen.nl/nalaten.
9: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Burgemeester Marcouch wilde met Kanye West naar het Holocaust Museum, zodat de rapper, die recent nog t-shirts met hakenkruizen verkocht, een statement kon maken tegen antisemitisme. Maar het museum zegt dat hij niet welkom is, en het was sowieso de vraag of Ye zelf wel wilde. Want er zijn voor hem in de museumwinkel sowieso helemaal geen leuke t-shirts te koop. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. We beginnen straks even in Arnhem, waar verslaggever Lidwien Gevers bij dat concert van Kanye West is. Verder spreek ik met een van de journalisten die heeft onthuld dat er jarenlang giftig zout in de natuur is gedumpt. Een verhaal dat doet denken aan het mestfraudeschandaal. Gerard Jansen is ook hier, de laatste in de reeks genomineerden die ik spreek in aanloop naar de uitreiking van de Brusseprijs volgende week. Hij schreef een boek over de wonderenwereld van de kwantummechanica. In Albanië wordt al een week massaal gedemonstreerd tegen een gigantisch resort dat de dochter en schoonzoon van Donald Trump voor de kust willen bouwen. En aan het einde van het uur gaat u horen waarom er meer aandacht zou moeten komen voor een rol van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens D-Day. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 6 juni.
1: Ja, dat is geluid uit Arnhem, waar dus dat veelbesproken optreden was van Ye. Sommigen hadden de rapper liever niet hier gehad vanwege die antisemitische uitingen.
3: We vinden dat jodenhaat never nooit genormaliseerd mag worden.
1: Maar fans zien het probleem niet zo.
4: Ja, inmiddels is het 2-3 jaar geleden of zo. Hij is excuses aangeboden.
5: Ik koppel zeg maar de uitspraken los van de muzikant.
1: Ook voor burgemeester Marcouch is de rapper welkom.
6: Er was geen enkele reden om dat evenement niet door te laten gaan of de vergunning niet af te geven.
1: Wel heeft hij Ye dus uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum.
6: Die uitnodiging ligt er, ruimhartig. En aan hem is het om die handreiking wel of niet aan te nemen.
1: En het museum heeft laten weten dat ze Ye niet willen ontvangen. Flink schrikken vanochtend voor mensen in Vlaardingen.
7: Twee van die ontploffingen. Verschrikkelijk hard. Maar dat de ramen eruit klapt op een gegeven moment.
1: Het bleek te gaan om een plofkraak.
8: Asociaal was het woordje voor. Jongetjes wel maar eventjes denken dat ze veel geld kunnen verdienen.
1: En dat incident staat niet op zichzelf.
8: Het is niet alleen in Vlaardingen, het is overal.
1: Het aantal plofkraken staat dit jaar al op 20, terwijl het er vorig jaar 4 waren. De politie is bezorgd.
9: Er worden heel veel explosieven gebruikt. Dat is ook een van de redenen dat we nu weer meer hebben. Veel explosieven. Je zal erboven wonen. Het is echt levensgevaarlijk.
1: Het geeft deze winkelier een gevoel van
10: onmacht. Ja. Onmacht. Je komt aan heel je winkels naar de kloten. Gewoon aan de kloten. Alles kapot.
1: In Gelderland is flinke overlast van ganzen.
11: Ze bezet zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
1: En dan poepen ze ook nog eens alles onder.
11: Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik er weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
1: Ook lokale voetbalvelden krijgen de volle laag.
12: Er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om dat te spelen.
13: Ja. Omdat er dan zoveel poep ligt?
12: Ja.
1: Maar nu is er een spectaculaire oplossing bedacht.
12: Een laser op het dak. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
1: Sommige ganzen sissen ook nog eens. Maar daar weet deze vrouw wel raad mee.
8: Dan blaas ik gewoon terug.
1: Tot slot naar Roland Garros, waar een Nederlandse rolstoeltennisser de titel pakte. Ja, en het is al haar 6e titel op het toernooi, maar de groot blijft bescheiden.
14: I don't feel like a legend yet. And I would never call myself that anyway.
1: De overwinning vormde voor haar de afsluiting van een moeilijke periode met onder meer een heupoperatie.
14: It's a little bit like therapy being here and feeling like I am good and I am here to
15: to win matches and I'm here to stay. And that was a very big achievement for myself and I'm really proud of that.
16: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, er waren dus kamervragen, een kort geding en protesten tegen het optreden van Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredome vanavond. NOS-verslaggever Lidwien Gevers is daar. Goedenavond.
17: Goedenavond.
1: Ja, je was dus bij dat concert. Vertel, hoe was het? Heeft Ye zich een beetje gedragen?
17: Ja, behoorlijk. Hij heeft eigenlijk sowieso niet zo heel veel gezegd. Het was een aaneenschakeling van nummers. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch dat het er zeker wel 30 waren. Maar hij sprak eigenlijk tussendoor eigenlijk, ja, zei hij niet zoveel. Hij zocht niet zo heel veel contact met het publiek. Maar ik heb dus ook niks antisemitisch gehoord of iets van nazi-verheerlijking. Hij heeft zich keurig gedragen.
1: En hij heeft ook niks gezegd dan over al die protesten tegen zijn komst?
17: Nee, ook daar zei hij niks over. En ook niet over het voorstel van de burgemeester van Arnhem, Marcouch, om samen een educatief uitstapje te maken naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum of het Auschwitz-monument. Hij zou daar morgen tijd voor hebben. Want maandag heeft hij pas weer een concert hier op zijn verjaardag. Maar hij heeft er niks over gezegd.
1: Nee. En dan hoorden we net ook in het bulletin over demonstranten buiten. Waren dat er veel?
17: Nee, dat was een klein clubje van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die stonden daar met grote borden om de mensen te wijzen op de keerzijde van deze artiest, zoals ze dat zeiden. Op die borden stonden tekst als: bent u ervan op de hoogte dat deze man nazi-symbolen heeft gebruikt, dat hij die verkocht, t-shirts heeft verkocht met nazi-symbolen, dat soort teksten allemaal. En het viel me wel op dat er best veel mensen naar stonden te kijken. Er werden ook wel wat discussies gevoerd en zo. Maar dat bleef allemaal heel rustig.
1: Ja, en is eigenlijk bekend hoe de politie dit allemaal heeft gedaan? Hoe zij een oogje in het zeil hebben gehouden?
17: Ja, over veiligheidsmaatregelen zeggen ze natuurlijk nooit zoveel. Het viel me wel op dat toen die demonstranten kwamen, dat er wel behoorlijk veel politie op de been was. En ik heb vanmiddag Marcouch nog gesproken en gevraagd van: wat doen jullie nou als er toch iets gebeurt op dat podium wat niet door de beugel kan? En hij zei: ja, de kans dat we dan meteen ingrijpen, die is niet zo heel erg groot. Het is dan aan de driehoek, dus de officier van justitie, de burgemeester en de politiecommissaris, om te besluiten of en wanneer we ingrijpen. En als er dan strafbare uitingen worden gedaan, dan is het aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen om tot vervolging over te gaan. Maar dat kan ook na het concert. Dat was een beetje het scenario waarin ze dachten.
1: Ja. Oké, dankjewel Lidwien. En dan hopelijk maandag ook zo'n concert waar die niet uit de bocht vliegt. Dankjewel voor je verhaal. Goed, we gaan naar die Groningse fabriek die glycerine maakt. Die heeft jarenlang giftig zout dat bij dat proces vrijkomt illegaal laten dumpen. Dat gebeurde rondom de Belgische grens. En journalistiek platform Follow the Money en regionaal dagblad BN De Stem die onthulde dat vandaag. Henk Strikkers, journalist bij BN De Stem, goedenavond.
18: Goedenavond.
1: Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
18: Dat gebeurde eigenlijk via een spreekwoordelijke bruine envelop die wij kregen. We hebben hier een aantal keer geschreven over drugsafval dat is gevonden op akkers. Mm-hmm. En na een aantal van dat soort publicaties kregen we bij wijze van spreken dan een bruine envelop met daarbij heel veel documenten. Een aantal documenten ging over dat drugsafval dat op die akkers werd gevonden. Maar daar zat eigenlijk nog veel meer informatie bij. En zo kwamen we deze dumpingen op het spoor.
1: Oké. Nou, dat is misschien wel goed om uit te leggen hoe dat werkt. Want er is dus een fabriek die glycerine maakt. En daar komt zout bij vrij. Maar ja, het bedrijf heet trouwens DGR. Dat is al jaren zo. Maar een lange tijd konden ze dat zout eigenlijk makkelijk kwijt. Omdat het onder andere als strooizout werd gebruikt. Mm-hmm. Maar door strengere regels en zachtere winters ook werd dat lastiger. Hoe zijn ze vervolgens dat zout gaan afvoeren?
18: Nou, uit het artikel dat wij samen met Follow the Money hebben geschreven, blijkt dat dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen hier in de regio, de Brabantse Belgische grensstreek, is beland. Bij een aantal figuren die in ieder geval in het verleden verdacht zijn geweest van strafbare feiten. En daar ontstonden ineens grote hopen zout op hun terreinen.
1: Maar zij verkochten dat dan aan die figuren?
18: Zij verkochten dat via een tussenpersoon weer aan deze figuren, ja.
1: En nou, grote ladingen kwamen op die manier dus terecht op Nederlands-Belgische grens. En twee van die verdachten, die heetten Peet W. en Geert H. Wat kun je meer over hun vertellen? Wie zijn dat?
18: Peet W., dat is iemand die lang mestintermediair is geweest. Dus dat is iemand die mest opkoopt bij mensen die te veel mest hebben, boeren in het over het algemeen, en dat weer plaatst bij boeren die nog mest mogen uitrijden. En hij is in het verleden ook al een aantal keren op de vingers getikt. Hij is in december. Heeft hij een hele hoge taakstraf gekregen vanwege gedoe met mesttransporten, fraude met mesttransporten. Dat kan gaan over administratiefraude, maar dat kan ook zijn wagens wel administreren, maar niet laten rijden. Mm-hmm. En Geert H., dat is een hele grote loonwerker hier, die eigenlijk op een steenworp afstand van de Nederlandse grens woont, vlak over de grens dus in België.
1: Ja, en die Peet W., die werd dus al eerder vervolgd en ook verdacht van mestfraude en ook het uitrijden van drugsafval op akkers. En
18: daar is hij niet voor veroordeeld overigens.
1: Nee, maar wel van verdacht. Mm-hmm. Maar hij heeft... Zo lijkt uit dat artikel, een bepaalde werkwijze. Hoe doet hij dat?
18: Er zijn verschillende manieren waarop het gebeurt zou zijn. Zo wordt het vermengd met mest en zou het zo over akkers zijn uitgereden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij opsporingsdiensten vermoeden dat het gewoon dat het onder de grond is begraven op een akker. Dus dan wordt er gewoon een laag afgegraven, daar wordt zout gedumpt. En daar overheen zou dan weer een dun laagje bodem zijn aangebracht. En er is ook nog twee gevallen waarvan de verdenking is dat het in een mestkelder is gedumpt van een stal die gesloopt zou worden. Uh-huh. Die worden dan daarna met beton overgegoten en dan blijft het daar eigenlijk voor altijd in zitten.
1: Ja, en dat dat allemaal zo in dat Nederlands-Belgische grensgebied gebeurt of gebeurde, heeft dat een reden? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor de autoriteiten om dit op het spoor te komen?
18: Ja, er zijn maar een paar mensen die daar echt iets over kunnen vertellen natuurlijk. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Maar wat misschien ook wel meespeelt, dat het ook wel een gebied is waar in het verleden veel gesmokkeld is. En waar er een cultuur is van niet meteen de politie bellen. Als je ziet dat je buurman wel heel vaak met zijn wagens rondrijdt in de nacht bijvoorbeeld. Mm,
1: ja, maar en de inspectie, is die ooit betrokken geweest of...
18: Nou, in Vlaanderen zijn ze dus relatief snel aangeslagen op die zouthopen die ineens verschenen bij landbouwers. En daar zijn ook best wel veel verzoeken gedaan naar Nederlandse inspectiediensten of omgevingsdiensten. En regionaal is dat wel opgepakt, maar op de een of andere reden is dat heeft het heel lang geduurd voordat de landelijke inspectie, de inspectie leefomgeving en transport en het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie daar echt op zijn aangeslagen. En we hebben ook een Vlaamse inspecteur gesproken en die zei, als het over drugs gaat, dan springen ze in Nederland meteen in het gelid. Maar als het over het milieu gaat, dan zijn ze niet vooruit te branden.
1: Ja. En dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van wat wist het bedrijf, dat DGR hier nou allemaal van? Want zij hebben dat in principe gewoon, dat zout afgeleverd aan een tussenpersoon.
18: Ja, uit documenten die wij in ons bezit hebben, zeggen zij dat, of daar blijkt uit dat zij dat aanbieden als een soort bodemverbeteraar. Nou, ik heb een hoogleraar bodemecologie gesproken die zegt, je moet zout vooral niet in de bodem stoppen, want ongeveer alles gaat dood. Uh-huh. En als het niet lukte om dat via hun tussenpersonen te vervoeren, dan moesten zij dat ook gewoon naar een soort afvalverwerker brengen. Alleen dat was veel duurder dan het aan deze tussenpersonen te verkopen. Dus er ontstaat wel een soort beeld van, dit is gewoon een hele goedkope manier om van afval af te komen.
1: Ja.
18: En dan zoeken ze daar maar uit wat ze ermee doen.
1: Maar zij wisten dus dat het in theorie uitgereden kon worden over het land?
18: Zij hebben het verkocht, uit documenten blijkt dat zij het hebben verkocht met het idee dat het als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dus ja, dan is het logisch dat het ooit in de bodem komt.
1: Nou, is natuurlijk vervuiling door bijvoorbeeld PFAS of drugsafval, dat zijn bekende delicten. Maar dit afvalzout dumpen, ja, dat is toch volgens mij wel nieuw. Hoe komt dat?
18: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel partijen zijn die zout hebben als afval. Wij hebben ook gezocht naar eerdere voorvallen, maar wij konden het ook niet zo makkelijk vinden. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
1: En dat zout is dus heel slecht voor de bodem. Heb je een idee van hoe groot de milieuschade is van al dit gedumpte zout?
18: Nou, dat is toch heel moeilijk aan te tonen. Ook omdat er is ongeveer 5, 6 miljoen kilo zout hier naartoe gebracht. En een deel is inmiddels ook weer terug verplaatst. Want de ILT is nu wel aan het ingrijpen. En die zegt samen met België bijvoorbeeld van dat zout moeten jullie terug naar Groningen vervoeren. Maar een groot deel is ook gewoon kwijt. Dus er zijn een paar mensen waarschijnlijk die weten waar het is. Maar heel veel mensen ook niet.
1: Nee. Oké. Nou, dankjewel voor je uitleg en succes nog met eventueel vervolgen op dit journalistieke speurwerk. Henk Strikkers van BN De Stem. Dankjewel.

0: Dat was Joya Moy met Lookalike.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Gerard Jansen is genomineerd met zijn boek De Race om het Majorana-deeltje. Een boek waarin hij de Nederlandse kwantumfysicus Leo Kouwenhoven ruim 10 jaar volgt in zijn zoektocht naar dat mysterieuze Majorana-deeltje. Een deeltje dat een belangrijke bouwsteen is voor een toekomstige kwantumcomputer. Maar dan moet hij dus wel eerst gevonden worden. Goedenavond, Gerard Jansen. En gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dankjewel.
0: Leo Kouwenhoven die kwam in 2012... wereldwijd in het nieuws, omdat hij zei dat hij dat Majorana-deeltje waarschijnlijk had gevonden. Mm-hmm. We kunnen eventjes naar dat moment luisteren.
3: Opwinding in de wereld van de wetenschap, in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
4: Het deeltje van Majorana. Het deeltje is ontdekt met een oud koelapparaat waar een piepklein doosje met geleiders in werd gestopt bij een temperatuur van min 273 graden Celsius.
5: Iedereen kan het zeggen. Gamma kruisje is gamma. En eigenlijk, hier staat het. Dit is alles.
0: Ja, het was grote opwinding wereldwijd.
2: Ja, ja.
0: Ook bij jou?
2: Ja, maar dat was mij een beetje anders. Want ik was kort daarvoor ineens op die Ettore Majorana gestuit. Dat is een Italiaanse natuurkundige. En die is van de een op de andere dag in 1938 verdwenen. En ik dacht, wow, dat is een fascinerend verhaal. En dan ging ik daar wat meer naar kijken. Er waren allemaal samenzweringstheorieën dat hij door de nazi's was gekidnapt. Of dat hij gevlucht was. En het was namelijk een hele briljante natuurkundige. Mensen die hem kenden, die hadden nog nooit zoiets gezien. En net toen mensen door begonnen te krijgen dat je een atoombom kon bouwen, was hij van de een op de andere dag verdwenen.
0: Ja.
2: En een van de laatste artikelen die hij schreef, voorspelde hij een deeltje, een Majorana-deeltje. Een heel raar deeltje, zonder massa, zonder... En het spiegelbeeld van zichzelf, zeg maar, echt een heel bijzonder spookachtig deeltje. En dat is nooit gevonden.
0: Dus hij voorspelde in een artikel dat dat deeltje ergens moet zijn.
2: Ja, en toen dacht ik, hey, dit is een fascinerend verhaal. Dus toen stelde ik voor hem daar artikel over te schrijven voor de Vrij Nederland, of ik geloof Vrij Nederland. Toen zei maar waarom nu? Wat is er met die man? Het is wel een leuk verhaal, maar weet je, niet urgent. Hè? Ja. Dus dat zeggen in de NPO-wereld, zeg maar. en toen ineens kwam Leo met deze ontdekking.
0: Dat hij hem dus waarschijnlijk gevonden had.
2: Ja, dan kan ik dat verhaal van die Majorana op gaan schrijven.
0: Dat is dus het moment geweest dat jij besloot om hem te gaan volgen. Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja. Ja, het voert wel echt te ver om uit te leggen hoe dat Majorana-deeltje nou werkt. Maar het feit is dat zowel wetenschappers als de techwereld, als ook beleidsmakers en zelfs inlichtingendiensten zich bovenmatig voor dit Majorana-deeltje interesseren. En dat komt onder andere omdat het een belangrijke bouwsteen zou zijn voor een toekomstige kwantumcomputer.
2: Zou kunnen zijn.
0: Ja. En die zou de oplossing voor al onze problemen zo ongeveer kunnen zijn, begrijp ik, hè?
2: Ja, goed. Ja, het is wel een enorm een raar apparaat als je dat zou kunnen bouwen.
0: Maar wat zou de meerwaarde van zo'n computer zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld als je nieuwe stoffen zou willen ontwerpen om bijvoorbeeld voor batterijen of zonnepanelen die licht in elektriciteit kunnen omzetten. Als je nu een nieuwe stof maakt in het laboratorium en je wil weten wanneer het gaat smelten, of dan moet je het warm gaan maken en kijken wanneer het smelt. Dat is chemie. Dus dat kan je allemaal nog niet berekenen. Een quantumcomputer die rekent eigenlijk net zoals dat stoffen eigenlijk ook rekenen, zeg maar. Die kan stoffen emuleren of simuleren. En dan zou je bij wijze spreken stoffen kunnen gaan ontwerpen. Van hey, een stof die misschien supergeleidende eigenschappen heeft, of een stof die speciale magnetische eigenschappen heeft. En dat zou natuurlijk een enorme... eigenlijk heb je een quantumcomputer nodig om een quantumcomputer te kunnen bouwen. Want je hebt ook stoffen nodig om die bouwstenen van...
0: Maar de grote droom of de belofte was dan, als zo'n quantumcomputer bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem oplossen.
2: Ja, goed.
0: Dan
2: kan je kanker bestrijden en dat soort dingen. Zo wordt het natuurlijk wel een beetje verkocht. Maar in zekere zin is dat ook wel waar. Want het is waar, maar er zit een grond van waarheid in die zin. Je kan inderdaad medicijnen gaan ontwerpen en je hoeft ze niet meer te testen op dieren of op mensen. Maar je kan ze gewoon en eiwitten en dat soort dingen.
0: Dat verklaart de grote interesse in dat Majorana-deeltje, dat dus nodig is voor zo'n computer.
2: Ja.
0: Nadat Kouwenhoven had gezegd dat hij het waarschijnlijk had gevonden, volgt er een soort zegentocht bijna met prijzen en fondsen en hele grote investeringen, onder andere door Microsoft en ook veel publieke subsidies. Maar ja, hij moest het wel nog waarmaken, dat eigenlijk het definitieve bewijs leveren dat hij het inderdaad gevonden had. Dus er lag een enorme druk op hem. Hoe is hij daarmee omgegaan?
2: Nou goed, hij dacht dus dat hij het had. En toen ineens, zeg maar, door voortschrijdend inzicht bleek dat helemaal niet zo. Dat er ook andere verklaringen konden zijn. Nou, dan dacht hij wel, oké, maar dan ga ik het net zo lang. Had we wel echt het idee van, oké, maar dit is het wel. En dan ging, nou, dan moeten we dus betere materialen. Maar goed, dat duurde maar. In de tussentijd, het was wel een soort van sexy onderwerp. Dus het geld binnenslepen, dat ging van een leien dakje. Mm-hmm. Dus het werd steeds groter en groter en groter. Dus dan krijg je een beetje een gevaarlijke cocktail van. Dat je denkt van ja, nou moet het ook echt gaan lukken.
0: Ja, het mag niet meer mislukken op een gegeven
2: moment. Precies, ja. Dat ging gewoon. En het zag er ook wel steeds naar uit hoor. Van ja, als we nog maar iets betere materialen kunnen. Als we iets beter kunnen, die chips kunnen bouwen. Als we iets grotere machines hebben. Als we het nog zuiverder kunnen krijgen. Dan gaat dat gewoon lukken. Maar dat lukte maar niet.
0: Nee.
2: En
0: gaandeweg ontstond er ook steeds meer skepsis van buitenaf.
2: Ja, ja.
0: Er werden dus geen resultaten in dat lab geboekt bij hem. En tot overmaat van ramp werden er ook nog fouten geconstateerd in een artikel dat een medewerker van Kouwenhoven had geschreven.
2: Ja.
0: En het opmerkelijke was toen eigenlijk dat hij die medewerker bleef steunen, terwijl zijn eigen geloofwaardigheid inmiddels ook op het spel stond.
2: Ja.
0: Waarom deed hij dat?
2: Ja, ik denk gewoon ook. Nou ja, goed, ik heb ook die sms'jes wel gezien. Het leek wel op de jongen, die was gewoon in zware psychische nood, zal ik maar zeggen. Hij vond het gewoon. Hij was wel kwaad op die jongen. Maar het is een jongen van in het eind 20. Hij vond dat hij wel een tweede kans verdiende. Ik heb het er met hem heel vaak over gehad. En hij weet eigenlijk ook niet zo goed wat zijn motivatie was. Maar hij was wel heel erg gesteld ook op hem. Hij was een hele goede, hele goede slimme natuurkundige. Die ook heel aardig was voor de studenten. Ik heb ook alle correspondentie en zo gelezen. Ik geloof dat inderdaad, het zag er in ieder geval zo uit dat het geen kwade opzet was. Nee. Dat is natuurlijk al toch moeilijk om dat uiteindelijk.
0: Maar de emoties liepen wel heel hoog op, hè?
2: Dus de postdocs en de IO's die aan hem vooraf gingen, die hebben ook heel erg hun best gedaan. En die werd op een gegeven moment min of meer afgeserveerd. Kwam er ineens zo'n Chinese postdoc en die had ineens wel resultaten. Jongens die werden wel heel boos.
0: Ja. Ja,
2: en bozer eigenlijk dan ik eigenlijk ooit gezien heb, zeg maar. Ja.
0: En jij mocht dus overal de hele tijd bij zijn. En ook je hebt ook al die inzage gekregen in al die dit soort sms-verkeer onder andere. Maar waar mocht je allemaal zijn? Want het is ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus in het begin hadden wij, ik heb ook natuurkunde gestudeerd. En Leo had echt het idee van oké, dit gaan we in 3 jaar doen. En ik zei, oh, dan gaan we volgen. En we gingen een documentaire maken. Hij gaf eigenlijk. Ik zat ook in de agenda en dat soort dingen. Ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. En de groepsmailtjes kreeg ik mee. Dus hij gaf me gewoon helemaal de sleutels van het lab bijna, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ook het idee van dit wordt heel bijzonder. En het is leuk om dat van dichtbij te volgen. Ik had ook het idee van ik ga een natuurkundige volgen die een Nobelprijs gaat winnen. Dat is bijzonder, zeg maar.
0: Ja, je werd eigenlijk ook een beetje meegesleept in dat verhaal.
2: Zeker, zeker, ja. En ik zag ook heel erg duidelijk van ook die wereld die hij binnenkwam. Weet je. Dus je hebt in Amerika die wereld van Microsoft en ook een beetje de inlichtingendiensten, maar ook de wiskundigen en natuurkundigen. Ja, daar kom je mensen tegen ineens. Die bestaan in Nederland helemaal niet.
0: Ja.
2: Dan word je er. En
0: dat was ook gewoon een spannend avontuur.
2: Dat is heel spannend avontuur.
0: Ja.
2: Dat wilde ik wel meebeleven. Ja. Zeg maar.
0: Tegelijkertijd is dat ook waar het misschien ingewikkeld werd. Want jij ontwikkeld, omdat het ook zoveel jaren duurde natuurlijk, ook echt een vertrouwensband met Kouwenhoven.
2: Ja, ja.
0: En ook de rest van het team trouwens.
2: Ja.
0: En ondertussen zag je dus dat zijn integriteit onder druk kwam te staan. Door die fouten in dat artikel. Was het niet lastig om nog kritisch of objectief over hem te schrijven?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het is wel op een gegeven moment dat toen, weet je, toen dat dit naar buiten kwam. Ja, maar toen schrok ik natuurlijk ook een hoedje. Maar ik had ook al vrij snel in de gaten dat het verhaal zoals het van buiten werd belicht, zeg maar, dat dat ook niet het hele juiste verhaal was. En het is natuurlijk, ja, weet je, iemand, hij was natuurlijk wel iemand, ja, die je graag zag vallen, bij wijze van spreken. Natuurlijk heel. Weet je, hij had heel veel geld, haalde hij binnen. En dan ging hij ook weer in het natuurkundegebouw of zo. Weet je, want dan nam hij gewoon een hele vleugel over. Dan moesten al die mensen daar weg.
0: Ja.
2: En dan ging hij daar een heel groot lab bouwen. Dus er was wel veel haat en nijd. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen.
0: Veel concurrentie in die wereld,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Het is ook niet, hij is ook niet altijd even sympathiek en niet even collegiaal. Het is wel. Maar waar hij nu van beticht werd, dat was ook niet het verhaal, zeg maar. Dus dat was de keerzijde. Ja. Dus omdat ik zo meeliep, kon ik ook zien van, ja, maar hier gebeurt iets wat niet helemaal klopt.
0: Uiteindelijk goed, is die vrijgepleit, hè, in integriteitsonderzoeken. De conclusie was dat er wel sprake was van fouten, maar dat er geen sprake was van opzettelijke fraude. Maar een tunnelvisie eigenlijk, werd er gezegd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: En jij schrijft ergens dat dit hele boek wat je hierover geschreven hebt eigenlijk over tunnelvisie gaat, ook bij jouzelf.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou goed, kijk, dus als je ik heb dit geprobeerd in een verhaal te stoppen. Dus dan heb je een interessant karakter die iets voor elkaar probeert te krijgen en er komen allemaal obstakels. Maar goed, heel veel dingen die niet in dat verhaal passen, die zet je er dan niet in. Dus dat zou je een soort van tunnelvisie kunnen noemen. En mensen willen graag dit verhalen. Daarom kon hij natuurlijk, het is een mooi verhaal, een nieuw deeltje. Daardoor kon hij ook dat geld binnenslepen. Nou, bij Leo is het natuurlijk heel duidelijk, die tunnelvisie. Van, ja, als je dan iets ziet, van een glimp ervan, dan denk je, ja, dit moet het zijn. Weet je wel, gelukkig. Misschien dat we volgende week nog meer vinden.
0: Ja.
2: Maar andersom zag je het ook bij mensen die dachten, ja, er wordt gerommeld in dat lab en alles wordt onder het tapijt geveegd. Dan ga je dat ook alle dingen die daar op wijzen, die bewaar je. En dingen die er niet op wijzen, die negeer je. Dus dat is natuurlijk, dus in die zin gaat het op heel veel fronten.
0: Nou is de hamvraag natuurlijk wel, bestaan ze nou of niet, die Majorana deeltjes?
2: Je gaat op een gegeven moment ook een beetje, hoe noem je dat? Dus nu hebben ze het dan over quasi-Majorana deeltjes en poor mens Majorana deeltjes. Maar
0: het definitieve bewijs,
2: ze moeten,
0: is er nog niet.
2: Ze moeten bestaan op een gegeven moment. Je moet alleen de juiste materialen, die zijn niet zuiver genoeg en dit en dat. Maar het is wel zo op dit moment, gebeurt er weer van alles rond dat.
0: Maar Kouwenhoven die is nog aan het zoeken.
2: Kouwenhoven die heeft ook nog 4 van die koelkasten. En die heeft nou een heel goed team. En daar gebeuren hele spannende dingen weer, gek genoeg.
0: Ja, het blijft spannend, maar het is er nog niet. Dat is het gewoon toch op dit moment wel de conclusie.
2: Het is niet, laat het zo zeggen, het lijkt er wel te zijn, maar niet op zo'n manier dat je er echt een quantum computer van kan bouwen.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel Gerard Jansen voor dit gesprek. En je bent dus genomineerd voor die Brusseprijs met de race om het Majorana deeltje. Volgende week gaan we horen of jij die prijs ook daadwerkelijk gaat winnen. Want dan is de uitreiking tijdens de uitzending van Het Oog live in de Rode Hoed. En luisteraars die daar nog bij willen zijn, die kunnen via de site van de Rode Hoed gratis een kaartje reserveren. En dan moet ik ook nog even zeggen dat de Brusseprijs een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is. Dankjewel.

0: effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike barefoot all the way up to the top. And we were just captivated.
1: Ja, volgens Ivanka ontdekten ze het eiland toen ze ging zwemmen, om het vervolgens dus te kopen en er een gigantisch resort te gaan bouwen. Hier in de studio is Richard van den Brink, getrouwd met een Albanese en uitgever van boeken over Albanië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Om te beginnen met vanavond, het nieuws van deze avond. Er waren voor de zevende dag op rij protesten in de hoofdstad. Hoe verloopt dat?
2: Ongelooflijk opzienbarend. Omdat dit had niemand verwacht. En vanavond was er een weer grotere opkomst dan voorheen. En je ziet gewoon een enorm enthousiasme. Mensen zijn enorm kwaad. Er zijn dus enorm uitgesproken anti-Rama, ook anti-Berisha, de zogenaamde.
1: Rama is de premier.
2: Ja, Rama is de premier en Berisha is de zogenaamde oppositieleider, maar ze worden over één kam geschoren. Al die, wat ze dan noemen, protestanten, dus demonstranten, die zijn helemaal tegen politieke partijen en de politieke kliek. Ze willen er echt niets meer mee te maken hebben.
1: Zullen we eerst eens beginnen bij dat gebied en dat eilandje? Wat kunt u eens beschrijven wat dat voor een natuurgebied is? En waar Ivanka dan tijdens die vakantie van haar zo voor gevallen is?
2: Ja, het werd in het begin even iets verkeerd. De flamenco's zitten niet op dat eiland. Waar het om gaat, het is dat er voor de kust van Albanië ligt het eiland Sazan. En dat was altijd een militair eiland. Dus er kon niemand komen, dat was echt een militair gebied. Ik ken wel iemand die daar geboren is, maar haar vader was militair, dus dat kon. Daar kon niemand komen en dat was inderdaad geïsoleerd. En tot voor kort konden Albanese daar ook helemaal niet komen. Nou, daar kwam Yvonne Trump langs. Die zat op een Loftfield zeilboot en die ging zwemmen. En die dacht van, fraai, dat is privé en dat is voor mij.
1: Ja.
2: En toen ging ze naar boven, ze hikte naar boven. En toen zag ze aan de overkant een prachtige lagune liggen met allemaal flamingo's. Met een mooi zandstrandje. En dacht ze, dat wil ik ook hebben. Dus die 5 kilometer zandstrand, die zijn hier zo ook in de deal.
1: Dat eilandje is dus oud-militair gebied. Ja. Dus daar ligt misschien ook allerlei eng spul.
2: Nee, dat valt wel mee. Want het
1: niet
2: was,
1: dat ze geluk heeft gehad dat ze niet op een mijn is gestapt.
2: Nee. Het is een vrij onschuldig eilandje. Dus
1: okay.
2: Je kunt daar, gerust hiken en zo. Dus,
1: maar zij dacht, oké, ik wil dit hebben en ik wil daar gaan bouwen. En wat zijn dan die plannen? Wat wil ze daar gaan doen?
2: Ja, zij met haar man Kushner zijn voortdurend van plan om overal met investeringsgeld van de Qataren om luxe resorts te gaan bouwen. Dus het heeft niets te maken met waar jij en ik ook op vakantie kunnen. Want daarvoor moet je echt je portemonnee wel trekken. Dat zijn dus echt highbrow vakantieoorden waar de jetset elkaar ontmoet.
1: Mm.
2: Nou, dat moet dus daar gebouwd gaan worden. En ook dat hele flamingo gebied, dat moet ook helemaal op de schop. En dan komen allemaal van die resort-achtige dingen. Die echt voor de happy few. Niet voor gewone toeristen.
1: En nou ja, de Albaniërs zijn dus heel erg boos. Aan de ene kant vanwege dat gewoon beschermde mooie natuur is. Maar aan de andere kant, zoals je net zei, op de regering. Dus het raakt meer dan alleen de natuur. Hè?
2: Ja, je kunt wat er dus nu gebeurt in Albanië niet begrijpen. Als alleen maar een verzet tegen een vernieling van de natuur. Dat was de trigger. Het feit is, stel dat Trump en Kushner bij de Waddeneilanden voorbij komen, zeggen van nou, dat vinden we wel aardig en zo. Dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. Dan kom je wel in opstand. Maar het feit dat die woede zo groot is, heeft puur en alleen te maken met dat er een corrupte despoot aan de macht is, Edi Rama, die door de EU wordt omarmd en die door de westerse pers wordt omarmd als een soort moderne politicus. Maar hij is erger dan Erdogan, hij is erger dan Orbán. Hij is en dat verklaart ook waarom wij nu opeens zo verbaasd zijn over waar komt die woede van die mensen vandaan. Die zijn 13 jaar lang zijn ze door die man gepiepeld.
1: Ja, en wat is zijn connectie met Trump?

0: hij wil Ivanka en Kush naar binnen halen. Omdat hij begrepen heeft dat dit soort loesje deals hem vooruit helpen. Het is een door en door corrupt iemand die alleen maar eigenlijk denkt nu in loesje investeringen. En het is ook een misverstand om te zeggen dat Albanese tegen investeringen zouden zijn. Die zeggen, nee, prima, investeer maar in ons land. En als het op een normale manier gebeurt en dat iedereen profijt van heeft, maar niet dit soort achterdeuren. Nee.
1: Dingen. Maar over die corruptie, er is, dat moet wel natuurlijk allemaal nog vastgesteld worden in dit geval. Er is een onderzoek aangekondigd door de anticorruptieautoriteit. En waar richt dat zich dan bij?
0: Ja, dat is dus die anticorruptieautoriteit is SPAC. Dat is een speciale instelling van de procureur om dit soort gevallen te onderzoeken. Nou, SPAC die heeft al in de afgelopen jaren een legio aan gevallen aan de hand gehad, waarbij allerlei politici rondom Rama, rondom de minister-president, in staat van beschuldiging zijn. Onlangs nog, in december, zijn vicepremier. En die SPAC die moet nu ook onderzoeken hoe het in godsnaam kan dat plotseling Kushner al het land in zijn bezit heeft.
1: Ja, en ook dat het was tot voor kort beschermd natuurgebied, maar dat is van een lijst afgehaald, een beschermde lijst.
0: Ja, wat Rama gedaan heeft is, voor zover er enige bescherming was van milieu, langzamerhand dat oprekken, versoepelen, waardoor dus al dat land in handen kwam van zwendelaars die dus Kushner en zijn investeringsmaatschappij konden overhandigen.
1: Ja. Nou, symbool van de demonstraties is die flamingo geworden. Ja. Flamingo. Sommigen noemen het zelfs wel de flamingo-revolutie inmiddels al. Wat er nu gebeurt met al die protesten. Wat betekent dit voor premier Rama? Zit hij nog wel stevig in het zadel of moet hij inmiddels ook gaan vrezen voor zijn positie?
0: Ja, dat zeker. Alleen hij gedraagt zich uitermate arrogant. Hij beschuldigt ook degenen die protesteren op allerlei mogelijke manieren. Dat zouden door Iraniërs zijn beïnvloed. En hij weet van gekkigheid niet meer wat hij moet presteren. En hij wordt nu enorm in het nauw gedreven. Maar ja, hij heeft een meerderheid in het parlement. En tot nu toe is het zo dat zijn partij, de Socialistische Partij, PS, die geeft geen krimp. Er zijn nauwelijks of geen mensen die hem afvallen. Er heerst een hele angstcultuur in die partij. En iedereen is van hem afhankelijk. We kennen dat van Orbán in Hongarije. We kennen dat van Erdogan in Turkije. En daarmee moet je Albanië vergelijken.
1: Okay, ja. Nou zag ik in een video dat er al bulldozers op dat strand reden. Is de bouw al begonnen?
0: Nou, Rama zegt, er is nog helemaal geen project, maar dat is onzin. Dus het hele natuurgebied, dus dat Sazan, dat eilandje, dat is buiten schot, dat zien we niks van. Maar die prachtige zandstranden met die flamingo's, ja, daar rijden de bulldozers en de andere.
1: Maar is er wel nog kans dat die plannen worden afgeblazen?
0: Ja, de hoop is nu dat, net zoals in Belgrado, de plannen van Kushner zijn afgeblazen, omdat Kushner zich heeft teruggetrokken. Die wilde daar investeren in een Trump Tower. En door de grote massale verzet daar in Belgrado heeft hij zich daar teruggetrokken. En de hoop is nu dat hij ook zegt van, ja, laat me zitten, ik heb hier geen zin in.
1: Ja, dus dat belooft wel dat maar de demonstranten de straat op zullen blijven gaan.
0: Ja, maar het gaat erom dat die demonstranten inmiddels al 2-3 stations verder zijn. Die willen Rama weg. Die hebben helemaal die hele de flamenco toestand was een aanleiding, maar dat gaat veel verder.
1: Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting, Albanië-kenner Richard van der Brink. Morgen wordt bij het D-Day Museum in Normandië een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse ondersteuning bij D-Day, toen de geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan land gingen. Want wat veel mensen niet weten is dat daar veel Nederlandse koopvaardijschepen bij betrokken waren. Hubert Nijg is voorzitter Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 en heeft zich jarenlang ingezet voor deze erkenning. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En u bent al in Normandië. Met wie bent u daar allemaal?
2: Wij zijn daar met een bus vol, met nabestaanden en onze bestuursleden uiteraard, wat familieleden en belangstellenden.
1: Ja, nou dat verhaal van die Nederlandse schepen, dat is niet breed bekend. En het gaat niet alleen om een paar marineschepen, maar ook dus gewone koopvaardijschepen. Wat was hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, dat gaat inderdaad om twee marineschepen en enkele tientallen koopvaardijschepen. Verschillende soorten koopvaardijschepen, dus met name ook veel sleepboten, wat coasters. Wat veerboten die ingezet zijn als troepentransportschip. Dus die vervoerden soldaten, maar ook wapens met de vrachtschepen. Wat kleine tankertjes die geschikt waren voor het ondiepe water. Tankers die eigenlijk gebouwd waren voor het meer van Maracaibo, maar daardoor dus heel geschikt waren voor die ondiepe Normandische kust. Die de olie, dus de noodzakelijke olie, vervoerden. En sleepboten die met name ingezet zijn voor de transporten van die enorme caissons voor de kunstmatige havens bij Arromanche, waar we morgen de plaquette onthullen.
1: Ja, en hoe was dat allemaal georganiseerd? Hoe werd dat geregeld, dat die Nederlandse schepen zo werden ingezet voor de geallieerden?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, naar het begin van de oorlog. Als Duitsland Polen binnenvalt, dan verklaren Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. En Nederland blijft dan nog neutraal, maar verliest wel al een aantal koopvaardijschepen in die Schemeroorlog, dus voor mei 1940. Als dan Duitsland Nederland later binnenvalt, zijn veel Nederlandse schepen buitengaats, noemen we dat, maar zeg maar op zee. En die worden dus geen onderdeel van die Duitse bezetting. En zo is dat eigenlijk de bedrijfstak die de bezetting als het ware ontloopt en daardoor ingezet kan worden, toegevoegd kan worden feitelijk aan de geallieerde oorlogsloot. Dus zij hebben vanaf de Duitse inval meteen een hele belangrijke rol gekregen.
1: En dat ging dan vanuit het buitenland of zo?
2: Okay. Ja. Dus bij de Duitse inval waren zij op zee. Toen kregen zij te horen dat ze een geallieerde of neutrale haven moesten aandoen en daar moesten wachten op orders. En kort daarna is de vaarplicht afgekondigd. Dat hield in elke Nederlandse zeeman tussen 16 en 60 jaar moest blijven varen. Mocht niet meer naar huis, kon ook niet meer naar huis, want Nederland was bezet. En vanaf dat moment werden ze eigenlijk ingevoerd bij de geallieerde oorlogsloot.
1: Dus alle Nederlandse zeelieden tussen de 16 en 60 jaar, dat moeten er heel veel geweest zijn.
2: Dat klopt. Dat zijn in totaal praten we over mensen die ingezet zijn op de ruim 1200 schepen die toen toegevoegd werden aan die geallieerde oorlogsloot. Hebben we het over 32.000 mensen. Daarvan zijn ongeveer 20.000 mensen ook Nederlanders.
1: Ja. En we weten allemaal hoe heftig dat er aan toe ging rondom D-Day, om het maar even heel modern te zeggen. Maar zijn er ook Nederlandse zeelieden omgekomen bij die acties?
2: Ja, daar is een verhaal wat ik hier al deze dagen al een aantal keer verteld heb. Is een verhaal van de Scheveningse zeeman Cornelis van der Toorn. Die voer op een coaster, de Actinia. En die was al in 1939 van huis gegaan. Dat was de laatste keer dat zijn moeder hem gezien had. En ook hij wordt met zijn schip, de Actinia, ingezet bij D-Day. En kort na D-Day ligt hij voor Omaha Beach met 65 Amerikaanse soldaten. Wat wapens en munitie als lading te wachten tot hij kan lossen als er een Duits vliegtuig overkomt die een enorme bom laat vallen. Die valt naast het schip met wat ze noemen een near miss. Maar in het ondiepe water zorgt de ontploffing voor zoveel schade dat rondvliegende brokstukken drie Amerikaanse soldaten doden en de Nederlandse zeeman Cornelis van der Toorn. Die komt daarbij om het leven. En die had twee dagen later 22 geworden.
1: Zo, ja. En u heeft dus jarenlang gestreden eigenlijk voor de erkenning voor deze bijdrage.
2: Zeker.
1: Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Dat hij er nu pas komt in de vorm van die pakketten?
2: Ja, dat is wel lastig te zeggen, want het zit gewoon niet zo goed in het nationaal geheugen dat de koopvaardij zo'n enorme bijdrage heeft geleverd. Wij hebben ook op initiatief van onze stichting is ook recent, op 2 maart 2026, de viering van 80 jaar einde vaarplicht gevierd. Die zeelieden moesten dus doorvaren tot 2 maart 1946. Weten ook heel veel mensen niet, maar toen pas konden zij naar huis. Ja, en ja, hoe moet je dat zeggen? De Nederland ligt de wonden van de oorlog. Ze hadden zelf een strijd gestreden. Iedereen zijn eigen oorlog gekend. Ze waren alweer aan de wederopbouw bezig. Er zat niemand te wachten op het verhaal van die zeelieden sterker. Er werd gezegd, zijn jullie er eindelijk? Wij hadden hier oorlog. De mensen hadden geen idee van wat die zeelieden hadden meegemaakt.
1: Nee.
2: En terwijl we het wel hebben over verreweg de grootste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde strijd en eindoverwinning. En in onze databank, de databank van onze stichting, staan 4.317 slachtoffers.
1: Zo, ja. Nou, dat is dus in ieder geval mooi dat dat morgen dan die plaquette onthuld gaat worden. Hoe gaat de dag eruit zien? Wie gaat dat doen?
2: Nou, het is belangrijk om ook nog even gezegd te hebben dat de plaquette niet uitsluitend voor de koopvaardij is, maar samen voor de zeelieden van de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Omdat die dus met in ieder geval die twee kanonneerboten, Sumba en Flores, bekend als de Terrible Twins, omdat ze zo heftig ingezet zijn.
1: Ja.
2: En de Marine Luchtvaartdienst die daarbij was met Squadron 320. En daarom zal de onthulling plaatsvinden in Armans achter het Musée du Débarquement. Ik spreek wat. Brigade-generaal Paul Hoefsloot van het Veteraneninstituut zal spreken. Ambassadeur Jan Versteeg zal wat woorden spreken. En ook de burgemeester van Armans zal ons welkom heten.
1: Ja.
2: En commandeur Frank Lentzen van de marine spreekt. En die onthult daarna samen met de kleinzoon van kapitein Vet, de kapitein van de sleeboot Zwarte Zee,
1: de plaquette. Nou, ik wens u dan een mooie dag toe. Dank voor dit gesprek, Hubert Nijg. Dit was het oog alweer. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio hier verder op NPO Radio 1. En ik wens u een fijne nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Biderense, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e eeuwse vrijdenker.
2: In de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur. Human, Wat Blijft, op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
7: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51%.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: miauw.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.